0: dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op Radio.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Lekker een duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: still here.
1: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan zee. Deze zomer bij Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almeerse BBB'er verlaat de Staten, maar wil volgend jaar naar de Eerste Kamer. En het is een goed wijnjaar in Flevoland. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer. De dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Marcel met de controle op de A27 Hilversum Almere, hectometerpaal 115. En als ik het niet verkeerd heb, is dat de hoogte van Almere Hout.
1: Daar moet je oppassen.
4: Daar moet je dus oppassen.
1: Dat gaan we doen, Arie.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen. Hey Arie, fijn dat je er weer bij bent.
4: Ja, ik had alweer druppeltjes op mijn ruit vanochtend toen ik deze kant op kwam.
1: Dan laat je het er toch afwissen. Daar zijn die dingen voor.
4: Gelukkig wel, gelukkig wel. Maar ik dacht vervolgens wel, ik denk, het zal toch niet gebeuren dat het vandaag een regenachtige dag gaat worden.
1: Nee.
4: Gisteren kwam er ook nog veel zon bij.
1: Daarom. We hebben het goed gemaakt aan het einde van de dag, tenminste ik wel.
4: Ja, en zon kun je wel gebruiken. Vocht kan je ook wel gebruiken, want je zou het misschien niet verwachten, maar onze provincie is uitermate geschikt voor de productie van wijn.
1: Het is net 6 uur geweest en jij denkt, kom, een wijntje.
4: Ja, hou jij er niet van?
1: Ik hou er wel van, maar dan als het nog eens een keer 6 uur is geweest, dat is meer mijn tijd.
4: Meer van de tijd, hè?
1: Daarom. Zeg maar nou, wat je als wijnboer niet wilt, dat zijn stormen en tornado's. Maar dat is wel ons onderwerp van onze oud-weerman Robert Vries in de zomerserie. Hij ging naar Amerika om stormen te volgen.

0: Rehab van Amy Winehouse. Goedemorgen.
1: Wijn, je verwacht het misschien niet, maar het is een kwaliteitsproduct uit onze provincie. Het klimaat verandert en dat is positief voor de wijnranken waar de druiven aan groeien. Daar komt bij dat onze voormalige zeebodem veel kalk bevat. Door zeeschelpen.
0: Ja, 2026 wordt misschien een goed wijnjaar. Wijnboer Ronald van Veeken uit Marknesse geeft een rondleiding op zijn wijngaards.
2: Nou, we zijn hier in de schatkamer van Marknesse. De kelder, de oude gierkelder was dit. Opa is hier ooit begonnen met een melkvee- en akkerbouwbedrijf. En daar hoorde natuurlijk een gierkelder bij. En op het moment dat wij met de wijn gaan begonnen, hebben we gezegd, hey, dat is toch wel heel leuk om die oude gierkelder erbij te pakken en daar een mooie wijnkelder van te maken. Onze wijngaard is in 2004 aangeplant. Dus na 2 jaar heeft mijn vader de eerste fles wijn kunnen maken. Zoals je hem nou ziet, denk niet dat hij echt nog drinkbaar is. Maar het is gewoon leuk om eigenlijk de hele collectie hier te bewaren.
3: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal en op dit moment nog leeg, maar binnenkort worden ze gevuld.
2: Ja, dat klopt helemaal. Vanaf ongeveer eind augustus, begin september, dan gaat de oogst weer beginnen. En dan is het eigenlijk binnen 2 maanden tijd. Dan zullen we zien dat hier alle vaten vol zijn en een drukte van je welste.
3: We zijn naar buiten gelopen, we zijn naar de wijngaard gegaan. Nou ja, als ik naar de druiven kijk, dan heb ik het idee, dit wordt een heel goed jaar.
2: Ja, nou inderdaad, dat idee heb ik zelf ook inderdaad. De trossen zijn, ze zijn hartstikke mooi geworden. Een goede bloei gehad, dus dat is heel belangrijk voor de druiven, dat ze tijdens de bloeiperiode dat ze voldoende warmte hebben. En deze beginnen al met verkleuren, dus het is ook echt nog wel mooi vroeg in het seizoen. Dat zal echt beginnen te rijpen.
3: Hebben ze ook al smaak op dit moment?
2: Nee, ik zou ze nou nog niet proeven. Ze zijn echt nog te zuur. En die zuurbalans in de druiven, dat is dat laatste paar weken voor de oogst gaan we heel vaak meten. En er zit een deel appelzuur en wijnzuur in. En als die goed in balans is, dan weten we op een gegeven moment, hey, nou is die rijp en geschikt voor de oogst.
3: Nou, we weten nog wel dat we een hele warme periode net achter de rug hebben. Veel mensen vonden het veel te warm. Ja. Maar hoe is het voor de wijnboer?
2: Nee, prima. Nou, voor de wijnboer die heeft het ook warm. Maar de druiven zelf, die kunnen er goed tegen. En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En vochtproblemen hebben ze niet echt.
3: Maar is de polder echt ook geschikt om daar wijn te maken?
2: Ja, ja. Nou, druiven houden met name van kalkrijke gronden. Nou ja, die kalk zit nog volop in de bodem van alle schelpen die op de zeebodem lagen. En de druiven kunnen hier dus gewoon heel goed gedijen. En ze vinden prima.
1: Ja, wijnboer Ronald van Veeken uit Marknesse was dat. Het was een verslag van Mark Bakker. Vanmiddag meer wijn, want we gaan ook nog langs bij een wijngaard in Zeewolde.
0: Dit is Alex Warren in Flevoland is wakker met...

0: Wij hadden de Dolly Dodson en andere landen hadden ze de Bijlstars. Dit was Sign of the Times.
1: Het is weer tijd voor onze zomerserie, waarin onze voormalige weerman Robert de Vries uit Emmeloord centraal staat. Hij heeft een bijzondere hobby, stormchasen, oftewel gericht op zoek gaan naar orkanen en ander extreem weer.
0: Vooral in de Verenigde Staten kunnen liefhebbers van dit soort heftig weer hun hart ophalen. Verslag is van Patrick van Heesik.
2: In deze aflevering zien we een aantal hoogtepunten van de stormchase-reis, waar Robert de Vries deel van uitmaakt. Ondertussen heeft het team flink wat kilometers achter de rug op zoek naar donkere luchten, dreigende hagelbuien en natuurlijk een tornado. Het team doorkruist de staten Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Zuid-Dakota, Colorado en New Mexico.
3: Oh! De eerste dagen van onze trip, ja, die pakten toch wel behoorlijk stevig uit. We hadden echt serieuze settings waar echt zware buien bij konden ontstaan. De beroemde supercells, hè. Die buien die om hun eigen as heen draaien. En als het allemaal ja, zo goed samenvalt, het samenspel, dan kan er een tornado ontstaan. En die hebben we inderdaad ook gehad. Windsnelheden tussen de 200 en 300 km per uur. Dus we moesten echt wel eventjes een afstandje houden van die tornado. Maar dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op.

0: eigenlijk vlak voordat we eigenlijk naar Amerika gaan, zitten we al in de weermodellen. Zitten we al te kijken, wat is er mogelijk? Welk gebied is er iets mogelijk? Want stel, we landen dan op Dallas, maar het gaat bijvoorbeeld los in South Dakota. Ja, dat is natuurlijk een heel stuk rijden. En even een afstand te weergeven, dat is helemaal van Utrecht naar Perpignan in Zuid-Frankrijk. Dus dat rij je ook niet zomaar in een paar uur bij de aankomstdag. Maar als je geluk hebt, het is haakjes, dan is het redelijk in de regio. Dan hoef je maar een paar uur te rijden en dan heb je al een paar buien. Maar vlak voor we weggaan, een paar dagen van tevoren, houden we al die weermodellen in de gaten. Om te kijken wat het beste gebied is om naartoe te gaan.
1: Ook worden er tijdens de reis verschillende locaties bezocht die in het teken staan van de beruchte weersomstandigheden. In het gebied dat Tornado Alley wordt genoemd. In het midwesten van Amerika.
2: En voor de duidelijkheid, 30 jaar geleden werd hier een film opgenomen. Christus, wie kent hem natuurlijk niet, 1996. En vanwege het 30 jaar jubileum,
3: kijk dan,
2: het is hier weer festival.
0: Ja, de hoogtepunten natuurlijk ook de sfeer, hè? Gewoon het hele sfeer eromheen met ook al die Amerikanen die je in de buurt hebt. Dat is natuurlijk ook fantastisch om te meemaken. Dat je in zo'n hele kolonne rijdt van allemaal stormchasers. Je voelt langzamerhand al iedereen, ja, komt al een beetje in die sfeer. Iedereen kijkt een beetje naar buiten. Je ziet die enorme bloemkoolwolken, zie je dan helemaal omhoog schieten. Nou, dan weet je al dat er al van alles aan het ontstaan is. Nou ja, dan komt er langzamerhand zo'n, zie je in de verte al zo'n uitzakking onder die bui. Ja, dan die adrenaline komt in die auto natuurlijk. Iedereen is super gefocust. Die gaat dan helemaal omhoog. Dus, en het wordt ook steeds drukker met stormchasers. Dus dan weet je al bijna, nou, we zitten op de goede bui, zeggen we dan wel eens voor de grap. Dus ja, dat merk je wel. De adrenaline neemt wel steeds meer toe hoe dichter je bij die bui komt. Je weet natuurlijk allemaal een beetje van je eigen vakgebied wat al die processen zijn. Maar het is toch wel heel intimiderend. Ik vind het niet echt angstig, dat niet. Maar hoe je dat allemaal ziet ronddraaien om elkaar heen. En toch die spanning, het kan gebeuren. Ja, het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
1: In de volgende aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. En praten we over zijn toekomst. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
4: Straks de berichten van buiten Flevoland.
5: Ja, en daarin gaan we ons richten nu het WK voorbij is op Europees voetbal.

0: Davina Michel. We maakten kennis dankzij deze plaat met Harry Hoorde. Het duurt te lang. En dan de berichten van buiten Flevoland, Harry.
1: Terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League in het Hongaarse Ferencváros. Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Middenvelder Zerouki staat in de basis, net als de weer fitte Wout Weghorst, zegt de trainer Van der Brom.
2: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie al.
1: Ajax komt ook in actie in de Conference League. Het Servische Vojvodina is de tegenstander. En daar gaan we voor het eerst het spel van Ajax zien onder de nieuwe Spaanse trainer Michel.
0: In de wijk De Es in Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet het in na jaren van grote overlast in de buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niet in. Het verbod komt er na jaren van klachten uit de buurt.
3: Als het donker wordt, Dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
4: We waren behoorlijk einderaad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Het verbod geldt niet voor bewoners, bezoekers en mensen die werken in het gebied. Ieder ander kan van de politie een bekeuring krijgen.
1: Bekeuring, ja.
0: Ja.
1: De weduwnaar van Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen de psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder. Dat schrijft AD Utrechtse Nieuwsblad. Willemijn werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. Haar man Paul verwijt de forensische psychiatrische kliniek dood door schuld. Hij ziet dat als zijn plicht aan zijn overleden echtgenote. Met P werd gisteren veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. De celstraf is 2 jaar hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Alfons Remery uit Almere stopt als statenlid voor de BBB omdat hij gevraagd wordt om volgend jaar Eerste Kamerlid te worden voor de onafhankelijke senaatsfractie. Hij denkt dat hij Flevoland in Den Haag beter kan dienen en heeft daarom zijn provinciale zetel bij BBB teruggegeven. Het is niet duidelijk wie Remery opgevolgd bij de BBB-fractie in het provinciehuis. Flevolandse wijnboeren verwachten een goede druivenoogst ondanks de hagelbuien. De druiven rijpen goed op de kalkrijke zeekleibodem. En bijvoorbeeld de eigenaren van Maronesse in Marknesse en de Wilgenhorst in Zeewolde verwachten eind augustus de eerste druiven te kunnen oogsten. Maar hoe staan de wijnranken erbij met al die droogte?
2: En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En vochtproblemen hebben ze niet echt.
1: Zei Ronald van Veeken van de wijngaard de Maronesse in Marknesse. Het is verstandig geweest om het hardstyle festival DEFCON 1 begin deze maand af te gelasten omdat het te heet werd, zegt burgemeester Jean-Paul Gebbe van Dronten. Ook staat hij achter de beslissing om dat pas te doen laat op de donderdagavond, vlak voor het begin van het festival, vertelt Gebbe in het politieke vakblad Binnenlands Bestuur. De traditionele eindshow met vuurwerk werd nog wel gehouden, maar op een leeg festivalterrein. Die show konden bezoekers op YouTube zien. Ook een goede keuze, zegt Gebbe, want volgens hem zou 2 maanden hebben geduurd om al dat vuurwerk uit elkaar te halen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Houthis in Jemen zeggen ondertussen dat ze vannacht 2 olietankers hebben aangevallen van Saoedi-Arabië, dat is de aartsvijand van Iran. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. En de droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze donderdagochtend met veel bewolking en zo nu en dan kan er zelfs een spatje lichte regen of motregen vallen. In het noordelijk deel van de provincie blijft het overwegend bewolkt, maar in het zuiden krijgt de zon in de loop van de middag steeds meer ruimte om te schijnen. Vanmiddag hebben we dan een mix van stapelwolken, zonnige perioden en op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur varieert tussen de 19 graden langs de grote meren en in de grote steden kan het nog aangenaam warm worden met maximumtemperaturen van 21 of 22 graden. Hierbij waait er wel een meest matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten die het gevoelsmatig wel een stukje frisser kan laten aanvoelen.
5: Hoe vergaat het een Flevolandse deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse? Je hoort het straks.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Uit het midden van de jaren 70 hoorde je Steve Harley, Cockney Rebel, Come Up and See Me, Make Me Smile.
1: We hebben deze week al heel wat vierdaagse lopers gehad. En vandaag, op de donderdag, met de zeven heuvelen, kan het ook nog best pittig worden.
0: Gaan we vragen aan Patrick Veenhuis uit Almere, want die kan het weten. Die doet al voor de 24ste keer mee. Goedemorgen Patrick, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen Leo.
0: Ja, kun jij op grond van je ervaring zeggen, ja, de donderdag, die is zwaar.
2: Op zich valt het mij wel mee, want ik kan best wel goed tegen de heuvels. Het is ook een mooie route. De dinsdag, gisteren vond ik het zwaarst. Dus vaak de saaiste dag. Wordt omschreven saaiste dag. Maar die hebben we weer gehad. Zit over de helft. En de heuvels, dat valt mij wel. Het lijkt zwaar, maar ik daal liever dan dat ik er tegenop wandel.
1: Komt het dan ook vooral door de variatie, dat de route dan leuker is?
2: Ja, het is prachtig. Als je bovenaan zit en je kijkt naar beneden het dal in, dat is net een stukje buitenland, hè?
0: Ja, maar over variatie gesproken, je doet dit al voor de 24ste keer. Wat is er zo leuk aan?
2: Achter de hele sfeer en het is één grote familie. Je hoeft geen eten mee te nemen. Je krijgt alles spontaan aangeboden. Het is gewoon een beetje een verslaving.
1: Ja, ik zit dan ook te denken, 24ste keer, kun je dan ook met je ogen dicht lopen?
2: Nou nee, dat niet. Nee, het is elke keer weer een uitdaging. Zoals nu ook. Het lijkt wel een probleemloos hier. En ik zit even aan de kant nu vanwege het lawaai. Als ik met de wandelaars meeloop. Maar ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: Nou, hoeveel slik je dan?
2: Ibuprofen. Nou, daar heb ik er gisteren 3 van nodig gehad.
0: Zo! Kun je dan niet beter stoppen?
2: Nee, opgeven is geen optie. Nee, je moet eens weten wat de mensen hier allemaal slikken. Oh. Aan pijnstillers. Oh. Je ziet het wel terug op de steen, hoor. Al die stripjes.
0: Oh, die gooien ze dan gewoon weg. Ja. Doe jij ook andere vierdaagse lopen? Of zeg je, nee, Nijmegen, dat is mijn favoriet.
2: Nijmegen is mijn hoogtepunt. Voor de rest van het jaar wandel ik het hele jaar door. Dus alle wandeltochten. En dan op een gegeven moment, ja, zodra de vierdaagse weer is afgelopen, doe ik gewoon weer mee aan normale, georganiseerde wandeltochten. Maar er zijn ook vierdaagse in de buurt, hoor. Daar pak ik vaak 1 of 2 dagen van. De kleine vierdaagse, zoals in Emmeloord, die pak ik gewoon 1 of 2 dagen. Maar dit is mijn hoogtepunt van het jaar.
1: En wat maakt zo'n massale wandelvierdaagse zo leuk? Want ja, veel mensen denken dan ook, je zit alleen maar bij elkaar op de hakken te trappen. Of valt dat hartstikke mee?
2: In het begin wel, maar voor mij, ja, ik ben niet zo'n snelle loper. Dus op een gegeven moment loop ik toch een beetje achteraan. Dus dan heb ik ook wel weer de rust, zeg maar. Ik hoef niet om 2-3 uur binnen te zijn. Als je mijn eindtijden ziet, dan denk ik, nou, dat was ook op een nippertje. Zoals gisteren 2 van 5. Nou, ik weet ongeveer precies hoe ik mijn pauzes moet indelen, hoe ik moet lopen. Ik fotografeer heel veel onderweg. Een praatje maken en een dolletje maken. Dat hoort er allemaal bij.
0: Ja, ja, nu ook even met ons een dolletje maken. Maar ik wil nog even terug naar de jaren dat het niet zo was. 2006 was het te warm na een dag. Toen hebben ze het afgelast. En je had natuurlijk de coronajaren. Heb je het toen gemist?
2: Nou, 2006 was echt een rampjaar, dat klopt. En de eerste dag was echt ook loeiheet. Aan de hand daarvan hebben ze ook de was op de dijk. Die ene overleden meneer, die heb ik wel zien liggen. Dat was echt een ramp, was dat. En daarna hebben ze ook besloten om de eerste dag de route om te gooien. Dat je in het begin over de dijk in gaat. En in de 2 coronajaren, ja, dan moet je, was een alternatieve vierdaagse, zoals het dan van de Nijmegen. Die mocht je zelf vanuit huis lopen. Ja, dat is even missen. Maar daarna pak je de draad weer op. En dan ga je weer verder.
1: Ben je ooit uitgevallen of heb je ze allemaal uitgelopen?
2: Nee, nog nooit. Want Leo zegt zo net van, dan moet je maar stoppen. Nee, dat gaan we echt niet doen.
0: Oké. Morgen is de ontvangstuk op de Via Gladiola. Staan er mensen voor je klaar met bloemen dan?
2: Ik loop eigenlijk alleen. Er staan altijd wel mensen. Gladiola krijg je altijd wel.
0: Oh.
2: De meeste, ja, altijd wel. Ik ga met een grote bos ga ik altijd weer terug naar mijn gastheer. En die geef ik aan mijn gastheer. Maar echt familie of bekenden. Ik kom wel bekenden tegen, maar familie staat er eigenlijk niet.
0: Oké. Patrick Veenhuis uit Almere. Hartelijk dank. En succes op deze derde dag.
2: Dankjewel.

0: Rain Me In, mooi duet van Sam Venter en Olivia Dean. We hadden net Patrick Veenhuis aan de lijn. Hij komt niet uit Almere, zoals ik per ongeluk zei, maar uit Emmeloord. Hebben we dat rechtgezet? Zometeen, wat hebben we gemist op radio en tv gisteravond?
1: En daarin aandacht voor oud-voetballer Mark van Bommel. Want ja. Hij is de nieuwe bondscoach van de Belgische Rode Duivels.

0: En wat is dat dan? Something Got Me Started. Ja, een goede vraag rond dit tijdstip, want het is nog best vroeg. Is het omdat je uitgeslapen bent? Of omdat je zin hebt in koffie? Of in een sigaret? Of omdat je moet gaan werken? Het kan van alles zijn.
1: Koffie is altijd lekker.
0: Goed zo. Harry en koffie, ja. Kun je er helemaal mee volgooien de hele dag.
1: Zo is dat.
0: We gaan beginnen aan de rubriek. Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, volgens Nieuwsuur zijn de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers nog niet veel verbeterd. 4 jaar geleden bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat bagagemedewerkers zwaarder werk deden dan toegestaan. Volgens FNV-bestuurder Stijn Jansen voldoen de arbeidsomstandigheden nog altijd niet aan de norm.
2: Wat er had moeten gebeuren is dat er veel geïnvesteerd moet worden in een nieuwe bagagehal, waar echt volledige automatisering een optie is. In die oude hallen is dat heel moeilijk om daadwerkelijk te krijgen. Dus uiteindelijk plakken we nog steeds pleisters. Dat leidt tot het overschrijding van arbeidsnormen die er niet voor niks zijn.
1: Wel nam Schiphol vorig jaar nieuwe tilhulpen in gebruik die de lichamelijke belasting voor bagagemedewerkers kunnen verminderen. Maar ook die laten vaak te wensen over.
2: We gaan niet ontkennen dat er niet veel geïnvesteerd is. Er is de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in tilhulpen. Maar wat we zien is dat die niet altijd heel goed werken. Ze vallen vaak uit. Doodzonde. Hiermee hebben we echt 3 jaar verloren. Wij roepen de minister op om zo snel mogelijk wetgeving te maken die Schiphol daadwerkelijk verantwoordelijk maakt voor naleving van arbonormen. En als dat niet gebeurt, ja, dan stappen we zelf naar de rechter om dat af te dwingen.
0: De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Hoogleraar strategische studies Niels van Willigen zei in Met het oog op morgen dat de VS het vooral als een economische deal zien.
3: Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk 2 kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook wel een politiek-strategische kant.
0: Saudi-Arabië mag kerncentrales bouwen en zelf uranium verrijken.
3: Het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is dat Saudi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saudi-Arabië mag dat zelf gaan doen.
1: En dan Mark van Bommel, want hij wordt volgens Belgische media de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. In Nederland wordt verbaasd gereageerd op de aanstelling van Bommel, die nog nooit eerder bondscoach is geweest. Pieter-Jan Kalkoen, sportjournalist bij de Belgische krant Het Nieuwsblad, legde in Langs de Lijn en Omstreken uit waarom de Belgische band voor hem heeft gekozen.
4: Wij kunnen gewoon niet vissen in de laag met absoluut dure coaches. En dan van de mensen die beschikbaar zijn, is Mark van Bommel wel absoluut de grootste naam of één van de grootste namen. Maar pakweg Guardiola, ja, die is gewoon niet bereikbaar voor België. Dus dan kom je wel in een andere klasse uit, dat is zeker zo.
1: Ja, helemaal onbekend is hij ook niet bij onze zuidenburen. Want Van Bommel werkt al eerder in België. Hij won met Antwerp FC onder meer de landstitel. De Belgen hopen dat hij dat succes kan doortrekken naar het nationale elftal.
4: Wij denken dan ook, Mark van Bommel heeft ook wel bij Antwerpen, want dat is dan echt de periode waar wij ons op baseren, heeft hij echt wel grote namen aan de kant durven zetten ten voordele van de jongeren. Dat is ook zeer goed uitgedraaid. Wij denken, het is een Nederlander die durft wel knopen doorhakken. Is toch ook wel een man met persoonlijkheid door zijn carrière. Dus daarom wordt wel gedacht dat hij dat zal kunnen managen.
1: Ja, is dan een gemiste kans voor Nederland. Want wij zijn natuurlijk ook nog steeds op zoek naar een nieuwe bondscoach.
0: Ja, maar Mark hoeven niet meer te bellen. Dat is nu wel duidelijk.
1: Nee, maar hadden we hem moeten benaderen?
0: Weet ik niet. We hebben zoveel talent, Harry. Dat is ongelooflijk.
1: Wij vinden ook nog wel een eigen bondscoach.
0: Daarom. En die andere 18 miljoen, die doen ook mee. Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij zijn super fanatiek als het gaat om zaken boven tafel te krijgen die uit het IJsselmeergebied komen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, meestal moet de baas wel aan de bak, ja.
1: En dit is ook Flevoland.
4: En iedereen gaat ook vrolijk nog op vakantie, ook naar bosbrandgebieden en zo. Hè? Dan denk ik ook van ja.
1: Dit is Flevoland. Marco, kijk naar uit.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Hendrix, buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Almeerse BBB'er verlaat de Staten, maar wil volgend jaar naar de Eerste Kamer. En het is een goed wijnjaar in Flevoland. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op 1 van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
11: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
12: En jij werd opgehaald met de helikopter?
11: Ja, bijna iedereen.
10: De organisator van de wattocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11:00 's avonds en 5:00 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
13: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
10: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemorgen, Harry.
14: Goedemorgen, Leo. Ja, je zou het misschien niet verwachten, maar onze provincie is geschikt voor de productie van wijn.
9: Lekker.
14: En dat op de vroege ochtend.
9: Ja, ik zit te denken, wat zullen we doen? Rood of wit? Maar die witte moet je wel cool zetten. We hebben het ook over andere zaken. Storm Chaser met oud-weerman Robert de Vries. Ook dat in Flevoland is wakker.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Het jongetje van tv hoor je op de radio. De Rembrandts en I'll Be There For You.
1: Wijn, misschien verwacht je het niet, maar het is een kwaliteitsproduct uit onze provincie. Het klimaat verandert en dat is positief voor de wijnranken waar de druiven aan groeien. En daar komt bij dat onze voormalige zeebodem veel kalk bevat door zeeschelpen.
0: 2026 wordt misschien wel een goed wijnjaar. Wijnboer Ronald van Veeke uit Marknesse geeft een rondleiding op zijn wijngaard.
2: Nou, we zijn hier in de schatkamer van Marknesse. De kelder, de oude gierkelder was dit. Opa is hier ooit begonnen met een melkvee- en akkerbouwbedrijf. En daar hoorde natuurlijk een gierkelder bij. En op het moment dat wij met de wijn gaan begonnen, hebben we gezegd, hey, dat is toch wel heel leuk om die oude gierkelder erbij te pakken en daar een mooie wijnkelder van te maken. Onze wijngaard is in 2004 aangeplant. Dus na 2 jaar heeft mijn vader de eerste fles wijn kunnen maken. Zoals je hem nou ziet, denk niet dat hij echt nog drinkbaar is. Maar het is gewoon leuk om eigenlijk de hele collectie hier te bewaren.
3: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal en op dit moment nog leeg, maar binnenkort worden ze gevuld?
2: Ja, dat klopt helemaal. Vanaf ongeveer eind augustus, begin september, dan gaat de oogst weer beginnen. En dan is het eigenlijk binnen 2 maanden tijd. Dan zul je zien dat hier alle vaten vol zijn en een drukte van je welste.
3: We zijn naar buiten gelopen, we zijn naar de wijngaard gegaan. Nou ja, als ik naar de druiven kijk, dan heb ik het idee, dit wordt een heel goed jaar.
2: Ja, nou inderdaad, dat idee heb ik zelf ook inderdaad. De trossen zijn, ze zijn hartstikke mooi geworden. Een goede bloei gehad, dus dat is heel belangrijk voor de druiven, dat ze tijdens de bloeiperiode dat ze voldoende warmte hebben. En deze beginnen al met verkleuren, dus het is ook echt nog wel mooi vroeg in het seizoen. Dat zal echt beginnen te rijpen.
3: Hebben ze ook al smaak op dit moment?
2: Nee, ik zou ze nou nog niet proeven. Ze zijn echt nog te zuur. En die zuurbalans in de druiven, dat is dat laatste paar weken voor de oogst gaan we heel vaak meten. En er zit een deel appelzuur en wijnzuur in. En als die goed in balans is, dan weten we op een gegeven moment, hey, nou is die rijp en geschikt voor de oogst.
3: Maar we weten nog wel dat we een hele warme periode net achter de rug hebben. Veel mensen vonden het veel te warm. Ja. Maar hoe is het voor de wijnboer?
2: Nee, prima. Nou, voor de wijnboer die heeft het ook warm, maar de druiven zelf die kunnen er goed tegen. En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En vochtproblemen hebben ze niet echt.
3: Maar is de polder echt ook geschikt om daar wijn te maken?
2: Ja, ja. Nou, druiven houden met name van kalkrijke gronden. Nou ja, de kalk zit nog volop in de bodem van alle schelpen die op de zeebodem lagen. En de druiven kunnen hier dus gewoon heel goed gedijen. En ze vinden prima.
1: Wijnboer Ronald van Veeke uit Marknesse was dat. En het was een bijdrage van verslaggever Mark Bakker. Vanmiddag trouwens meer wijn, want we gaan ook nog langs bij een wijngaard in Zeewolde.
0: Straks het weer van Weerplaza. Eerst Harry Styles in Flevoland is wakker en The American Girls.

0: Harry Styles en American Girls.
1: Het is weer tijd voor onze zomerserie, waarin onze vroegere weerman Robert de Vries uit Emmeloord centraal staat. Hij heeft een bijzondere hobby, stormchasen, oftewel gericht op zoek gaan naar orkanen en ander extreem weer.
0: Ja, vooral in de Verenigde Staten kunnen liefhebbers van dit soort heftig weer hun hart ophalen. Het verslag is van Patrick van Heesink.
2: In deze aflevering zien we een aantal hoogtepunten van de stormchase-reis, waar Robert de Vries deel van uitmaakt. Ondertussen heeft het team flink wat kilometers achter de rug, op zoek naar donkere luchten, dreigende hagelbuien en natuurlijk een tornado. Het team doorkruist de staten Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Zuid-Dakota, Colorado en New Mexico.
3: De eerste dagen van onze trip, ja, die pakten toch wel behoorlijk stevig uit. We hadden echt serieuze settings waar echt zware buien bij konden ontstaan. De beroemde supercells, hè. Die buien die om hun eigen as heen draaien. En als het allemaal ja, zo goed samenvalt, het samenspel, dan kan er een tornado ontstaan. En die hebben we inderdaad ook gehad. Windsnelheden tussen de 200 en 300 km per uur. Dus we moesten echt wel eventjes een afstandje houden van die tornado. Maar dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op.

0: eigenlijk vlak voordat we eigenlijk naar Amerika gaan, zitten we al in de weermodellen. Zitten we al te kijken, wat is er mogelijk? Welk gebied is er iets mogelijk? Want stel, we landen dan op Dallas, maar het gaat bijvoorbeeld los in South Dakota. Ja, dat is natuurlijk een heel stuk rijden. En even een afstand te weergeven, dat is helemaal van Utrecht naar Perpignan in Zuid-Frankrijk. Dus dat rij je ook niet zomaar in een paar uur bij de aankomstdag. Maar als je geluk hebt, het dus haakjes, dan is het redelijk in de regio. Dan hoef je maar een paar uur te rijden en dan heb je al een paar buien. Maar vlak voordat we weggaan, een paar dagen van tevoren, houden we al die weermodellen in de gaten om te kijken wat het beste gebied is om naartoe te gaan.
1: Ook worden er tijdens de reis verschillende locaties bezocht die in het teken staan van de beruchte weersomstandigheden in het gebied dat Tornado Alley wordt genoemd. In het midwesten van Amerika.
2: En voor de duidelijkheid, 30 jaar geleden werd hier een film opgenomen. Christus, wie kent hem natuurlijk niet, 1996. En vanwege het 30 jaar jubileum,
3: kijk wel,
2: het Sirio Festival.
0: Ja, de hoogtepunten natuurlijk ook de sfeer, hè? Gewoon het hele sfeer eromheen met ook al die Amerikanen die je in de buurt hebt. Dat is natuurlijk ook fantastisch om te meemaken. Dat je eens hele zo'n kolonne rijdt van allemaal stormchasers. Je voelt langzamerhand al iedereen, ja, komt al een beetje in die sfeer. Iedereen kijkt een beetje naar buiten. Je ziet die enorme bloemkoolwolken, zie je dan helemaal omhoog schieten. Nou, dan weet je al dat er al van alles aan het ontstaan is. Nou ja, dan komt er langzamerhand zo'n, zie je in de verte al zo'n uitzakking onder die bui. Ja, dan die adrenaline komt in die auto natuurlijk. Iedereen is super gefocust. Die gaat dan helemaal omhoog. Dus, en het wordt ook steeds drukker met stormchasers. Dus dan weet je al bijna, nou, we zitten op de goede bui, zeggen we dan wel eens voor de grap. Dus ja, dat merk je wel. De adrenaline neemt wel steeds meer toe hoe dichter je bij die bui komt. Je weet natuurlijk allemaal een beetje van je eigen vakgebied wat al die processen zijn. Maar het is toch wel heel intimiderend. Ik vind het niet echt angstig, dat niet. Maar hoe je dat allemaal ziet ronddraaien om elkaar heen. En toch die spanning, het kan gebeuren. Ja, het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
1: In de volgende aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. En praten we over zijn toekomst. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
4: Het weer van vandaag.
5: En daarover praten we met Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
5: Ik zit even te kijken. Mijn thermometer geeft alweer 17 graden aan. Is het alweer zo warm?
6: Het is inderdaad alweer zo warm, ja klopt. Maar het is slecht nieuws als je een beetje van warmte houdt, want veel warmer dan dat gaat het vandaag ook niet worden, hoor. Dus de temperatuur gaat zeker nog wel wat oplopen. Maar veel warmer dan 20 graden wordt het vanmiddag niet. Desondanks is het gewoon wel echt een prima dag om lekker buiten te spenderen bijvoorbeeld. Want het is droog, wel nog flink wat bewolking, maar vanmiddag gaat die zon ook echt wel door het wolkendek heen schijnen af en toe. Er staat een matige tot op het IJsselmark met een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dus die zorgt wel voor dat het ook nog ietsje frisser aanvoelt. Maar het is echt geen slechte dag, hoor. Ook vanavond is het dan gewoon nog droog. Met hier en daar enkele brede opklaringen. Dat is ook een beetje het verhaal voor komende nacht. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie.
5: Kijk, en wat gaat morgen brengen?
6: Ja, vanaf morgen gaan we toch wel overschakelen op een wat warmer weertype. Met temperaturen die op vrijdag dus oplopen naar 23 of lokaal misschien wel 24 graden in de provincie. In de ochtend flink wat bewolking, maar in de middag zien we ook de zon geregeld. Echt wel wat meer zonneuren dan de afgelopen dagen. En er staat ook maar weinig wind. Dus het gaat morgen ook echt wel warm aanvoelen in dat zonnetje. Ideaal weer om je weekend gewoon bijvoorbeeld af te trappen op een terras als je geen vakantie hebt.
5: Ja, en als we toch al wat verder vooruit kijken. Die tropische temperaturen die we eerder hebben gehad, komen die nog weer een beetje terug?
6: Nou, tropisch voorlopig niet, maar zomerse temperaturen wel. Maar er zitten wel verschillen in de komende dagen. Want zaterdag wordt het dus zomers warm in Flevoland, met misschien wel 26 graden. Is het ook op de meeste plekken zelfs zonovergoten. Het was echt een zomerse dag. Zonnige maandag is het tijdelijk wat minder warm, met ook wat buitjes die dan over de regio trekken. En die zijn eigenlijk meer dan welkom natuurlijk, hè? Want het is echt goed droog aan het worden in ons land. En ook in Flevoland is dat het geval. Maar dat wisselvallige en minder warme weertype lijkt ook slechts zeer tijdelijk. Want vanaf dinsdag gaat de wind uit het zuiden waaien. En dan komt er weer warme lucht richting de regio. En zeker richting in de loop van de nieuwe week kunnen we dan weer rekenen op temperaturen ruim boven de 25 graden. En dan komt misschien zelfs wel die tropische 30 graden weer een keer in zicht vanaf donderdag.
5: Ja, dus slecht voor de natuur, maar goed voor de mensen die op de camping staan.
6: Ja, zo ziet het er wel naar uit inderdaad. Ja.
5: Oké, Berend van Straten, dankjewel.
3: Ja, hij heeft weinig regen in de aanbieding, maar straks hebben we een sproeisysteem bij de berichten van buiten Flevoland.

0: Mengels of Flevoland en de Manic Monday. Berichten van buiten Flevoland, Arie.
1: In de wijk De Esch in Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet het in na jaren van grote overlast in de buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niet in. Het verbod komt er na jaren van klachten uit de buurt.
2: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
3: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
1: Het verbod geldt niet voor bewoners, bezoekers en mensen die werken in het gebied. Ieder andere kan van de politie een bekeuring krijgen.
0: Droogte leidt ook tot een groter risico op natuurbranden. Vrijwilligers van de brandweerpost Kuinderen aan de rand van Flevoland ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Ze koppelen brandweerslangen aan enorme sproeiers. Zoals je ook je gazon sproeit, maar dan in het groot. Daardoor hou je een gebied nat en zal de brand zich niet uitbreiden, zegt de brandweer.
4: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in je hebt liggen, is dat een kwartiertje.
0: Herken je systeem?
1: Ja, dat is niet de brandweer, dat is onze boswachter.
0: Ja, dat is boswachter Harco Bergman. Maar het is vrijwillige brandweer.
1: Ja.
0: Doet hij ook.
1: Ah, dus vandaar dat je brandweer zei.
0: Ja. Het systeem kan ook preventief werken. Bij grote campings bijvoorbeeld in natuurgebieden, het kan het vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen.
1: Ja, en terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereidingen zitten, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is het Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Middenvelder Zerhouki staat in de basis, net als de weer fitte Wout Weghorst, zegt trainer Van den Brom.
5: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En ja, die gaat ook starten, dus geen discussie al.
1: Ja, en niet alleen FC Twente is bezig. Ook Ajax komt weer in actie in de Conference League. Het Servische Vojvodina is de tegenstander. En daar gaan we voor het eerst het spel van Ajax zien onder de nieuwe Spaanse trainer Michel.
0: Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Neem Terdezon op in je testament. Kijk op terdezon.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Alfons Remery uit Almere stopt als statenlid voor de BBB omdat hij is gevraagd om volgend jaar Eerste Kamerlid te worden voor de onafhankelijke senaatsfractie. Hij denkt dat hij Flevoland in Den Haag beter kan dienen en heeft daarom zijn provinciale zetel aan BBB teruggegeven. Het is niet duidelijk wie hem opvolgt. Flevolandse wijnboeren verwachten een goede druivenoogst, ondanks de hagelbuien. De druiven rijpen goed op de kalkrijke zeekleibodem. De eigenaren van Maronesse en Marknesse en Wilgehorst in Zeewolde verwachten eind augustus de eerste druiven te gaan oogsten. Maar hoe staan die wijnranken erbij met al die droogte?
12: En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En vochtproblemen hebben ze niet echt.
11: Zei Ronald van Veeken van de wijngaard de Maronesse in Marknesse. Het is verstandig geweest om het Hardstyle Festival Defcon 1 begin deze maand af te gelasten omdat het te heet werd. Zegt burgemeester Jean-Paul Gribbe van Dronten. Ook staat hij achter de beslissing om dat pas te doen laat op de donderdagavond. Dat was vlak voor het begin van het festival. Dat vertelt Gribbe in het politieke vakblad Binnenlands Bestuur. De traditionele eindshow met vuurwerk werd nog wel gehouden, maar op een leeg festivalterrein. Die show konden bezoekers op YouTube zien. Ook een goede keuze, zegt Gribbe, want volgens hem zou 2 maanden hebben geduurd om al dat vuurwerk uit elkaar te halen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Rotterdammer van 18 die werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De droogte in Europa komt vooral doordat er meer water verdampt, blijkt uit onderzoek van wetenschappers. Door de opwarming van de aarde verdampt water sneller, waardoor droogte in Europa dus vaker voorkomt.
14: Goedemorgen. We beginnen de dag droog in Flevoland. Flink wat bewolking. Slechts af en toe weet de zon even door het wolkendek heen te breken. En de temperatuur ligt deze ochtend al ruim boven de 15 graden. Vanmiddag wordt het aan uiteindelijk zo'n 20 graden in de provincie. Staat een matige noordwestenwind op het IJssel en Markermeer. Soms een vrij krachtige noordwestenwind. En in de loop van de middag gaat de zon ook wat vaker doorbreken. Vanavond dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En ook vannacht is dat het geval. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie. En vanaf morgen schakelen we tijdelijk over op een warme weertype. Want vrijdag wordt het 23 graden. Zien we in de middag de zon geregeld. En zaterdag kan het zomers warm worden met 26 graden.
15: Straks vierdaagse loper Patrick Veenhuis uit Emmeloord.
16: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Gingen terug naar het najaar van 87 met Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: We hebben deze week al heel wat vierdaagse lopers gehad. En vandaag, op de donderdag, met de zeven heuvelen, kan het ook nog best pittig worden.
0: Gaan we vragen aan Patrick Veenhuis uit Almere, want die kan het weten. Die doet al voor de 24ste keer mee. Goedemorgen Patrick, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen Leo.
0: Ja, kun jij op grond van je ervaring zeggen, ja, de donderdag, die is zwaar.
2: Op zich valt het mij wel mee, want ik kan best wel goed tegen de heuvels. Het is ook een mooie route. De dinsdag, gisteren vond ik het zwaarst. Dat is vaak de saaiste dag. Wordt omschreven saaiste dag. Maar die hebben we weer gehad. Zit over de helft. En de heuvels, dat valt mij wel. Het lijkt zwaar, maar ik daal liever dan dat ik er tegenop wandel.
1: Komt het dan ook vooral door de variatie, dat de route dan leuker is?
2: Ja, het is prachtig. Als je bovenaan zit en je kijkt naar beneden het dal in, dat is net een stukje buitenland, hè?
0: Ja, maar over variatie gesproken, je doet dit al voor de 24ste keer. Wat is er zo leuk aan?
2: Achter de hele sfeer en het is één grote familie. Je hoeft geen eten mee te nemen. Je krijgt alles spontaan aangeboden. Het is gewoon een beetje een verslaving.
1: Ja, ik zit dan ook te denken, 24ste keer, kun je dan ook met je ogen dicht lopen?
2: Nou nee, dat niet. Nee, het is elke keer weer een uitdaging. Zoals nu ook. Het lijkt wel een probleemloos hier. En ik zit even aan de kant nu vanwege het lawaai. Als ik met de wandelaars meeloop. Maar ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: Nou, hoeveel slik je dan?
2: Ibuprofen. Nou, daar heb ik er gisteren 3 van nodig gehad.
0: Zo! Kun je dan niet beter stoppen?
2: Nee, opgeven is geen optie. Nee, je moet eens weten wat de mensen hier allemaal slikken. Oh. Aan pijnstillers. Oh. Je ziet het wel terug op de steen, hoor. Al die stripjes.
0: Oh, die gooien ze dan gewoon weg. Ja. Doe jij ook andere vierdaagse lopen? Of zeg je, nee, Nijmegen, dat is mijn favoriet.
2: Nijmegen is mijn hoogtepunt. Voor de rest van het jaar wandel ik het hele jaar door. Dus alle wandeltochten. En dan op een gegeven moment, ja, zodra de vierdaagse weer is afgelopen, doe ik gewoon weer mee aan normale, georganiseerde wandeltochten. Maar er zijn ook vierdaagse in de buurt, hoor. Daar pak ik vaak 1 of 2 dagen van. De kleine vierdaagse, zoals in Emmeloord, die pak ik gewoon 1 of 2 dagen. Maar dit is mijn hoogtepunt van het jaar.
1: En wat maakt zo'n massale wandelvierdaagse zo leuk? Want ja, veel mensen denken dan ook, je zit alleen maar bij elkaar op de hakken te trappen. Of valt dat hartstikke mee?
2: In het begin wel, maar voor mij, ja, ik ben niet zo'n snelle loper. Dus op een gegeven moment loop ik toch een beetje achteraan. Dus dan heb ik ook wel weer de rust, zeg maar. Ik hoef niet om 2-3 uur binnen te zijn. Als je mijn eindtijden ziet, dan denk je, nou, dat was ook op een nippertje. Dus gisteren 2 van 5. Nou, ik weet ongeveer precies hoe ik mijn pauzes moet indelen, hoe ik moet lopen. Ik fotografeer heel veel onderweg. Praatje maken en een dolletje maken, dat hoort er allemaal bij.
0: Ja, ja, nu ook even met ons een dolletje maken, maar ik wil nog even terug naar de jaren dat het niet zo was. 2006 was het te warm na een dag, toen hebben ze het afgelast. En je had natuurlijk de coronajaren. Heb je het toen gemist?
2: Nou, 2006 was echt een rampjaar, dat klopt. En de eerste dag was echt ook loeiheet. Aan de hand daarvan hebben ze ook de was op de dijk. Die ene overleden meneer, die heb ik wel zien liggen. Dat was echt een ramp, was dat. En daarna hebben ze ook besloten om de eerste dag de route om te gooien. Dat je in het begin over de dijk in gaat. En in de 2 coronajaren, ja, dan moet je, was een alternatieve vierdaagse, zoals het dan van de Nijmegen. Die mocht je zelf vanuit huis lopen. Ja, dus even missen. Maar daarna pak je de draad weer op. En dan ga je weer verder.
1: Ben je ooit uitgevallen of heb je ze allemaal uitgelopen?
2: Nee, nog nooit. Want Leo zegt zo net van, dan moet je maar stoppen. Dat gaan we, nee, dat gaan we echt niet doen.
0: Oké. Morgen is de ontvangstuk op de Via Gladiola. Staan er mensen voor je klaar met bloemen dan?
2: Ik loop eigenlijk alleen. Er staan altijd wel mensen. Gladiola krijg je altijd wel.
0: Oh.
2: Ja, altijd wel. Ik ga met een grote bos ga ik altijd weer terug naar mijn gastheer. En die geef ik aan mijn gastheer. Maar echt familie of bekenden, ik kom wel bekenden tegen, maar familie staat er eigenlijk niet.
0: Oké. Patrick Veenhuis uit Almere, hartelijk dank. En succes op deze derde dag.
2: Dankjewel.

0: Komt van zijn album The Romantic. Je hoorde Bruno Mars en I Just Might. Patrick, die we net hoorden, kondig ik prontelijk af als Almeter. Maar het is een Emmeloorder. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: En daarin gaan we het hebben over arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers op Schiphol.

0: Zoutelanden door Bluff en Gekke Arnaert. Wat hebben we gisteravond gemist, Arie, op radio en tv?
1: Volgens Nieuwsuur zijn de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers nog niet veel verbeterd. 4 jaar geleden bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat bagagemedewerkers zwaarder werk deden dan toegestaan. Volgens FNV-bestuurder Stijn Jansen voldoen de arbeidsomstandigheden nog altijd niet aan de norm.
2: Wat er had moeten gebeuren is dat er veel geïnvesteerd moet worden in een nieuwe bagagehal, waar echt volledige automatisering een optie is. In die oude hallen is dat heel moeilijk om daadwerkelijk te krijgen. Dus uiteindelijk plakken we nog steeds pleisters. Dat leidt tot het overschrijding van arbonormen die er niet voor niks zijn.
1: Wel nam Schiphol vorig jaar nieuwe tilhulpen in gebruik die de lichamelijke belasting voor bagagemedewerkers kunnen verminderen. Maar ook die laten vaak te wensen over.
2: We gaan niet ontkennen dat er niet veel geïnvesteerd is. Er is de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in tilhulpen. Maar wat we zien is dat die niet altijd heel goed werken. Ze vallen vaak uit. Doodzonde. Hiermee hebben we echt 3 jaar verloren. Wij roepen de minister op om zo snel mogelijk wetgeving te maken die Schiphol daadwerkelijk verantwoordelijk maakt voor naleving van arbonormen. En als dat niet gebeurt, dan stappen we zelf naar de rechter om dat af te dwingen.
0: Dan naar het buitenland. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Hoogleraar strategische studies Niels van Willigen zei met het oog op morgen dat de VS het vooral als een economische deal zien.
3: Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk 2 kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook wel een politiek-strategische kant.
0: Saudi-Arabië mag nu kerncentrales bouwen en zelf uranium verrijken.
3: Het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is, is dat Saudi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saudi-Arabië mag dat zelf gaan doen.
1: En we blijven nog even in het buitenland, maar wel wat dichterbij. Want Mark van Bommel wordt volgens de Belgische media de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. In Nederland wordt verbaasd gereageerd op de aanstelling van Bommel, die nog nooit eerder bondscoach is geweest. Pieter-Jan Kalkoen, sportjournalist bij de Belgische krant Het Nieuwsblad, legde in Langste Lijnen en Omstreken uit waarom de Belgische band voor hem heeft gekozen.
4: Wij kunnen gewoon niet vissen in de laag met absoluut dure coaches. En dan van de mensen die beschikbaar zijn, is Mark van Bommel wel absoluut de grootste naam of één van de grootste namen. Maar pakweg Guardiola, ja, die is gewoon niet bereikbaar voor België. Dus dan kom je wel in een andere klasse uit, dat is zeker zo.
1: Ja, Van Bommel werkte al eerder in België. Hij won met Antwerpen FC onder meer de landstitel. De Belgen hopen dat hij dat succes kan doortrekken naar het nationale elftal.
4: Wij denken dan ook, Mark van Bommel heeft ook wel bij Antwerpen, want dat is dan echt de periode waar wij ons op baseren, heeft hij echt wel grote namen aan de kant durven zetten ten voordele van dan jongeren. Dat is ook zeer goed uitgedraaid. Wij denken, het is een Nederlander die durft wel knopen doorhakken. Is toch ook wel een man met persoonlijkheid door zijn carrière. Dus daarom wordt wel gedacht dat hij dat zal kunnen managen.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet, maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Almeerse BBB'er verlaat de Staten, maar wil volgend jaar naar de Eerste Kamer. En het is een goed wijnjaar in Flevoland. Meer nieuws volgend uur.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
14: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
13: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
15: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
13: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen.
16: Goedemorgen, Leo.
12: Dag, Arie. We beginnen dit uur met een portie politiek.
16: Ja.
12: Heb je in het vat zitten?
16: Ja, er is iemand opgestapt, hè?
12: Oh, oké. Daar gaan we straks behandelen.
16: Daar gaan we het over hebben.
12: Van BBB naar een andere partij. En waarom, dat is hoor je zo meteen. En om die politiek weer weg te spoelen, hebben we ook nog een beetje wijn voor je straks.
0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Veen van BBB Flevoland. Goedemorgen beiden, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Jansen, beginnen met u. Waarom hebben jullie Remiri gevraagd voor uw partij?
1: Nou, daar heb ik drie antwoorden op. We hebben Alfons Remiri benaderd omdat hij heeft bewezen en zeer deskundig betrokken, integer en loyaal statenlid te zijn. Dat is één. En twee, hij beschikt over bestuurlijke ervaring, kent de provinciale politiek door en door en geniet alom respect, ook buiten de eigen partij. Voor OPNL en Sterk Lokaal Flevoland staan deze kwalificaties voorop. En drie, Alfons past uitstekend bij onze visie op een nuchtere, onafhankelijke, lokale en inhoudelijke politiek. En hij voldoet aan de profielschets van OPNL als kandidaat senaat.
0: Oké, viel u nu weg of bent u er nog?
1: Flevoland beschikbaar te stellen voor de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer.
0: Juist, mist een halve zin, maar allemaal alle lof voor u, voor meneer Remiri. En dan komt die, ja, het is een beetje ingewikkelde toestand met die statenverkiezingen, want we gaan in maart gaan we naar de Staten. De Staten kiezen dan weer de Eerste Kamer en dan pas komt meneer Remiri in de Senaat.
1: Dat klopt.
0: Ja, en daar is nu één zetel voor die partij.
1: Ja.
0: Hoe weet u dan nu al dat hij het gaat worden?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Hij is aspirant kandidaat. Dus, en inderdaad, net wat je zegt, hij zal door de statenleden, landelijk overigens, gekozen moeten worden.
0: Ja, en dan gaat u nu alvast maatregelen nemen door hem weg te plukken bij de BBW?
1: Nou, dat is niet wegplukken hoor. Maar,
0: plukken? Kijk,
1: nee, maar deze keuze staat vooral niet, gaat niet over partijpolitiek, maar over zijn kwaliteiten. En Sterk Lokaal Flevoland en OPNL willen de beste mensen inzetten om de belangen van de inwoners, provincies en gemeenten in Den Haag te vertegenwoordigen. En Alfons Remiri heeft laten zien dat hij over kennis, ervaring en het gezag beschikt die daarvoor nodig zijn.
0: En die gaat dan weg bij BBB, mevrouw Van Veen. Dat is uw partij. Vindt u het jammer?
2: Ja, zeker. Zeker. Alle kwaliteiten van de heer Remiri die de heer Jansen netjes heeft opgelezen daarnet, die zijn gewoon waar. En naast dat Alfons over al die kwaliteiten beschikt, is het gewoon ook een mooi mens. En ook als collega gaan wij hem daarom zeker missen.
0: Ja, hij geeft zijn zetel terug aan uw fractie. Daar komt dan een nieuwe voor terug. Maar waarom, ik weet niet precies wie die vraag moet beantwoorden, maar waarom kan hij gewoon niet tot maart of april volgend jaar blijven zitten en dan overstappen? Geeft u eerst maar antwoord, mevrouw Van Veen.
2: Nou, daar hebben wij het natuurlijk wel met de heer Remiri over gehad. Maar het is natuurlijk ook gek dat wanneer je voor één partij in de Provinciale Staten zit, je bij een andere partij al op de lijst staat. En er komt misschien straks ook een stukje campagne voeren bij. Dus dat zijn dan zaken die je niet naast elkaar zou moeten willen doen.
0: Ja, ja, dan krijg je zwevende politici in plaats van zwevende kiezers. Maar ja, ik sta tegenwoordig nergens meer van te kijken hoor.
2: Nee, inderdaad. Maar wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen.
0: Ja, meneer Jansen, wat vindt u van die volgorde dat hij in september al stopt en speelt pas in maart? Meneer Jansen, bent u er nog? Ja, dat is dan jammer. De verbinding staat nog wel. Ah, ik hoor weer een zucht. Meneer Jansen, bent u er nog? Dat niet. Dan nog een vraag voor mevrouw Van Veen, want we zijn nog niet klaar. U weet nu wel dat u een opvolger moet vinden voor die paar maanden. Gaat u dat nog doen?
2: Hallo.
0: Ja, mevrouw Van Veen, u moet nu een opvolger zoeken voor meneer Remiri. Gaat u dat nog doen voor die paar maanden tot de verkiezingen? Ook dat wil niet meer. De techniek zit ons niet mee, maar we hebben het wel genoeg behandeld. Zo, dank u wel allebei. Zometeen het weer van Weerplaza.

0: We zitten midden in de vakantietijd en Arie heeft een camping in Nederland geboekt. Dus u wil wel even praten met de weerman nu.
1: Precies. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, je hoort het inderdaad al. Ik ga kamperen en zit dat er ook een beetje aan te komen. Mooi, prachtig, zonnig zomerweer.
2: Nou ja, dus, waar ga je heen precies?
1: Ik blijf gewoon lekker in eigen land.
2: Oh kijk, nou dan kan je zeker wel lekker weer verwachten de komende periode. Er zijn wel grote verschillen hoor. Maar vandaag ziet er op zich ook al best wel prima uit. Flink wat bewolking wel nog. Maar zeker vanmiddag zien we ook af en toe wel de zon. Temperaturen vanmiddag in Flevoland rond een graad of 20. En ook vanavond en vannacht hebben we dan nog te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dan daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 14 graden op de meeste plekken. Morgen wordt het al een stukje warmer op de camping in eigen land. Want in Flevoland wordt het dan zo'n 23 of 24 graden. Zien we zeker in de middag al flink wat zon. Ergens in het land, in het zuidoosten, wordt het dan al zomers warm. En op zaterdag kunnen we ook in Flevoland rekenen op zomerse temperaturen van ruim 26 graden. Er staat ook maar weinig wind. Dus zeker in het zonnetje, die dan ook echt wel in grote getalen aanwezig is, kan het echt wel warm aanvoelen. Zondag en maandag wordt het dan wel tijdelijk wat wisselvalliger en wat minder warm.
1: Dat ja, en dan kan ik me voorstellen, kijk, ik zit natuurlijk dan uit te kijken naar mooie zomerse warme temperaturen. Maar ja, bijvoorbeeld een akkerbouwer denkt van, nou ja, mijn gewassen mogen ook wel wat vocht gebruiken.
2: Ja, precies. Dat is, het is echt goed droog aan het worden in ons land. En dat merken we ook steeds meer. Zondag en maandag kunnen we dus wel wat buien gaan verwachten. Maar het gaat echt niet genoeg zijn om de droogte te verhelpen, hoor. En het zou ook eigenlijk maar nauwelijks voor verlichting gaan zorgen. Want echt grote hoeveelheden. En dat lijkt ook op zondag en maandag niet aan de orde. Misschien in het zuidoosten van het land kan wel wat meer regen vallen. Maar in Flevoland verwacht ik niet heel veel. Dus het zou echt nauwelijks helpen. En ook volgende week ziet het voor de boeren. En niet alleen voor de boeren, ook voor de waterschappen. En de lage rivierstanden die nu ook echt wel aan het opspelen zijn, echt niet heel goed uit hoor. Want we gaan waarschijnlijk vanaf dinsdag toch weer een langdurige droge periode tegemoet. Met ook waarschijnlijk toch weer een zeer warme periode. Temperaturen die mogelijk richting de 30 graden gaan vanaf donderdag. Ook in Flevoland is dat het geval. Goed nieuws natuurlijk wel voor mensen die daarvan houden en op de camping staan. Maar ook voor heel veel mensen slecht nieuws. Want het is echt goddroog aan het worden.
1: Ja, het is en blijft volop zomer. Berend van Straten was dat van Weerplaza.
0: Dan maar een wijntje, Arie.
1: Nou, een beetje vroeg nog op dit moment, maar op een later moment. Later vandaag zou dat misschien kunnen. Maar wijn, ja, misschien verwacht je het niet. Maar het is een kwaliteitsproduct uit onze provincie.
0: Je komt niet naar Bordeaux?
1: Nee, het kan gewoon hier uit Flevoland.
0: Oké.
1: Want het klimaat verandert en dat is positief voor de wijnranken waar de druiven aan groeien. En daar komt bij dat onze voormalige zeebodem veel kalk bevat door zeeschelpen.
0: Ja, 2026 wordt misschien wel een goed wijnjaar. Wijnboer Ronald van Veken uit Marronesse geeft een rondleiding op zijn wijngaard.
3: Nou, we zijn hier in de schatkamer van Marronesse. De kelder, de oude gierkelder was dit. Opa is hier ooit begonnen met een melkvee- en akkerbouwbedrijf. En daar hoorde natuurlijk een gierkelder bij. En op het moment dat wij met de wijn gaan begonnen, hebben we gezegd, hey, dat is toch wel heel leuk om die oude gierkelder erbij te pakken en daar een mooie wijnkelder van te maken. Onze wijngaard is in 2004 aangeplant. Dus na 2 jaar heeft mijn vader de eerste fles wijn kunnen maken. Zoals je hem nou ziet, denk niet dat hij echt nog drinkbaar is. Maar het is gewoon leuk om eigenlijk de hele collectie hier te bewaren.
4: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal en op dit moment nog leeg, maar binnenkort worden ze gevuld?
3: Ja, dat klopt helemaal. Vanaf ongeveer eind augustus, begin september, dan gaat de oogst weer beginnen. En dan is het eigenlijk binnen 2 maanden tijd. Dan zul je zien dat hier alle vaten vol zijn en een drukte van je welste.
4: We zijn naar buiten gelopen, we zijn naar de wijngaard gegaan. Nou ja, als ik naar de druiven kijk, dan heb ik het idee, dit wordt een heel goed jaar.
3: Ja. Nou, inderdaad. Dat idee heb ik zelf ook. Inderdaad, de trossen zijn hartstikke mooi geworden. Een goede bloei gehad. Dus dat is heel belangrijk voor de druiven. Dat ze tijdens de bloeiperiode dat ze voldoende warmte hebben. En deze beginnen al met verkleuren. Dus het is ook echt nog wel mooi vroeg in het seizoen. Dat ze al echt beginnen te rijpen.
4: Hebben ze ook al smaak op dit moment?
3: Nee, ik zou ze nou nog niet proeven. Ze zijn echt nog te zuur. En die zuurbalans in die druiven, dat is dat laatste paar weken voor de oogst gaan we heel vaak meten. En er zit een deel appelzuur en wijnzuur in. En als die goed in balans is, dan weten we op een gegeven moment, hey, nou is die rijp en geschikt voor de oogst.
4: Maar we weten nog wel dat we een hele warme periode net achter de rug hebben. Veel mensen vonden het veel te warm. Ja. Maar hoe is het voor de wijnboer?
3: Nee, prima. Nou, voor de wijnboer die heeft het ook warm. Maar de druiven zelf, die kunnen er goed tegen. En ja, ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En vochtproblemen hebben ze niet echt.
4: Maar is de polder echt ook geschikt om daar wijn te maken?
3: Ja, ja. Nou, druiven houden met name van kalkrijke gronden. Nou ja, de kalk zit nog volop in de bodem van alle schelpen die op de zeebodem lagen. En de druiven kunnen hier dus gewoon heel goed gedijen. En ze vinden prima.
1: Mijn boer Ronald van Veeken uit Marnesse was dat. In een bijdrage van verslaggever Mark Bakker. Vanmiddag meer wijn, want we gaan ook nog langs bij een wijngaard in Zeewolde.
0: En straks de ziekte van Crohn bij de berichten van Buiten Flevoland.

0: Teddy Swims of Flevoland en Mr. Ja, inderdaad, die bedoel ik, Mr. Know-it-all. Je bent bij Flevoland is wakker. Praat hierbij over Flevoland. Maar natuurlijk ook de berichten van buiten Flevoland. En Arie begint met medisch nieuws.
1: Ja, want 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van de patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen, zegt deze hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Het is een periode van 7 tot 10 jaar... waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. En dat zijn mensen bij wie de ziekte van Crohn in de familie voorkomt.
0: In de wijk De Es in Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet het in na jaren van grote overlast in die buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niet meer in. Het verbod komt er na jaren van klachten uit de buurt.
3: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
4: We waren behoorlijk eindraad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Verbod geldt niet voor bewoners natuurlijk. Bezoekers zijn mensen die er werken. Ieder ander kan van de politie een bekeuring krijgen.
1: Ja, en door de weerman hoorden we net al zeggen dat het droog is en droog blijft. Nou, droogte leidt ook tot een groter risico op natuurbranden. Vrijwilligers van de brandweerpost Kuinderen ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Ze koppelen brandweerslangen aan enorme sproeiers, zoals je ook je gazon sproeit, maar dan in het groot. En daardoor hou je een gebied nat en zal de brand zich niet uitbreiden, zegt boswachter Harco Bergman.
5: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren.
0: The Common Limits, Calm After the Storm, tot 8:30.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Alfons Remery uit Almere stopt als statenlid voor de BBB... omdat hij is gevraagd om volgend jaar Eerste Kamerlid te worden... voor de onafhankelijke senaatsfractie. Hij denkt dat hij Flevoland in Den Haag beter kan dienen... en heeft daarom zijn provinciale zetel bij BBB teruggegeven. Andrea van Veen van BBB Flevoland vindt het een goede timing van Remery... om nu al weg te gaan bij BBB.
9: Nou, daar hebben wij het natuurlijk al met de heer Remery over gehad. Maar het is natuurlijk ook gek dat wanneer je voor 1 partij in de Provinciale Staten zit... je bij een andere partij al op de lijst staat.
8: Flevolandse wijnboeren verwachten een goede druivenoogst... ondanks de hagelbuien eerder dit jaar. De druiven rijpen goed op de kalkrijke zeekleibodem. De eigenaren van Maronesse, Marknesse en Wilgehorst in Zeewolde... verwachten eind augustus de eerste druiven te kunnen gaan oogsten. Maar... hoe staan de wijnranken erbij met al die droogte?
10: En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En een vochtprobleem hebben ze niet echt.
8: Zei Ronald van Veeken van Wijngaard de Maronesse in Marknesse. Het is verstandig geweest om Hardstyle Festival Defcon 1... begin deze maand af te gelasten omdat het te heet werd. Zegt burgemeester Gebbe van Dronten. Ook staat hij achter de beslissing om dat pas te doen... laat op de donderdagavond, vlak voor het begin van het festival. Vertelt Gebbe in het politieke vakblad Binnenlands Bestuur. De traditionele eindshow met vuurwerk werd nog wel gehouden... maar op een leeg festivalterrein. Die show konden bezoekers op YouTube zien. Ook een goede keuze, zegt Gebbe, want volgens hem zou het 2 maanden hebben geduurd... om al dat vuurwerk weer uit elkaar te halen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen... 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. In Frankrijk is weer een bosbrand uitgebroken, dit keer in de buurt van Bordeaux. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden de wijk in, komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk.
12: Goedemorgen. We beginnen de dag droog in Flevoland. Flink wat bewolking, slechts af en toe weet de zon even door het wolkendek heen te breken. En de temperatuur ligt deze ochtend al ruim boven de 15 graden. Vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 20 graden in de provincie. Staat een matige noordwestenwind op het IJssel en Markermeer. Soms een vrij krachtige noordwestenwind. En in de loop van de middag gaat de zon ook wat vaker doorbreken. Vanavond dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En ook vannacht is dat het geval. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie. En vanaf morgen schakelen we tijdelijk over op een warme weertype. Want vrijdag wordt het 23 graden. zien we in de middag de zon geregeld. En zaterdag kan het zomers warm worden met 26 graden.
13: AWB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Nadervesting en Blaricum. 4 minuten vertraging. Nee, geen flitsers. Staan er niet.
8: En als ik er nou toch één zie?
13: Nou, noem maar.
8: Oké. Zometeen.
13: Zometeen is het weer tijd voor onze zomerserie met onze oud-weerman Robert de Vries.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: zomerhit van Nick Kershaw uit de jaren 80. I won't let the sun go down on me.
1: Het is weer tijd voor onze zomerserie, waarin onze voormalige weerman Robert de Vries uit Emmeloord centraal staat. Hij heeft een bijzondere hobby, stormchasen. Oftewel gericht op zoek gaan naar orkanen en ander extreem weer.
0: Doen ze vooral in Amerika graag, daar komen de liefhebbers erop af als vliegen op de stroop. Je hoort het in een verhaal van Patrick van Heesik.
2: In deze aflevering zien we een aantal hoogtepunten van de stormchase-reis, waar Robert de Vries deel van uitmaakt. Ondertussen heeft het team flink wat kilometers achter de rug op zoek naar donkere luchten, dreigende hagelbuien en natuurlijk een tornado. Het team doorkruist de staten Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Zuid-Dakota, Colorado en New Mexico.
3: Oh! De eerste dagen van onze trip, ja, die pakten toch wel behoorlijk stevig uit. We hadden echt serieuze settings waar echt zware buien bij konden ontstaan. De beroemde supercells, hè. Die buien die om hun eigen as heen draaien. En als het allemaal ja, zo goed samenvalt, het samenspel, dan kan er een tornado ontstaan. En die hebben we inderdaad ook gehad. Windsnelheden tussen de 200 en 300 km per uur. Dus we moesten echt wel eventjes een afstandje houden van die tornado. Maar dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op.

0: eigenlijk vlak voordat we eigenlijk naar Amerika gaan, zitten we al in de weermodellen. Zitten we al te kijken, wat is er mogelijk? Welk gebied is er iets mogelijk? Want stel, we landen dan op Dallas, maar het gaat bijvoorbeeld los in South Dakota. Ja, dat is natuurlijk een heel stuk rijden. En even een afstand te weergeven, dat is helemaal van Utrecht naar Perpignan in Zuid-Frankrijk. Dus dat rij je ook niet zomaar in een paar uur bij de aankomstdag. Maar als je geluk hebt, hè, tussen haakjes, dan is het redelijk in de regio. Dan hoef je maar een paar uur te rijden en dan heb je al een paar buien. Maar vlak voor we weggaan, een paar dagen van tevoren, houden we al die weermodellen in de gaten. Om te kijken wat het beste gebied is om naartoe te gaan.
1: Ook worden er tijdens de reis verschillende locaties bezocht die in het teken staan van de beruchte weersomstandigheden in het gebied dat Tornado Alley wordt genoemd, in het midwesten van Amerika.
2: Even voor de duidelijkheid, 30 jaar geleden werd hier een film opgenomen. Christus, wie kent hem natuurlijk niet, 1996. En vanwege het 30 jaar jubileum,
3: kijk dan,
2: het is hier weer festival.
0: Ja, de hoogtepunten natuurlijk ook de sfeer, hè? Gewoon het hele sfeer eromheen met ook al die Amerikanen die je in de buurt hebt. Dat is natuurlijk ook fantastisch om te meemaken. Dat je in zo'n kolonne rijdt van allemaal stormchasers. Je voelt langzamerhand al iedereen, ja, komt al een beetje in die sfeer. Iedereen kijkt een beetje naar buiten. Je ziet die enorme bloemkoolwolken, zie je dan helemaal omhoog schieten. Nou, dan weet je al dat er al van alles aan het ontstaan is. Nou ja, dan komt er langzamerhand zie je in de verte al zo'n uitzakking onder die bui. Ja, dan die adrenaline komt in die auto natuurlijk. Iedereen is super gefocust. Die gaat dan helemaal omhoog. Dus, en het wordt ook steeds drukker met stormchasers. Dus dan weet je al bijna, nou, we zitten op de goede bui, zeggen we dan wel eens voor de grap. Dus ja, dat merk je wel. De adrenaline neemt wel steeds meer toe hoe dichter je bij die bui komt. Je weet natuurlijk allemaal een beetje van je eigen vakgebied wat al die processen zijn. Maar het is toch wel heel intimiderend. Ik vind het niet echt angstig, dat niet. Maar hoe je dat allemaal ziet ronddraaien om elkaar heen. En toch die spanning, het kan gebeuren. Ja, het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
1: In de volgende aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. En praten we over zijn toekomst. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
4: Straks wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
5: Daarin gaat het over de nieuwe bondscoach van België.

0: Liza Doolittle en Pack Up. We hebben nog wat fragmenten voor je van de televisie en van de radio van gisteravond. Misschien heb je dat gemist.
1: De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Hoogleraar strategische studies Niels van Willigen zei met het oog op morgen dat de VS het vooral als een economische deal ziet.
2: Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk twee kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook wel een politiek-strategische kant.
1: Saoedi-Arabië mag kerncentrales bouwen en zelf uranium verrijken.
2: Het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is, is dat Saoedi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saoedi-Arabië mag dat zelf gaan doen.
0: Mark van Bommel wordt volgens Belgische media de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dan zou je denken, Mark van Bommel, die is nooit eerder bondscoach geweest. Dat klopt, maar hij gaat daar beginnen. Pieter-Jan Kalkoen, sportjournalist bij de Belgische krant Het Nieuwsblad, die was de gast in Langs de Lijn en Omstreken. En legde uit waarom de Belgische bond voor hem heeft gekozen.
3: Wij kunnen gewoon niet vissen in de laag met absoluut dure coaches. En dan van de mensen die beschikbaar zijn, is Mark van Bommel wel absoluut de grootste naam, of één van de grootste namen. Maar pakweg Guardiola, ja, die is gewoon niet bereikbaar voor België. Dus dan kom je wel in een andere klasse uit, dat is zeker zo.
0: Van Bommel was eerder actief in België. Hij won met Antwerpen FC onder meer de landstitel. En ja, wie weet dat succes, dat meenemen naar het nationale helftal, zou mooi zijn. Hè?
3: Wij denken dan ook, Mark van Bommel heeft ook wel bij Antwerpen, want dat is dan echt de periode waar wij ons op baseren, heeft hij echt wel grote namen aan de kant durven zetten ten voordele van de jongeren. Dat is ook zeer goed uitgedraaid. Wij denken, het is een Nederlander die durft wel knopen doorhakken. Is toch ook wel een man met persoonlijkheid door zijn carrière. Dus daarom wordt wel gedacht dat hij dat zal kunnen managen.
0: Dat was gisteravond op Radio NTV. En dit was Flevoland is wakker. Elke werkdag tussen 6 en 9. Dus ook morgen weer, Arie. Tot dan, hè.
1: Nee, ik ben er niet.
0: Je bent er niet? Heb je opvolger geregeld?
1: Ik heb een opvolger geregeld. En wie dat zal zijn, dat hoor je morgenochtend om 6 uur.

0: Een duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katerien Keil en Marco Verhagen. Katerien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet, maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Almeerse BBB'er verlaat de Flevolandse Staten, maar wil volgend jaar naar de Eerste Kamer. En het is een goed wijnjaar in Flevoland. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
11: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
10: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
12: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
13: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
10: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vader en zoon Hazes zijn allebei bekend. Straks hoor je junior of toch senior.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

I knew it, I knew you. Taylor Swift uit de film van Toy Story. En daarvoor, ja, ik heb gekozen voor de oude Hazes. Ja, het was André Hazes senior met, ik meen het als beginner van deze aflevering van Flevoland Muziekland. Straks nog een uurtje dan met Marco Verhagen. En ik mag je meenemen naar even nog naar de wijngaard van vanochtend. Ik weet niet of je dat gehoord hebt in het nieuws. Maar ze groeien goed, de druiven. Ze zijn er ook weer eerder, net als de tarwe gisteren. Daar hadden we ook nieuws over dat het wat eerder was. Komt natuurlijk allemaal door die warme juni, waardoor het allemaal lekker is gegroeid. En wie weet komen de mooie wijnen uit in 2026. Dan heb je natuurlijk witte wijn, maar ook rode van UB40.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

door Roy Orbison. Meteen door met Kiek de Kiekendief. Die is in Almere geweest op het strand. Om te kijken naar windfoilen. Ook voor als je één been hebt. Want Michael Roberts Brands uit Zeewolde die staat erbij. En ja, er liggen allerlei materialen natuurlijk. Een clubhuis waar helmen aan hangen. De instructeur die staat er ook bij. En de vraag is, wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Je kunt hem nu op televisie zien. Op omroefleverman.nl/kiek, daar kun je hem ook zien. En je kunt hem zien op Facebook. Misschien heb je hem vanochtend vroeg al gezien en heb je antwoord al ingezonden. Het kan allemaal, maar doe dat dan wel voor 11 uur. Want na 11 uur gaan we uit de goede inzendingen mensen bellen. Die mogen draaien aan het Rad van Fortuin. En wie weet ga je naar huis met mooie prijzen. Komende minuten dus de twee foto's van Kiek de Kiekendief op tv. En op de radio Robert van Hemert.

De Nederlandse band G-Race zong over Manhattan. Dat is een end van huis, maar dat maakt niet uit. Het was een leuk liedje uit de jaren 80. En daarvoor Zandloopster van Robert van Hemert. Ik heb er nog eentje voor je tot nieuws en reclame van 9:30. Dan krijg je het regionale nieuws. De hoofdpunten van de NOS en het weer van Weerplaza. Kijk ook even op de weg of er nog files staan of flitsers of van allebei niet. Want dat kan natuurlijk ook in deze vakantietijd. Eerst Johnny Hates, Jazz op Flevoland en Turn Back the Clock.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een man van 62 is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een werkstraf van 140 uur voor seks, chatten en grooming. Al meer dan 2 jaar geleden af te spreken met een 15-jarig meisje voor seks. Maar de man werd misleid door een pedojager die zich voordeed als jong meisje. Die dreigde de politie in te schakelen, maar de verdachte heeft toen zelf de politie gebeld en zegt spijt te hebben van zijn daden. De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter heeft een uitspraak over een huurconflict dat speelt in Lelystad Haven uitgesteld. Hij vond dat beide partijen onvoldoende onderbouwing meebrachten naar de rechtbank. Het gaat om een conflict over de hoogte van de huur. De huurder zegt dat €800 per maand is afgesproken, maar de verhuurder heeft het over het dubbele.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege een bosbrand in de buurt van Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Zomerfestival Kwakkoe in Amsterdam stopt na dit jaar. De gestegen kosten maken het moeilijk om het toegankelijk te houden. Kwakkoe begon als klein voetbaltoernooi in de Bijlmer en groeide uit tot groot festival met tienduizenden bezoekers. Mogelijk komt Kwakkoe wel terug in een andere vorm. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Er is bijna een maand gezocht naar het dier. De aap ontsnapte door een gracht over te zwemmen. Gisteren werd hij gevonden in een vangkooi bij het Brabantse dorp Esbeek.
10: Goedemorgen. We beginnen de dag droog in Flevoland. Flink wat bewolking. Slechts af en toe weet de zon even door het wolkendek heen te breken. En de temperatuur ligt deze ochtend al ruim boven de 15 graden. Vanmiddag wordt het aan uiteindelijk zo'n 20 graden in de provincie. Staat een matige noordwestenwind op het IJs aan Markham in. Soms een vrij krachtige noordwestenwind. En in de loop van de middag gaat de zon ook wat vaker doorbreken. Vanavond dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En ook vannacht is dat het geval. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie. En vanaf morgen schakelen we tijdelijk over op een warme weertype. Want vrijdag wordt het 23 graden. Zien we in de middag de zon geregeld. En zaterdag kan het zomers warm worden met 26 graden.
8: Verkeersinformatie, geen files, wel een flitser op de buitenring in Almere. Hectometerpaal 11,6. Zie je nog een flitser, dat mag je natuurlijk doorgeven. Via de app van Flitsmeister. Ach, als klein meisje was ze Hannah Montana, maar als zangeres, je kent haar wel. Je hoort er zo meteen met het restante van Flevo Pack.
11: Flevoland. Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Met Leo Schouwenaar.

0: Soms worden live opnames grote hits. Deze hoort daarbij, David Bowie, Tina Turner.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2011 en dan precies dezelfde week, week 30, waar we nu ook weer in zitten. En ik zit in die lijst te kijken en dan zie ik een aardige samenwerking staan tussen Maroon 5 en Christina Aguilera. En die hadden beide een bewondering voor de leadzanger van de Rolling Stones. Niet zozeer van wat hij allemaal zingt, maar hoe die beweegt. Daar hebben ze een liedje op gemaakt. Moves Like Jagger stond 15 jaar geleden op nummer 3 van de hitparade.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2011.

Ja, je hoorde twee achter elkaar. We begonnen met Maroon 5, Christina Aguilera en Move Like Jagger. Dat zat in het rubriekje De Hitlijst van Toen. Want in precies de week 30, maar dan 15 jaar geleden, stonden zij op nummer 3 van de hitparade. En het toeval wil dat je net de nummer 3 van nu hoort. De Bauza was dat met Magnetic. Even terugkijken nog naar Kiek de Kiekendief. Voor de zekerheid even naar het strand van Almere. Daar wordt gewacht op wat komen gaat met windfoilen. En wingfoilen moet ik zeggen. En er zitten verschillen in de linkerfoto en de rechterfoto. Die is nu te zien op televisie. En op de radio hebben wij Billy Joel, de Piano Man. En voor de nieuwsberichten van 10 uur heb ik ook nog Loco voor je van Jeffrey Hezen. En straks Marco met nog een uurtje Flevoland Muziekland.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet, maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Al meerdere veroordeeld omdat hij op zoek ging naar een minderjarig meisje voor seks. Een huurconflict Lelystad Haven nog niet uitgevochten voor de rechter. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. 2 mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon, het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan de verkeersinformatie van de ANWB. 2 meldingen, de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en Zwifterband. 4 minuten vertraging en 5 minuten op de N305. Dat is Dronten Almere tussen Almere Hout en de A6. Daar 2 kilometer stilstaand verkeer. Dus nou, het mag niet echt veel maan hebben. Geldt ook voor de flitsers. Het is er maar eentje op dit moment. Een radar op de N50 bij Ens in beide richtingen bij hectometerpaal 264,3. En zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland. We gaan het spelletje Kiek spelen. We hebben natuurlijk heel veel leuke muziek. Zometeen Corrie Konings en Paul Simon. You can call me Al.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
19: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
20: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: Met Marco Verhagen.

Liefde in de lucht, volgens Corrie Konings. Ze scoort een hit weer met Er hangt iets in de lucht, Amore. En daarvoor hoorde je dus Paul Simon en You Can Call Me Elle. Goedemorgen, You Can Call Me Marco. Het is 23 juli 2026, 9 minuten over 10 geworden. En wij feliciteren vandaag de Nederlandse acteur Mark van Ewen. Hij is geboren op 23 juli 1976. En dat betekent dat hij, net als ik overigens, dit jaar 50 kaarsjes mag uitblazen. Je kent hem natuurlijk uit Flikken Rotterdam en uit GTST daarvoor. En ook uit de musical The Bodyguard, volgens mij. Woody Harrelson, de Amerikaanse acteur, is ook jarig vandaag. Hij is geboren op 23 juli 1961. Dus hij mag 65 kaarsjes uitblazen. En het is heel groot feest bij de 74-jarige Henk Kamp, de politicus. Althans, wij kennen hem daarvan. En verder zijn er eigenlijk niet heel veel bekende mensen jarig. Dus ben ik iemand vergeten, WhatsApp het even. Dan kan ik hem of haar of het tegenwoordig ook nog even feliciteren. 0320 28 50 50. Zometeen, dat gaan we gewoon net weer doen als gisteren. Vanaf 11 uur dan opent Herberg aan Zee weer de deuren en ook het strand. En dan zijn er vragen welkom voor Catharine Keil. Dus heb je vragen aan Catharine, het mag alles zijn, heeft ze me gisteren ook gezegd. Stuur even een WhatsAppje 0320 28 50 50. En ook bepaalt zij vandaag, net als gisteren, wie dan de leukste vraag heeft gesteld. En die mag dan kiezen uit een Omroep Flevoland draadloze koptelefoon, die echt heel goed zijn, of de Bluetooth speaker. Dus stel je vraag aan Catharine Keil via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. En dan is het weer tijd voor zo'n leuke plaat die ik zelf mag uitkiezen. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen. En ik heb al mijn oude cd'tjes thuis opgetrommeld uit mijn kast. En toen kwam ik ook deze tegen. Soms komen twee tijdloze feel-good hits zo mooi samen dat je vanzelf de zon door de speakers voelt schijnen. En dat is precies wat Lee Towers en Exposure in 1997 hebben gedaan met I Can See Clearly Now, Walking on Sunshine. Ze combineerden de klassieke I Can See Clearly Now, die Johnny Nash in 1972 naar de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Top 100 zong, met de onweerstaanbare hit Walking on Sunshine van Katrina and the Waves uit 1985. Het resultaat is een aanstekelijke mashup, zoals dat dan heet, die in Nederland de 28e plaats van de top 40 bereikte. En leuk om te weten, I Can See Clearly Now werd hier niet alleen een hit voor Lee Towers, maar ook al eerder dus in die uitvoering van Jimmy Cliff. Tijd om de zon letterlijk en figuurlijk binnen te halen. Hier zijn Lee Towers en Exposure met I Can See Clearly Now, Walking on Sunshine.

0: Alright, you got it, ladies.
1: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Er komen wel echt wat leuke vragen binnen voor Katrien de Kuil via de WhatsApp. 0320 28 50 50. Mag je zelf ook je vraag insturen voor Katrien de Kuil. En wie weet ga je er vandoor met een mooie Bluetooth speaker of een draadloze koptelefoon. Want die hebben we allebei in het prijzenpakket zitten. En Katrien bepaalt dus ook wie dat gaat winnen. Dus de leukste, origineelste, verdrietigste, naarste, vervelendste, geweldigste vraag. Die kan dus die prijs winnen. Je hoorde Brown Eyed Girl van Van Morrison en de Voorders. Lee Towers, een exposure met die mashup van Walking on Sunshine en I Can See Clearly Now. Ik hoop dat je ook clearly kan kijken naar onze foto, want daar zit natuurlijk weer een verschil in. Hè? Twee foto's van Zeewoldenaar Michael Robert Brans in de voorbereiding om het water op te gaan. Hij wil namelijk wingfolien in ieder geval voor mensen met een beperking wil hij dat maken. Dat is een vorm van surfen met een opblaasbare vlieger. Nou, er zit een verschil in. En als jij weet waar het verschil in zit. Ja, mensen vragen altijd, ja Marco, je gaat wel weer een hint geven vandaag, hè? Het probleem is altijd, als ik zo'n hint geef, dan geef ik het ook vaak weg. Ik vind het ook nog een beetje wel, dat moet wel een spelletje blijven natuurlijk, hè? En ik vind het ook een beetje oneerlijk voor die mensen die het antwoord al hebben doorgegeven. En daar heel veel moeite voor hebben moeten doen om dat te kunnen vinden. Dus wat ga ik doen? Ja. Nou, oké. Jeetje, wat ik wil het wel zeggen. Ja. Oké. Let op dat je niet slipt. Ja, het is misschien niet de meest geweldige hint, maar het is ook niet zo heel makkelijk. Let op dat je niet slipt. Als je dat verschil weet, dan mag je bellen met 0320 28 50 50. Je kan ook naar de website gaan, omroepflevoland.nl/kiek-en-kijk-uit, dat je niet slipt. Dat is dus de hint voor vandaag, het spelletje Kiek. Speel gerust mee, dat kan nog tot 11 uur.
1: Reageren op Flevoland Muziekland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland, 0320 28 50 50.
0: Ja, en straks muziek van Simon Webb, Coming Around Again. Maar eerst deze hit van Bruno Mars, On My Soul. Tot aan reclame en het nieuws van 10:30.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemorgen, het is 10:30 precies. Tijd voor het nieuws inderdaad. De verhuurder en huurders van een huis in Lelystad-Haven hebben al 2 jaar een conflict over de huurprijs en betalingsachterstanden. Beiden stonden gisteren tegenover elkaar voor de rechter. De verhuurder beweert dat de huur 1600 euro per maand is, terwijl de huurders zeggen dat er 800 euro is afgesproken. De rechter kan nog geen definitieve uitspraak doen, omdat beide claims onvoldoende onderbouwd zijn. Beide partijen moeten nu van de rechter met betere bewijzen komen, zoals een ondertekende huurovereenkomst. En een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 140 uur voor sekschatten en grooming. De Almere dacht in 2024 af te spreken met een 15-jarig meisje voor seks, maar de man werd misleid door een pedojager die zich voordeed als jong meisje. De pedojager confronteerde hem samen met anderen en dreigde de politie in te schakelen. De verdachte heeft zelf de politie gebeld en zegt spijt te hebben van zijn daden. De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.
9: Goedemorgen. We beginnen de dag droog in Flevoland. Flink wat bewolking. Slechts af en toe weet de zon even door het wolkendek heen te breken. En de temperatuur ligt deze ochtend al ruim boven de 15 graden. Vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 20 graden in de provincie. Staat een matige noordwestenwind op het IJs aan Markham. Soms een vrij krachtige noordwestenwind. En in de loop van de middag gaat de zon ook wat vaker doorbreken. Vanavond dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En ook vannacht is dat het geval. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie. En vanaf morgen schakelen we tijdelijk over op een warme weertype. Want vrijdag wordt het 23 graden. Zien we in de middag de zon geregeld. En zaterdag kan het zomers warm worden met 26 graden.
8: Ja, en dan volgens mij wordt het daarna weer gewoon nog warmer en krijgen we 30ers. Nou, hoeft voor mij niet per se, maar goed, het is niet anders. De verkeersinformatie van de ANWB, de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Zwolle en de afrit Epe. Daar is een afgesloten oprit. Dat komt door een spoedreparatie. En er zijn 2 snelheidscontroles, eentje in Lelystad aan de Botter 11 in beide richtingen en de N50 in Enns. In beide richtingen bij hectometerpaal 264,3. En zometeen gaan we natuurlijk nog even 1/2 uur door voordat Herberg aan Zee weer open gaat met Catharine Keil. Ik hoop dat ze op tijd is, want anders een latertje. Ze zat gisteren namelijk bij Helene Hendricks aan tafel. En we gaan natuurlijk het kiekspelletje nog een keer spelen. Dan ga ik de hint nog een keertje geven. En we gaan terug naar het jaar 1998. We gaan terug naar 2011. Gisteren gingen we terug naar 1998. 2011, daar gaan we zo meteen naartoe terug.
7: Met Marco Verhagen.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Dom iedere keer sta ik te praten met Adeline. En dan ben ik weer te laat. Maar goed, dat was dus de muziek van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar het jaar 2011. Een zomer waarin dance de hitlijsten domineerde en Nederlandse DJ's wereldwijd namaakten. Ook de bingo-players die waren toen niet te missen. De duo bestaat uit Paul Bommer en Maarten Hoogstraten. En ze scoorden een grote hit met een plaat die ik zo meteen ga draaien. Voor dit nummer gebruikte een sample uit Piano in the Dark. Een hit van Brenda Russell uit 1988. En dat bleek dus een gouden combinatie. Cry Just a Little stond maar liefst 14 weken in de Nederlandse top 40. Bereikte de 9e plaats als hoogste notering. En stond op 23 juli 2011 op nummer 14. En na het succes volgde nog Don't Blame the Party. Maar Cry Just a Little blijft zonder twijfel hun grootste hit. We gaan dus terug naar de zomer van 2011. Hier zijn de Bingo Players met Cry.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...

0: De Ritchie Family was dat, een American Generation. De Bingo Players is ervoor met Cry. Het is 10:45. En je weet het, hè, we gaan vandaag weer een vragenrondje doen aan Catharine Keil. Ze staat al naast me. Ze zegt al, Marco, zijn er al veel vragen binnengekomen? Absoluut, heel veel. Maar er kunnen er nog meer bij. En de leukste, origineelste vraag, die wint natuurlijk weer of de hoofdtelefoon of de speaker van Omroep Flevoland. App even jouw vraag naar Catharine Keil. Ze heeft gisteren ook gezegd, je mag me alles vragen. Dus doe dat, maak daar gebruik van deze gelegenheid. 0320 28 50 50 is ons WhatsApp-nummer. En dan gaan we nu nog een keer het spelletje spelen. Want je hebt, nou, de vaste kijker en luisteraar weet dat, nog een klein kwartiertje om mee te spelen met ons spelletje. We hebben weer heel wat antwoorden binnen, maar er kunnen altijd antwoorden bij. Die mag je doorbellen. Of je mag natuurlijk eventjes via de website, ook Catharine ook gelijk aan het zoeken. Of je mag via de website, mag je het ook doorgeven. omroepflevoland.nl/kiek. Het zijn dus foto's van zeewoldenaar Michael Robert Brands. In de voorbereiding om het water op te gaan. Hij wil namelijk een soort vorm van surfen met een opblaasbare vlieger wil hij beschikbaar maken voor mensen met een beperking. Die heeft hij natuurlijk zelf ook, zoals je kan zien. Hij is helaas één been kwijt. Maar dat weerhoudt hem er niet van om toch heel sportief bezig te zijn. En daar prijs ik zeer in hem. De hint die ik gaf is... ik weet niet eens meer wat voor hint ik gaf eigenlijk. Het was niet echt een hele goede hint ook. Oh ja. Sorry, wat zeg jij?
1: Dat het hartstikke moeilijk is.
0: Ja, hij is wel heel moeilijk. Maar ik zei van, kijk uit dat je niet slipt. Dat was hem volgens mij, de hint. Ja, kijk uit dat je niet slipt. 0320 28 50 50. Dat is ook het WhatsApp-nummer voor alle vragen aan Catharine Keil. En je mag bellen dus om het antwoord door te geven van dit spelletje. Of ga naar omroepflevoland.nl/kiek. Heb je hem al gezien, Catharine? Ook niet dankzij mijn hit?
1: Nee, ik heb er niks aan.
0: Nee? Dat doe je toch onaardig weer. Slecht gaan slapen.

0: en duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katharien Keil en Marco Verhagen. Katharien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet, maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is een uittip.
9: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Het is 11 uur, goedemorgen. De huurder en verhuurder van een huis in Lelystad Haven hebben al 2 jaar een conflict over de huurprijs en betalingsachterstanden. En een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een werkstraf van 140 uur voor seks, chatten en grooming.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Doe je microfoon aan. Het begint alweer zo. Ja, de verkeersinformatie.
12: Oh, moet ik die lezen?
10: Het is al de hele week zo.
12: Oh, ja, maar
10: je bent
12: ja,
10: God. Dementeren.
12: Ja, maar. Ja. Hou eens op, zeg. Je zit de hele tijd tegen mij te lullen en dan... Nou, oké. Okay. Jongens, verkeersinformatie, daar komt hij op de A6 Emmeloord Lelystad. 4 minuten. Nou ja, daar kunnen we mee leven, hè?
13: Ja.
12: A28 Zwolle Amersfoort. 3 minuten. Nou, ja. Morgen afgestoten
10: op. Had je net zo goed niet over verteld.
12: Als gevolg van een spoedreparatie. En dan hebben we nog 3 radarmeldingen. De A27 in Almere op hectometerpaal 109. Op Botter 11 in Lelystad, in beide richtingen. En N50 in Ens, volgens mij was dat gisteren ook in beide richtingen.
10: Ja.
12: 264,3, de hectometerpaalnummer. Oké. Okay. Nou, dat was hem.
10: Dat was het inderdaad. Goedemorgen.
12: Oh, ja.
10: Heb goedemorgen. Heb je lekker geslapen?
12: Nee, veel te kort natuurlijk. Ik zat gisteravond nog bij Oranje Zomer.
10: Ja, ik weet het. Ik werd gek geappt.
12: Geappt? Door wie dan?
10: Nou, door kijkers. Die mensen zeggen, oh, wat leuk, je nieuwe collega en Vlam. Vlam, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus hartstikke leuk.
12: Ja, nou leuk. Ja. Vond je het wel een beetje om te hachelen of vond je het niks?
10: Ja, ik vond het alleen niet zo leuk natuurlijk dat je zegt dat ik je de hele tijd een beetje loopt te plagen. Want dat is natuurlijk.
12: Of te zeiken, zei ik.
10: Ja, oké, dat klinkt nog erger namelijk.
12: Ja, goed, nou, ja. Maar dat vind ik leuk juist.
10: Ja, dat weet ik, ja. Maar
12: ja, als je de hele dag tegen elkaar gaat zitten zeggen hoe goed je bent en zo, dat is toch ongelooflijk.
10: Ik vind je wel echt heel goed.
12: Dan gauw toch op met je gezicht. Oh, man.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
20: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
21: Dit is Herberg aan Zee.

0: Beat It. Michael Jackson hoor je. 10 minuten over 11 geworden en het is tijd om hem te openen. De Herberg aan Zee. Ik heb trouwens reserveringen binnen sinds wij hier samen.
1: Wat gebeurt er?
0: Nou, we praten door die vrouw heen die ons aankondigt. Dat moet natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
1: Oh.
0: Maar nu hebben we een lekker muziekje. Hoor je het? Lekker. Nee, maar we hebben reserveringen binnen. Het hele reserveringssysteem is helemaal op hol geslagen. Sinds jij hier ook de hele week de kamer hebt gehuurd.
1: Wat dan?
0: Nou ja, iedereen wil hier slapen natuurlijk.
1: Oh, is dat het?
0: Dat is het, ja. Hoe bevalt de Herberg aan Zee? Heel veel sterren uitgeven als je een review moet schrijven?
1: Toch wel 4, denk ik.
0: Ja. Lunch is goed verzorgd, lekker kopje koffie.
1: Zeker. Heel mensen leuk. Zijn heel aardig, ook belangrijk.
0: Allemaal?
1: Ja. Wat wil je horen?
0: Behalve ik zeker.
1: Nou ja, je zit er gewoon aan te vissen, dan krijg je wat je vangt.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat is niet waar. Hé, het is alweer de 4e dag.
1: Ja, morgen is de laatste. Kijk je er naar uit? Zeker, hè?
0: Nee, ik zei net al tegen jou. Ik denk dat we het allebei nog wel gaan missen ook.
1: Ja, we hebben toch wel heel veel lol samen. Dat is wel belangrijk.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik krijg echt ook van mensen die ik al heel lang niet gesproken heb, een leuke reactie. Ook Misha Blok die had gisteren een mooi compliment gegeven. En zo zijn er wel meer mensen. Ja, dat doet toch wel wat
1: mee. Ja, zeker. Dat is heel fijn om te horen. Ja.
0: Zeker. Hé, ik las net op de site van Rijnmond dat een 13-jarige jongen is opgepakt. Die had zich voorgedaan als nepagent, hebben mensen aangebeld. En heeft op die manier allerlei sieraden en een bankpas en 20.000 euro van iemand weten af te troggelen. Denk, een jongen van 13 die zich verkleedt als nepagent, waar gaat dit heen?
1: Die jongen die moet trouwens wel een behoorlijke lengte hebben, want anders kan dat natuurlijk niet. Want iedereen weet dat agenten niet klein zijn in elk geval. Maar wat ik zo erg eraan vind, ik heb heel veel presentaties gedaan voor het ministerie van Justitie over cybercrime. Mm-hmm. En je hoort dan van mensen, kijk, het is niet alleen dat ze dat geld kwijt zijn, maar ze zijn ook hun vertrouwen in de politie kwijt, want zij dachten dat het een echte agent was.
0: Ja.
1: En dan kan je zeggen, ja, dat is stom, dan moet je dat maar checken. Maar zo eenvoudig is dat niet.
0: Nee.
1: Want het ziet er behoorlijk echt uit. En je kan naar een identiteitsbewijs vragen. Maar dat maken ze ook na tegenwoordig. Dus ja, ik vind het eigenlijk hele ernstige dingen. Ik vind dat zo erg dat dit soort dingen gebeuren. En daarom ben ik blij dat de politie er heel fel op is.
0: Ja, en ze doen het ook. Soms doen ze zich voor als PostNL bezorger of DHL.
1: Ja. Of meteropnemers. Ja. Medicijnenbezorgers. Ja, het is verschrikkelijk dat je daar allemaal zo wantrouwend voor moet zijn. Hè?
0: En mensen die komen door, de donateurs en zo voor de edele kankerdingen.
1: Ja, en dat zijn meestal donaties voor die mensen zelf.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dus dat, en ik vind het toch ook, vroeger deed je een euro of zo en zo'n ding of een gulden. En nu moet je dat dan met je betaalpas.
1: Ja,
0: dan ben ik bang
1: eng,
0: dat geskimd wordt.
1: Gescamd, ja,
0: maar je hebt toch ook zoiets aan de hand gehad?
1: Dat is helemaal een absurd verhaal. Ik zat dus op een gegeven moment op tv, op Facebook, zat ik naar een talkshow te kijken met Oprah Winfrey. En die vertelde dat ze dus dat Ozempic had gebruikt en dat ze het zo moeilijk vond om te blijven spuiten, om slank te blijven.
0: Hmm.
1: Nou, en dan was er een pil uitgevonden en die kon je dan innemen en dan hield dat de slankheid in stand. Nou, ik dacht, goh, dat is ideaal. Dus ik heb die pil besteld.
0: Had je ook Ozempic gebruikt dan?
1: Ja, dat heb ik.
0: Oh, ja?
1: Maar ik was er elke dag kotsmisselijk van, dus ik ben ermee gestopt.
0: Dat is ook slecht voor je hoor, volgens mij.
1: Ja, nou, dat weet ik niet, maar in elk geval goed. En wat er toen gebeurde was dat de Rabobank me belde. En die zei, mevrouw, heeft u gisteren in Amerika, want het moest in Amerika besteld worden, heeft u daar uw creditcard voor gebruikt? Ik zeg, maar hoe weten jullie dat nou? Ja, zei die, want dat is een frauduleus nummer.
0: Oh.
1: Dus u moet nu uw creditcard doorknippen en weggooien. En we sturen u van de week een nieuwe. Nou, dat gebeurde ook. Dus ik denk, jezus, wat heb ik nou gedaan? Dan ben ik er nou toch gewoon vol ingestonken. Nou, die pillen, die kwamen gewoon.
0: Oh?
1: Ja.
0: En gratis dan? Want ze hebben dat geld niet gekregen dan waarschijnlijk.
1: Dat weet ik dus niet. Oh. Maar in elk geval, ik heb die pillen gewoon gekregen. Dus er was niks aan de hand.
0: Oh.
1: Dus ja, nu is de bank dus iets te wantrouwend geweest volgens mij.
0: Ja, maar dat is dus eigenlijk hetzelfde als wat wij als gewone mensen, dus met een agent aan de deur.
1: Ja.
0: Zij zijn natuurlijk ook op hun
1: kievive. Ja, want dat gebeurt natuurlijk verschrikkelijk veel. Ja. Hè? Dat wil je niet weten, want daar zijn ze heel zwijgzaam.
0: Maar wel heel goed dat je een creditcard gebruikt. Doe dat ook altijd, dan ben je ook verzekerd. Hè? Mocht het dan eens een keer niet geleverd worden, dan...
1: Dat is waar, maar een creditcard is wel duur, hoor.
0: Ligt aan welke je hebt natuurlijk.
1: Ja, maar het is
0: jij hebt
1: wel
0: natuurlijk weer de Platinum Card waarschijnlijk.
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh,
1: ik heb gewoon zo'n Rabocard. Maar omdat ik ook veel reis,
0: ja,
1: dan
0: precies.
1: Moet je hem wel hebben.
0: Het is ook wel handig, ja.
1: Maar als ik niet zoveel zou reizen, zou ik hem meteen wegdoen. Ik vind het veel te duur.

0: uur. Echt. Ja, serieus.
1: Zometeen gaan we het hebben over met Ferry Gijswijd van de Vereniging van Postzegelverzamelaars Almere over, je raadt het al, postzegels.
2: Herberg aan Zee met Marco.

0: Rowan Herzen was dat. En bestel maar, bestel maar, bestel maar. Het is 18 minuten over 11. De financiële rubriek vandaag is een nieuwe gast eigenlijk. Het is Ferry Gijswijd van de VPVA. En Ferry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat staat dus voor de Vereniging van Postzegelverzamelaars Almere.
1: Ja.
0: Nou vroeg ik vanmorgen al eventjes aan Katrien. Heb jij iets met postzegels en verzamelen?
2: Nou, ik heb ze als kind enorm gespaard natuurlijk. Maar ik was een beetje gefrustreerd. Ik kom maar meteen, val maar meteen met de deur in huis, Ferry. Ja. Want iedereen zegt tegen me, ja, dat is allemaal niks meer waard.
1: Ja, dat is ook over het algemeen wel zo.
2: Oh, ja. Wat een afknapper nou. Hoopte dat je ging zeggen, ja, maar ze zijn juist meer waard. Oh,
1: ja, al die kindverzamelingen van vroeger, dat is eigenlijk allemaal zegels die afgeweekt zijn van een ansichtkaart of van brieven. En dat is gewoon gemeengoed. Daar zijn er heel veel van. Nou, niet waardeloos. Want er zijn mensen die sparen stempeltjes. Speciaal stempeltje van bijvoorbeeld horen of zo.
2: Oh, op een postzegel. Ja, ja. En,
1: dus dat is niet waardeloos. Maar het is niet veel geld waard.
2: Oh, okay.
1: Maar het zijn wel hele dure.
2: Maar het was vroeger wel zo dat je dacht, als je zo'n postzegelverzameling had, nou, dat is goed voor mijn oude dag, dacht je dan.
1: Ja. Er zijn heel veel, zoals mijn ouders, die hebben ook bijvoorbeeld kinderblokjes gekocht aan de deur. Mochten ze de 10.
2: Ja.
1: Want dat was goed voor je pensioen.
2: Ja. Oh, wij waren niet de enige die dat dachten.
1: Oh, nee, zoveel.
2: Echt waar? Ik dacht echt dat ik de enige domme was. Maar goed.
0: Nou, ik heb wel het idee dat het juist vroeger misschien wel meer gedaan werd dan tegenwoordig. Zeker onder de jeugd.
1: Ja, vroeger waren er veel meer verzamelaars. Het lijkt erop alsof het nu weer een beetje aan het groeien is.
0: Ja, al die dingen van vroeger komen toch weer terug. Hè? Zoals LP's en zo, en muziekcassettes en ook dit soort
2: sigarenbandjes. Sigarenbandjes.
1: Lucifermerken.
2: Oh ja?
0: Ik ken alleen Zwaluw.
1: Ja. Toch? Ja. Ja, precies. Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar goed. Dus het zou best een goed idee zijn om weer met een postzegelverzameling te beginnen, zeg je?
1: Nou, het is gewoon ontzettend leuk.
2: Maar wat vind je er zo leuk aan
1: het
2: dan?
1: Het is geschiedenis.
2: Oh, ja.
1: Bijvoorbeeld, ik spaar alle postzegels, oude postzegels, met de afbeelding van koningin Victoria erop.
0: Oh, zijn er zoveel
1: Die zijn over de hele wereld uitgegeven, omdat Groot-Brittannië toen een heel groot rijk was.
2: Dominions, ja.
1: En er zijn dus heel veel zegels met koningin Victoria erop. En die spaar ik met stempeltjes, bijvoorbeeld van India. Spaar ik van elke plaats in India, spaar ik...
2: Nou, dan kan je even vooruit.
0: Ja, dat is een enorm land.
1: Het wordt nooit compleet.
2: Nee.
1: Dat is wel leuk.
2: Maar vind je dat niet frustrerend dan?
1: Nee, helemaal niet.
2: Oh.
1: Nee, elke keer als je er weer één vindt, dan denk je, we hebben er weer één. Ja.
0: Maar zijn die dan ook wat waard? Of ook niet?
1: Nou, ja.
0: Ja, wat is wat
1: ook
0: waard
1: niet
0: dan,
1: veel. Wat is nou waard?
0: Nou ja, ik heb wel het idee. Want sturen jullie nog wel eens een kaartje via de post? Met een postzegel erop?
2: Heel weinig.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ja. Maar waarom doen we dat niet? Want ik zeg net tegen Katrien, vaak loont het meer om het zelf te brengen. Als het een beetje in de buurt is. Dat is goedkoper. En je bent verzekerd dat hij aankomt.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, ik denk wel dat het wel redelijk goed gaat. Zo erg is het niet.
0: Je hoort wel wat kritiek natuurlijk.
2: Nee, maar ik heb wel gehoord dat ze gaan binnenkort die tarieven verhogen. Ja,
0: weer verhogen.
2: Ja,
1: weer verhogen.
2: Dat is geloof ik iets van, €2 per brief of zo. En
1: nu is het 1,40, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Voor een briefje, ik vind echt inderdaad. Veel geld. En zo'n kaart kost ook gauw €3-4. Dat is een duur cadeautje.
1: Maar in IJsland zijn ze bijvoorbeeld gestopt. Die geven geen postzegels meer. En Denemarken geeft geen postzegels
2: echt
1: meer uit.
2: Echt waar? Oh, dat wist ik niet.
1: En in Nederland zie je ook al dat je op internet een code kan opschrijven. Dus de postzegel zelf, in sommige landen gaat het gewoon verdwijnen.
2: Ja. Goh, ik weet nog dat je had vroeger Mozambique. Ja. En die hadden allemaal van die prachtige vlinders erop. Ja. En vogels. En ja, dat waren toen dingen die had je natuurlijk nooit gezien. We hadden geen tv of niks.
1: Nee.
2: Dus dan zag je dat op die postzegel staan. Dacht je, oh, wat een prachtig land moet dat zijn. Daar wil ik later heen. Weet je wel, dat.
0: Ja.
1: Eigenlijk
0: was dat wel leuk, hè?
2: Ja.
0: Dat, dat onbekende. Dat is eigenlijk helemaal niet meer.
1: Nee, we weten echte alles. Fantasie,
0: ja,
1: hè? Toch?
0: Ja. Ja, vind ik ook, ben je trouwens een plakker of een likker? Katrien?
2: Nou, dat vind ik wel zo'n onbeschaamde vraag.
0: Heb het over postzegels?
2: Oh, sorry. Dan ben ik een plakker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, ik vond dat wel hebben, dat smaakje wat je dan had als je zo'n postzegel likte.
1: Ja,
0: dat klinkt ook niet.
1: Nee,
2: maar als ik het nou goed begrijp.
1: Ik ben verzamelaar, geen plakker.
0: Ook geen likker. Je likt nooit, nee.
2: Hey, maar als ik het nou goed begrijp, dan verzamel jij dus gewoon eigenlijk om het verzamelen. En niet om geld te verdienen. Of...
1: Nee.
2: weet ik wat. Maar waar is dat voor de meeste mensen die verzamelen zo? Of,
1: Het kost eigenlijk altijd geld. Net als ieder hobby.
2: Ja, maar dat is met elk
1: dus je
2: hobby,
1: koopt wat, je stopt je album, je kijkt ernaar, je geniet ervan. Want ik heb die serie nu compleet. Dat is een fijn gevoel.
2: Welke serie heb je dan nu compleet?
1: Nou, ik... Ja, nee,
2: of niet die van India?
1: Ik niet. Maar er zijn heel veel mensen die kopen een album met voorgedrukte afbeeldingen. En proberen ze al voor al die afbeelding de juiste zegel te vinden.
0: Ja.
1: En dan heb je hem na een verloop van tijd, kan je hem compleet hebben.
2: Ja.
1: En dat is, nou, ja,
2: dat
1: fijn
2: geeft
1: gevoel.
2: Voldoening. Ja, ja.
0: Maar is het niet zo, bezit is het einde der genot?
1: Ja.
0: Toch, hè?
1: Dat is zo. Maar de mensen
2: bezit
1: die...
2: van de zaak is het einde van het vermaak. Dat is de uitdrukking, hè?
1: Ja, maar mensen die zo'n verzameling vol hebben, die gaan dan automatisch verdiepen.
0: Ja.
1: Dus die gaan op zoek naar speciale stempels of afwijkende tandingen. Of,
2: jij had de eerste zegel meegenomen.
1: Ja.
2: Welke eerste zegel is dat?
1: Dat is de Penny Black uit Engeland.
2: Maar welk jaar is dat dan?
1: 18...
2: Nou ja,
1: 46
2: ergens.
1: Of zoiets. Ja. 48.
2: Maar die heeft geen tanden, hè?
1: Nee, toen werd het nog geknipt.
2: Oh ja.
1: In de postkantoren waren er vellen. En dan werd het gewoon afgeknipt.
0: Ja. En hoe kom je aan deze dan? Is dat ook gewoon...
1: Die kan je gewoon kopen. Zeg maar, die eerste zegels van Engeland, dat is niet zo duur.
0: Oh.
1: Omdat er heel erg veel van uitgegeven zijn.
2: Oh.
0: Ja, ja.
1: Er zijn wel zegels waar er heel weinig van uitgegeven zijn. En die zijn extreem duur.
0: Maar wat is de meest waardevolle postzegel?
1: Moeilijk. Ik weet dat een jaar of 10 geleden is er een zegeltje van Brits Guyana geveild voor 9 miljoen dollar.
2: Echt?
1: Bij Sotheby.
2: Waarom heb ik die nou niet?
0: Nou.
2: Ja.
1: Misschien is dat wel ook wat verzamelaars graag willen. Hè? Als je dan een heleboel koopt, een doos vol met zegels, dat je er daar eentje in vindt die echt heel waardevol is.
2: Ja.
1: Dat is
2: ja. Maar ik zou altijd denken, Brits Guyana, wie wil dat nou hebben?
0: Precies,
2: weet je wel?
1: Ja. Rijke mensen.
2: Ja, blijkbaar.
1: Ja.
0: Als je nou wil beginnen met een collectie, hè? Als je denkt, ik vind het hartstikke leuk, ik ga ook postzegels verzamelen. Wat raad je dan? Waar begin je dan? Wat wordt dan je eerste zegel?
1: Ja, je moet eigenlijk eerst weten wat je leuk vindt. Je kan bijvoorbeeld thema's sparen. Bijvoorbeeld Olympische Spelen of vogels.
2: Ja.
1: Of
2: vlinders.
1: Of bekende mensen.
0: Ja. Heb jij wel eens op een postzegel gestaan eigenlijk?
2: Nee, niet dat ik weet.
0: Want er zijn wel van die series geweest, weet je. Want Massie en Adriaan van Sinterklaas.
2: Ik wil niet van achter gelikt worden.
0: De Muppets. Nou ja,
1: dat soort zegels. Ja, toch? Dat kan je doen. Ja.
0: Het zou natuurlijk niet dat jij ondertussen de Muppets zou moeten staan.
1: Ja, of wielrenners.
0: Oh,
1: of
0: ja.
1: Uilen. Of, en dat is leuk om te beginnen.
0: Ja.
1: Want die zegels die kan je heel goedkoop aanschaffen. Meestal 5 cent bij een vereniging.
0: Ja, of per stuk. Marktplaats.
1: Nou, en dan kan je heel end voor. Ja.
0: En hoeveel leden heeft jullie vereniging al meer?
2: Ja, vroeg ik me ook
1: af. We hebben er nu ongeveer 120 verzamelaars die lid zijn.
0: Ja.
1: Een deel is lid, de andere zijn donateur. Maar dat is ongeveer hetzelfde.
0: Okay.
2: En zijn dat allemaal wat oudere mensen of zitten er ook jongeren tussen?
1: Ja, dat is interessant. eigenlijk zijn het over het algemeen allemaal oudere mensen.
0: Ja.
1: Maar de laatste jaren komen er jongere mensen bij.
2: Oh, wat leuk.
1: We hebben zelfs een nieuw bestuurslid gekregen.
0: Ja.
1: Die is 32 jaar.
0: Oh, heel jong, ja.
1: Heel jong.
0: Ja, en, wel heel jong.
1: En het interessante is, die mensen die komen niet op zo'n oudbollige verenigingsavond van postzegelverzamelaars. Die zitten op Instagram. En die hebben een andere manier van communiceren met elkaar.
0: Ja.
1: En die proberen we dan ook bij de vereniging te krijgen. Of bij beurzen te krijgen.
0: Ja.
1: En dan krijgen ze heel veel informatie. Want al die oude mannetjes en vrouwtjes, die hebben wel heel veel kennis van postzegels.
2: Tuurlijk.
1: Dus daar kan je wel kennis halen.
0: Ja, dan leer je van elkaar.
1: Ja.
2: En dan is het ook een sociale bezigheid.
1: Ja.
2: Want over het algemeen is het natuurlijk heel geïsoleerd om een beetje postzegels te plakken.
0: Met zo'n loop. Met zo'n loop te kijken.
1: Het is heel relaxed.
2: Ja.
1: Ja, je kan echt ontspannen.
0: Leuk om een keer een kijkje te hebben gekregen in de wereld van een postzegelverzameling. Ferry Grijswijd. Dankjewel dat je hier wilde komen vandaag.
2: Hey, wacht even, want dit was de financiële rubriek. Maar eigenlijk voor beleggen heeft het dus geen zin.
1: Nee, voor beleggen zou ik het niet doen.
2: Nee.
0: En kun je beter dus goudklompjes aanschaffen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Nou ja, dat bouwt altijd de waarde, toch? Of flessen whisky ook, trouwens.
1: Maar het is wel zo geweest, hè?
2: Ja.
1: Dus jaren, zeg maar 30 geleden of zo, waren de mensen die konden daar echt mee verdienen. Ja. En nu is het verdienen eigenlijk niet meer aan de orde.
0: Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Als het gewoon een hobby en een passie van je is, dan is dat voldoende, toch?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Goed, nogmaals, dankjewel. Ferry Gijswijk.
1: Alsjeblieft.
0: VPVA.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Goedemorgen, het is 4:30. Mijn excuses, we zijn iets te laat. Heb je trouwens nog een vraag voor Catharine Keil? Dan mag dat, hè, naar 0320 28 50 50. En dan win je misschien wel of de Bluetooth speaker of anders de hoofdtelefoon. Dan het nieuws. De huurder en verhuurder van een huis in Lelystad-Haven hebben al 2 jaar een conflict over de huurprijs en betalingsachterstanden. Beide stonden gisteren tegenover elkaar voor de rechter. De verhuurder beweert dat de huur €1600 per maand is, terwijl de huurders zeggen dat er €800 is afgesproken. De rechter kan nog geen definitieve uitspraak doen, omdat beide claims onvoldoende onderbouwd zijn. Beide partijen moeten nu van de rechter met betere bewijzen komen, zoals een ondertekende huurovereenkomst. En een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 140 uur voor seks, chatten en grooming. De Almere dacht in 2024 af te spreken met een 15-jarig meisje voor seks, maar de man werd misleid door een pedojager die zich voordeed als jong meisje. De pedojager confronteerde hem samen met anderen en dreigde de politie in te schakelen. De verdachte heeft zelf de politie gebeld en zegt spijt te hebben van zijn daden. De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.
15: Goedemorgen. We beginnen de dag droog in Flevoland. Flink wat bewolking. Slechts af en toe weet de zon even door het wolkendek heen te breken. En de temperatuur ligt deze ochtend al ruim boven de 15 graden. Vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 20 graden in de provincie. Staat een matige noordwestenwind op het IJssel en Markem in. Soms een vrij krachtige noordwestenwind. En in de loop van de middag gaat de zon ook wat vaker doorbreken. Vanavond dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En ook vannacht is dat het geval. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie. En vanaf morgen schakelen we tijdelijk over op een warme weertype. Want vrijdag wordt het 23 graden. Zien we in de middag de zon geregeld. En zaterdag kan het zomers warm worden met 26 graden.
16: Ja, dan ben ik weer met de ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Epe. 7 minuten stilstaand verkeer. Door een afgesloten oprit. Als gevolg van een spoedreparatie. En ik heb nog 2 radardingen. Botter 11 in Lelystad. In beide richtingen. Daar word je gecontroleerd op snelheid. En ook op de N50 in Ens. In beide richtingen. Kilometerpaal 264.
14: Dankjewel, Katrien, voor de verkeersinformatie. Straks gaan we bellen met een kandidaat van het spelletje. En we gaan natuurlijk ook de muziek aan zee draaien. De muziek uitgekozen door Katrien. En nogmaals, we gaan ook de vragen dan behandelen aan jou. We hebben er al heel veel binnen. Maar heb je nog een leuke vraag voor Katrien? App nog even snel naar 0320 28 50 50. En Katrien bepaalt zelf wie dan de hoofdprijs van vandaag wint. Dat is
16: mogen, telefoon. Mogen ook wel brutale vragen zijn, hoor, vind ik.
14: Je hebt het zelf gezegd, hè?
16: Ja. Okay, nee, want ik bedoel, mensen zijn niet heel aardig, maar je mag best wel eens iets vragen waarvan je denkt, dat kan ik eigenlijk niet vragen.
14: Oh ja?
16: Ja.
14: Oh, dan ga ik zelf ook even vragen insturen.
16: Nee.
13: Herberg aan Zee met Marco

0: was dat. En Why Do Fools Fall in Love? Jeetje, Katharien, je bent mega populair in Flevoland, weet je dat? Wil je je microfoon even aanzetten?
1: Oh ja,
0: vaak zo handig gezegd hebben deze
1: ja.
0: week.
1: Ja. Ja. Nou, echt, een paar duizend keer pas.
0: Die vragen die stromen gewoon binnen. Mensen zijn gewoon heel erg nieuwsgierig naar Katharien en Kuil.
1: Nou, leuk toch?
0: Hartstikke leuk, jazeker. Misschien heeft onze kandidaat van het spelletje ook wel een vraag aan Katharien en Kuil. Of misschien ook niet. Truus, goedemorgen.
2: Ja, dat ben ik.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt ingevuld Truus uit Hendrix. Maar waar ligt dat? Is dat een plaats, Hendrix? Of is dat,
2: heb
0: je
2: nee, het is van Lelystad.
0: Oh, je bent Truus Hendrix uit Lelystad waarschijnlijk dan?
2: Klopt, helemaal.
0: Ah, oh, kijk, goed okay. zo, Truus. Nee, daar zijn we helemaal bij. Heb jij een vraag aan Katharien? Ken je Katharien en Kuil?
2: Ja, van de tv ken ik ze wel, ja. Maar...
0: Wat vind je van Katharien?
2: Ja, een geweldige vrouw.
0: Nou, zie je het weer? Nou, Katharien kijkt altijd zo van, nou, nah, dat hoor ik normaal nooit.
1: Nee, maar waarom dan?
0: Oh, waarom dan?
2: Ja, gewoon, je bent altijd eerlijk, vind ik.
1: Ja, dat is wel
2: eerlijk
1: een probleem.
2: Eerlijk en oprecht ben je.
1: Ja, maar dat vindt lang niet iedereen leuk, hoor.
0: Nee, ik heb het uiteindelijk
2: ervaring. Nee, maar ervaring. Ik wel. Ik ben een, op zich een echte Amsterdammer en ik ben juist... Wel voor de eerlijkheid.
1: Ja, ik ook. Maar er zijn heel veel mensen die er echt niet tegen kunnen. Ook niet bij tv.
2: Ja, maar dat is het hun probleem, niet onze.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Maar als ze je dan niet meer vragen, is het wel jammer natuurlijk.
2: Ja, dat is wel jammer. Dat klopt inderdaad. Ja. Daar kom ik zelf ook wel achter. Maar ja, helaas.
0: Ja, het voordeel is natuurlijk als iemand gewoon zegt dat hij denkt... je weet meteen waar je aan toe bent. Ik vind het wel prettig eigenlijk.
1: Ja. Dan hoef je ook niet bang te zijn dat er achter je rug omgekletst wordt. Want...
2: Ja, maar dat doen ze even goed.
0: Ja, dat is wel... Ja.
1: Dat is ook waar. Ja.
0: Truus, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Niks meer, helaas. Ik ben invalide.
0: Ach jeetje.
2: Ja.
0: Oh, al lang?
2: Nou, best wel even kijken. Ik ben nu 66, dus...
0: Oh. Mag ik vragen wat je hebt, je handicap?
2: Ja. Oh ja. Het is moeilijk.
0: Sorry? Oh, sorry. Nee, dan vraag ik het verder niet, Truus. Sorry.
2: Prima.
0: Ben je emotioneel erdoor?
2: Ja.
0: Oh ja, ik merk het. Zullen we gewoon een spelletje spelen? Of wil
2: ja,
0: je...
2: doe maar.
0: Ja, oké, okay, goed. Wat is het verschil? Wat heb je ontdekt, Truus?
2: Ik heb naast die bloemenbak, zag ik iets liggen.
0: Ja.
2: En ik weet het niet 100% zeker, maar ik dacht een slipper.
0: Ja, dat is, heb je hartstikke goed gezien.
2: Ja,
0: ja,
2: nou.
0: Ja, ja nee, dat is hartstikke goed.
2: Ja.
0: Dus dat betekent dat we aan het rad gaan draaien.
2: Oké, okay, nou.
0: Ja.
2: Doe je best.
0: Ja, hoe wil je dat ik draai? Hard of zacht? Links of rechts?
2: Rechts en hard.
0: Rechts en hard. Nou oké, okay, ik ga mijn best doen. We gaan even een leuk muziekje eronder.
1: Staat dat ook voor leuk. Je politieke overtuiging of is dat toeval?
2: Nou, weet je.
0: Oké. Okay. Jullie kunnen wel vriendinnen worden dan
1: waarschijnlijk. Ja, ja, ja, makkelijk.
0: Ik ga even een muziekje aanzetten van Klaus Wunderlich. Ik zou zeggen, dans maar even mee met Rock Around the Clock.
2: Is prima.
0: Daar gaat-ie. Dit geen leuke muziek?
1: Nee, maar je moet draaien.
0: Rechts, hè, was het?
1: Ja.
0: Ja, hard.
1: En hard.
0: Heel hard. Oh, een harde rechts. Ja. Ja. Als je zo doorgaat, krijg je die ook voorbij.
2: Nou, Katharien, duim me voor me mee, hè?
1: Ja, ik duim. Ik ga ook dat je niet zo'n verschrikkelijk handdoekje wint. Want dat vind ik zo gênant.
0: Doe ik ook nog mee in het verhaal of niet? Want ik ga ook voor je duimen natuurlijk, hè?
2: Oké, okay, prima.
0: Ja,
2: met z'n allen.
0: Ja, daar gaat hij.
1: Dat dit ontploft bijna.
0: Goed, hè? Rock around the clock tonight.
1: Ja, hé, hey, sir.
0: Oh, rood.
1: Rood. Oh, nou, ben benieuwd.
0: Spannend, hè?
2: Nou, wat is het?
1: Toch niet zo'n handdoekje?
0: Nou, het scheelt niet heel veel.
1: Oh, wat dan?
2: Oh. Doe stil.
1: Een keukenschort.
0: Nou zeg, oh doe nou eens een keer alsof je het leuk vindt.
1: Oh, ja, geweldig. Een keukenschort.
0: Leuk, hè?
1: Ja, enig.
2: Ja, enig.
1: Hoeveel heb je er al?
2: Nul eigenlijk.
0: Oh, nou.
2: Ik kan niet meer koken.
0: Nou, dan gaan we nog een keertje draaien. Dat vind ik niet leuk. Dan kom op. Even de muziek. Ja, het is nu wit geworden.
2: Ja.
0: Oh, maar dit vind ik wel een leuke prijs.
1: Nou, vertel. Ah, niet zo lang wachten. Oh, wat goed.
0: Die is leuk,
1: een skieker. Ja, dat moet je even uitleggen wat het is.
0: Ja, een skieker is een Bluetooth speaker met kiek erop.
2: Okay,
0: op de box. Dat vind je wel leuk, hè, denk ik?
2: Ja, dat vind ik ideaal.
0: Nou, prima. Dan gaan we je die opsturen.
2: Ja, prima.
0: Dan dank ik je hartelijk voor het meespelen.
2: Ja.
0: En
2: aan jullie bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
1: En heel veel sterkte, want ik begrijp dat je het best moeilijk hebt als ik het zo hoor.
2: Dank je wel.
0: Ja, goed. Nou, laten we daar verder niet over doorgaan. Dankjewel. Je wordt nog even gebeld, Truus, door onze receptioniste voor je adres. En dan komt de skieker zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Oké, en nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Ja,
0: fijne dag.
2: Doei, Katharien.
1: Hoi, bye.
2: Doei.

0: Goed, ik bel je zomaar even op van Gordon. We gaan samen aan zee. Maar zullen wij, voordat we jouw plaat gaan kiezen... even wat vragen doen van de kijkers
1: leuk,
0: en luisteraars?
1: Leuk,
0: is dat leuk?
1: Ja.
0: Even kijken. Catherine, waar kunnen we jouw postzeggenverzameling zien?
1: Nou, die moet ik dan uit een kast ergens tussen alle spinnenwebben opdiepen.
0: Oh.
1: Want die, ja, ik heb ze nog wel, die albums. Maar ik zou mijn godsgauw niet weten waar ze liggen.
0: Oh, je hebt ze ook echt nog allemaal?
1: Ja, want ik blijf maar hopen dat het ooit nog geld waard wordt. Maar ja.
0: Nou ja, goed. We hebben net
1: Story
0: gehoord,
1: of my life. Ja.
0: Dat waarschijnlijk niet zo is.
1: Zo is, ja.
0: Even kijken. We hebben wel een heel... Het is niet echt een vraag, maar een heel leuk bericht van Ina. Die zegt... Hallo, wat doet Catherine Keil het leuk? Groetjes van Ina. De passagiers in mijn taxi liggen in een deuk om haar.
1: Oh,
0: dat is toch leuk?
1: Heerlijk toch?
0: Ja, vind ik hartstikke leuk.
1: Moet je luisteren. Wat een vreselijke wereld is het op het ogenblik. Dus ik ben blij als ik zelf ergens een keer om kan lachen, toch?
0: Ja. Nou ja, goed, wij kunnen toch best wel veel lachen nog in deze
1: tijd. Ja, wij wel, ja.
0: Ja. Even kijken hoor. De mammoet, even kijken. Had jij iets over die mammoet? Oh nee, dat is een ander. Dat is voor een ander programma.
1: Wacht. Een heel ander. Je zit gewoon twee dingen door elkaar te doen of
0: zo. Nee, wij krijgen natuurlijk heel veel WhatsAppjes binnen. Maar ik kan niet zien voordat een appje binnen... of het over de
1: dit
0: vraag
1: gaat,
0: aan jou gaat.
1: Of over iets anders.
0: Ik zie alleen zo'n lijst met... dus ik moet een beetje...
1: Ja.
0: As we speak, goed schriften. Catherine en Marco, ik heb mijn boek De Guru en de Baron net ontvangen. Heel leuk om dit te krijgen. Mede omdat ik een Indiaanse schoondochter heb. Dus ik ga met nog meer interesse dit boek lezen. Heb je nog meer goede tips?
1: Oh, voor boeken?
0: Ja.
1: Oeh, ja, daar word ik dan wel eventjes mee overvallen. Want ik lees best heel veel. Maar dit boek van Rick, dat is echt een eye-opener. Ik vind het zo leuk dat hij daarmee hier geweest is. Ja, omdat het een heel stuk van Nederland laat zien... waar we eigenlijk niks van afwisten. Mm-hmm. Maar nu een ander boek. Oh mijn god, ja, daar moet...
0: Denk er even over na.
1: Dat kan ik niet zo, 1, 2, 3. Dan moet ik echt heel goed nadenken eigenlijk.
0: Ja. Hi Marco, wat jammer dat je hond er niet bij is. Groet Wil. Nou, de volgende keer weer. Hi Catherine.
1: Vindt die hond ook waarschijnlijk, maar goed.
0: Vindt ze het jammer dat ze er niet bij is, denk je?
1: Nou ja, weet ik niet. Ik kan hier in de honden over kijken.
0: Ze was doodmoe gisteren.
1: Oh, ja?
0: Ja,
1: al die mensen natuurlijk.
0: Ja.
1: Doen en allemaal aaien en lopen, ja. Ja.
0: Vond ze wel leuk natuurlijk, maar... hoi Catherine, dit is een lange vraag van Gerrit uit Zeewolde, Gerrit Foppen. Hoi Catherine, was je echt zo verdrietig gisteren bij Helene... Nou, je hebt nu nog geluk dat Marco alleen is... want met Arnoud erbij was het helemaal hopeloos. Maandag om 3:00 ben ik zelf te gast bij Jordi. Jammer dat je dan alweer weg bent. Nou, het is wel geen vraag, maar ik zou dan voor de speaker gaan. Niet voor de koptelefoon, want daar zitten al oortjes in zoals het hoort.
1: Ik begrijp hier echt helemaal geen reet van.
0: Zullen we het even bellen anders?
1: Ja, laat maar doen.
0: Laten we dat eventjes doen. Wacht even. Wil jij zijn nummer even opnoemen, dan kan ik het invoeren.
1: Waar staat dat?
0: Nee, dat weet je niet, maar ik moet even meespelen. praat jij het even vol, want ik moet het nummer even intoetsen.
1: Ik praat het vol. Wat ga ik zeggen?
0: Een leuke mop.
1: Waarom kan ik nou niet op een titel van een boek komen wat ik net gelezen heb? Want dat is toch erg? Wat heb ik nou laatst gelezen wat ik zo ontzettend goed vond? Oh, ja, ik weet het weer. Wacht even. Adriaan van Dis.
0: Oh ja.
1: Dat laatste boek over zijn grote liefde. Jemig, wat was dat goed zeg.
0: Ik sta ook een telefoon in te toetsen van iemand die ik niet ken. Even kijken, daar gaat hij.
1: Ja, maar dat was wel heel leuk om te lezen.
0: Ja.
1: Vond ik, omdat het zo warm was en zo... Ja, echt de liefde.
0: Titel ook alweer van het boek. Ik zie de
2: kaart voor. Goedemorgen.
0: Gerrit Foppen uit Zeewolde.
2: Hey.
0: Hi, ja, we begrepen niks van jouw WhatsAppje. Catherine ook, die eens zegt, ja, ik vind het jammer dat ik haar niet zie, want ik ben maandag bij Jordi. Ben je hier te gast?
2: Ja.
0: Ah, je bent live op zender trouwens, hè, dat je weet.
2: Ja.
0: Dat
2: ik ben vaker bij jou geweest, hè, bij jou en Arnoud.
0: Ja, dat weet ik wel.
2: Ja, zeg je nou gauw.
0: Nee, natuurlijk weet ik dat. Gerrit Foppen, als ik je zie gaan, dan kom ik een handtekening vragen.
2: Ja.
0: Ik herken je direct.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, toch? Je bent toch ook fan van Henk Krol?
2: Ja.
0: Maar jij bent niet de reden dat hij weg is uit Zeewolde, hè?
2: Zeg jij?
0: Jij bent niet de reden dat hij weg is uit Zeewolde,
2: toch? Nee, anders had ik hem wel geduwd. Nee, dat mag ik niet zeggen. Henk doet het altijd bij ons in de jury met fietsen erin.
0: Ja.
2: En dat doet hij hartstikke goed met Vera Bergkamp.
0: Zou het niet leuk zijn om Catherine dat ook een keer te vragen om in de jury te gaan zitten of fietsen erin? Zullen we samen gaan doen?
2: Als ze dat wil, hè?
0: Fietsen erin.
1: Ik weet niet eens wat het is.
0: Heb je nog nooit de Land der Zee in de lucht gezien?
1: Oh, ja.
0: Zou je het niet leuk vinden om dat te beoordelen?
1: Nee.
0: Ja. Nee, mij ook niet. Ik ben ook wel eens gevraagd. Goed. Goed, goed verder. Maar Gerrit, maar wat, heb je nu een vraag ook aan Catherine?
2: Nou, ze was gisteravond zo verdrietig bij Helene dat ze zegt, ja, oortjes in mijn oor, heb ik nog nooit gehad. Ik weet heel niet hoe dat moet.
0: Oh, of vond je dat verdrietig? Ja, ze kwam het bij mij niet echt ja, over.
1: Nee.
2: Maar Marco plaagmalt het zo, zegt ze.
0: Ja, dat heeft
1: nou,
0: ze...
1: dat klopt.
2: Ja.
1: Wat dat betreft zou ik ook Radio Flevoland echt aanraden om Marco te lozen. Want het is geen doen met die man.
2: Ik kom met je helpen.
1: Nee, deze grap gaat heel te ver. Ja, maar sorry Marco, ik zou het echt niet zonder
0: je
1: jou kunnen.
0: Je geeft Catherine een vinger en ze pakt...
1: Ze neemt de hele hand.
2: Nee,
1: ja. Maar hoe komt u nou op het idee dat ik verdrietig was? Ik heb alleen maar zitten lachen gisteravond.
2: Ja, ik weet het joh, ik zit je alleen te stangen.
1: Oh, gelukt.
2: Je doet het hartstikke goed en je bent een lekker pittig wijf. En je komt echt goed over van nou, kom maar op.
1: Nou.
2: Ik lust je rouw.
1: Oh.
0: Nou, zo.
1: Bedoelt u dat u mij rouw lust? Of bedoelt u dat ik denk dat
0: Gerrit, ik zal je foto laten zien. Ik heb er nog eentje liggen. Die zal ik aan Catherine sturen. Misschien bloeit wat moois op tussen jullie twee.
2: Nee, hoeft niet.
0: Nou. Goed, oké. Okay. We gaan ophangen weer, Gerrit. Heel veel plezier maandag.
2: Marco, ja? mag je nog alleen heel even bedanken voor alle keren dat ik bij jou in de uitzending mag wezen, mocht wezen. Want ik ben maandag voor het laatst.
0: Hoezo voor het laatst?
2: Nou, ik doe geen fietsen erin meer, hè.
0: Oh,
2: ik kwam altijd twee keer per jaar bij jullie in de studio.
0: Ja, dat weet ik.
2: Thomas. En ik kom nou even praten over de laatste 18 jaar van fietsen erin. Dat evenement.
0: Ja.
2: Catherine zit me gewoon uit te lachen. Zie je dat?
0: Helemaal niet. Hè? Nee,
2: erg.
0: Ja, maar jij ziet emoties die helemaal... ze helemaal niet heeft. Gisteravond zat ze te huilen bij Helene en te lachen hier. Maar ze heeft gewoon een neutraal gezicht.
1: Ja.
0: Ze kijkt naar mij verliefd, zoals ze dat de hele week doet.
1: Naar welke zender zit je te kijken?
0: Omroep Flevoland is het, hè, waar je kijkt.
2: RTL 4, toch?
0: Nou, ik moet nu ophangen, want het nieuws komt eraan. Ik moet ook nog een plaat draaien van Katrien.
2: Helemaal goed.
0: Minuten.
2: Hey, dankjewel, hè.
0: Goed.
2: Groetjes aan Arnoud.
0: Je hebt de speaker gewonnen, want je hebt wel de leukste vraag, ondanks dat je geen vraag had. Ja?
2: Dankjewel.
0: Doeg.
2: Dankjewel.
0: Ik geef hem maandag mee aan Jordi.
2: Joes.
0: Oh, het scheelt weer portokosten. Oké. Dan, wat een krankzinnige uitzending is dit, of niet? Dit kan toch niet?
1: Ik kan er geen touw meer aan vast. Waar gaat dit over? Je zit te huilen en ik heb geen moment gehuild. Je zit te lachen en ik lach niet.
0: Nou, dit lijkt wel een beetje op lachen. Als Gerrit dit ziet, dan is het wel lachen. Oké, goed. Nou, die gaan we even sturen van de boevenbak.
1: Oh,
0: gruwelijk. Ja, nou, we hebben eigenlijk helemaal geen tijd voor de muziek van jou.
1: Laat me zitten dan.
0: Nee, ik heb hem al klaarstaan. Dus
1: oh, nou,
0: even
1: doe
0: dan
1: maar.
0: Stukje.
1: Want het is wel leuke muziek, hoor.
0: Oh, wat is het?
1: Café Del Mar, toch? Of niet?
0: Ja, dit is dan...
1: of is het een andere zender?
0: Nee. Nee, Café Del Mar is wel een verzamelnaam van muziek. Dus nou, weet je wat, we hebben de plaat. Dit is Muziek aan Zee van Catherine Keil.
1: Sorry.

0: Dit is Flevoland.
1: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet, maar goed, dan hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De verhuurder en huurders van een huis in Lelystad-Haven hebben al 2 jaar een conflict over de huurprijs en betalingsachterstanden. En een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 140 uur voor sekschatten en grooming.
8: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Doe even je microfoon aan.
10: Heel handig, dat heb je pas 3000 keer tegen mij gezegd. Waar is het? Ik ben hem kwijt.
7: De verkeersinformatie?
10: Op het...
7: Zal ik
10: even hier, ik heb hem.
7: Heb je hem?
10: Ja, wacht even hoor. Oh nee, help even, het gaat niet.
7: Je. Nee, dat gaat... Zo.
10: Oh ja, een lullig... snelheidscontrole.
7: Noem het maar lullig, je zult er langs zijn gereden.
10: Ja, absoluut waar. Botter 11 in Lelystad, in beide richtingen, daar staat een flitser. Dus opletten. Sorry jongens dat het zo rommelig gaat, maar ik kan gewoon niet aan die techniek wennen.
7: Het is dan maar 1 knopje wat je hoeft te doen.
10: Ja, hè? Het is niet te geloven. Maar nee. Dat jij wel 20 knoppen doet, dat begrijp ik niet.
7: Ik ben goed met knopjes.
10: Ja, duidelijk.
7: Straks het nieuws. Volgens Flevolandse wijnboeren streeft onze provincie langzamerhand Frankrijk voorbij als het gaat om het maken van kwaliteitswijnen.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis weer met Golden eSIM.
13: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Reslim met Golden eSIM.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Dit is Herberg aan Zee.

0: Williams was dat. En happy. Het is 11 minuten over 12 geworden. En we gaan naar het nieuws. Ja, volgens Flevolandse wijnboeren streeft onze provincie langzamerhand Frankrijk voorbij als het gaat om het maken van kwaliteitswijnen. Hoe dat komt? Doordat het in Nederland steeds vaker zonnig en warm is. En dat is dan positief voor de wijnranken waar die druiven aan groeien. En daar komt nog bij dat de voormalige zeebodem veel kalk heeft. En ook dat is positief. Verslaggever Mark Bakker ging langs bij wijngoed Wilgenhorst in Zeewolde. En hij vroeg aan de eigenaar Geert Hoorlings wat voor een wijnjaar 2026 wordt.
1: Ja, dat is altijd een lastige vraag aan een wijnboer. Wijnboer zegt meestal, dat weten we pas als het in de fles zit. Maar tot nu toe lijkt het heel goed. We hebben inderdaad mooie trossen. Daar hangt nog wel een beetje te veel aan. We moeten nog best wel veel dunnen. Dus ik denk dat er nog wel meer dan de helft afgaat.
2: Wat voor wijn maakt u?
1: Van alles. Rood, wit, mousserend, bubbeltjes, prosecco, rosé. Ja, van alles eigenlijk.
2: En sinds wanneer doet u dat?
1: We zijn 15 jaar geleden begonnen. En 14 jaar geleden zijn de eerste stokken aangeplant.
2: Maar merkt u ook dat verandering van het klimaat iets betekent voor uw bedrijf? En ja, voor de kwaliteit van de wijn en de opbrengst van de druiven?
1: Ja, kwaliteit wordt eigenlijk, het klimaat wordt natuurlijk steeds beter. We hebben hier hetzelfde klimaat als 25 jaar geleden in de Bourgogne. Dus dat is 25 jaar. In 25 jaar is dat dus 600 kilometer opgeschoven. Nou, we merken het natuurlijk nu ook weer. Dit jaar is een heel warm jaar. 2022, 2023 waren ook heel warme jaren, 25. Dus ja, de temperatuur gaat omhoog. En dat maakt dat het voor ons steeds makkelijker wordt.
2: Het wordt dus steeds beter in Nederland.
1: Het wordt steeds beter in Nederland, ja.
2: Ja, dus de klimaatverandering is wat dat betreft een voordeel voor een wijnboer.
1: Ja, klimaatverandering is wat dat betreft goed. Dat doen we natuurlijk niet expres, maar het is zeker goed. En je ziet ook dat eigenlijk Nederland, België, Engeland, dat eigenlijk de beste breedtegraad is om mousserende wijnen te maken. Dus niet meer in de champagne.
2: Dus wij gaan Frankrijk inhalen?
1: Dat doen we misschien al wel een beetje.
2: Ja? Ja? Ja. Hoe kan dat dan?
1: Hoe kan dat dan? Nou, dat ligt dus aan het klimaat. Dat ligt aan de hoe het afrijpt ook. We zien dat we hier natuurlijk wat later oogsten. Groot voordeel daarvan is dat het koeler is. We houden meer zuren in de wijn. En met name voor mousserende wijn is dat heel erg belangrijk. En je ziet dat, vroeger was het zo dat in de Bourgogne 2 van de 3 jaren te koud was. En nu is het 2 van de 3 jaar te warm.
2: Maar wijn verbouwen op de zeebodem.
1: Ja, dat klinkt een beetje gek. Heel veel wijndruiven wereldwijd staan langs rivieren. Dus de Loire, de Bordeaux en dergelijke. Dat is allemaal rivierkleiafzetting. En rivierklei is eigenlijk hetzelfde als zeeklei. Het voordeel van zeeklei is dat er heel veel kalk in zit. Je kunt het hier ook wel zien. Misschien allemaal schelpjes in de grond. Deze grond heeft 9% beschikbare kalk. En dat is heel erg hoog. Wereldwijd zie je dat bijna nergens.
2: Want dat heeft u wel nodig.
1: Kalk is heel goed voor de druiven. Ja, ja.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Summer was dat met My Body Isn't Ready. Is ons lichaam wel klaar voor het weer? We gaan het vragen aan Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Goedemiddag inderdaad.
0: Ja, goedemiddag. Ja, want er komt weer warmte aan, hè?
1: Klopt inderdaad, ja. Ja, dat gaan we de komende dagen wel steeds meer merken. Vandaag valt het nog mee, want het is eigenlijk een beetje aan de koele kant. Met temperaturen op dit moment rond een graad of 18. Mm-hmm. En veel warmer gaat het ook niet meer worden. Ik denk op de meeste plekken uiteindelijk 19 graden. En daarbij is het ook nog wel op veel plekken bewolkt. Maar hier en daar kan de zon ook wel even doorbreken.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dat is dus vanmiddag. Vanavond en vannacht. Morgen.
1: Ja. Ja, dan krijgen we toch wel te maken met een weersomslag. Vanavond en vannacht valt het nog mee. Dan hebben we nog steeds te maken met een mix van wolkenvelden en af en toe wat opklaringen. En uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht naar een graad van 14 op de meeste plekken. En morgenochtend beginnen we dan ook nog wel met flink wat bewolking. Maar morgenmiddag is het de zon die het weerbeeld gewoon gaat bepalen. Dus gaat de zon echt wel flink schijnen, gaat de temperatuur ook wat hoger uitkomen dan vandaag. Met temperaturen die op de meeste plekken uitkomen rond 23 en lokaal misschien wel 24 graden. Er staat ook maar weinig wind. Dus voor het gevoel is het morgen ook echt wel weer aan de warme kant. Zaterdag wordt het nog een stuk warmer. Dan wordt het gewoon zomers warm.
0: Mooi, heerlijk.
1: Met temperaturen van 26 graden. En zeker in de middag is het dan gewoon zon overgroot.
0: Ja, ik heb een buitenconcert zaterdagavond. Dus dat komt heel erg mooi uit.
1: Zeker.
0: Zondag gaat het wel, is er wel wat neerslag, toch? Of niet?
1: Ja, klopt. Het gaat wel eigenlijk een beetje alle kanten op de komende dagen. Want zondag en maandag wordt het dan tijdelijk juist weer wat minder warm. En ook wat wisselvalliger. Want er trekken er enkele buien over de provincie. Misschien voor de vakantiegangen wat minder nieuws in eigen land. Maar voor de natuur eigenlijk heel goed nieuws. Hè?
0: Ja.
1: Het is echt goed droog aan het worden. Dus elke druppel regenwater die er gaat vallen is meer dan welkom.
0: Ja.
1: Echt grote hoeveelheden zijn niet aan de orde. Maar hier en daar kan het echt wel even flink gaan regenen. Dus zo slecht is dat natuurlijk.
0: Boeren zullen er blij mee zijn, maar het is nog steeds te weinig eigenlijk. Hè?
1: Precies.
0: Ja, ja. Ja. Dan zie ik maandag, van zondag en maandag is het dan even wat koeler. Dan vanaf dinsdag dan krijg je weer die hogere temperaturen.
1: Klopt inderdaad, ja. Want dat wisselvallige en koelere weertype is maar van korte duur. Want vanaf dinsdag zien we dat er weer opnieuw zeer warme lucht vanuit Zuid-Europa wordt aangevoerd. En dat levert al vrij snel weer zomerse temperaturen op in de nieuwe week. En richting het volgende weekend, dan heb ik het over donderdag en vrijdag. Dan kan het ook in Flevoland waarschijnlijk gewoon weer tropisch warm worden met 30 graden. Dus we staan toch wel weer aan de vooravond van een zeer warme week die de volgende week aan zit te komen.
0: En wordt het dan benauwd ook weer? Of zeggen van nou, het windje houdt het nog enigszins draaglijk?
1: Nou, het ziet er wel naar uit dat het niet heel vochtig gaat zijn. Niet zoals bijvoorbeeld die hittegolf die we in juni...
0: Met die 40 graden op die vrijdag.
1: Precies.
0: Ja, ja,
1: Nee. Dat ziet er niet naar uit.
0: Oké, goed. Dankjewel, Berend van Straten. Tot de volgende keer weer, hè.
1: Tot de volgende.
0: Bye.

0: Dolly Parton, Night of... Je hebt ook ooit een keer Dolly Parton nog geweest, hè?
1: Ja, zeker, met Wim Bosboom, zag.
0: Weile Wim Bosboom, ja. Weet je. Van Trotsky's Keurig.
1: Ja.
0: Ja, is echt waar. Ja.
1: Zeker.
0: Die is ook al een tijd dood, zeg.
1: Ja, ja, zeker. Ik weet niet hoe lang, maar al heel lang, ja.
0: Toen was jij Dolly en hij was Kenny Rogers, toch?
1: Ja, wat dacht je andersom?
0: Nee, maar oh, je kan toch een ander duet doen? Zij heeft toch meer duetten gedaan? Maar
1: oh ja, nee, ja, dat hebben we gedaan. Ja,
0: het,
1: ja.
0: Islands in the Stream. Ja, ja. Leuk. We gaan naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Je hebt nieuws over een aap.
1: Ja, de ontsnapte aap uit Safari Park Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Die is weer terecht.
0: Oh.
1: Er is een zooloog die vertelt dat er ruim een maand is gezocht.
2: Ja, dat was wel een heel proces. Want het was, hij is 5 weken heeft hij losgelopen. En de laatste 3 weken zat hij in een bosgebied. Daar hebben we 10 camera's opgehangen, zodat we wisten wat zijn looproutes waren. En op de looproutes hebben we een vangkooi kunnen neerzetten. En zo hebben we hem kunnen verleiden met lekker eten om de vangkooi in te lopen.
1: Ja, de aap was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. Het safaripark dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was daarna meerdere keren gezien in de omgeving van de Beekse Bergen. Ja, nou grappig, hoorde ik vanmorgen een interview met die directeur. Maar ze gaan dus niks doen aan die gracht. Hij zegt, ja, ze zwemmen nooit. Maar er is toch bewezen dat hij wel zwemt?
0: Ja, het is eigenlijk omdat het dus niet zo vaak gebeurt. Denken ze, we laten het maar zoals het is.
1: Ja, ja, maar misschien denkt hij wel van, ik vond het leuk dat uitje, ik ga dat weer doen.
0: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Het is een aap. Apen lijken op mensen. Hè? Dus het kan zomaar zijn dat hij het nog een keer probeert. De energiearmoede in Nederland is het afgelopen jaar niet verder afgenomen. Het aantal huishoudens dat de energierekening niet kan betalen blijft steken op 500.000. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksinstituut TNO. Het aantal is dus gelijk gebleven, onder meer doordat financiële steunmaatregelen zijn gestopt, zegt het CBS.
3: Aan de ene kant is het aantal mensen met laag inkomens gedaald, maar het energieverbruik is wel wat hoger. En ook de vaste kosten van energie zijn wat gestegen. En dat zorgde ervoor dat, ja, onder de streep het aantal mensen in energiearmoede, ja, precies gelijk bleef eigenlijk.
0: Ja, wel is het bedrag dat huishoudens gemiddeld tekort komen verder opgelopen. We hadden het gisteren even over de tramongeluk. Gisteravond, ja, had je het ook met de Lennart erover. Met die trams, hè, ja, in op de Erasmusbrug in Rotterdam. Dat Carole Schouten, de burgemeester, zo snel erbij was. Dat, daar, jij prees haar dat ze daar zo snel, ja, zichtbaar was. Nu heeft ze vandaag toch iets anders bijzonders gedaan. Je weet denk ik waar ik op doel.
1: Nee, geen idee.
0: Nou, er was een weddenschap dat als de opkomst boven een bepaald percentage zou zijn, dus hoger dan een paar jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen, dan zou Carole Schouten, die hoogtevrees heeft, abseilen van de Euromast.
1: Ah, ja, gaat ze dat doen?
0: Nou, ze heeft het gedaan. Ik heb een klein fragmentje, even heel kort.
1: Oh, wat leuk.
4: Instappen en dat is zo onnatuurlijk. Dan denk je echt van, maar ik heb dan, hoe moet ik het met mijn voeten doen? En dat moet je dus heel op vertrouwen dat dat touw dan je wel gaat houden. Nou, dat was even een moment.
0: Ja, ze is dus van de Euromast.
1: Wat goed. Ja, ik hou van
0: goed,
1: die vrouw.
0: He? Ja, ik ook. Vind,
1: ja,
0: dit
1: is zo'n type van, wat past er precies bij Rotterdam?
0: Tuurlijk.
1: Niet lullen, maar breien, weet je wel?
0: Nee, niet lullen, maar poetsen is het.
1: Oh, poetsen.
0: Ja,
1: nou, breien ook, hoor.
0: Jawel, ik ben breien doe ik op het toilet en verder niet. Ik ben een man natuurlijk.
1: Oh, ben je toch ordinair?
0: Ben je het ordinair?
1: Ja.
0: Ja, niet lullen, maar poetsen is het. Ik ga er binnenkort natuurlijk weer wonen, hè?
1: Oh.
0: Rotterdam.
1: Nou.
0: Ja, mijn stadje.
1: Rotterdam, brace yourself.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemiddag, het is 12:30 precies. Het is tijd voor het nieuws uit Flevoland. En dan pak ik het er even bij. Als het scherm mee wil werken, dan is het wel zo handig. Ja, het is het nieuws van 12:30 dus. De verhuurder en huurders van een huis in Lelystad Haven hebben al 2 jaar een conflict over de huurprijs en betalingsachterstanden. Beiden stonden gisteren tegenover elkaar voor de rechter. De verhuurder beweert dat de huur €1600 per maand is, terwijl de huurders zeggen dat er €800 is afgesproken. De rechter kan nog geen definitieve uitspraak doen, omdat beide claims onvoldoende onderbouwd zijn. Beide partijen moeten nu van de rechter met betere bewijzen komen, zoals een ondertekende huurovereenkomst. Een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 140 uur voor sekschatten en grooming. De Almere dacht in 2024 af te spreken met een 15-jarig meisje voor seks, maar de man werd misleid door een pedojager die zich voordeed als jong meisje. De pedojager confronteerde hem samen met anderen en dreigde de politie in te schakelen. De verdachte heeft zelf de politie gebeld en zegt spijt te hebben van zijn daden. De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Zo komen er meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO gaat het om ongeveer 500.000 huishoudens. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht, heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen, die 3 jaar duurt.
14: Goedemiddag, het is vanmiddag droog in Flevoland. De zon die breekt af en toe door, maar er trekken nog steeds wel flink wat wolkenvelden over de provincie. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten en het wordt ruim 20 graden. Vanavond en vannacht blijven we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dan daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 14. En vanaf morgen schakelen we dan wel over naar een wat warmer en ook zonniger weertype. Want zeker vrijdagmiddag schijnt de zon geregeld. Dan krijgen we te maken met maxima van een graad of 24. Er staat ook maar weinig wind. Zaterdag wordt het nog wat warmer. Dan kan het zomers warm worden met 26 of 27 graden in de provincie.
12: Doet dit niet? Oh, je scherm is weg. Oh jeetje. Deze moet je dan hebben. Kijk. Okay.
15: Ja, ik denk dat de politie in de gaten heeft dat wij allemaal dit soort waarschuwingen geven. Want er is nog maar 1 flitsmeister.
12: Ja, ze zijn misschien wel met vakantie ook.
15: Oh, dat kan, ja. Maar ze worden er wel steeds minder. Nu is het alleen op Botter 11 in Lelystad dat er op snelheid gecontroleerd wordt.
12: Dankjewel. Hou je van films? Ja, we hebben gisteren al even
15: enorm
12: hard.
15: Ja.
12: Vier nieuwe films in de bioscoop. Zometeen gaan we ze bespreken met filmfan Jules Wolthuis. En zometeen gaan we natuurlijk weer de 4e aflevering spelen van De Polderproef.
15: Leuk.
16: Herberg aan Zee met Mark

0: Tavares was dat en Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
0: Jules, goedemiddag.
7: Het is weer donderdag.
0: Het is weer donderdag. Voor het eerst in de herberg aan zee.
7: Zeker.
0: Jij kan het gezegd hebben dat je er was. En dat je tegenover Katrien de Keil stond.
7: Zee.
0: Niet goed?
8: Ja, nee. Ik
7: kan zee.
0: Is hartstikke leuk. Hoe vind jij het, Katrien, om Jules nou eindelijk eens een keer het echt ontmoeten?
8: Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Ja.
0: Leuk toch? Hij volgt je al je hele carrière.
7: Dat is dat is wederzijds, hè?
0: Oh, jullie volgen elkaar. Oké, goed zo. Laten we beginnen met de eerste film. En dat is, ja, we hadden het net over flops. Dat zit in jouw aankondiging. Is dit een flop, Polis?
7: Ja, als je de kritieken mag geloven, wel. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de bioscoopbezoeker. Die bepaalt of die dat leuk vindt of niet. Hè? Maar goed, de kritieken zijn 1 en 2 sterren. Dat is niet best voor deze. En dat hebben we vaker meegemaakt. Een actie. Actiecomedie met allemaal Marokkaanse acteurs. En dat gaat over twee politieagenten. Twee Turkse politieagenten. Tegengesteld in karakter. Dus dat botst al. En die moeten een nerd vervoeren naar de gevangenis. Nou, dat gaat natuurlijk ook niet goed. En ze worden ook nog achtervolgd door een bende die probeert die man te bevrijden. Kortom, heel veel actie. Maar de humor, zeggen de kritieken, is heel plat. En ja, eigenlijk humorloos. Veel lawaai, veel ruzies.
0: Okay.
7: Dus ja, niet zo heel erg geweldig.
0: Nee. Nou ja, goed. Wat denk
8: dus daar hoeven we niet naartoe. Dat is makkelijk.
7: Is wel overal te zien.
0: Ja. Oh.
7: In deze provincie. Dus hij is breed uitgegaan.
0: Oké.
7: Okay. Ja.
0: Dan gaan we naar Kangaroo. Ik had het een heel leuk dier. Gaat het ook over het dier of is het iets anders?
7: Nee, dat gaat natuurlijk. Je ziet ze al in beeld.
0: Oh ja.
7: Kangaroo. En je raadt het al. Een Australische speelfilm, een hele leuke feel-good movie.
0: Oh ja.
7: Ja, over een bekende Australische tv-persoonlijkheid. Het is dus gebaseerd ook op ware gebeurtenissen trouwens.
0: Oh.
7: Die man krijgt onderweg een ongeluk en belandt in een klein stadje. Ontmoet daar een meisje van een jaar of 11. En die verzorgt allemaal jonge kangoeroes die eigenlijk ontheemd zijn. Dus die helemaal door de ouders verlaten zijn.
0: Uh-huh.
7: Ja, en hoe doe je dat? Hoe breng je die kangoeroes weer terug in de natuur?
0: Mm.
7: Nou, daar gaat het over. Over een vriendschap tussen die man en het jonge meisje en vooral de dieren.
8: Mm.
7: En voor degene die van Australië houdt, nou, je moet alleen de film al zien vanwege de schitterende natuuropnames.
0: Ja. Ja.
7: En de omgeving en de kangoeroes. Dus ook overal in deze provincie te zien. Hoge score op Rotten Tomatoes, 93%. Okay. Dus het is een 100% feel-good movie.
0: Leuk.
7: Ja, wat wil je dan meer?
8: Ja.
0: Ik keek altijd vroeger ook naar Flying Doctor. Speciaal omdat ik het landschap van Australië heb gevonden. Weet je wel?
7: Met
0: Cooper's Crossing. Ja.
7: Leuk,
0: ja, Flying Doctor is inderdaad een vliegtuig, vandaar Flying.
7: Ja.
0: Dan gaan we naar Good Luck, Have Fun, Don't Die. Ik vind het een lastige titel.
7: Ja, zeg.
0: Ja.
7: Ja. Nou, lastige titel en een hele aparte film. Met absurdistische humor. Een ongelooflijk gek verhaal. Geregisseerd door Gore Verbinski. En die regisseur moet je kennen, want die heeft al die Pirates of the Caribbean films gemaakt. Nou, dat was ook films met humor. Nou, ik denk dat soort humor zit ook in deze film. Ja, en het gaat over een mysterieuze man die van een andere planeet komt. Daar gevlucht is omdat daar AI de baas is.
0: Oh.
7: En hij komt terecht in een restaurant met allemaal mensen. En hij beweegt die mensen om met hem mee te gaan. Om terug naar de wereld waar hij vandaan komt. Om de wereld te redden tegen dat AI gebeuren. Het is een film met een heel vreemd gezelschap die allerlei gekke, bizarre avonturen beleeft. Heel absurdistisch. Heel veel actie. Heel druk. Heel veel dialoog. En de kritiek zegt, ja, de film krijgt wel goede kritiek, hoor. Maar als je na 2 uur de bioscoop verlaat, ben je er moe van alle
8: dialoog. Niet relaxed, duidelijk.
7: En kortom, heftig. Maar een heel apart verhaal.
0: Ja,
7: maar
0: dat hoor ik, ja.
7: Wordt goed beoordeeld. Alleen trouwens in Almere Kinepolis te zien.
0: Is dit iets voor jou, Katrien?
8: Nee, een soort sci-fi, nee. Hou ik helemaal niet van.
0: Nee, science fiction vind ik niet zo leuk, bedoel je.
7: Het is een science fiction verhaal,
0: ja. Dingen die niet kunnen, dat vind je nou, dat vind ik ook altijd lastig.
8: Ja, dan denk ik, in de wereld al bizar genoeg, hoef je ook nog niet iets te bedenken.
0: Dan gaan we naar de laatste. Misschien is dat dan, dat is eigenlijk ook sci-fi. Hè? Het is Spider-Man,
7: ja.
0: Brand New Jongens. Day.
7: En ja... Er is een grote fanclub voor om die film weer te gaan zien. Mm. Deze versie natuurlijk ook weer. Een film met Tom Holland, die ook in The Odyssey te zien is. Nu in zijn rol als Spider-Man.
0: Ja.
7: En we hebben natuurlijk al een hele geschiedenis met Spider-Mannen gehad.
0: Ja.
7: Hè? Allemaal bekend. Hij bestrijdt weer ook hier de misdaad in New York. En dat gaat weer heel goed af. En... goede kritieken. Dus de film zal het hier ook weer heel goed gaan doen.
0: Ja.
7: Voor alle fans van
0: Draait
7: Spider-Man.
0: Ook in alle plaatsen waarschijnlijk.
7: Overal te zien.
0: Ja.
7: Grote uit. Spider-Man Brand New Day.
0: Ja. Dat was het voor deze week, Jules.
7: Kort mijn krachten binnen 5 minuten. Altijd.
0: Ja, 6:05. Maar 6:05. Goed, het is niet.
7: Oké. Okay.
0: Dankjewel. Okay. Tot volgende week. Ja, ik zie daar de klok lopen.
7: Natuurlijk. Ja, ik krijg altijd de benauwd van. Ik dacht, ik 5 minuten.
0: Helemaal, als je een keer een minuutje langer bent, echt niet erg. Mag je
7: maar
0: gewoon
7: goed, het niet een minuutje komen. Langer.
0: Goed zo. Dankjewel, hè.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Ja hoor, Cheerio was dat. Zijn hit met van Justin de Wild. Een zomerhit. Samen met Rutger van Barneveld strijden zij nog steeds een beetje om de grootste zomerhit van 2026. Over strijden gesproken. Heerlijke muziek. Ik zie mezelf al voor me, zo op het strand. Een heerlijk bedje. En naast mij een van de mooiste vrouwen van de Nederlandse televisie. Catherine Keil. Dus hè?
1: Nee, ik luister ademloos toe.
0: Ja, dat snap ik. En wij liggen samen een beetje te genieten van de zon. En op een gegeven moment zeg ik, Catherine, ik ga jouw kennis testen van de provincie Flevoland. Dat heb ik de afgelopen dagen al gedaan.
1: En dan zeg ik, weet je wat, Marco, dan ga ik nu weg.
0: Nee, dat doe je niet.
1: Oh.
0: Nee, anders krijg ik niet betaald. je hebt natuurlijk maandag, dinsdag en woensdag.
1: Sowieso niet.
0: Je krijgt wel betaald. Het is een fooi, maar je krijgt wel betaald. Ja, ik heb dat al 17 jaar hier. Ja. Maar ik leef nog steeds. Ik kan mijn krentenbolletje betalen. Nou, we zien hier naartoe.
1: Heerlijk toch?
0: Wat willen mensen nog meer? Je hebt dus in totaal 9 vragen van de 15 goed beantwoord.
1: Nou, valt mee.
0: Ja, dat betekent wel ook 6 fout.
1: Ja.
0: Ja. We gaan naar de volgende reeks van 5 vragen. Catherine de Keil, ik ga hem weer aanzetten. Die welbekende bel, of de klok eigenlijk.
1: Ja.
0: Kijk, heerlijke klok.
1: Zenuwklok, ja.
0: Klinkt goed, hè? Klinkt als een klok.
1: Ja.
0: Oké, de eerste. Het antwoord is dus juist of onjuist, of goed of fout, zo je wil.
1: Ja.
0: Flevoland heeft 6 gemeenten. Is dat goed of fout?
1: Het lijkt me wel veel eigenlijk. Maar laat ik het maar goed doen, ja.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het is een van de provincies met de minste gemeente, maar het is wel goed. Het heeft 6 gemeenten. De volgende vraag is, noem de 6 gemeenten van Flevoland.
1: Wow. Ja, Almere.
0: 1.
1: Lelystad.
0: 2.
1: Dronten.
0: 3.
1: Hoeveel moet het er zijn?
0: 6.
1: 6, hè? Emmeloord.
0: Dat is niet de gemeente.
1: Nee, want daar is zo'n nieuwe naam voor. Maar hoe is die nieuwe naam?
0: Nieuw?
1: Nou ja, wat mij betreft dan.
0: Bij geboorte heet het nog niet zo van jou.
1: Nee. Dat bedoel ik.
0: Ja. Ja. Daarom is het geen nieuwe naam.
1: Oké, dankjewel Marco.
0: Ja, heb je Mediacorant gelezen?
1: Nee.
0: Oh, dat is heel naar wat daar staat.
1: Wat dan?
0: Nou, dat vertel ik even nadat. Ze moeten nog even een uurtje samen.
1: Nee, dat moet je niet doen. Je moet niet iets in de uitzending zeggen en dan niet vertellen wat het is.
0: De kop is, Catherine de Keil hekelt grappen over leeftijd in show Helene Hendricks. En dan staat erbij, Catherine de Keil tussen haakjes, 89. Vindt het niet leuk dat er grappen worden gemaakt over haar leeftijd?
1: Nou, vind je mij niet ontzettend fief voor 89?
0: Maar je bent niet 89.
1: Nee, nou ja, maar wie neemt nou de Mediacorant serieus?
0: Maar ik vind het gewoon lullig. Ze doen altijd heel naar over jou.
1: Ja.
0: Dat is een beetje negatief.
1: Zeikers.
0: Ja. Ja. Maar goed, we hadden dus, je had Almere, je had Lelystad, je had Dronten. Nog 3 gemeenten. En die Emmeloord is dus een plaats
1: Ja, maar ik weet niet hoe die gemeente...
0: Noordoostpolder.
1: Oh, dat is dat de gemeente ook?
0: Ja, nog 2.
1: Ja, die weet ik... Urk.
0: Ja, en waar woonde Henk Krol?
1: Zeewolde.
0: Heel goed, het was geen officiële vraag, dus, maar toch leuk dat je me even beantwoord hebt. Dan de volgende. Almere is ouder dan Amsterdam.
1: Nee, want er staan overal op Almere 50 jaar. Dat is toch onzin?
0: Ja, klopt.
1: En Amsterdam is van 14 hoeveel? Ja.
0: Amsterdam bestaat al 100 jaar langer. Ja. Dus het antwoord is ook al goed.
1: Oh, nou, ja. Dat gaat de goede kant op.
0: 2 uit 2. Vraag 3. Dronten bestaat uitsluitend uit de plaats Dronten zelf. De gemeente Dronten.
1: Oh.
0: Goed of fout? Juist of onjuist?
1: Ik denk dat het onjuist is. Want er zullen vast wel een paar andere gemeentetjes bij zitten.
0: Klopt. Nou, de gemeente is Dronten.
1: Ja, maar er zitten een paar van die kleine plaatsjes bij.
0: Weet
1: ja.
0: je ook welke 2?
1: Geen idee.
0: Biddinghuizen en Zwifterband.
1: Ah, die vallen dat had ik kunnen weten, maar ik wist het niet.
0: De ene laatste. Je hebt tot nu toe 3 uit 3. Dus dat is echt heel goed. Goed, het kan nog fout gaan. Hè? Nou, fout. Niet fouter dan de afgelopen dagen. Urk ligt geografisch binnen de Noordoostpolder, maar is een aparte gemeente.
1: Ja, dat klopt dus.
0: Inderdaad, ja, dat maakt Urk zo uniek binnen Flevoland. Ja. En dan de laatste. In Zeewolde staat een van de grootste windmolenconcentraties van Nederland.
1: Ja, oh, wat lelijk is dat, hè? Ja, ik denk dat het waar is.
0: De gemeente speelt een belangrijke rol in duurzame energie. En het antwoord is ook correct. Dat betekent voor het eerst...
1: Ja! Yeah.
0: 5 uit 5. Ik ga het ook noteren.
1: Ja, ja, ook ja. Maak er een persbericht van.
0: Geef me een pen alsjeblieft.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, en de bel, die gaat hij hoor. Ja, daar gaat hij. Hartstikke leuk. Geweldig zeg. Dus dat betekent dat je maandag 3, 3, 3 en 5. Dus dan komen we uit op 20 goede antwoorden van de Nee, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee,
0: 14 goede antwoorden van de 20 vragen, zo moet ik zeggen. Ja, hartstikke goed. Ik ben benieuwd wie het beter gaat doen. Of minder. Mariska, ja,
1: we zullen het zien.
0: We gaan het zien. Zometeen gaan we samen aan zee zitten. En dat doen we met onze gasten, want we hebben er twee vandaag.
1: Ja, leuk hè.
0: Vertel even wie je hebt uitgenodigd.
1: Nou, Therese Stijmets. Ik denk dat de oudere luisteraars of kijkers die nou gewoon kennen. Ze heeft ooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
0: Zeker.
1: Maar wat veel minder mensen weten is dat ze ook in Oost-Europa aan een songfestival heeft meegedaan. Dat ze dat gewonnen heeft. En dat ze daar ongeveer de Madonna-status heeft veroverd. Dus dat is eigenlijk best bijzonder. Ze heeft hele beroemde mensen ontmoet in haar leven. En daar hoop ik een paar verhalen over te horen. En ze heeft meegebracht Hayo Sol. Dat is een pop-artiest die maakt... Ook weer hele mooie portretten van beroemde mensen. Dus van Prinses Gracia, van...
0: Van jou?
1: Ja, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich. Daar is hij een groot fan van. Van ABBA, want hij doet geloof ik iets in de ABBA fanclub.
0: Hij is een van de grote ABBA-fans van Nederland ook, hè?
1: Ja. Dus hij vraagt me elke week of ik meega naar het concert in Londen. Nou, daar ben ik al één keer geweest. Ik vond dat heel duur en heel interessant. Maar ik zou er nooit een tweede keer heen gaan. Maar elke week vraagt hij, ga je nou mee? Nou, je moet voor de gein straks eens aan hem vragen hoe vaak hij er geweest is.
0: Met die hologrammen, toch, die show?
1: Ja, die.
0: Oh ja, oké. Okay,
1: ja, het is echt mooi, hoor. Je weet niet wat je ziet.
0: Ja, maar toch het idee dat ze er niet echt zelf staan.
1: Ja, dat denk ik ook. Toch eigenlijk betaalt heel veel geld voor een beetje van die rare plaatjes. Nou ja, oké.
0: Okay. Ik ben er nog niet geweest. Misschien
1: wordt wel een gezellig gesprek, denk ik.
0: Zeker. En wat een heel leuk weetje is, dat weet jij misschien niet, Therese Stijmets heeft ooit het volkslied van deze provincie gezongen.
1: Oh ja?
0: Het Flevolands volkslied.
1: En hebben wij dat?
0: Ja, dat ga ik nou laten horen. Samen met het Flevolands mannenkoor. Hier is ze dus, Therese Stijmets. Zometeen gaan we samen met haar en Hayo Sol aan zee zitten.

0: Dit is Flevoland.
1: Oké, dan... Wat een krankzinnige uitzending is dit, of niet? Dit kan toch niet?
2: Ik kan er geen touw meer aan vast.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, ik duik. Dat je niet zo'n verschrikkelijk handdoekje wint. Want dat vind ik zo gênant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie onderzoekt mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere. De verhuurder en huurders van een huis in Lelystad Haven hebben al 2 jaar een conflict over de huurprijs. En een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een werkstraf van 140 uur voor sekschatten en grooming.
6: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB Verkeersinformatie van Barneveld naar Almere tussen de A28 en de N704. 4 minuten stilstaand verkeer. En op de N307 tussen Kampen en Hoorn, tussen Lelystad, Bataviastad en Enkhuizen. 4 minuten stilstaand verkeer en 1 flitsmeister. Nog steeds op de Botter 11 in Lelystad.
9: En zometeen gaan we aan zee met de gasten van Katrien Therese Stijnmets en Ajo Sol.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Dit is Herberg aan Zee.

0: Ja, we komen er eigenlijk net achter dat ik gewoon jouw microfoon aan en uit kan zetten. Ik heb je nu je microfoon al aangezet.
1: Nou, wat aardig van je, zeg.
0: Ja, ik kan hem,
1: dus maar als het je niet bevalt, zet je hem gewoon uit.
0: Ja, heb ik al gedaan. Goed zo. Dankjewel.
1: God, dat ben je toch verschrikken. Nee,
0: wacht
1: helemaal
0: even. Wacht even, we gaan eerst even het muziekje starten, dames en heren.
1: Oh.
0: Daar gaat hij. Kijk, heerlijk muziek.
2: De ene stem heeft meer hoge noten.
1: Ja, dat nu ben je beter horen, want je het lichtje brandt.
0: Ja, het lichtje brandt. Met wie gaan we vandaag zitten aan zee tussen 1 en 2?
1: Wat, je kan rijden met een dichter zonder je hemd op te lichten.
0: Ja, goed,
1: mooi is dat.
0: Ja.
1: Ja, we hebben dus Therese Steinmetz. Grote, grote ster.
0: Absoluut.
1: Jarenlang.
0: Ja.
1: Zeker. En nog.
0: Ja.
1: En met een heel boeiend leven met allemaal beroemde mensen. En Hajo Sol. Bekende pop-art kunstenaar. Die heeft allerlei beroemde mensen geschilderd. En die heeft daar vast heel veel mooie dingen over
0: en ooit verkozen tot Dutch Designer of the Year.
1: Dat bedoel ik. Ja. Net als Jan de Boevrie. Dus in goed gezelschap.
0: Absoluut.
1: Nou, helemaal mooi. Daar gaan we lekker mee praten.
0: Zeker.
1: Wie begint? Ja.
0: Jij mag beginnen, want het zijn jouw gasten.
1: Oké. Okay. Nou, Therese, ik begin maar meteen bij het begin. We weten dus, je hebt aan het Nederlandse Songfestival meegedaan. Ook aan het grote Songfestival in Oost-Duitsland.
2: Nee,
0: Roemenië.
1: Roemenië, sorry.
2: Nee, Oost-Europa.
1: Oost-Europa.
2: En dat speelde zich af
1: allemaal
2: in
1: fout. Dus, ja. God, dat begint lekker zo. en dat heb je gewonnen toen.
2: Ja.
1: Heb je een soort van Madonna-status verworven.
2: Ja, ja, ja.
1: En toen heb jij op een gegeven moment, want ik laat nu een heleboel weg, maar ik ga gewoon meteen naar de vraag die ik wil stellen. Toen heb jij een jurk gekregen van Fidel Castro.
2: Wat heb ik gekregen van Fidel Castro?
1: Een jurk.
2: Een jurk?
1: Ja.
2: Een jurk?
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Praat ik zo raar?
2: Ik heb een jurk gekregen.
0: Versta je daar?
2: Nee, ik heb. Nou, ik heb een jurk gekregen van Fidel Castro.
1: Ja.
2: Want ik heb toen voor hem gezongen.
1: Oh, en dan krijg je zomaar een jurk?
2: Nou. Dan moet ik een beetje beschrijven wat voor sfeer dat was.
1: Ja,
2: dat was natuurlijk wel een beetje een raar verhaal.
1: Ik moet even voor de mensen die het niet weten. Fidel Castro was dé grote leider op Cuba. Een man met een enorm gezag.

0: Nico van der Linden erbij. Oh. Toen was het zo'n succes dat we een jaar later weer mochten terugkomen. En een jaar later weer en weer en weer tot de zevende keer.
1: En toen kreeg je de jurk.
0: Hè?
1: En toen kreeg je de jurk.
0: Nee, en toen was ik, en pas de vijfde keer of de zesde keer, weet ik niet meer, werd ik uitgenodigd om ook naar Cuba te gaan, want ik was nooit in Cuba geweest. Maar ik had zo langzamerhand zoveel verschillende hits in Caribisch gebied, dat ik ook daar, kennelijk in Cuba, vonden ze nodig dat ik daar kwam zingen. En er was een of andere speciale feestdag, en ik heb nooit begrepen hoe dat feest nou precies in elkaar was. Maar er was een soort stadhuis, waar dus de geleerden en de hoge pieten een vergadering hadden. En hoe heet het ook weer dat je zo'n open gedeelte hebt in een
1: arena?
0: En zo'n, nee, die huis. Een patio.
1: Oh, ja.
0: Een heel groot patio met marmer, dat weet ik nog goed.
1: Hajo mag door naar de volgende rol. Ja. Die gaat voor de ijskast.
0: En dan werd een of ander iets in een geheimzinnige kamer, werd een akte getekend, iets, en niemand wist wat het was, maar dat was iets geheimzinnigs. En ik was uitgenodigd om daar te komen zingen. En toen, en er was ook nog een ander, een kwartetje wat speelde. Maar op een gegeven moment werd er gezegd, nu trio Nico van Linden op de bühne, nu is het zover. En toen zeiden ze ook, de handtekening, of de akte die ze hebben, of die ze zijn overeengekomen, is nu klaar. Nu zit Fidel Castro op de eerste verdieping achter dat gordijntje. Dus hij zat als Katrijntje achter een gordijntje. Ja. En toen zeiden ze ook, en als het gordijntje nu een beetje open gaat, dan weet u dat hij even naar beneden kijkt, want hij zat op de eerste verdieping. Nou, ik vond het wel heel interessant. En toen, ja hoor, werd ik aangekondigd, niet als Therese Steinmetz, maar dames en heren, Teresa d'Hollanda.
1: Oh ja.
0: Want Stein was het natuurlijk.
1: Maar wanneer kreeg je die jurk nou?
0: Hè?
1: Wanneer kreeg je die jurk?
0: Nou komt hij.
2: Oh, oh.
0: Dus ik moest vier liederen zingen.
2: Ja.
0: Drie in het Spaans en één in het Roemeens. Want ze waren natuurlijk ook dik met Roemeens.
2: Ja,
0: dat was ook communistisch land.
2: Communistisch land, ja.
0: Toen. En onder het zingen kon ik het toch niet laten. Om af en toe eventjes met één oog zo schuin. En dan zag ik inderdaad af en toe het gordijntje opengaan. Nou, Gerrit was er gelukkig. Hè? Gerrit en Bruiber, mijn was daarbij bij dat vreemde evenement. Gelukkig wel. En toen was het klaar. En toen was daarna een prachtige modeshow. En we zaten daar te kijken naar die modeshow. En toen kwam er ineens een keurige heer naar mij toe van de hoge heren. Zei, mevrouw, nou ja, dat zei hij in het Engels. Mevrouw, ik wil u even de complimenten geven van meneer, van
1: onze leider.
0: Onze leider, Fidel Castro.
2: Ja.
0: Hij heeft het heel mooi gevonden. En u mag iets moois uitzoeken van de modeshow als cadeau.
2: Oh.
1: Nou, wat leuk.
0: Is dat niet leuk?
1: En heb je die nu ergens
0: ik had me tegen dat dat vond ik een mooi iets.
1: Ja.
0: En die heb ik toen naderhand nog wel eens aangedaan op televisie. Ik heb hem nog wel eens een paar keer aangedaan. En ik heb hem wel nu een beetje vermaakt. Want ik ben nu zo langzamerhand iets volumineuzer geworden, waardoor jullie niet meer helemaal goed past.
2: Ja, maar dat mag ook wel, zeg.
1: Ja.
2: Vind je niet?
1: Ja.
0: Hey, Hajo, ik heb hem nog.
1: En jij hebt ook allemaal met bekende en beroemde mensen gewerkt, hè?
3: Ja, het geluk met, als je met de kunst een beetje mazzel hebt, dan zijn het allemaal domino-steentjes die elkaar aantikken, en dan kom je die tegen en die tegen. Dus ik heb onder andere een doek gemaakt voor Sarkozy.
1: Wat leuk.
4: Misschien wel handig. Niet iedereen zal jou misschien meteen kennen als we je naam.
3: Alleen nog van opsporing verzocht.
4: Ja, misschien. Maar misschien moet je even vertellen wat je precies maakt. Want
3: ik ben 20 jaar geleden begonnen met het maken van popart.
4: Ja.
3: En
1: is dat eigenlijk precies,
3: popart? Ja, het is een populaire, eigenlijk, dat is wat pop voor staat. Ja? Een populaire soort stroming van de kunst.
4: En wat Andy Warhol ook maakte?
3: Die is eind jaren 50 is hij daarmee begonnen.
4: Ja.
3: Het is eigenlijk vanuit de reclamewereld is het ontstaan.
4: Ja.
3: Dat je een ontwerp maakt voor Brillo pads. En dan heb je Andy Warhol, je hebt Roy Lichtenstein, maar dan moet je ook dat niet gaan combineren. En denken van, oh, ik pik die idee over. Dus ik wilde ruim 20 jaar geleden echt iets maken wat weer een ander soort popart werd.
1: Ja. En dat is eigenlijk, het zijn bijna afbeeldingen als foto's, zeg maar.
4: Cartoons.
1: Ja. Maar die beplak je dan helemaal met,
3: nee, want de techniek en je moet ook nooit het recept van Coca-Cola weer gaan geven. Maar wat ik doe, eigenlijk alle pop-art kunstenaars werken met een oorspronkelijke afbeelding.
1: Ja.
3: En die kun je als silkscreen.

0: litho. En in mijn geval, wat ik doe, ik wilde echt schilderen. Dus als ik een doek maak, ook uit een serie, dan zijn ze, als het een serie is van 10, alle 10 verschillend.
1: Oh, ja.
0: Dus ik schilder met metaalverf, acrylverf. De huid is vaak een airbrush. Dus ik krijg een hele mooie structuur en kleur. En dan maak ik het doek eigenlijk af met Swarovski-kristallen.
1: Oh, ja.
0: Waarbij je natuurlijk uit moet kijken dat het geen kerstbal wordt.
1: En dat
0: wordt,
1: is een enorm pokkenwerk. Hè?
0: Ik heb een doek van Brigitte Bardot van 2 meter. Er zitten er 1500 in.
1: Oh.
0: En het is er niet even rollen.
1: Die moet je er één voor één op.
0: Eén voor één moet je, want het zijn verschillende maten op een verschillende locatie. Dus dat ben je echt wel even.
2: Zo'n diamond
0: bezig.
2: Painting wat je dan doet eigenlijk. Maar dan heel secuur.
0: Ja, heel secuur.
2: Ja, ja. Ja, ja.
1: Hey, en wat is dat schilderij wat je hebt meegenomen?
0: Ja, ik heb een aantal jaar geleden voor Prins Albert in Monaco heb ik een doek gemaakt van zijn moeder. En daar was hij helemaal weg van. Dat hij uiteindelijk. Maar
1: hoe kom jij met Prins Albert?
0: Dat is. We zaten allebei bij de McDonald's en we dachten, hé, jij bent toch die kunstenaar? Nee. Een agent van mij, Annette, die in Monaco, die kent hem. En die heeft hem in contact gebracht met het werk, met een paar foto's. En daar was hij helemaal weg van. Dus zo is dat eerste project gekomen.
1: En toen vond hij zijn moeder mooi en toen mocht je nog meer dingen.
0: Ik heb uiteindelijk Charlene, zijn vrouw, nog gemaakt.
1: Oh?
0: En ik heb ook via het.
1: En hoe is die nou in het echt, die Charlene?
0: Laten we zeggen, vrij introvert.
1: En Zuid-Afrikaans.
0: Zuid-Afrikaans. En ik denk dat ze. Een mariage de la raison, dat is het. Het is een huwelijk waarbij we allemaal denken. Nou,
1: of denk jij? Of wat?
0: Sorry?
2: Nee, om de poen om het geld.
0: Om de poen. De status, wat natuurlijk heel vaak zo gebeurt.
1: Ja.
0: En ik heb ook een doek van hem gemaakt via het Forbes magazine in Monaco.
1: Had jij nog meer cadeaus gekregen van beroemde mensen, Therese?
3: Ja, ik wou even zeggen dat ik zijn schilderijen ken ze ook. Want ik ben vaak bij hem thuis geweest. Ik vind ze prachtig.
0: Oh,
3: ik vind ze echt prachtig.
0: Nou, dankjewel.
1: Heeft hij ooit jou wel eens geschilderd?
0: Nog niet.
1: Heeft hij jou wel eens geschilderd?
3: Nee, dat niet. Maar dat hoeft ook niet.
1: Nou, maar het zou wel leuk zijn, toch?
3: Zijn schilderijen heel mooi, heel mooi.
1: Idee voor een cadeautje, schat.
0: Ja, dat is wel een goed idee.
2: Maar goed, je vindt natuurlijk ook. Wat vind je van de schilderij? Want Therese is op latere leeftijd natuurlijk ook kunstenares geworden. Maakt ook prachtige schilderijen.
3: Nee, maar ik heb mijn hele leven geschilderd. Maar ik wilde er pas veel later mee. Ik zei, ik wilde pas meer tevoorschijn komen als ik niet meer zing.
2: Ja.
3: En een goede vriend van ons, Hans Knoop, die zag een keer mijn schilderij en die zei, je moet ermee tevoorschijn komen. Zei ik, nee Hans, ik wacht tot ik niet meer zing. Toen zei hij, dat lijkt me geen goed idee. Nou, zei ik, dan moet ik eens nadenken. Toen heb ik een minuutje staan nadenken. Toen zei ik, ja Hans, ik doe het. En toen heeft Hans gezegd, dan ging ik jouw eerste schilderijen tentoonstelling organiseren. Toen zei ik, ja maar Hans, onder één voordeel. Ik heb wel een jaar nodig om alles heel goed prima in orde te maken.
0: Ja.
3: Want ik ben er wel, net als jij, dan wil je het ook helemaal goed doen.
2: Ja, natuurlijk. Dat is eigen werk.
1: Wij kennen elkaar eigenlijk nog van Service Salon, vreemd genoeg. Dus
3: ja,
1: dat is heel lang geleden.
3: Ik ben vroeger bij jou in een uitzending geweest met schilderijen.
1: Ja.
3: Ik geloof zelfs wel 2 keer.
1: Maar nou begreep ik dat je eigenlijk best bekend was met die schilderijen. Ik bedoel, was je bekend door geworden? Want je hebt ook geëxposeerd in New York, begreep ik.
3: Ik heb geëxposeerd in Indonesië. Behalve in IJsland. En in Japan. Nog. Japan ook niet, voor de rest overal. Oh. Overal, waar de meisjes zijn.
1: En verkocht je dan ook wat?
3: Bij Benedetti Galleries. Als je daar mag exposeren, dat is in New York. Dat
1: dan heb je het gemaakt. Maar verkocht je daar ook wat, of niet?
3: Jazeker.
1: Oh,
3: ja,
1: dat is mooi.
0: Volgens mij heb je in New York toen 14 doeken verkocht. 13 of 14
3: waar?
0: Doeken. In New York.
3: Dat, ik weet niet meer precies, maar dat is goed verkocht in ieder geval. Dat
1: nou,
3: wel, ja.
1: Top,
3: ja.
1: Maar ik herinner me nog, dat ik toen had je dus met mijn programma gezeten en op een gegeven moment was ik in Cannes en ik loop een winkeltje binnen en dan sta jij.
3: Ah,
1: ja. Wat deed je daar ineens?
2: Jij woonde daar toch?
3: In Cannes. Winkeltje?
1: In Cannes?
3: Ja, natuurlijk. Maar daar had ik in Cannes heb ik 3,5 jaar ruim een eigen galerie gehad.
1: Oh ja.
3: In de Rue Marcé, bijna op de hoek van de grote boulevard.
1: Ja.
3: Maar dat stond ik niet in de winkel toen dan?
1: Ja, wel. Dus daar kwam ik je tegen.
3: Dat weet ik even niet meer. Maar ik kan niet alles onthouden. Want als je een winkel hebt, zijn er zoveel mensen die langskomen en niet langs.
1: Dat is waar, ja.
3: Ja, ik heb er in de winkel. Niet dat jij gek bent, maar ik heb de gekste mensen in die winkel.
1: Behoorlijk.
3: Gekste mensen.
2: Daar noemen ze wat nou? Ook bekende mensen?
3: Ook bekende, maar die waren over het algemeen niet zo gek. Maar onbekende gekke mensen heb ik heel veel in die winkel gehad. Ja.
2: Kun je nog iets herinneren van een gekke situatie?
3: Nou ja, maar zal ik... Ja, leuk. Nou, er kwam eens een keer... Nou, één van... Schiet me nu ineens een beetje. Ik kwam in de winkel binnen. Ik zat met andere mensen te praten over iets anders. Die zei... riep hij. Dit is Steinmetz! Dit is Steinmetz! Want er stond dus Therese Steinmetz op schilderij. En ja. toen zei ik... maar meneer, vroeg ik dan in het Engels, wat is er aan de hand? Toen zei hij, ik ben Turk. Maar ik heb tot mijn 15e jaar, of tot zijn 25e, weet ik niet meer, in Roemenië gewoond. En zei, dat lied ben ik bij. En ik begon te dansen en te dansen op dat lied van, oh, fata, maar ik is niet. Dat lied waar een soort charters eindigt met een soort charters. Toen, hij was kennelijk een beetje dronken, maar had ik nog geen erg. Toen pakte hij mij op en gooide me in de lucht.
1: Nee.
3: Ja, dat allemaal... En gelukkig zat er een... Want ik was bezig die calorie weer te verkopen. Na 3,5 jaar had ik het wel gezien. Het was erg leuk, maar ik moest me dat... De pokken werken. Ik heb zo hard gewerkt, dat wil je niet weten. Maar ja. Ik vind werken leuk, dus zo erg is was het dan ook weer niet. Maar, en die zat zo'n keurige meneer die het huis zou verkopen, zat daar. En ik keek die man heel angstig aan. En hij gooide me weer omhoog. En er hing zo'n
1: kroonduchter. Daar bleef je toch niet in hangen?
3: Zo'n hele mooie grote lamp hing. Ik denk straks gooit hij me tegen. En toen begreep ik. En toen rook ik dat hij dronken was. En toen stond ik weer op de grond. Toen zei ik, nee, wacht. Toen zei ik tegen die meneer, ik moet even met die meneer spreken. En toen zei ik tegen die meneer die er zat, ik zeg, laten we zeggen dat ik de galerie sluit en dat het klaar
1: voor lunchtijd
3: is. En toen hebben we dat gezegd, zijn we naar buiten gegaan, met die meneer gelopen. En toen heeft de hele Rumacé, heeft hij hem aan, helft, dan je dansend achter me.
2: Ja. Dat blijft je altijd bij zo.
1: En wat voor lied was dat dan?
3: Het lied waarmee ik in het Roemeens...
1: Wat jij zo?
3: In Roemenië toen...
1: Kan je dat gewoon nog...
3: Hij was een Turk die een behoorlijk aantal jaren in Roemenië had... En hij kende dat lied van voren en achter. Zong ook alle
1: maar zou jij het nog kunnen zingen?
3: Ja.
1: Kan je het proberen?
3: Lothar, Pintlins de Vioire, Povistia in Trossiare, Dintun Kuntrikamar. Nou, en dan gaat het langerhand, dat is het vers, en dan wordt het steeds wilder, en dan gaat het. Hai, da, da.

0: da da da en dan ha ha dam pa ha. En toen hield ik die noot, hield ik gelukkig, geloof ik, 3 minuten aan.
1: Maar is dat voor, weet je ook echt wat je zingt dan? Ja, spreek je die taal?
0: Woord voor, ik ben meteen Roemeens
2: gaan zingen.
0: Toen ik de uitnodiging kreeg om daarheen te gaan, ja, toen ben ik meteen gaan kijken naar een Roemeense leraar.
1: Ja.
0: En toen heb ik dat, het Roemeens een beetje geleerd. En, mm-hmm, en ik wilde ook woord, letter voor letter weten. Want een melodie kan wel zijn hoogtepunt hebben op een ander woord.
1: Ja,
0: maar
1: dat, ja, precies.
0: Dus ik wist alles precies.
3: Hey, en, Therese, weet je wat mij nou zo intrigeert? Ja. Je zit hier te zingen als een puber.
1: Ja.
0: Zing maar, als een puber?
3: Als een puber!
0: Als een puber? Ja. Waarom? Waarom als een puber?
3: Nou, met heel veel energie en kracht.
0: Ja, maar dat hoorde bij dat lied. Want het ging over...
3: Ja, maar ik bedoel, je bent geen 20er meer, laat ik het zomaar zeggen.
0: Nee, maar toen was ik net 30.
3: Ja, maar je hebt nog het lijkt of je nog dezelfde kracht hebt. Dat
0: ja, maar die heb ik ook, want ik kan nog gewoon normaal zingen zoals vroeger.
3: Maar mag ik vragen, dat mag niet vragen, hè, hoe oud je bent.
0: Je mag het wel vragen.
3: Maar je geeft geen antwoord.
0: Nee, ze gaat het niet zeggen. Nee, maar heel veel mensen weten, het staat gewoon op het apparaatje. Maar ik ben 93.
3: 93.
4: Daarom noemen we haar het buitenaards wezen. Ja. Want iemand die al die teksten ook nog weet, dat kan gewoon.
1: Maar er ook nog zo uitziet dan.
0: Maar als je dan vraagt, ga je eens even Turk zingen? Tische, tische, tische, ler. Schakke me iets tien zinnen, zus. Jumar, jar, jar, jar, jar, jar, jar, jar. Ja, dat was Turks, om er wat te noemen.
3: Geweldig,
0: even doorgaan. Russisch, Roemeens, Hongaars.
4: Russisch?
0: Ja, ik weet het gauw even, maar ik heb Frans ook Russisch.
1: Nou, laten we er even over nadenken tijdens de commercial break en het nieuws.
3: Zijn
1: we
3: meteen kan deze uitzending niet betaald worden. Vrienden, we moeten er even uit.
5: Met Marco.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Goedemiddag, het is 2:30 precies. De Spijkvijver bij Biddinghuizen is geen officiële zwemlocatie meer, omdat er op zomerse dagen niet meer dan 50 zwemmers kwamen. Dat meldde de provincie en de omgevingsdienst vandaag. Eerder was al duidelijk dat de kwaliteit van het zwemwater in de plas niet langer wordt onderzocht vanwege het verlies van de officiële status. Desondanks stond er begin deze maand nog wel een bord bij de vijver met de boodschap dat dit wel gebeurde. En de politie onderzoekt mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere. Hondentrainers uit de buurt hoorden honden huilen en blaffen en gingen kijken. Ze zeggen dat ze vervolgens honden zagen die waren opgesloten in hokken in een schuur zonder water en voer. De trainers schakelden daarop de politie in.
8: Goedemiddag, het is vanmiddag droog in Flevoland. De zon die breekt af en toe door, maar er trekken nog steeds wel flink wat wolkenvelden over de provincie. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten en het wordt ruim 20 graden. Vanavond en vannacht blijven we te maken hebben met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dat daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 14. En vanaf morgen schakelen we dan wel over naar een wat warmer en ook zonniger weertype. Want zeker vrijdagmiddag schijnt de zon geregeld. Dan krijgen we te maken met maxima van een graad of 24. Er staat ook maar weinig wind. Zaterdag wordt het nog wat warmer. Dan kan het zomers warm worden met 26 of 27 graden in de provincie.
7: Wel even aanzetten. Ja, moet ik het nu blijven? Ja, ik heb je natuurlijk verwend nu, hè?
9: Ja, zet hem even aan. Ja, dankjewel. Maar nu is weer mijn ding weg, mijn informatie weg. Maar goed, die komt binnen de kortste keren weer, de ANWB verkeersinformatie. Ik heb nieuws voor je. Ik heb helemaal niks. Geen enkele melding.
7: Ik had het al gezien.
9: Had je hem al gezien? Oh, wat lullig dat je dat dan niet even zegt.
7: Ik denk, laat het toch even spartelen. Vind je het leuk?
9: Dames en heren, er is geen verkeersinformatie. Oeh. En er zijn geen snelheidscontroles. Nou, hou zo zeker.
7: Zometeen brengen we nog een half uurtje aan zee door met onze vaste gasten. Of tenminste, met onze vaste gasten niet meer. Tot de gasten van Katrien de Keil, Therese Stijmets en Hajo Sol.
10: Herberg aan Zee met Marco.

0: Right Between the Eyes van Wax. Ik zet alvast de microfoon open van Catherine. Terwijl ze lekker nog een stukje fly naar binnen aan het werk is.
1: Ja, heerlijk.
0: Maakt het?
1: Ja, ja? Van Hajo gekregen.
0: Lekker. Ja, weet ik. Lief voor Hajo. Oh, je zit zelf ook.
2: Kom morgen weer.
0: Kijk, Therese en ik die hebben geen fly. Wij hebben geen fly nu, hè?
1: Geen ervaring met wat?
0: Ja, we hebben redelijk wat ervaring, maar geen fly.
1: Fly?
0: Nee.
1: Ja, dat bewaar ik tot straks. Want ik kan moeilijk praten met fly in mijn mond.
0: Maar dat zeg ik, wij zijn professioneel. Ja. Want wij eten niet als we in een uitzending zitten.
2: Wij smakken gewoon door.
0: En je verwacht toch van een mevrouw met zoveel ervaring als Catherine Keil... dat ze dat ook weet.
1: Ja, natuurlijk.
0: Het is toch schandaal.
2: Ja, maar we zijn wel een beetje uitgehongerd. Hè? Dus dan pakken we alles aan.
1: Nou, dat hebben we altijd. Maar, maakt niet uit.
0: Wij kregen hier de broodbox elke middag. Speciaal voor Catherine wordt dat bezorgd. En de eerste die er ook minimaal 4 boterhammen uitgeleid is Catherine. En het zit dus ook al...
2: Waarom was hij leeg toen wij net binnenkwamen? Die hele doos was geplunderd.
1: Ja, jongens, ik vind het niet leuk.
0: Nee, dat weet ik. Nee, dat is helemaal niet waar. Het waren
1: geen 4 boterhammen. Ja, maar de luisteraars denken misschien dat het wel waar is.
2: Ja, nee, dat is niet waar. Al die sandwich... Nee, ze zitten bij mij in de tas. Ik heb ze mee voor thuis. Maar daar komen ze straks nog achter.
1: Hé, hey, Therese, wat zei jij nou? Jij had contact met prinses of koningin Juliana?
3: Toen was ze inmiddels prinses Juliana. Ja. Meerdere keren, want ik had er toevallig nog alles op chique festijnen onder mijn gehoor. En toen gebeurde het ook, toen het de eerste keer was... toen kwam er iemand naar me toe van de organisatie... mevrouw Steinmetz, wilt u eventjes aan tafel komen zitten... bij prinses Juliana? Nou, dat vond ik natuurlijk prachtig. Meteen kwam de pest eromheen staan. Ik dacht, laat me nog even lekker rustig met die mensen.
0: Ja, dat kan natuurlijk niet.
3: Dat gaat niet, maar het ging voorbij.
0: Hoe was dat?
3: Ik had meteen een klik met Juliana. Ik vind het een schat. En we hadden helemaal een klik. Want ik kwam net terug van weer een tourneetje door Roemenië... En toen was zij ook net in Roemenië geweest, 14 dagen daarvoor. Ja. Dus ze hadden een prachtig onderwerp om daarover te praten. Ja. En zoals zij over Roemenië sprak, en dat was gewoon van nature zo... konden we elkaar enorm vinden over hoe wij over dat land en de mensen dachten.
1: Wat leuk.
3: Dat het hele...
1: Hey, en hoe was je klik met prins Bernhard?
3: Nou, die zat mee te luisteren.
1: Ja.
3: En op een gegeven moment zei hij met zijn Duitse accent... mevrouw Steinmetz, zo op die manier... hoe oud bent u? Vond ik eigenlijk ook een beetje onbeleefd om dat zomaar aan iemand te vragen.
1: Onomgevoede
3: en toen
1: prins.
3: Was mijn antwoord, ik loog. Ik zei, ik ben 5 jaar jonger... dan uw oudste dochter. Maar ik ben 5 jaar ouder. Ik zei dat toen ik ben 5 jaar ouder. En toen zei hij, dat vond ik een beetje vals... tegen die lieve Juliana, zo'n vrouw... hoor je dat, zei hij. Mevrouw Steinmetz, die is 5 jaar jonger dan onze oudste dochter. Nou, die lijkt toch veel ouder, hè, zei hij toen.
0: Over zijn eigen dochter?
3: Ja.
1: Nou. Echt waar?
0: Maar weet je wat ik nou zo bizar vind? Er gelden allerlei protocollen als jij met iemand van het Koningshuis aan tafel zit... en dat dat mag je niet vragen, daar zit de Rijkse...
1: als journalist is dat natuurlijk.
0: Ja, maar natuurlijk ook als je aan tafel... er zijn toch etiketten dat je waar je aan moet houden. Maar zij kunnen dus blijkbaar alles maar zomaar vragen.
3: Ja, dat vond prins Bendels dat kon, kennelijk.
0: Ja, dat is dan gek. Jij hebt ook iets met het Koningshuis te maken.
2: Ja,
0: misschien niet direct.
2: Nou, een van de eerste koninklijke doeken die ik gemaakt heb... dat was een doek van Juliana.
0: Ja.
2: Dat was vrij snel verkocht. Ik heb een doek gemaakt van koning Willem-Alexander. En natuurlijk Queen Maxima.
0: Maxima, ja, was in 2021, hè?
2: Ja.
0: Heb je toen aan haar uitgereikt. Hoor je dan van tevoren van dat moet je zus doen, dat moet je zo doen... dit mag wel, dit mag niet. Hoe werkt dat?
2: Nee, het was bij de...
1: Oh, of zei ze, gooi het maar in de Ronald
2: ook. Gooi het maar in de achterbak. Nee, en ik heb het toen ook gemaakt voor een stichting. Uiteindelijk heb ik daar ook die award voor gekregen... die jij er straks al noemde.
0: Ja.
2: The Designer of the Year. En er was verder geen restrictie.
0: Maar je koos haar als onderwerp. Heb je zelf gekozen?
2: Ja, omdat ik ook... ik heb ook Beatrix gedaan. Maar Maxima heeft voor de pop art... heeft zij zo'n specifieke kop, zeg maar.
0: Glamorous of zo.
2: Ja, en dus dan inspireert dat ook heel erg. Weet je, wat ik jou straks ook al zei... de meeste pop art kunstenaars die maken een doek... op grond van een afbeelding. En in mijn hoofd moet ik die afbeelding zien... en meteen vertaald in mijn hoofd naar het doek... En dat had ik bij een afbeelding van Erwin Olaf... die hij gemaakt heeft van Maxima.
0: Ja.
2: En meteen vertaalde dat zich in hoe ik wilde... dat uiteindelijk het doek eruit zou zien.
0: En hoe lang werk je dan aan zo'n portret?
2: Nou, ik ben, en dat is dan het meest extreme voorbeeld, een doek van James Bond, van alle 6 James Bonds, ben ik een jaar mee bezig geweest.
0: Oh, gaaf.
2: Maar daar ben ik niet elke dag natuurlijk mee bezig. Nee, maar dan moet je het even wegzetten, laten rijpen, na 2 weken weer kijken.
3: Ja, dat is altijd zo.
2: En als je eenmaal weet wat erin zit, in de lasagne, dan kan je, als jij zegt, nou, ik wil er ook nog 2.
0: Als je het recept helemaal kent.
2: Ja, dan weet ik, oké, die kristallen, die verf, maar dat hele proces daarvoor kan echt maanden duren.
1: En, wil jij eigenlijk niet weten hoe wij elkaar hebben leren kennen?
0: Nee, dan zou ik het toch gevraagd. Nou. Nee, daar wil ik wel zo meteen even weten natuurlijk. Nee,
2: in de sloppenwijken van Marseille.
0: Heeft Maxima zelf dat werk gezien?
2: Nee, ja, dat weet ik niet.
0: Maar je krijgt daar geen reactie van? Zodat ze een briefje stuurt van ik vond het leuk of vond niks?
2: Ik heb van prins Albert heb ik wel een persoonlijke brief thuis gekregen.
1: Oh ja, die hebben we hier ergens, hè? Daar. Toch?
0: Ja, die hebben we hier in de studio. Ja.
2: En het leuke is, ik ging boodschappen doen. Ik loop naar beneden. Er ligt post. Dan donder ik allemaal in de Albert Heijn boodschappentas. Ik ga naar Albert Heijn, gooi alle flessen kaas en eieren erbovenop. Ik kom thuis, haal alles eruit. Oh ja, die post. Blauwe enveloppen. En één keer envelop met een kroontje erop.
1: Ja.
2: Dus nou, dat was de persoonlijke brief van prins Albert.
1: En die heeft dus onder de kaas gelegen.
2: En die heeft niet onder de kaas gelegen.
0: Oh. Weet je waar ik wel heel erg benieuwd naar ben? Therese, sorry, zometeen mag je.
2: Ja.
0: Maar ik wil zo graag weten, waar hebben jullie elkaar nou leren kennen? Nou, Hajo en Catharine, dat vind ik een leuke vraag.
1: Heel verhaal.
0: Ja, duurt het heel lang?
2: Nee. Wil jij beginnen?
1: Want nou, ik kan het heel kort vertellen. Ja. Ik was op een gegeven moment de gast bij
2: Aperitivo.
0: Meer naar Goossen?
1: Meer naar Goossen, die deden. En op de dag van de uitzending was ik jarig.
0: Ach.
1: Dus wat had de redactie bedacht? Heel leuk. We vragen Hajo Sol of die een portret maakt van Catharine. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik was helemaal blij.
0: Want jullie kenden elkaar toen nog niet?
1: Helemaal niet. Nee.
2: En als ik je mag onderbreken, wat ik jou net zei, soms maandenlang. Ik had 2 weken de tijd voor haar doek.
1: En dat was veel te weinig.
2: Ja. Ja.
0: Zag je dat terug ook?
2: Ja,
1: meteen. Ja, wat een waardeloos portret. Ja. Maar goed, ik hang dat dus op bij mij, dat portret. En op een gegeven moment waren kinderen te logeren. En daar had ik sinaasappelsap voor gekocht. En ik maak dat pak sinaasappelsap open.
0: Oh.
1: En ik was vergeten dat het een oud pak was. Dus ik draai die dop erop. En dat pak dat explodeert.
2: Helemaal gaan gisteren.
1: Op zijn schilderij. Oh. Niet te geloven. Dus toen dacht ik, ja, wat nu? Maar godzijdank had ik een goede verzekering. Dus ik belde die verzekering. Ik zei, dit en dat is gebeurd. Kan dat schilderij gerestaureerd worden? Toen zeiden ze, leeft die kunstenaar nog? Ik zeg, ja, laat maar een nieuwe maken. Want dat heeft geen enkele zin, dat restaureren. Dus toen heb ik hem opgebeld en gezegd, nou, zus en zo is gebeurd. En sinds die tijd, ja, het is heel erg. Maar zijn wij een vriend? Ja.
2: En ik durf niet zeker te zeggen of ze het niet bewust gedaan heeft. Hè, met het pak.
1: Ja, ik wou graag met je in contact komen. Dat is zo.
0: Maar dus het is het dan uiteindelijk mooier geworden dan dat het was?
2: Het is karma, want daardoor had ik nu alle tijd om het doek te maken zoals het moest
0: zijn. Zoals je het voor ogen had.
2: Dus ik was er heel blij mee. Maar, gelukkig.
0: Hoe werkt dat als iemand in opdracht... ik bel jou en ik zeg, joh, ik heb mijn moeder die wordt 80 en ik wil graag dat je iets maakt.
2: Dan heb ik foto's nodig.
0: Ja.
2: En het kan soms ook gebeuren dat ik zo'n privéopdracht afzeg, omdat ik op grond van de foto, dat er dus niets gebeurt qua inspiratie.
0: Komt niks binnen of zo, nee. Ja.
2: En het kan ook gebeuren wat ik in Frankrijk heb gehad met een dame die vlak bij jou heeft gewoond in Cannes. Die wil ook een privédoek. Heb ik gemaakt. Hele mooie kop had ze. Ik heb het doek opgestuurd met FedEx. Na 4 dagen nooit meer gehoord.
0: Jeetje.
2: En ik zie, het is niet aangekomen.
0: Ja.
2: Dus ik heb haar gebeld.
0: Ja.
2: Het was er. Maar ze was heel stil en timier. Ik denk, shit. Maar dat kan natuurlijk ook gebeuren. Hè?
0: Dat je het niet mooi
2: als jij Marilyn Monroe ziet, dan weet je wie Marilyn Monroe is. Maar voor jouw moeder is dat heel persoonlijk.
0: Ja.
2: En dat je denkt, nou, ik vind het helemaal geen mooi doek.
0: Nee.
2: Maar toen zei ze, en dat was op een rare manier een fantastisch compliment. Ze zei, ja, ik heb het doek ophangen aan de muur. Maar als ik naar het doek kijk, zie ik niet wat ik in de spiegel zie.
1: Ja, dat is natuurlijk vaak
2: dus,
1: zo.
2: Dus dat was op een hele rare manier een heel mooi compliment. Maar dat... Dat is natuurlijk ook iets wat kan gebeuren. Dat
0: kan
2: met
0: twee kanten opgaan natuurlijk. Hè?
1: Maar weet je, hij zegt nou zo even over naar Zuid-Frankrijk sturen. Maar hoeveel verhalen heb ik niet van jou gehoord van galeries die je opgelicht hebben?
2: Ik heb in New York meegemaakt een gallery die 4 doeken had hangen. En ik spontaan naar New York ging en naar binnen liep. En die doeken hingen er niet meer. Nou, dan kun je denken, ze hangen even, want misschien heeft Therese hangen ze haar doeken even op.
0: Ja.
2: En die waren alle 4 verkocht. En dan zou ik $8,000 krijgen. En ik heb er 1200 betaald gekregen. En vervolgens, de volgende keer was de hele gallery weg. Die is gewoon gesloten.
0: Ja.
2: Of een agent die in Zuid-Frankrijk doeken verkoopt voor 3 keer meer dan ik weet. Ja. En dat verkoopt ze aan jou in Saint-Tropez, maar daar ben ik niet bij.
0: Maar je kan toch beter rechtstreeks bij jou kopen? Want als je exposeert ergens of in een gallery, ja, dan zit er toch iets, ja, 60% of zo voor die galerie.
2: 50% voor de gallery.
0: Nou, dat is, ja, toch, nee, dan weet je dus eigenlijk, als je daar iets voor 1000 euro zit hangen, dat het eigenlijk maar 500 bij de kunstenaar kost, toch?
2: Ja.
0: Zie ik,
2: ja,
0: heel zwart-wit.
2: Ja, in mijn geval een 5 miljoen wordt 2,5 miljoen.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, we gaan ze meteen even praten. Ik weet niet waar ik mee bedoel. Dus
2: nee, maar dat is natuurlijk het probleem. Ja, ja. Alleen je wilt wereldwijd.
0: Ja.
2: Want je gaat niet een doek kopen op grond van een foto.
0: Nee.
2: Dat doe je met een auto ook niet. Dus de meeste mensen willen dat doek wel zien.
0: Ja.
2: Dus zit jij in Japan, dan zie jij mijn website, maar je wil wel het werk even zien en voelen.
0: En nog een gekke vraag, want je had het net over dat je er soms 10 van kan maken, maar dat zal allemaal iets anders, ja, zijn. Ik ken wel meer kunstenaars die dat doen, die nummeren dat dan.
2: Ja.
0: Hè? Als jij er eentje van wil kopen, is het dan een meerwaarde als je nummer 1 hebt of nummer 4?
2: In principe is dat wel zo in de kunstwereld. Maar dat is omdat het is opgelegd. Want het doek is het doek. Iemand heeft dat bedacht. Hm. Weet je, dus waar dat op staat, geen idee. Want als jij Andy Warhol maakte van Zolito's 320. Dus,
0: ja.
2: En die waren alle 320 identiek.
0: Ja.
2: Weet je,
0: ja,
2: want het was gewoon een zeefdruk.
0: Ja, ja, ja, okay.
2: Maar toen ik ermee begon 20 jaar geleden, dacht ik, ik wil echt doeken maken die origineel zijn en oorspronkelijk. Ook al is het een editie.
0: Ja.
2: Dus dat noemen ze in Amerika een original from an edition.
0: Ja, precies. Ja,
2: dus
0: ja,
2: als je ze naast elkaar hangt, zijn ze allemaal verschillend.
0: Ja, uiteindelijk. Ja, ja, ja. Oké. Okay, ja. Ja. Is dit een rare vraag?
1: Nee, nou, want een hele goede
0: vraag. Laatst in Laren had je de kunstfair daar, van, ja, die kunstmarkt. Toen hebben wij dus een schilderij gekocht, dat was mijn man. En die zei van, nou, ik doe het, maar dan wil ik wel nummer 1 van
2: nummer,
0: die 10.
2: Ja. Ja.
0: En toen zei ze, nou, die heb ik nog.
2: Maar iemand heeft dus dat bedacht, van ja, als je een laag nummer hebt, is het meer waard.
0: Nou,
2: maar
0: ja,
2: leg mij uit waarom.
0: Nou,
2: als,
0: ja,
2: als het hetzelfde werk is.
0: Kijk, als je nummer 10 hebt van 10, dan weet je dat dat de laatste was. Dan kun je, ja, misschien als kunstenaar misschien wat meer voor vragen. Want dan heb je er nog maar eentje, ja, van. Dus, ja, als je die,
2: nou,
0: wil hebben,
2: dan druk je er gewoon niet bij.
1: Kan ook zijn dat hij blij is dat hij er vanaf is.
2: Ja, dat kan ook.
0: Dat je weggeeft. Eindelijk
2: gaat gratis.
0: Ja, ja.
2: Nee, wat Andy Warhol deed, die maakte als hij de 320. Dat deed hij er nog 150.
0: Ja, sorry.
2: Weet je,
0: ja,
2: dus dat is.
0: En hoe doe jij dat, Therese? Is het één uniek schilderij?
3: Ik zat dan iets heel. Ja, of het ik zat dan iets heel anders te denken, anders vergeten.
0: Ja?
3: We hadden het net over de koninklijke familie. Ik heb een klein grappig verhaaltje over Willem-Alexander. Heel kort hoor.
0: Ja, ja.
3: Ik zong 's middags op een matinee in Utrecht voor het goede doel van iets. En daar danste ook die prachtige balletdansers die zo beroemd zijn in Nederland.
0: Scapino Ballet?
3: Nee, dat echt waar. Alexander Radius met die man.
0: Okay,
3: en
0: ja,
3: die,
0: ja,
3: die heel acrobatisch was het ook. Mm-hmm. Hij ging door de lucht en alles was prachtig.
0: Ja, ja.
3: En toen, na afloop, kwam Beatrix was er ook met haar 3 zoontjes.
0: Mm-hmm.
3: En ik schat dat onze koning toen 12, 13, 14 jaar oud hoogstens was. En toen en Beatrix was toen heel erg aanwezig, gaf complimenten en was heel, praatte veel. En toen zei Willem, de stoute jongen, zei, mama, doen jullie dat ook, papa en jij? Mekaar zo 's nachts als je in bed ligt of voordat je naar bed gaat, zo omhoog doen en dan in de rondte draaien. Waarop Beatrix zegt, nou nee hoor. Ze werd er een beetje opvallen van. Ja. En toen zei hij weer, ja, maar ik bedoel zo in de rondte draaien. En je dan omhoog gooien, doen jullie dat niet meer? Nou ja.
2: Dus. Vandaar die gaten in het plafond in mijn daken zijn. Nu snap ik het wel.
3: Ja, ja. Ja. Sorry, je vroeg mij nog iets waar ik geen antwoord op
0: had. Nou ja, ja, over jouw werken. Want je maakt 1 werk van iets, dat is dan een uniek exemplaar. Of maak je er ook een serie van 5
3: nou,
0: of 10?
3: Meestal is het 1 uniek exemplaar.
0: Ja.
3: Maar ik heb wel van sommige, heb ik een tijd geleden gedaan,
0: ja,
3: van sommige werken. Hoe noem
0: een print
3: je dat?
0: Maken.
2: Lithografie.
3: Ja. Een soort, ja, een paar dingen die dan makkelijker voor de mensen te kopen zijn.
0: Ja, ja.
3: Een echt origineel werk, want dat is natuurlijk duur. Dus
0: maar wat kost, ik weet niet, wat is
3: nou,
0: duur
3: hangt
0: dan?
3: Van de schilderij, hangt van de grootte van het schilderij af. En het is ook zo, de markt is zo verschillend.
0: Ja.
3: Je hebt altijd in de kunstmarkt van schilderijen en dat soort dingen, heb je altijd een komen en gaan van ongeveer 12 jaar. Dat mensen er eens veel betalen en veel kopen. En dan 12 jaar niet en dan 12 jaar wel.
1: Oh, dat is 12 beetje, jaar is dat? Is dat
3: 12 tot 14 jaar, 10, 12
1: dat
3: jaar.
1: Dat is een soort vastgesteld
3: dat
1: of zo.
3: Schijnt, ja, dat,
1: grappig.
3: Dat schijnt zo te zijn. Dat mensen, en nu zijn de mensen niet zo geïnteresseerd daarin om te kopen. A, het is een moeilijke tijd. En B, vooral omdat ze hebben zelf hun telefoontje waar ze foto's maken. Oh. En dan gaan ze vergroten, dan gaan ze ophangen.
0: Een foto van een schilderij bedoel je?
3: Nee, van hun eigen foto's maken van hun eigen dingen.
0: Oh, en dat ophangen.
3: Maar de interesse in de schilderkunst was... Toen ik er 30 jaar geleden mee op de markt kwam, of 35 jaar geleden inmiddels al lang, want Gerrit leefde toen nog, die heeft het allemaal meegemaakt. Die was ook nog bij Benedetti Galleries in New York. Ja. Was hij bij, gelukkig. En de interesse is veel minder daarin geworden.
0: Komt dat ook door AI?
3: Misschien, nee, dat weet ik niet. Ik denk dat het meer komt dat mensen allemaal foto's maken, maar steeds. Ja. En dat ze die vergroten, dat ze dat wel leuk vinden. Omdat,
0: dat helpt haar.
3: Zoiets, dat denk ik, dat denk ik.
0: Onze middag aan zee zit erop.
1: Echt waar? Nu?
0: Ja. Oh. Het is al bijna
1: twee
0: uur.
1: Gaat dat snel.
0: Ja, gaat hartstikke
1: de
0: snel.
1: De ene laatste.
0: Ja.
2: Oh ja.
1: Morgen de laatste.
3: Gaat nog zoveel wilde verhalen.
1: Echt waar? Nou, wat voor verhalen dan?
3: Ja, wat zeg je?
1: Wat voor verhalen dan?
3: Nou, ik heb zoveel wilde verhalen.
0: Morgen lekker naar terug. Ja. Kom je morgen nog een keer terug? Wie is morgen onze gast eigenlijk?
1: Karin.
3: Dat andere is nu 4 jaar. Dat was in 22.
0: Dat je hier was met Philippe Elan.
3: Wat is dat? Ja, dat is lang geleden. Nou, dan kom ik toch niet over 4 jaar. Want dan ben ik hopelijk...
2: Je weet het niet.
0: Hopelijk wat? Doos.
2: Ben je hopelijk 97?
1: Ja, hopelijk 97.
0: Oh, dan ben je hopelijk 97.
3: Ja. Maar ik wil wel eerder dan terug, dan kom ik op een 95.
0: Heb je zoiets van, nou, ik vind 100 wil ik halen of zo?
3: Dat vind ik best leuk. Op
0: echt waar, ja?
3: Het zo kan als nu dan.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Ik denk dat heel veel mensen daar jaloers op zijn.
1: Ik hoor altijd van haar, joh, als jullie op stap gaan, dat jij harder loopt dan hij.
2: Ja,
1: nou, zegt dat op zich niks, want hij loopt überhaupt niet. Maar hoe hou je jezelf? Of
3: ik doe niks. Ik eet geen rare, geen bijzondere dingen. Ik doe helemaal. Ik heb nooit ook iets gedaan. Ik heb wel vanaf dat mijn vader en moeder hadden een muziekschool. Hè? En er was ook nog juffrouw Cornelia.
1: De uitzending is afgelopen, hè? Dus je moet het wel een beetje kort
3: tegen
1: houden.
3: Jou. Ja. Juffrouw Cornelia gaf ook balletles in een van de zaaltjes waar de muziekschool was. En als kind werd ik dus al heel vlug geconfronteerd met balletles. En kreeg ik balletles van juffrouw Cornelia. En stond ik op mijn 4e jaar al op speeches. Ja. En ik heb tot mijn 15e jaar ballet gedaan. Maar voor de rest heb ik nooit iets gedaan. En
1: maar zit het in je genen?
2: Maar ik denk optimisme en positiviteit. Dat heb
3: jij...
2: Ja,
3: ik ben wel positief van aard. Ja,
2: dat wel. Echt wel...
3: Geen gezeuren, geen gezeik.
2: Ja.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Laten we dat dan maar onthouden.
1: Niet zeiken, geen gezeik. Nou, hoor jij het ook eens.
0: He? Gewoon niet te veel zeiken. Dat is
2: niet lullen, maar poetsen. Dat is het dan. Ja,
3: dat is ook een mooie. Ja.
0: Ajo Sol en Therese Stijmets. Heel fijn dat jullie onze gasten wilden zijn aan deze heerlijke zeemiddag. Op deze zeemiddag. Katrien, morgen zijn wij er voor de laatste keer samen.
1: Ja.
2: Oh.
0: Ja, dat wordt wel. We gaan een traantje weg.
1: Ja. Wij gaan janken, hoor.
2: Heel Nederland, denk ik, hoor.
3: Jullie gaan toch nog wel eens bij elkaar hier.
0: Nee.
2: Jullie zijn wel een goede.
3: Hou je mee op dan?
0: Ik niet, maar
3: maar zij hoeft er toch niet mee op te houden?
2: Nou.
3: Je gaat toch ook door? Zullen we samen. Dan gaan we een acrobatische act.
2: Cirque du Soleil.
3: Ik moet er niet aan denken.
0: Waar kom ik kijken?
2: Cirque du Soleil. Oh, wij komen.
0: Ja, wij komen. Publiek.
3: Nee hoor, ik doe ook geen acrobatische act.
0: Nee, maar we hebben afgesproken. Er is afgesproken dat we het 5 keer zouden doen. En als het bevalt, wellicht in de toekomst nog eens een keer.
3: Wellicht.
0: Er wordt door mensen gesproken van er is een nieuw duo geboren.
2: Ja, vind ik ook wel. Nou, er is een hele bijzondere.
1: Vind je dat echt?
2: Nou ja, en ik vind het een bijzondere dynamiek die jullie hebben.
1: Ja.
2: Energie, dus dat werkt.
3: Ik dacht, wat hebben die mensen een dynamiek?
1: Nou, hoort je van een ander, hè?
0: Nou, leuk hè?
2: Ja.
0: Vind je het niet heerlijk?
1: Ja, ik vind het toch ook wel leuk, hoor.
0: Vind je dat leuk?
1: Wat?
0: Wil je een zoen van me?
2: Oh, ze doet alles voor een zoen, hè? Alles.
0: Tot morgen.
1: Ja. Oh, en kunnen ze jou nog bellen voor iets? Voor opdrachten of zo?

0: Dit is Flevoland.
1: Oké, okay, dan... Wat een krankzinnige uitzending is dit, of niet? Dit kan toch niet?
2: Ik kan er geen touw meer aan vast.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Ja, ik duik. Dat je niet zo'n verschrikkelijk handdoekje wint. Want dat vind ik zo gênant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.

0: kopenwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De spijkvijver Biddinghuis is geen officiële zwemlocatie meer, omdat er op zomerse dagen niet meer dan 50 zwemmers kwamen. En de politie onderzoekt mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Ik pak het er even bij. Volgens mij is het vrij rustig op deze donderdagmiddag. Ja, inderdaad, geen files in onze regio. En ook snelheidscontroles, die zijn er niet gemeld. Tijd voor een uurtje Flevoland Muziekland. Met zometeen fijne muziek van de Bee Gees en Staying Alive.
9: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
13: Appetito.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis weer met Golden eSIM.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
16: Goedemiddag.
17: Flevoland Muziekland.
16: Jordi Bouw.

Dat is een goed begin, dacht ik zo, van dit uurtje Flevoland Muziekland. Billie Eilish en Burst of a Feather en de Bee Gees hoorde je ook nog met Staying Alive. Het is 12 minuten over 2 geworden. Goed dat je nog steeds luistert naar Omroep Flevoland. De herberg is inmiddels gesloten. Maar ik heb goed nieuws voor je. Om 11 uur morgenochtend dan gaat die weer open. Dan zitten Marco en Catharine voor het laatst samen. Dus het belooft een heel spektakel te worden, denk ik, morgen. Maar het is ook goed om gewoon de rest van de middag ook te blijven luisteren. Want we hebben nog genoeg voor je. Bijvoorbeeld muziek. Dat ga ik heel veel voor je draaien het komend uur. Ik ga ook nog wat weggeven. Ik heb even gevraagd om een leuk zomers pakketje samen te stellen. Dat is gelukt. En dat kan misschien voor jou zijn als je een beetje thuis bent in de films. Want ik heb een vraag over een film. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is eigenlijk je telefoon erbij te pakken, want straks kun je een antwoord doorgeven via WhatsApp op het telefoonnummer 0320 28 50 50. Het wordt een vraag over een film. En natuurlijk sta ik ook stil bij de artiesten. Het is vandaag namelijk 15 jaar geleden dat een groot zangeres is heen gegaan. Ze is maar 27 jaar oud geworden. Ze behoort tot de club van 27. Zo zijn er nog wel meer artiesten die nog helaas maar 27 zijn geworden. Maar ditmaal heb ik het over Amy Winehouse.

Chaka Khan en Ain't Nobody. En daarvoor draaide ik een liedje van Amy Winehouse. You Know I'm No Good. En waarom draaide ik nou speciaal vandaag dat liedje? Nou, het is 15 jaar geleden dat Amy Winehouse dood werd aangetroffen. 27 is ze maar geworden. Net als die andere artiesten die in de club van 27 zitten. Wat dacht je van Jimi Hendrix bijvoorbeeld, Janis Joplin, James Morrison. En Kurt Cobain natuurlijk van Nirvana. Ze overleden allemaal op 27-jarige leeftijd. Bizar is dat. Even wat leuks ga ik doen. Want ik ben gek op muziek en ik ben gek op een quiz. Nou, ik ga dat weer eens allebei tegelijk doen. Ik draai muziek en ik speel ook nog eens een keer een quiz. En als jij het goede antwoord weet, dan heb ik misschien voor jou wel een leuke prijs. Want ik mag wat weggeven vanmiddag. Het is een leuk zomerpakketje. Ik hoop dat het door de brievenbus past. Anders moeten we het in meerdere zendingen eventjes opleveren. En dat ga ik geven aan iemand die het juiste antwoord weet op de volgende vraag. Die vraag gaat over een film. Een botenbedrijf uit Urk die werkte maandenlang mee achter de schermen aan een bioscoopfilm. Maar om welke bioscoopfilm gaat het nu? Als je het nieuws een beetje hebt gevolgd, dan denk ik wel dat je het weet, maar je moet net op die naam komen. Een botenbedrijf uit Urk werkte dus heel lang mee achter de schermen aan een bioscoopfilm. Maar welke film is dat? Als jij het antwoord denkt te weten, dan mag je dat doorsturen. Via WhatsApp, dat is het makkelijkste. Dat kan op het telefoonnummer 0320 28 50 50. En wie weet is dat Omroep Flevoland zomerpakket dan zometeen wel voor jou. Terug naar de muziek. Dit is Leaf and Wonder.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 2:30. Goedemiddag. De spijkvijver bij Biddinghuizen is geen officiële zwemlocatie meer, omdat er op zomerse dagen niet meer dan 50 zwemmers kwamen. Dat melden de provincie en de omgevingsdienst vandaag. Eerder was al duidelijk dat de kwaliteit van het zwemwater in de plas niet langer wordt onderzocht vanwege het verlies van de officiële status. Desondanks stond er begin deze maand nog wel een bord bij de vijver met de boodschap dat dit wel gebeurde. De politie onderzoekt mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere. Hondentrainers uit de buurt die hoorden honden huilen en blaffen en gingen kijken. Ze zeggen dat ze vervolgens honden zagen die waren opgesloten in hokken in een schuur zonder water en voer. En daarop schakelden de trainers de politie in. De eigenaar van de opvang was vandaag niet bereikbaar voor een reactie. En een man van 62 jaar uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 140 uur voor sekschatten en grooming. De Almeerder dacht 2 jaar af te spreken met een 15-jarig meisje voor seks. Maar de man werd misleid door een pedojager die zich voordeed als jong meisje. Die dreigde de politie in te schakelen. De verdachte heeft zelf de politie gebeld en zich spijt te hebben van zijn daden. De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website en in de app.
10: Goedemiddag, het is middag droog in Flevoland. De zon die breekt af en toe door, maar er trekken nog steeds wel flink wat wolkenvelden over de provincie. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten en het wordt ruim 20 graden. Vanavond en vannacht blijven we te maken hebben met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dat daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 14. En vanaf morgen schakelen we dan wel over naar een wat warmer en ook zonnige weertype. Want zeker vrijdagmiddag schijnt de zon geregeld. Dan krijgen we te maken met maxima van een graad of 24. Er staat ook maar weinig wind. Zaterdag wordt het nog wat warmer. Dan kan het zomers warm worden met 26 of 27 graden in de provincie.
9: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files gelukkig in onze regio, maar wel een snelheidscontrole. En die vind je aan de Markerdreef in Almere. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. En wat je mij mag doorgeven via WhatsApp is een antwoord op de volgende vraag. Een botenbedrijf uit Urk werkte maandenlang mee aan een bioscoopfilm. Maar om welke bioscoopfilm gaat het? Als jij het denkt te weten, dan mag je het doorgeven via WhatsApp 0320 28 50 50. En misschien heb ik dan wel een Omroep Flevoland zomerpakket voor jou.
11: Flevoland. Goedemiddag.
12: Flevoland Muziekland.
11: Your
5: Jordi Bouw.

Het is jammer dat dit nummer alweer is afgelopen, want ik vind eigenlijk de laatste 30 seconden het mooiste van dit liedje. Ik weet niet wat het is, maar dan komt er nog even een lekkere beat onderdoor. De Bausa hoorde je, drie mannen uit Scandinavië, Noorwegen dacht ik volgens mij. En Magnetic. En daarvoor een klassieker, The Blow Monkeys en It Doesn't Have To Be This Way. Ik had een vraag van vandaag, een vraag over een film. En over welke film had ik het? Want ik stelde je de vraag, een botenbedrijf uit Urk werkte maandenlang mee achter de schermen van een populaire bioscoopfilm. Welke film? Nou, dat antwoord is gegeven door meerdere mensen. Bijvoorbeeld door Ilva, door Ellie, door Hilda en door Sandra. En zij zeggen alle vier in koor, dat is The Odyssey. Het is een ongelooflijk populaire film. Ik heb de recensies even bekeken. Het krijgt een dikke 8, als het niet hoger is. En het is ook al de bestlopende film van dit jaar. In een paar dagen tijd is het al door 200.000 mensen bezocht. Dan heb ik die trailer van die film zelf ook even bekeken. Want ik hou ook wel van films, moet ik zeggen. Maar deze film, ze zeggen, die moet je kijken in de bioscoop. Want het is heel bijzonder wat Christopher Nolan, die regisseur, heeft neergezet. Maar ik denk dat ik hem toch oversla. Waarschijnlijk ben ik de enige in Nederland. Maar het lijkt mij niet heel spannend. Maar dat maakt helemaal niet uit. De mensen die een juist antwoord hebben doorgestuurd, daar ga ik nu eventjes een winnaar uitkiezen. Wie zal ik eens doen? Sandra, lijkt het je wat, zo'n zomerpakket? Geef dan eventjes je adresgegevens door via WhatsApp. Hetzelfde nummer waarop je mij dat juiste antwoord hebt doorgegeven. Gefeliciteerd. En als je hebt meegedaan en je hebt niet gewonnen, ach, morgen weer een nieuwe kans, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We geven geregeld wat weg op deze zender. En wat we ook doen op deze zender, dat is muziek draaien. Dit is Dusty Springfield en Son of a Preacher Man.

Nou, als je goed naar de tekst hebt geluisterd, dan kun je echt wel concluderen dat die Ferry de Lid een alcoholist is. Maar of hij het ook daadwerkelijk zoveel drinkt, dat vraag ik me af. Dat kan volgens mij geen ieder mens. Hij heeft wel een leuk liedje gemaakt. Je hoorde hem net met Baco in Monaco. En ook nog Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Het is 12:12. Zometeen Studio Flevoland. En we hebben onder meer aandacht voor een openluchtmuseum. Behoorlijk groot. En het is dit weekend in Almere, tijdens het gratis Dogs Street Art Festival. Wat er allemaal te zien is dit weekend, daar krijg je later vanmiddag antwoord op. En ook hebben we nog contact met de Consumentenbond. Dan hebben we het over nep-aanbiedingen van Thuisbezorgd, Amazon en Bol. Hoe dat allemaal zit, daar krijg je later vandaag een antwoord op. Blijf erbij.

0: Dit is Flevoland.
1: Oké, dan... Wat een krankzinnige uitzending is dit, of niet? Dit kan toch niet?
2: Ik kan er geen touw meer aan vast.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Ja, ik duik. Dat je niet zo'n verschrikkelijk handdoekje wint. Want dat vind ik zo gênant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De Spijkvijver bij Binninghuizen is geen officiële zwemlocatie meer, omdat er op zomerse dagen niet meer dan 50 zwemmers kwamen. En de politie onderzoekt mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat krijg je over een half uur.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 1 file in onze regio en die vind je op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband zo'n 6 minuten op onthoud vanwege de ketelbrug natuurlijk. Die is weer even open geweest. En snelheidscontroles die zijn er niet gemeld in onze provincie.
2: Studio Flevoland staat op het punt van beginnen. Of het is eigenlijk al begonnen, officieel 2 minuten. We hebben een overvol programma. We gaan het hebben over straatkunst, dus graffiti, tekeningen in Almere. We gaan het hebben over de extra kosten die je soms betaalt bij Thuisbezorgd of bij Bol en Amazon. Door nepaanbiedingen. Nou ja, genoeg om te blijven luisteren. En er is ook weer een verse rebus. Komt er zo aan.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Billy Joel en Uptown Girl. Nou, daar zit ze hoor, mijn Uptown Girl. Oudeke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Weer een beetje bijgekomen van de schrik van net, want er was een klein beetje paniek, hè?
1: Ik weet niet. Ik dacht vandaag, ik dwing gewoon het mooiere weer af, dus ik doe gewoon een jurk aan.
0: Ja, ik heb een dikke trui aangetrokken, maar goed, verschil morgen zijn.
1: Ja, maar dan zit je toch met blote benen hier, maar er is iets van een beestje of zo, dat kriebelde de hele tijd over mijn been heen. En ik heb ook nog een loopneus. Sorry mensen dat ik zo zit, maar ja, ik kan er niks aan doen.
0: Nee. Ja, ik ben ook een beetje aan het snuiten en het snotteren.
1: Ik denk dat het er toch iets met hooikoorts is of zo. Dat er een of andere stomme boom weer in bloei staat.
0: Ja, of dat ik dan toch allergisch ben voor honden. Want we hebben sinds gisteravond 2 hondjes op bezoek voor deze week van onze oude buren. We mogen oppassen. Mm. En denk ik, vanochtend werd ik een beetje wakker met... zou het dan toch die honden kunnen zijn? Ja, ik hoop het niet, want ik wil eigenlijk niet allergisch zijn voor honden. Want ik vind het superleuke beesten.
1: Ja. Nou, heb jij ook iets te klagen thuis?
0: Ja, je
1: mag vandaag lucht je hart, dat kun je doen via de app 0320 28 50 50. Laat je donkerste gedachten maar binnenkomen. Waar kunnen dat aan vandaag?

0: Lisa Stansfield was de tweede artiest die vandaag voor ons ging zingen in Studio Flevoland. Change.
1: Voordat we doorgaan, Ik zal het maar alvast even opbiechten.
0: Heb je de vlieg gevonden die je in de weg zat?
1: Mijn systeem start dus niet op. Dus nou weet ik dat Mart Smeets altijd een probleem had met prestatoren die van autocues aflezen en zo.
0: Ja.
1: Maar het is toch een beetje handig om te weten wat je voor onderwerp gaat doen.
0: Ja, ik weet wel dat we met Casper gaan praten over dat grote festival dit weekend in Almere. Dat het daar verandert in een soort van openluchtmuseum. Maar
1: als jij nou de introductie en zo doet, dan val ik in.
0: Oké, we kunnen ook nog een liedje draaien.
1: Nee, doe maar.
0: Oké, dan gaan we beginnen. Ja. Het wordt een experiment.
2: Studio Flevoland viert de zomer.
0: Ja, dit weekend verandert Almere Centrum in een groot openluchtmuseum. Het wordt enorm. Tijdens het gratis Docs Street Art Festival werken 24 kunstenaars uit binnen- en buitenland live aan graffiti, muurschilderingen en optische illusies.
1: Ja. En daarnaast zijn er allerlei workshops, er is een street art wandeling en er is ook een nieuwe muurschildering die wordt onthuld rondom het 50-jarig bestaan van de stad. We hebben contact met een van de organisatoren, Casper Jongejan. Casper, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, we omschrijven het als een openluchtmuseum. Is dat ook een beetje wat we kunnen verwachten aankomend weekend?
3: Ja, zeker wel. Dat zijn ook inderdaad deels mijn woorden. Want het is allemaal kunst in de openlucht en in het centrum. Dus een betere omschrijving is er eigenlijk denk ik niet.
0: Nee, wat je zegt in het centrum, dat is niet altijd zo geweest. Hè? Het begon 3 jaar geleden op een bedrijventerrein.
3: Ja, klopt. We liepen al heel lang met het idee om een zo groot mogelijk street art evenement te organiseren in Almere. Ik ben al heel lang bezig met deze kunstvorm en cultuur. En op een gegeven moment dachten we, we gaan het maar gewoon proberen. En de Steiger was toen de tijd een mooie opstap om dat te doen. Ze hebben hele grote muren daar, welwillende ondernemers. En daar hebben we dus de eerste docs kunnen geven, ja.
1: Ja, docs, hè? Waar komt die naam eigenlijk vandaan?
3: Nou, eigenlijk dus al van de Steiger. Ja, Steiger vertaald naar het Engels is docs.
1: Oh, sorry, die connectie had ik nog niet eens gemaakt.
3: Ja, het is altijd een beetje de oorsprong van zo'n naam, maar daar komt het vandaan. En eigenlijk willen we het ook, we hadden het ook daar soort van gevisualiseerd. Daarvoor heet het ook docs, om dus eigenlijk elk jaar op de Steiger, bedrijventerrein de Steiger, meerdere panden te voorzien van muurschilderingen en exposities en andere cultuuractiviteiten. Maar het is fluïde geworden, het evenement. Dus de naam Docs komt daar vandaan. En nu landen we dus in het centrum, maar dus wel gewoon onder die naam.
0: Ja, maar waarom was die wens daar om richting het centrum te verhuizen?
3: Omdat wij toch ook wel zien als organisatie dat die kunstvorm steeds meer aandacht krijgt, verdiende aandacht ook. De kunstenaars, het is al lang niet maar even zwaaien met de spuitbus, om het zo maar te zeggen. De graffiti kunstvorm, wat echt gebaseerd is op letters, dat bestaat al zo'n 50 jaar. De street art scene, wat daar een beetje vanuit voortvloeit, meer de afbeeldingen en iets minder letters. Ja, dat is ook op een bepaalde manier meegegroeid. En we doen best wel wat netwerk in Almere en doen ook nog andere activiteiten en evenementen, waardoor wij ook eigenlijk soort van gevraagd hebben van, goh, kan er niet een editie in het centrum plaatsvinden? Nou, dat werd enigszins enthousiast omarmd en toen zijn we het maar gaan realiseren.
1: Ja.
3: Om het dus inderdaad naar een groter en breder publiek te brengen.
1: Ja, laten we het even hebben over de schaal, hè, waarop dit festival plaatsvindt. Want er gebeurt ontzettend veel. Er doen 24 kunstenaars uit allerlei verschillende landen mee. Uit Brazilië, Peru, Frankrijk, Nieuw-Zeeland. Hoe maak je nou die selectie? Staan mensen daarvoor in de rij of moet je mensen benaderen?
3: Het is een beetje van beide.

0: Wij doen het ook met onze samenwerkingspartner Amsterdam Street Art. En dat is een organisatie dat al ruim 10 jaar bestaat. En die heeft een heel breed netwerk met kunstenaars, wereldwijd netwerk. En zij, net als wij, zijn altijd wel op zoek naar een soort van nieuw talent. Mensen die wat ook soort van gunnen, waar er een bepaald ontwikkelingssprong in zien. En die willen dus een podium geven. Dus we hebben altijd wel soort van mensen achter de hand dat we denken, oh, dat zou wel tof zijn om een keer met hun samen te werken. Of om wat jonge talent om een podium te geven. En tegelijkertijd willen we ook wel een soort van kansen gelijk houden. En hebben we dus ook een open call gedaan. Waarin mensen dus ook gewoon konden aanmelden van, goh, we hebben een evenement. Er zijn nog wel wat plekjes vrij. Meld je aan en dan gaan we even kijken of daar een match in zit.
1: Nou, en uiteindelijk doen er dus 24 kunstenaars mee. Die gaan dus lekker aan de slag dit weekend. En ik heb begrepen dat een deel van de kunst weer wordt weggehaald na het weekend. En een ander gedeelte blijft. Heb je daar nu al een selectie van gemaakt? Wat gaat verdwijnen en wat blijft?
0: Nou ja, eigenlijk wel, want de 24 houten kubussen die geplaatst worden, die verdwijnen weer na het weekend. Er komt een muurschildering in het centrum, die is blijvend. En de grondkunstwerken, die zijn semi-permanent, want die verdwijnen niet gelijk, maar door weer en slijtage verdwijnt dat. Hoe lang dat duurt is afhankelijk van hoeveel mensen er overheen lopen en het weer.
2: Ja.
0: Dus zo hebben we tijdelijke en niet tijdelijke werken inderdaad.
2: Ja, want je zei al, er komen grote kubussen te staan. Daar kan op gewerkt worden, want zoveel lege muren heb je nou ook weer niet in de stad. Dus dat is een mooie canvas daarvoor. Maar even over, want er gebeurt ook van alles op de grond. Dat zijn dan van die tekeningen waar het lijkt alsof je in de afgrond zakt en zo. Van dat soort dingen moet ik dan aan denken?
0: Ja, we hebben de kunstenaars wel vrijgelaten in de afbeelding in het kunstwerk die ze maken. Maar ze staan inderdaad vooral bekend om dat soort afbeeldingen. Dat je echt het idee hebt dat je onderdeel bent van dat kunstwerk. En een afgrond in iets vergelijkbaars of een waterval. Dat is vaak een beetje het beeld wat spreekt voor mensen. Ja. Maar wat het echt daadwerkelijk wordt, dat weten we nog niet.
2: Nee, en waarom past de street art zo goed bij Almere? Ja, jij zit er echt al jaren in, dus jij weet het als geen ander.
0: Ja, ik vind het eigenlijk passend. Het is misschien een beetje cliché of een verwacht antwoord. Kijk, Almere bestaat pas 50 jaar. En we zijn nog steeds groeiende en ook enigszins zoekende naar wie wij dan zijn. Dus dat is mijn mening over de stad. Maar omdat ik en een andere groep mensen vanuit Almere al zo lang zien dat deze subcultuur, de kunststroming er al sinds de jaren 70, 80 is, groeit het eigenlijk gewoon mee met de stad. En moet daar ook wel gewoon echt plaats voor zijn. Een evenement als dit was er nooit eerder geweest. We hebben wel begin 2000 een meeting of styles gehad, wat echt gericht was op graffiti-kunst. Maar goed, de kunstvorm is ontwikkeld, de stad is ontwikkeld. Dus ik ben wel van mening dat dat gewoon parallel mag lopen. En daar gaan we inderdaad ook gewoon voor.
1: Ja, nou, die plek is er zeker in het centrum van Almere op zaterdag en zondag. Als bezoeker mag je dan alleen kijken of kun je zelf ook nog wat doen?
0: Nee, je kan zeker meedoen. We hebben op Stationsplein, Forum en de Diagonaal uit mijn hoofd workshops, street art gerelateerd. Dus dat is niet per se gelijk met een spuitbus aan de slag. Die zijn wat gericht, of die zijn vanaf 4 jaar, maar iedereen kan en mag daar gewoon gratis aan meedoen. En we hebben op de Skate Plaza, dat is een klein skateparkje aan de rand van de stad, achter het ziekenhuis / het stadhuis. Daar staat sinds 2 jaar een legale graffiti muur. En daar is er echt een graffiti workshop. Dus daar kan je naartoe om ook gratis een workshop te volgen. En daar gaan we echt aan de slag met spuitbussen. Dus iedereen die ook iets wil doen, die kan gratis en laagdrempelig gewoon aan de slag met street art.
2: Heel goed. Doc Street Art Festival dit weekend, zaterdag en zondag, in het hartje van de stad van Almere. Gratis te bezoeken. Casper Jongwil, dankjewel.
3: Studio Flevoland, viert de zomer.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een werkstraf van 40 uur voor sekschatten en grooming. Almere dacht 2 jaar geleden af te spreken met een 15-jarig meisje voor seks. Maar de man werd misleid door een pedojager die zich voordeelt als een jong meisje. Die pedojager dreigde de politie in te schakelen. De verdachte heeft zelf de politie gebeld en zegt spijt te hebben van zijn daden. De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De politie onderzoekt mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere. Hondentrainers uit de buurt hoorden honden huilen en blaffen en gingen kijken. Ze zeggen dat ze vervolgens honden zagen die waren opgesloten in hokken in een schuur zonder water en voer. De trainers schakelden daarop de politie in. De eigenaar van de opvang was niet bereikbaar voor een reactie. De spijkvijver bij Biddinghuizen is geen officiële zwemlocatie meer, omdat er op zomerse dagen niet meer dan 50 zwemmers kwamen. Dat zeggen de provincie en de omgevingsdienst. Eerder was al duidelijk dat de kwaliteit van het zwemwater in de plas niet langer wordt onderzocht vanwege het verlies van de officiële zwemstatus. Desondanks stond er begin deze maand nog wel een bord bij de vijver met de boodschap dat er nog wel gecontroleerd werd. Wil je dit nieuws nog allemaal rustig nalezen, dan kan dat. Kijk op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag. Het is vanmiddag droog in Flevoland. De zon die breekt af en toe door, maar er trekken nog steeds wel flink wat wolkenvelden over de provincie. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten en het wordt ruim 20 graden. Vanavond en vannacht blijven we te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dan daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 14. En vanaf morgen schakelen we dan wel over naar een wat warmer en ook zonniger weertype. Want zeker vrijdagmiddag schijnt de zon geregeld. Dan krijgen we te maken met maxima van een graad of 24. Er staat ook maar weinig wind. Zaterdag wordt het nog wat warmer. Kan het zomers warm worden met 26 of 27 graden in de provincie.
11: Oh ja, dat ben ik. Sorry hoor. Ik denk altijd bij jou, Oudeke, zit nou eens een keer op te letten als jij de verkeersinformatie moet doen.
9: Zullen we dat doen? De fileinformatie met Jordi Bouw.
11: Daar komt hij. Waar sta je stil? Nou, ik ga het je nu verklappen. Op de A27, Utrecht-Almere, tussen knooppunt Eemnes en Huizen, 5 minuten vertraging. En snelheidscontroles die zijn er niet gemeld. Maar heb je er toch een gespot, dan mag je doorgeven via de app van Flitsmeister.
9: Misschien heb jij wel een supergoed idee om je buurt wat leuker te maken. Bijvoorbeeld door speeltoestellen te plaatsen of dat je een ontmoetingsplek creëert. Misschien dit keer niet voor jongeren, maar voor ouderen. Nou, zit jij boordevol dat soort ideeën, maar zoek je nog geld? Dan is misschien wel het Fondsenfestival wat voor jou. Gaan we het zo over hebben in Studio Flevoland.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Dit was de grote doorbraak van Dasha.
1: Ik vind hem echt leuk. Ja. We hebben hem al een tijdje niet meer gedraaid. En nu hoorde ik hem zo akkabbelend op de achtergrond een beetje. Dat ik ook, wat een leuk hitje is dit toch.
0: Maar het is toch alweer 2 jaar oud, denk ik. Het is eventjes wachten weer op nieuwe muziek van haar.
1: Ja, en weet je wat het is? Tegenwoordig, als iets een hit is, dan is het echt gewoon 30 weken een hit.
0: Ja.
1: Ja, en dan, dus dan blijf je dat nummer horen. Op een gegeven moment ben je het dan ook wel zat. Nu hadden we het een tijdje weer niet gedraaid, nou prima.
0: Heb je een goed idee voor een speeltuin, een ontmoetingsplek of moestuinen in de buurt? Of heb je een heel ander plan voor jouw buurt? Dan moet je heel even goed opletten, want in september kun je terecht op het Fondsenfestival in Dronten. René van Maurik van Catalis is een van de organisatoren van dat festival. En René heeft even tijd gevonden deze zomer om bij ons lang te komen. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag en fijn dat ik mag komen.
0: Absoluut, want we zijn benieuwd naar jouw verhaal. Je organiseert een fondsenfestival, maar wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
2: Ga ik even een stapje terug naar vorig jaar. Toen zijn we begonnen met een fondsenplein. En we is Catalis, het VSB-fonds, het Oranjefonds. En wat we doen is mensen helpen om hun ideeën om een betere buurt te maken, om die te kunnen helpen met ondersteuning en met geld. Dat was een goed succes en we dachten, dat moeten we weer doen. Maar je moet steeds verbeteren, dus we hebben het verbreed. Het is niet alleen maar voor buurtinitiatieven, maar we richten ons ook op sport, op cultuur. En toen dachten we, we maken er een fondsenfestival van, iets leuker. Marcel de Pas, misschien bekend van evenementencoördinatie Lelystad, heeft ons geholpen met een geweldig logo, met flyers, met een banner. Dus om ook meer exposure te krijgen en ons meer bekendheid te geven.
1: Ja, want het idee is, je hebt een goed idee, daar loop je misschien al een tijdje mee rond. Om je buurt net iets leuker te maken. En dan denk je, ja, dat is allemaal leuk, maar ik kan dat niet betalen. De buurt kan dat niet betalen, we hebben daar budget voor nodig. Dan ga je naar het festival waar je dan in contact komt met allerlei fondsen.
2: Ja. Dat is een deel. En dus we splitsen de gegarandeerd in 2 groepen. Mensen die alleen een idee hebben van hoe doe ik dat nou. Dus die ook niet weten hoe je dat nou oppakt. Hoe je contact legt met een gemeente. Hoe je contact legt met andere personen. En om geld, want het kost altijd geld. En de 2e groep die zegt ik weet uitstekend wat ik wil. Ik mis alleen even dat laatste duwtje of ik mis geld. Dus beide groepen zijn bij ons van harte welkom op het Fondsenfestival. Om met partijen kennis te maken. En ik noem ze zo eventjes op, ik wil er niet eentje vergeten.
1: Nee.
2: Dus ik pak even papierje erbij. We doen dat samen met het VSB-fonds, het Oranjefonds, Univé Buurtfonds, Voor in je Buurt, de Kunstlicht Flevoland, Flever, Visit Flevoland, Sportservice Flevoland, Rabobank Het Nieuwe Land, IVN, Lelystadse Uitdaging en wij zelf Catalis.
0: Dus kon je dat niet even uit je hoofd, René?
2: Ik ben daar te oud voor. Ik ben zo bang dat ik er dan één vergeet en dat ik daarop aangesproken word. En terecht, want we doen het met z'n allen.
1: Ja, even over Catalis, want dat is misschien in dat rijtje dat mensen denken, ik ken wel het VSB-fonds, Oranjefonds, maar Catalis zegt me zo even 1, 2, 3 niet.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik begin even met Catalis wat het is. Dat is de katalysator tussen buurtinitiatieven en het realiseren ervan. En onze oude naam, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij Foundation, klinkt misschien wat bekender in de oren. Heidemaai die gesplitst is in het ingenieursbureau Arcadis, een van de grootste ingenieursbureaus ter wereld, en de goede doelentak Catalis.
1: Oké, okay. Ja, dus dat hebben we eventjes zo.
2: Dat
1: is hem. Nou, ben jij vrijwilliger bij Catalis.
2: Ja,
1: wat doe jij daar dan?
2: Nou, onder andere het Fondsenfestival organiseren. Maar we zijn met een... vertel ik nog even wat over Catalis. We zijn provinciaal georganiseerd. We hebben landelijk zo'n 150 vrijwillige adviseurs. En die ondersteunen buurtinitiatieven. En wat wij doen is bijvoorbeeld, iemand heeft een idee voor een speeltuin in een woonwijk. Maar hoe doe ik dat nou? Nou, dan helpen wij met het... Met mensen op het paard te helpen van hoe pak je het nou zoiets aan? Van een idee naar een plan en van plan naar uitvoering. We geven zelfs geld voor dat soort dingen. Je kunt meedoen aan een jaarlijkse competitie, Kern met Pit projecten. Misschien is dat wel wat te bekennen. Dat zie je hier en daar wel staan,
1: ja,
2: met een bordje.
1: In die dorpen wordt dat ook wel vaak gebruik van gemaakt. Ja.
2: Kern met Pit projecten, daar helpen we bij. En we kunnen tot grotere projecten, een wooninitiatief in bijvoorbeeld Krachenburg, dat ondersteunen we van. En dat is niet binnen een jaar klaar, dat gaat jaren duren. Dus we helpen mensen met ideeën.
0: Ja.
2: Spiegelen, we adviseren. Wij geven op zich geen geld. Fondsen zijn voor het geld. En wij zorgen voor kennis. En het leuke is, wij kunnen, als het echt complex wordt, kunnen we Arcadis inschakelen voor ondersteuning.
0: Ja,
2: dus en het Ingenieurs Bureau kunnen wij, ja? Ja, okay, kunnen wij inschakelen. En we hebben de firma Dirkswager, een groot juridisch kantoor, voor het juridische deel. En die helpt ons ook gratis.
0: En als je een idee hebt, moet je dat dan eigenlijk al een beetje uitgewerkt hebben voordat je naar jou toestapt?
2: Het is wel aardig dat je het een beetje verkend hebt. Dus als je op maandag wakker wordt en denkt, goh, ik heb een leuk idee, ik bel Catalis, dan is dat wat te vroeg. Dus kijk eventjes of het gedragen wordt in de buurt. He, wat je soms ziet is dat iemand zegt, nou, ik wil een speeltuin.
0: Ja.
2: En dan het liefst 100 meter van mijn huis af.
1: Ja,
2: ja, kijk eventjes of je draagvlak hebt binnen ja, de buurt.
1: En zijn het dan blijvende initiatieven? Dus het moet wel iets zijn, want ik kan wel bedenken, ja, ik wil een koffieochtend met mijn buren. Is dat ook iets waarvoor ik bij jullie kan komen? Of is het meer voor iets wat volgend jaar ook nog staat?
2: Ja, niet bij Catalis, maar bij de fondsen zou dat wel heel goed, goed kunnen om dat weer eventjes wakker te maken. Zo van, ik heb een leuk idee. Waar het ons allen om gaat is om buurten en dorpen te versterken, samenlevingen weer beter te maken, dat mensen met elkaar in contact komen en leuke dingen gaan doen.
1: Ja. Nou noemde je ook sportprojecten. Dat dat was ook niet zo. Ik dacht, nou, het zal wel maatschappelijk cultureel zijn, maar ook sport.
2: Het verbindt. Het verbindt. Dus als je nu kijkt naar wat Sportservice Flevoland net uitgemaakt heeft, dat is het wandelnetwerk. Ja, en wandelen alleen is leuk, maar met een groepje is het nog leuker. En als je één keer een partner hebt gevonden om te wandelen, dan is dat leuker om dat met een nog grotere groep te doen. En al pratend kom je tot leuke gesprekken, kom je tot een betere samenleving. Dus dat zijn hele leuke dingen die we ook graag ondersteunen.
0: En als je uiteindelijk een goed idee hebt, dan ben je dus van harte welkom op dat Fondsenfestival. Dat is in Dronten, maar dat is bedoeld echt voor heel Flevoland, hè?
2: Het is voor heel Flevoland. Daarom heet het ook Fondsenfestival Flevoland. En de bedoeling is om dit elk jaar en steeds groter te gaan maken. Heel leuk.
0: En als ik aan een festival denk, dan denk ik ook aan lekkere hapjes, drankjes, wat muziek. Is dat er ook?
2: Ja, muziek is er, lekkere hapjes. Daar zijn we nog even voor aan het sparen, want het is allemaal best duur. Als er nog geld over is, dan hebben we nog wel een leuk idee in de pet om daar ook aandacht aan te besteden.
1: Ja, wat voor locatie hebben jullie uitgezocht eigenlijk?
2: Wij zitten op 18 september, 's middags in de Open Hof in Dronten. Vanaf 1 uur tot 1:30, 5 uur.
1: Ja, en ik neem aan dat je even aan moet melden van tevoren.
2: Ja,
1: dat je langs
2: aanmelden, dat kan het makkelijkst via www.flever.nl/agenda. Ga even door naar 18 september en daar vind je een link naar het aanmeldformulier. Ja. En dan krijg je later de aanvullende informatie.
1: Zijn we nog iets vergeten, denk je?
2: Ik moet even op het briefje kijken.
0: Ja. Nou, jij hebt er 4 meegenomen, dus.
2: Ja. Ja, het doel heb ik verteld, hè. Dus mensen verbinden. Dus heb je een goed idee, kom. Het belangrijkste ben ik misschien vergeten. Het is gratis.
1: Ah ja, nee, dat moeten we helemaal dat niet
2: moeten
1: vergeten.
2: Dat moeten we niet vergeten. Dus gratis, 18 september, 's middags in de Open Hof in Dronten. Meld je aan via www.flever.nl/agenda.
1: Nou, want daar hebben wij niks meer aan toe te voegen. René van Maurik van Catalis, dank je wel.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Bronski Beat en Small Town Boy, een jongen uit de kleine jongen. Een jongen uit het kleine dorp. Dat is natuurlijk de juiste vertaling. Ik vraag me af of je bijvoorbeeld in Luttelgeest of in Rutten of in Krel iets kunt bestellen op Thuisbezorgd. Zou daar een beetje aanbod zijn?
1: Ik weet het niet. Volgens mij heeft Mark Nessen een pizzeria.
0: Ja. En twee snackbars volgens mij ook.
1: Ja,
0: nog.
1: Die ook nog wel wat bezorgen. Je kan volgens mij ook iets van spareribs of zo. Maar dat kan ook weer van, ja, ik weet het niet. Laat het even weten of jij wel goed bediend kan worden in je dorp. Maar jij begint hierover natuurlijk omdat wij zo direct contact hebben met de Consumentenbond. Het gaat namelijk over een soort nepaanbiedingen, nepkortingen die je via dat platform krijgt. En dan denk je goedkoop uit te zijn. En dan is dat niet zo. Weet je trouwens dat ik van de week ik bestel wat bij de snackbar om de hoek. Dan komen ze dat bezorgen. En zo. Weet je hoeveel je tegenwoordig betaalt voor een frietje?
0: Nou, een patatje met 3,50 denk ik.
1: €4,10 zonder saus.
0: Zonder saus?
1: Ja.
0: En dan ook nog een euro erbij voor mayonaise zeker?
1: Ja, ik was ongeveer €15 kwijt voor een patatje waar ik geen saus bij had en een kaas soufflé.
0: Nou, ik zou gewoon een eigen frituurpan gaan schaffen.

0: Dit is Flevoland.
1: Oké, dan... Wat een krankzinnige uitzending is dit, of niet? Dit kan toch niet?
2: Ik kan er geen touw meer aan vast.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, dan hebben we pijnstillers voor. Dus elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Echt? Ja, ik duik. Ik ga ook dat je niet zo'n verschrikkelijk handdoekje wint. Want dat vind ik zo gênant.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een werkstraf van 140 uur voor sekschatten en grooming. En de politie onderzoekt mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs, hondenservice in Almere. Als je meer hierover wil weten, kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl of luister straks naar een uitgebreid nieuwsoverzicht uit de regio om 16:30.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, dan kan ik morgen mijn dikke trui weer verruilen voor een t-shirt, als ik zo die temperaturen hoor. Waar sta je stil op de weg? Nou, op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 5 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo ook 5 minuten op onthoud. En flitsers die zijn er niet gemeld.
7: Ja, de Consumentenbond wil dat er een einde komt aan misleidende aanbiedingen op internetplatforms zoals Amazon en Bol, maar ook bij Thuisbezorgd. Je hoort zometeen hoe dat zit in Studio Flevoland.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Daar was hij met zijn shotgun, George Ezra. Het is 4:10 geworden op deze donderdagmiddag.
1: Ja, we hebben de afgelopen maanden regelmatig, als je naar dit programma keek via de televisie of via onze stream, kunnen zien hoe de lepelaars hun kuikens hebben opgevoed dit jaar. Hoe dat allemaal gegaan is met de paring en dat die nestjes dan vol zaten met allerlei kuikens. Ook dat er allerlei marters voorbij kwamen die dat legeroven en zo. En zo dacht ik, weet je wat, ik ga eens even kijken hoe het met ze is. Die camera is uit.
0: Mom, zijn ze allemaal gevlogen dan inmiddels?
1: Ik weet niet, maar de broedperiode is voorbij. Dus die camera's gaan eraf. Denk je, eigenlijk kunnen ze het meeste privacy gebruiken in die broedperiode natuurlijk.
2: Ja, zitten we allemaal mee te spieken, nee. Ja.
1: Dus ik dacht, nou, dan ga ik eens eventjes kijken wat voor andere webcams we hier in Flevoland hebben. Maar het zijn allemaal een beetje webcams van allerlei havens. Urk is wel goed bediend wat dat betreft. Maar er is er ook eentje van, ik laat het even zien, maar dat kan ik niet voorschakelen, denk ik.
0: Dan ga ik hier eventjes iets veranderen. Ja. Zodat je het wel kunt laten zien.
1: Nou ja, ik dacht, weet je, we doen ook nog wel eens het surfstrandje in Almere Haven. Daar is dan altijd super druk. Alleen, het is natuurlijk best wel grijzig weer.
0: Er is geen kip.
1: Er is helemaal niemand. Ik zag net een meeuw overvliegen. Ik dacht eerst nog, staat het beeld stil? Maar dat is niet zo, want er staat toch een windje. Dat kun je zien. Weet jij nou van een leuke webcam in de provincie? Laat het ons dan weten, want daar zijn we naar op zoek. Want dan kunnen we... Hey, er lopen twee mensen.
0: Nou ja, zeg, wat doen die daar nou?
1: Ik weet het niet. Twee vrouwen met wandelschoenen aan. Dus die zijn echt wel heel bewust daar naartoe gelopen, denk ik.
0: Ze hebben geen bikini aan.
1: Nee.
0: Ze gaan niet zwemmen.
1: Nee, maar ze gaan wel richting dat bankje. Ik denk dat ze daar wat gaan drinken.
0: Wat gaan ze daar doen? Misschien zijn het wel twee criminelen en hebben we ze gewoon op heten daar betrapt.
1: Of het zijn gewoon hele onschuldige dames die gewoon een wandelclubje hebben. Nou, we laten het even opstaan. Dan kun je zien wat ze gaan doen. Ze gaan op het bankje zitten. Nou, spannend.
0: Oh, komt er nou een fles rosé uit die tas?
1: Nou, dat kunnen we net niet zien. Ja.
0: Sigaretje erbij, volgens mij.
1: Ja, je dicht die vrouwen allemaal slechte dingen toe. Dat kan toch niet?
0: Kan mij iets schelen.
1: Hé, er komt ook
0: niet.
1: Nog een kind aan. Oh, nou, wat leuk dit. Toch spannend nog zo op deze donderdagmiddag.
0: Oh, nog een kind. Met een voetbal.

0: Nou, spannende ontwikkelingen op dat surfstrand in Almere.
1: Wat gebeurt er allemaal?
0: Nou, ik dacht eigenlijk, ja, er gebeurt niet zoveel. Die twee dames die zitten nog op dat bankje. Die kinderen waren uit beeld. Maar vlak voordat we weer op zender kwamen, nadat het liedje was afgelopen, kwam er iemand met een zeil van een surfplank voorbij gelopen.
1: Nou, zou het daar wel hard genoeg voor waaien?
0: Ik denk het wel, hoor.
1: Huh?
0: Ja, maar je moet ook op een bepaalde manier dat zeil zo vasthouden, dat hij gewoon de wind wat pakt.
1: Nou, het is maar goed dat de jongen niet weet dat heel Flevoland meekijkt. Want
0: dat
1: anders ligt dan ligt de lat wel heel erg hoog natuurlijk.
0: Ja, dus het is maar goed dat we doorgaan met het programma. Ik zet hem uit, want we willen toch iedereen wel sparen. De blunders moet je maar bij ons zien eigenlijk, dat is het.
1: Stop met nepaanbiedingen. Dat is de oproep van de Consumentenbond aan webwinkels Amazon en Bol. En ook aan maaltijdbezorgplatform Thuisbezorgd. Volgens de Consumentenbond blijken aanbiedingen op die platforms lang niet altijd echte aanbiedingen te zijn.
0: Nou, we spreken erover met Babs van der Staak van de Consumentenbond. Hoi Babs.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Laten we even beginnen bij Thuisbezorgd. Ik denk dat iedereen dat wel eens een keer gebruikt heeft. Of in ieder geval wel kent. Volgens jullie gaat het daar niet alleen mis met aanbiedingen, maar ook met allerlei verborgen kosten. Waar heb je het dan over?
2: Nou, als je een bestelling doet, dan moet eigenlijk voordat je begint met die bestelling al duidelijk de totaalprijs in beeld staan. Dus allerlei kosten die er verplicht bij komen, die moeten gewoon duidelijk gecommuniceerd worden. En dat doen ze niet. Er komen gedurende de bestelling nog dingen bij, zoals servicekosten, verplichte sausjes, tasjes. Allemaal kosten waar je niet omheen kan, waardoor de bestelling wel dan vaak duurder uitvalt dan je in eerste instantie dacht.
0: Ja, want een van die kosten die dan wordt opgevoerd zijn servicekosten. Dat zie je pas bij het afrekenen. Dan is dat ineens €3 extra of zo.
2: Ja, precies. Nou ja, bestellingen die worden dan gemiddeld 2 tot 4 uur.

0: euro duurder. Nou, dan denk je misschien, ja, dat zijn maar een paar euro's. Maar ja, de regels zijn gewoon dat die kosten meteen aan het begin van de bestelling, als je er niet omheen kan, dan moeten ze duidelijk gecommuniceerd worden. Mm-hmm. Ja, en dat gaat dus vaak mis. En zeker als je vaak bestelt bij thuisbezorgd, ja, dan ben je daar dus elke keer weer de dupe van.
1: Ja, nou, Thuisbezorgd is natuurlijk een behoorlijk grote organisatie. Meer dan 6 miljoen Nederlandse gebruikers heeft het. Zou het dan kunnen zijn dat dat grote bedrijf dan denkt, nou ja, niemand die durft ons iets te maken. We rekenen gewoon die extra kost.
0: Ja, ik weet niet zo goed wat daarachter zit, want de regels daarover zijn heel duidelijk. Dus ja, waarom ze dat doen of waarom ze denken dat ze dat kunnen doen, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet zo dat ze het niet weten, want wij zijn hier al sinds maart met ze over in gesprek. En wat ons betreft is er nog geen verbetering zichtbaar. Dus ja, ze moeten echt aan de bak.
2: Ja, maar toch, hè, ligt het nou echt aan thuisbezorgd of aan die restaurants die daar hun eten op aanbieden? Want die kosten, ja, die komen van dat restaurant waar je het bij bestelt, zoals die sausjes of een tasje. Dat is natuurlijk niet thuisbezorgd.
0: Nee, dat klopt. Het is eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar omdat zij het platform zijn, en die restaurants hebben natuurlijk geen invloed op hoe dat bestelproces, hoe dat in beeld wordt gebracht. Daar is echt thuisbezorgd eindverantwoordelijk voor. Dus die moet zorgen dat op orde is.
2: Ja. Nou, vinden jullie dat thuisbezorgde consumenten moeten compenseren? Hoe zou dat er dan uit moeten zien?
0: Ja, daar zijn we nog over in gesprek, dus ik kan er nog niet heel concreet iets over zeggen. Maar we vinden wel dat het recht moet doen aan de overtreding en aan de situatie. Het is natuurlijk per bestelling een paar euro. Als jij veel bestelt, dan kan dat natuurlijk best wel oplopen. Nou, het is zo dat wij denken dat de schade honderden miljoenen euro's is met zoveel gebruikers. En ze doen het al een tijdje. Mensen bestellen ook soms vaker. Dus ja, het moet zo'n tegemoetkoming, zo'n compensatie, moet daar wel recht aan doen. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, dat kunnen we nog niet zeggen.
1: Oké, nou, dan blijft dat nog even spannend. Dan parkeren we thuisbezorgd eventjes. Gaan we naar die andere sites, Amazon en Bol. Want daar gaat het een en ander mis met aanbiedingen dat eigenlijk geen aanbieding is, hè?
0: Ja, dat klopt. Er zijn ook regels voor aanbiedingen. En je mag zomaar niet zeggen van 100 euro voor 50 euro. Dat moet wel ergens op gebaseerd zijn. En zo'n prijs, zo'n aanbieding, die moet gebaseerd zijn op de laatste of de laagste verkoopprijs van de afgelopen 30 dagen. Dus als jij zegt van 100 voor 50 euro, dan moet die 100 euro ook daadwerkelijk de laagste prijs zijn in de afgelopen 30 dagen. En je mag die prijs niet zomaar uit je duim zagen. Het mag ook niet een prijs zijn die je ooit vorig jaar of 3 maanden geleden is gerekend hebt. Die 100 euro moet echt de laagste prijs zijn die je de afgelopen 30 dagen hebt gerekend.
2: Ja, gaat het nou om incidenten of zien jullie toch een structureel probleem?
0: Nou, hier zien we wel echt een structureel probleem. We bekijken dit wel vaker bij webwinkels. Maar nu, bijvoorbeeld in aanloop naar Black Friday. Dit keer hebben we gekeken naar populaire WK-producten. Zoals airfryers, Bluetooth speakers en televisies. En we hebben dan specifiek bij Amazon en Bol gekeken. Nou, daar hebben we zo'n ruim 300 aanbiedingen. Die hebben we een paar maanden lang gevolgd. Ja, en dan zie je dat het toch echt wel heel vaak misgaat. Bij Amazon klopte 46 van de 113 aanbiedingen niet. Bij Bol ging het om 62 van de 210 aanbiedingen mis. En toen we vorig jaar keken in aanloop naar Black Friday, gingen deze winkels ook al de fout in.
2: Ja, ze leren er maar niets van dan. Maar is hier wel iets tegen te doen? Kunnen ze beboet worden? Wat kan er tegen gedaan worden?
0: Nou, wij kunnen geen boete opleggen, maar de toezichthouder wel. Dus dat is een optie. Maar wij hebben ze nu gesommeerd. Dus wij hebben echt gezegd van we willen een reactie van jullie. We willen met jullie in gesprek over de prijs, de manier waarop jullie over prijzen communiceren. En als zij geen aanpassingen doen, dan gaan we juridische stappen ondernemen. Dus wat ons betreft gaat er nu echt wel goed wat veranderen. Nepaanbieding is iets waar we al jaren mee bezig zijn. En de afgelopen jaren zijn de regels duidelijker geworden. De toezichthouder heeft een leidraad gemaakt. Dus dat, daar staat heel duidelijk in waar bedrijven aan moeten voldoen. Mm. Dus ja, dat ze het niet zouden weten, dat is geen goed excuus. En wij hebben natuurlijk nu zo'n sommatiebrief waarin we nog een keertje alles op een rij hebben gezet, hebben we gestuurd. Dus ja, er moet echt wat veranderen.
1: Nou, hopelijk gaan die bedrijven dat dan doen. Babs, heb je in de tussentijd nog een tip voor consumenten om ervoor te zorgen dat ze niet in zo'n nepaanbieding trappen?
0: Nou, bij ons op de site staan wat tips, maar bijvoorbeeld, kijk goed, soms heb je prijshistorie, dat staat ook bij ons op de site, dus dan kun je kijken van, hoe lang geleden was er welke prijs, dus dan, als ze dan zeggen van, nu 50% korting en je ziet van, maar vorige week was die eigenlijk gewoon goedkoper, dan moet je al gealarmeerd zijn en ga dus ook niet blindelings af op die kortingspercentages. Denk niet, oh, hier 50% korting, nu moet ik hem kopen. Kijk gewoon rustig om je heen, ook op andere sites, of dat wel zo'n goede aanbieding is.
1: Babs van der Staak van de Consumentenbond. Dankjewel weer voor de tips en tot de volgende keer.
0: Is goed, groetjes. Doei doei.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar DQ-pre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De politie heeft gisteravond een automobilist aangehouden na een wilde achtervolging in Almerepoort. De man ging er vandoor bij een controle langs de A6. Agenten achtervolgden hem met meerdere auto's en er werd ook een helikopter ingezet. Nadat de automobilist een doodlopende straat inreed, ging hij er te voet vandoor. En na zijn aanhouding bleek dat zijn rijbewijs was ingevorderd na een eerdere dollemansrit. De Spijkvijver bij Biddinghuizen is geen officiële zwemlocatie meer, omdat er op zomerse dagen niet meer dan 50 zwemmers kwamen. Dat zeggen de provincie en de omgevingsdienst. Eerder was al duidelijk dat de kwaliteit van het zwemwater in de plas niet langer wordt onderzocht vanwege het verlies van de officiële zwemstatus. Desondanks stond er begin deze maand nog wel een bord bij de vijver met de boodschap dat dit wel gebeurde. En de politie onderzoekt mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere. Hondentrainers uit de buurt hoorden honden huilen en blaffen en gingen kijken. Ze zeggen dat ze vervolgens honden zagen die waren opgesloten in hokken in een schuur zonder water en voer. De trainers schakelden daarop de politie in. De eigenaar van de opvang was niet bereikbaar voor een reactie. Al dit nieuws en meer kun je rustig nalezen bij ons op de website of op onze app omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. De Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever.
13: Goedemiddag, het is middag droog in Flevoland. De zon die breekt af en toe door, maar er trekken nog steeds wel flink wat wolkenvelden over de provincie. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten en het wordt ruim 20 graden. Vanavond en vannacht blijven we te maken hebben met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dat daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 14. En vanaf morgen schakelen we dan wel over naar een wat warmer en ook zonniger weertype. Want zeker vrijdagmiddag schijnt de zon geregeld. Dan krijgen we te maken met maxima van een graad of 24. Er staat ook maar weinig wind. Zaterdag wordt het nog wat warmer. Dan kan het zomers warm worden met 26 of 27 graden in de provincie.
14: Berend van Straten, dankjewel. Dan kijk ik naar de verkeersinformatie. Waar sta je stil? Nou, bijvoorbeeld op de A27. Al lange tijd sta je daar stil. Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, 10 minuten. De N50, Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Wattemerbroek en Kampen-Zuid, 10 minuten. De N303, Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo, 5 minuten. En op de N307 tussen Lelystad en Boven Karspoel, daar sta je voor Boven Karspoel zo'n 5 minuten in de file. En flitsers, die zijn er niet gemeld.
11: We gaan het zo in Studio Flevoland hebben over een nieuw evenement dat plaats gaat vinden in september bij het Kuinderbos. Op het Schoterplas bij Band wordt namelijk een soort lichtjesfestijn gehouden. Dat heeft alles te maken met wenslichtjes. Hoe het dus precies zit, daarvoor moet je bij ons blijven.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Madonna heeft zoveel nummers uitgebracht dat het iedere keer weer lastig is om een keuze te maken.
1: Ik vind ook, zij trad op tijdens de halftime show van de finale van het WK. Daar heeft ze zoveel shit over zich heen gekregen. Ja, het was niet live, maar ineens, omdat zij 62 is, mag ze geen moderne kleding aan.
0: Nou ja, waarom niet?
1: Nou, mensen zaten te zeiken over dat haar broekje te kort was of dat ze niet meer kan dansen en zo. Ja.
0: En het is een artiest, hè? Die zien er altijd wel even wat anders uit dan jij en ik. Het moet altijd even wat extra's zijn.
1: Ja, ik snap het niet. Blijkbaar mogen vrouwen gewoon niet oud worden of zo.
0: Voor mij wel, hoor.
1: Ja? Ja, gelukkig maar, want ik word ook iedere dag ouder.
0: Trek jij dan ook op je 62ste zo'n jurkje aan?
1: Nou, weet je wat het is? Dat doe ik nu al niet op mijn 47ste. Dus dan hoef ik dat ook niet op mijn 62ste te doen.
0: Nou, doe eens even gek.
1: Ik vind wel, als ik het wel had gedaan, dan had ik het gewoon moeten kunnen doen.
0: Even goede vrienden, hoor. Wat hebben magische lichtjes op een plas en een rijksmonument uit de 12e eeuw met elkaar te maken? Nou, alles, zo blijkt. Nou, hoe dat zit, weet Harco Bergman, de boswachter van Staatsbosbeheer in het Kuinderbos en een van de organisatoren van de wenslichtjes op de plas. Harco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Laten we beginnen met wenslichtjes op de plas. Dat is een evenement, dat duurt nog wel even, 26 september is dat, op de Schoterplas bij Band. Wat moet dat nou eigenlijk voorstellen, dat evenement?
2: Nou ja, het is onze bedoeling om 2500 van dit soort lampjes op het water te laten drijven.
1: Ja, je moet even zeggen wat je vast hebt.
2: Ja, het is een lampje dat is gemaakt van materiaal wat ook oplost als het in de natuur blijft. We gaan natuurlijk alles proberen op te ruimen.
1: Ja, het is eigenlijk een soort vierkant bakje van soort papier met gouden randjes.
2: Met een gouden randje en daar kun je dus tekst op schrijven. De een zal het iemand herdenken die een dierbare die verloren is. Een ander die zal iemand sterkte wensen die aan de andere kant van de wereld voor vrede en veiligheid wordt ingezet. Mijn lampje zal ik laten drijven voor dappere volken in Oekraïne.
1: Ja. Dus je brandt een lampje, dat zet je straks op het water met een boodschap. En daarmee zend je boodschap de wereld in.
2: Precies. En als het dan 2500 lampjes zijn, dan kun je je voorstellen dat het een magische, vooral als het net donker begint te worden, dat het een hele magische sfeer zal creëren.
0: Ja. Nou, en kun je het dan ook blijven volgen? Of is dat te lastig met 2500 lichtjes?
2: Nee, die lampjes die gaan dus op het water en die drijven dan langzaam. Je laat ze op een ene plek erin, dan gaat de wind brengen ze naar de andere kant. Dan loop je om en heel langzaam komen ze dan weer richting het publiek. En ja, je eigen lampje herkennen zal niet makkelijk zijn. Maar je kunt wel de magische sfeer beleven.
1: Ja, het is niet alleen dat je die wens het water opstuurt met dat mooie lichtje erin. Het bestaat meer uit dat, hè? Wat hebben jullie allemaal gepland?
2: Nou ja, je kunt daar. Het programma is dat je om 6 uur kun je daar aanwezig zijn. Dan kun je eten en drinken. En er is muziek, er is ook live muziek. Tegen 7:30 dan zullen we het publiek langzaam in beweging brengen richting de landingsplek voor de lampjes. Daar hebben we speciale glijbanen voor gemaakt. Zodat we ze in korte tijd heel veel lampjes op het water kunnen brengen. En dan krijg je dat ze uit elkaar drijven. Je staat daar op een landschapswal. Dus je kunt het van boven bekijken. Nou ja, als je dan terugloopt, dan kom je op het veld, op het algemene veld. En daar kun je ze van afstand dan heel langzaam richting publiek bewegen.
0: Ja. Je moet wel betalen voor zo'n wenslichtje. Maar het is niet zo dat jij dat geld in de portemonnee van Harco Bergman stopt. Nee, dat is voor het goede doel, namelijk voor de werkzaamheden aan de Kuinderburcht.
2: Ja, dat klopt. We zijn bezig met de visualisatie van de Burcht van Kuinderen. Dat betekent dat we een nieuwe poorttoren gaan maken, een nieuwe brug. Dat we het is een complex geweest waar 7 slotgrachten omheen gezeten hebben. Het is in de middeleeuwen echt een heel groot complex geweest. Er zit een hele roemrijke geschiedenis aan. En die willen we ook met een ridderpad via dat de jeugd waar er mee in contact kan komen. Maar ook met een podcast en een audiotour. Dat het voor toeristen en bewoners van het Oostpolder dat verhaal verteld zal worden. Dat is een project dat kost best veel geld. Dat krijgen we van Europa, van de gemeente, van de provincie. En de opdracht was om 50.000 euro zelf bij te dragen. En de Lions Club met Oostpolder en de Kuinderse Activiteitenstichting die helpen ons daarbij. De Kuinderse Activiteitenstichting die heeft een bierfestival gaan die organiseren. En de Lions Club helpt met het Wenslichtjes op de Plas festival. Daar gaat het geld dus voor gebruikt worden. En op www.buitenfonds.nl kunnen mensen ook al zien wat we gaan maken. Daar kun je ook op doneren. Inmiddels is daar een kleine 20.000 euro op binnengekomen. Dus daar zijn we al heel blij mee. Maar goed, we hebben nog een slag te slaan.
1: Ja, want om toch nog heel even wat dieper in te gaan over die Kuinderburcht. Hè, dat, daar, na de drooglegging is er archeologisch onderzoek gedaan. En kon je constateren, daar heeft ook daadwerkelijk die burcht gestaan.
2: Nou, het is eigenlijk begonnen in 1944... toen de Royal Air Force foto's maakte van deze omgeving om de posities van de Duitsers vast te leggen. En toen zagen ze in de drooggevallen polder een hele grote witte cirkel. Na de oorlog is dat onderzocht en dat bleek de slotgracht te zijn van dat kasteel. En die was dichtgespoeld met wit zand. Dus daarom was daar die grote cirkel, zeg maar, op die foto destijds te zien. Mm-hmm. Er zijn al twee keer, zeg maar, archeologische opgravingen gedaan. En daar zijn heel veel wapens gevonden, munten. Er is een smeltkom gevonden om goud te smelten. Hendrik was ook een valsmunter.
1: De burchtheer eigenlijk.
2: Dat was de burchtheer, de familie de Kranen, Hendrik de Kranen. En Herman, dat zijn twee kasteelheren die daar geheerst hebben. En die gingen ook met een snelle boot, zeg maar, een herenkogger, gingen ze het water op om de Hanzevloot te plunderen. Ja, zo kwamen ze aan genoeg middelen om daar een stenen kasteel te maken.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort piraterij.
2: Het waren ook piraten, ze hieven valse belastingen. Ze deden alles om aan geld te komen.
1: Een boevenburcht, kun je het bijna.
2: Een boevenburcht. Nou ja, Kuinderen werd ook wel Bagdad van het noorden genoemd. Oh. Omdat de Linde en de Tjonge, dat zijn twee rivieren, die kwamen bij Kuinderen in de Zuiderzee. En daar stond dan die strategische burcht die al op belasting ging heffen over alle handel die er gedaan werd. Het is een heel roemerig, mooie verhalen zitten erin.
1: Ja, nou, dat willen jullie vooral weer zichtbaar maken. Dat daar ook daadwerkelijk geweest is. Daarom wordt al dat geld ingezameld. Waar kijk je nou het meest naar uit als al dat geld bij elkaar is? Wat je dan kan zien?
2: Nou ja, het bouwen van een poorttoren. Vroeger werden die kastelen beschermd door een opbouwbrug, maar ook door een poorttoren. Dan stonden de wachten stonden hoger. En als je op de deur begon te rammen, dan werd er hete pek naar beneden gegooid. Er werden stenen gegooid om je maar te beschermen. En die poorttoren die gaan we dus een replica van bouwen. Die wordt 6,5 meter hoog. Die wordt van contentstaal. We gaan de contouren van het woongebouw gaan we ook zichtbaar maken. En dat is wel mooi en gaaf om mee te gaan werken. En dan gaan we vanaf half september mee aan de slag.
3: Nou, er moet nog genoeg gebeuren daar. En om geld in te zamelen is dus zo'n wenslichtje op de plas. Dat evenement is er op 26 september is dat. Kunnen mensen nu al dit aanschaffen? Of kun je dat gewoon op de plek op 26 september komen ophalen? Zo'n wenslichtje.
2: Nou, als je je aanmeldt op de website www.wenslichtjesopdeplas.nl, dan kun je dus een reservering doen voor zo'n lampje. We kunnen maximaal 2000 auto's daar parkeren in de buurt. Dus als het op enig moment is het ook vol. Dat kun je dus van tevoren nu al regelen, dat je met je reservering straks dat er een lampje voor jou is.
1: Ja, nou, denk alvast even na over wat je daar dan ook op gaat schrijven. Wat voor wens? Nou, we weten in ieder geval dat Harco een wens schrijft voor het dappere volk van Oekraïne, zei je.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, waarom dat juist?
2: Ja, ik volg dagelijks, zeg maar, die berichtgeving. En als je dan ziet hoe dat land, zeg maar, vernield wordt door Rusland. En hoe dapper ze terugstrijden. En ook het lef hebben om een diep in Rusland een revanche te pakken. Ja, daar heb ik wel mijn petje vooraf.
3: Nou ja,
2: misschien. Het is ook onze vrijheid waar ze hun best voor doen.
3: Misschien is de oorlog wel voorbij op 25 september.
2: Het zou fantastisch zijn.
1: Ja. Wenslichtjes op de plas is op zaterdagavond 26 september. Wil je erbij zijn, dan kun je aanmelden via wenslichtjesopdeplas.nl. Harco Bergman, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Andy Grammer samen met Max en The Thing I Love.
1: Ja, zometeen na vijf krijg je natuurlijk de actualiteiten van vandaag. Ja, Loek en Karin die zijn speciaal naar Lelystad verhuisd om daar vogels te spotten. Lekker dicht bij al die natuurgebieden. Maar hun favoriete plekje, daar kunnen ze niet meer bij komen. Ze zijn minder valide. Nu zijn er wat veranderingen bij die kijkplek. En je kan je auto er niet meer parkeren.
0: Ja. Dat.
1: Ja, dus daar gaan we het over hebben. En wat nog meer?
0: Harco Bergman. Daar hebben we een reportage over.
1: Zeg.
0: Ja, hij loopt net weg, maar de NOS heeft hem ook gesproken eerder vandaag. En dan niet in zijn rol als boswachter van het Kuinderbos. Nee, als brandweervrijwilliger, dat is hij ook. En hij legt uit hoe je zo snel mogelijk een natuurbrand kunt stoppen. Meer erover zometeen na vijven op de radio. En dit liedje draaien we met een speciale reden. Dat is de oplossing van de Rebus van vandaag.

0: Dit is Flevoland.
1: Oké, dan... Wat een krankzinnige uitzending is dit, of niet? Dit kan toch niet?
2: Ik kan er geen touw meer aan vast.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Zijn we nog iets vergeten, denk je?
5: Ik moet even op het briefje kijken.
6: Maar je hebt er 4 meegenomen, dus...
5: Het belangrijkste ben ik misschien vergeten. Het is gratis.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
11: Dit is een uittip.
12: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een werkstraf van 140 uur voor sekschatten en grooming. En de politie onderzoekt de mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere. Zometeen uitgebreid het nieuws van vandaag na het NOS-journaal.
7: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden... zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie. 4 files in onze regio. 1 daarvan vind je op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 5. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen-Zuid, zo'n 10 minuten oponthoud. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, zo'n 5 minuten vertraging. En nu meld ik al de hele middag dat er geen flitsers zijn, maar agenten zijn terug van vakantie, denk ik. Er zijn in één keer heel wat meldingen. Bijvoorbeeld op de A6 bij Lelystad, in de richting van Lelystad, bij 75,0. Ook een flitser op de A6 en dan richting Lelystad bij Zwifterband, bij 97,5. Dezelfde A6, maar dan bij Almere, bij 50,6. En op de N712, Beter bekend als de Espelenringweg bij Tollebeek. Daar vind je een flitser bij hectometerpaal 17,1.
4: Bij de Praamweg in Lelystad, daar kon je mooi parkeren en dan heel kort lopen naar twee uitkijkposten voor vogels. Maar sinds een aantal maanden is de situatie daar veranderd. Er zijn die parkeerplaatsen veranderd. Kun je niet meer heel snel bijkomen. Dus dat levert wat problemen op. Zo meer daarover in Studio Flevoland.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Sommieu bij Flevoland en Hiding. Het is 5:09 geworden. En als je nu naar de televisie zit te kijken en je zit te wachten op het nieuws met Ruben den Harder, dan moet je nog heel even geduld hebben. Er zijn wat technische problemen. Er wordt hard gewerkt om dat op te lossen. En tot die tijd zijn wij er gewoon voor je.
1: Ja, ze zijn er speciaal voor naar Lelystad verhuisd om te vogelspotten. Maar Loek en Karin zien hun hobby nu echt in duigen vallen. Ze zijn minder valide en sinds de herinrichting van de Praamweg, ja, kunnen ze niet meer in de buurt van 2 vogelkijkhutten komen. De parkeerplaats die er wel is, is veel te ver lopen. Ruben den Harder sprak met ze af bij een uitkijkheuvel in de Oostvaardersplassen.
2: Op de parkeerplaats bij de kleine Praambult bij de Oostvaardersplassen. Daar komen Loek en Karin aanrijden. De rollator gaat uit de auto.
3: De camera uit, schat.
4: Ja, kun je die doen?
3: Ja.
2: En die is speciaal aangepast zodat de camera daarop kan. Je hoeft ze hem niet mee te tillen. Dan staat hij stevig vast op de rollator. En hier in de buurt zijn dan 2 vogelkijkhutten. De Poelruiter en de Oeverloper. Hoe ver zou dat lopen zijn vanaf hier?
3: Vanaf hier naar de Oeverloper zal ruim 400 meter zijn. En ja, de Poelruiter, dat is een gebedsonderruimte, want dat is ruim 500 meter. Bijna 600 meter.
2: En dat is niet te doen voor jullie?
3: Nee, dat is absoluut niet te doen. Dat is echt te ver.
4: Dat is echt te ver. Voor mij is het een luchtkwestie. Dus te weinig lucht. Dat heeft COPD.
3: Ja, kort en bondig, ingezakte ruggenwervel en longkanker. Dus ik mis 2 delen long. We hebben allebei een invalide kaart. En die krijg je pas als je niet meer dan 100 meter kan lopen.
2: Ja, want in de berm parkeren lukt dus niet meer.
3: Nee.
2: Betekent dat jullie echt niet meer bij die vogelhutten kunnen komen?
3: Dat betekent het inderdaad. Het is voor ons einde oefening.
4: We zaten daar regelmatig met meerdere fotografen om ervaringen te delen met elkaar. Weet je, hobby delen zou je kunnen zeggen.
3: Fanatieke hobby. Koffie mee, eten mee.
4: Koffie mee, broodjes mee, dat soort grappen. Ja, nog net geen snackbar, maar ja, dat is over allemaal.
2: Waar we wel nog naartoe kunnen lopen is de kleine Praambult zelf.
5: Oeh, dat is wel goed, hè?
3: Ja, best wel.
2: Ja, daar komen ze met een tussenpauze nog wel bovenop. Maar ja, daar zijn veel minder vogelsoorten, dus dat is niet de ideale plek om te fotograferen. We zijn even door wat foto's aan het bladeren die jullie gemaakt hebben bij deze 2 kijkhutten. Welke vogels zien we hier bijvoorbeeld op de foto?
3: Deze foto, daar staat de visarend op. Die is maar een paar maanden per jaar is hij zichtbaar. Komt hij heel vaak bij de Poelruiter. En daar hadden we het genot dat hij ging vissen. Dat was echt super om te zien.
2: Loek, u heeft contact gezocht met de Oostvaardersplassen, Staatsbosbeheer. Ja. En met de gemeente Lelystad. Ja. De gemeente zegt, ja, Staatsbosbeheer is de beheerder van dit gebied. Dus die is verantwoordelijk voor het aanleggen van parkeerplekken die ook geschikt zijn voor minder valide zoals jullie. Staatsbosbeheer zegt juist, ja, Lelystad heeft deze weg opnieuw ingericht. Dus jullie moeten bij de gemeente zijn. Ja. Wat vindt u daarvan?
4: Nou, heel vervelend. Je krijgt het gevoel alsof je niet serieus genomen wordt.
3: En eigenlijk is het heel simpel als je het gebied bekijkt. Het is een kwestie van het hek een meter naar het gebied inzetten. Maaien, vlak maken, desnoods leg je de rubberplaat in hier. Dan kan je daar prima parkeren.
2: En ondertussen mist u het vogelspotten gewoon heel erg.
3: Absoluut, want dat is toch wel onze passie.
1: Ja, de gemeente Lelystad laat in een reactie weten toch parkeergelegenheid dichtbij de hutten in overweging te nemen. Ze zijn daarover in gesprek met Staatsbosbeheer.

0: Martha Reeves met Dancing in the Street. En als je zit te wachten op de tv-uitzending, dan kan dat kloppen. We hebben wat technische problemen. Wij wachten er ook gewoon eventjes op. En tot die tijd kun je gewoon onze radioprogramma Studio Flevoland blijven volgen.
1: Hij is weer terug van vakantie. Hij heeft ervan genoten en verdiept zich nu weer helemaal in het weer. Wouter van Bernebeek, daar heb ik het over. Wouter, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Waar ben je naartoe geweest?
2: Nou, ik neem vaak vakantie om onder andere de stormchase en zo.
1: Oh, nou, we kennen nog wel zo iemand die dat doet. Een weerman uit Emmeloord.
2: Ja, dus wij hebben best wel, met name in juni was best een drukke maand.
0: Ja, want Wouter, volgens mij heb ik jou dan af en toe ook voorbij zien komen op Instagram en zo. Dat je helemaal van waar jij woont helemaal naar Groningen was gereden voor zo'n cel.
2: Dat klopt, dat was ik, ja.
0: Dus je bent ook echt een weergekkie eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk al. Ja.
1: Er is niks mis mee, hoor.
2: Dus ik ben in mijn vakantie bijna meer met het weer bezig geweest dan op werkdagen.
0: En dan zit je nu opgeschreven met dit super saaie weer.
2: Het is nu eigenlijk heel saai, ja.
0: Ja, dan vertel eens, wat bracht vandaag?
2: Nou ja, veel bewolking, af en toe wel wat zon, temperaturen rond een graad of 20, niet te veel wind. Eigenlijk het typische Nederlandse zomerweer, maar heel interessant, heel spectaculair is het natuurlijk niet.
0: Nee, en is het weer om vanavond even buiten te gaan zitten met je bordje?
2: Ik denk dat het wel snel afkomt straks. Op dit moment is het nog een graad of 20, maar vannacht gaat die temperatuur zakken naar zo'n 12 tot 14 graden. En daarbij zien we dan opklaringen. Het blijft overal droog en ook morgen is het droog. Met eerst nog vrij veel bewolking, later op de dag meer zon. En morgen wordt het ietsje warmer dan vandaag met 22 tot 24 graden van noord naar zuid. Er staat wat minder wind ook, dus het zal zeker warmer aanvoelen. En als we dan naar het weekend gaan kijken, zien we toch wel hele grote verschillen tussen de zaterdag en de zondag.
0: Oh, nou, er staan best wel wat festivals op het programma in de provincie. Ja. Kan je dan beter op zaterdag wat doen of op zondag?
2: Zaterdag is wel de beste dag.
0: Oké. Okay.
2: Ja, want zaterdag schijnt de zon, dan is het overal droog. Zomers warm op veel plaatsen, 25 tot 27 graden en ook maar weinig wind. Nou, in de nacht naar zondag raakt het dan bewolkt. Kan al een klein beetje regen vallen. Nou, meer buien volgen zondag overdag. Ik denk dat er bij ons niet echt kans op onweer is. Als het al tot onweer komt, zal dat vooral in het oosten van Nederland zijn. Maar er zullen zeker een aantal buien gaan vallen met temperaturen die niet veel hoger meer uitkomen dan zo'n 19 of 20 graden.
0: Fris.
2: Ja, inderdaad. Fris voor de tijd van het jaar. Is alweer een tijdje geleden.
0: Ja.
2: Maar dat is wel van korte duur. Maandag valt er nog een bui. Maar vanaf volgende week dinsdag wordt het droog en zonnig. Dan gaat de wind naar het zuiden draaien. En dan krijgen we in de loop van volgende week wel echt veel hogere temperaturen.
0: Ja.
2: En ik denk dat we toch wel spoedig richting de 30 graden zullen gaan dan.
1: Kijk, nou, dat we dat nog mogen meemaken.
0: Nou zeg, dat wordt de vierde keer dit jaar of
2: dat
0: zo.
2: Wordt inderdaad, in ieder geval een deel van Nederland kan het de vierde hittegolf van het jaar worden volgende week.
0: Ja. Nou, oké. Okay. Ja. Nou, er zitten heel wat wisselingen toch wel in het verschiet. Maakt het toch wel een beetje spannend dan dat het wat verandert.
2: Ja, en als het daarna afgesloten wordt met onweer, die hitte, dan is het helemaal goed.
0: Ja, dan is Wouter heel blij. Wouter, wat ga je eten vanavond, weet je het al?
2: Oh, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nee.
0: Oké, okay. Nou, we wensen in ieder geval een hele prettige avond en eet smakelijk zometeen.
2: Jullie ook.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En ja, we wachten nog steeds op onze televisieuitzending. Daarom kijk je nog naar een wat wij eigenlijk op de radio doen na 5 uur. Dat kun je dus nu ook gewoon even via de tv volgen.
1: Best een leuk programma eigenlijk,
0: ja,
1: hè?
0: Even zwaaien naar mijn moeder. Hallo mama, hallo. Ja, goed. We hebben nog heel wat voor je. We hebben ook gewoon het nieuws.
1: Hoe stop je zo snel mogelijk een natuurbrand? Nou, vrijwilligers van de brandweerpost Kuinren, net iets ten noorden van de Noordoostpolder, hebben daar iets op bedacht. Ze ontwikkelden een systeem waarmee je in korte tijd een natte barrière van honderden meters kunt aanleggen. Brandweervrijwilliger Harco Bergman, die we ook kennen als de boswachter van het Kuinder Bos, liet aan NOS-verslaggever Roel Pauw zien hoe die installatie werkt.
2: Hendrik, pas op! Hij rijdt hier naar binnen.
3: Met een quad, dat is een relatief lichtgewicht voertuigje. Met een aanhanger gaan ze zo meteen het veld in. Met de spullen die nodig zijn.
2: Dat hoge ding.
4: Deze quad hebben we niet altijd erbij. Die is van een andere post. Die gaan we vanavond ook zeg maar een keer trainen om het op deze manier te doen.
3: Welke situatie moeten we ons hierbij voorstellen? Het brandt daar ergens, zogenaamd.
4: De brand komt vanaf die kant. Dan leggen we hier een systeem uit van 500 meter lang.
3: Ja.
4: En er zitten sproeiers in, die kunnen de hele breedte van dit terrein helemaal kletsnat maken.
3: Ja.
4: Als het vuur dan één keer met die waterfilm is, dan haal je uit het branddriehoek, dat is brandstof, zuurstof en temperatuur, haal je een cruciale schakel weg, namelijk de brandstof.
3: Jullie leggen hier als het ware een kletsnatte dweil neer van 500 bij 30 meter.
4: Ja, dat is een fantastisch verwoord.
3: Ja,
4: klopt.
3: De eerste sproeier is aangekoppeld. Een stuk slang eraan van 20 meter. Weer een sproeier, weer een stuk slang, weer een sproeier enzovoort. Tot helemaal aan de overkant van dit weiland. En dan ben je 500 meter verder. Worden jullie er al een beetje handig in?
5: Wat zeg, gaat steeds beter, ja.
4: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in hebt liggen, is dat een kwartiertje.
3: Ja, want die brandweerwagens die zouden het terrein in moeten, telkens op en neer rijden om water te halen.
4: Erin rijden, weer een stukje uitmaken. Dan is hij leeg, moet hij weer. En dan komt er een ander en die gaat weer verder. En soms komt een brandweerwagen terug en dan is het weer gaan branden opnieuw. Moet hij, wat hij uitgemaakt heeft, nog een keer uitmaken. Ja. Nou, met dit systeem gaat alles gewoon in één keer uit en gaat het ook niet meer aan.
6: Of wie hou jij dan mee? Ik pop er nog mee aan.
4: Dit zijn de sproeiers. De sproeiopening, die was 5 mm, die hebben we opgeboord. En nu is 7 mm, dat is de ideale straal die de mooiste dikke druppels maakt om het terrein nat te maken.
3: Wat ik hier nou zie, dat lijkt ook wel op de sproeiers die ik hier overal in de polder zie staan om de gewassen nat te houden. Wat is het verschil?
4: Het is wel leuk dat je dit opmerkt, want dit systeem is niet door mij bedacht. Dat heeft onze ploeg bedacht en daar zit een boer in en daar zit een natuurbeschermer in, daar zit een technici in en daar zit een timmerman in.
3: De boswachter, daar bent u zo.
4: Uit een mechanisatiebedrijf en al die kennis en kunde hebben we bij elkaar gebracht om dit dan zeg maar uiteindelijk zo te maken.
3: Nou, iedereen die niet nat wil worden is nu uit het weiland.
7: Ja, daar ben ik helemaal op.
4: Hij zei, water mag erop.
3: Nou, dan gaat hij dan. De sproeiers bestrijken nu die hele strook weiland van 30 meter breed.
4: Dit zou je kunnen vergelijken met een heidegebied. Wat je dan zeg maar 30 meter breed helemaal nat maakt, 500 meter lang. Ja. Dan komt het vuur langzaam, meestal met de wind, mee naar je toe. En dan heb je gewoon een vuur wat je tot stilstand brengt. Ja. Ben je in een kwartier heb je een vuur onder controle.
7: Ja. Nou, ik heb hier de beste straal aan het eind, hoor.
8: Oké, okay, nou ik heb er nog 14 bar op en dat is ruim voldoende.
7: Ja, meer dan, want de laatste sproeier komt ook over de sloot.
4: Als er natuurbranden zijn, dan worden campings ontruimd en recreatieparken en misschien wel woonwijken. Nou, maar met name voor die campings zou het kunnen zijn dat je zo'n systeem om je camping heen legt. En zodra het spannend wordt, zet je dat aan en dan wordt rondom jouw terrein wordt alles kletsnat.
3: Een soort sprinklerinstallatie.
4: Een soort sprinklerinstallatie met dan op de grond.
8: Doe water eraf.
4: Klaar?
3: Ja.
4: Er zijn ook plekken bij waar dit systeem niet of nauwelijks kan doen en daar heb je wel auto's nodig. Maar je hebt zeg maar een mogelijkheid erbij om een grote natuurbrand te stoppen.
1: Dat was boswachter en brandweervrijwilliger Harco Bergman over een nieuwe methode om natuurbranden te bestrijden. Het systeem is dus vlak naast de Flevolandse provinciegrens bedacht. Maar er zijn nog geen directe plannen om het ook in de Flevolandse natuurgebieden in te zetten.
9: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
10: Dit is Flevoland.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: In Almerepoort is gisteravond een automobilist aangehouden na een wilde achtervolging. De man ging er vandoor bij een politiecontrole langs de A6. Agenten achtervolgden hem met meerdere auto's en er werd ook een helikopter ingezet. Nadat de automobilist een doodlopende straat inreed, ging hij er te voet vandoor. Na zijn aanhouding bleek dat zijn rijbewijs al was ingevorderd na een eerdere dollemansrit. De politie onderzoekt mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere. Hondentrainers uit de buurt hoorden honden huilen en blaffen en gingen kijken. Ze zeggen dat ze vervolgens honden zagen die waren opgesloten in hokken in een schuur zonder water en voer. De trainers schakelden daarop de politie in. De eigenaar van de opvang was niet bereikbaar voor een reactie. Een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een werkstraf van 140 uur voor sekschatten en grooming. Almere dacht in 2024 af te spreken met een 15-jarig meisje voor seks. Maar de man werd misleid door een pedojager die zich voordeed als een jong meisje. De pedojager confronteerde hem samen met anderen en dreigde de politie in te schakelen. De verdachte heeft zelf de politie gebeld en zegt spijt te hebben van zijn daden. De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. En de Spijkvijver bij Biddinghuizen is geen officiële zwemlocatie meer, omdat er op zomerse dagen niet meer dan 50 zwemmers kwamen. Dat zeggen de provincie en de Omgevingsdienst. Eerder was al duidelijk dat de kwaliteit van het zwemwater in de plas niet langer wordt onderzocht vanwege het verlies van de officiële zwemstatus. Desondanks stond er begin deze maand nog wel een bord bij de vijver met de boodschap dat er wel controles waren. Meer nieuws kun je vinden op onze website omroepflevoland.nl.
16: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 3 jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024, hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd.
6: Vanavond en vannacht ziet er in Flevoland rustig uit. Er zijn zonnige perioden en vannacht brede opklaringen. Af en toe trekt er ook nog wel wat bewolking over. En daarbij daalt de temperatuur naar waarde rond 14 graden. Vrijdag en zaterdag worden vervolgens prachtige zomerdagen met veel zonneschijn. In de middag ontstaan er ook wel een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de wind is niet al te sterk uit een westelijke richting. Vrijdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. En zaterdag zien we op veel plaatsen zomerse temperaturen in Flevoland met 25 tot lokaal 27 graden.
17: Dan krijg je de situatie op de weg van me. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes een kwartier vertraging. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo zo'n 5 minuten oponthoud. En op de N307 Lelystad-Kampen tussen de N711 en Dronten 4 minuten vertraging. En een flitser is er gemeld op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen bij hectometerpaal 99,3. En op de N702, dat is de buitenring in Almere, bij hectometerpaal 12,2.
15: Is Flevolandse wijn straks beter dan Franse wijn? Ja, het klimaat wordt steeds geschikter voor druiventeelt in onze provincie. Zo meer in Studio Flevoland.
18: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Madness met Our House. En misschien heb je de tv wel aanstaan om naar ons tv-journaal te kijken. Dat zou zomaar kunnen. Het is 6:10. Maar we hebben wat technische problemen. We zitten op die tv-uitzending te wachten. Daarom kun je nu extra lang blijven kijken naar onze visual radio-uitzending van Studio Flevoland. En wij hebben ook gewoon nieuws.
1: Volgens Flevolandse wijnboeren streeft onze provincie langzamerhand Frankrijk voorbij als het gaat om het maken van kwaliteitswijnen. En hoe dat komt? Nou, doordat het in Nederland steeds vaker zonnig en warm is. Dat is positief voor de wijnranken waar de druiven aan groeien. En daar komt bij dat de voormalige zeebodem veel kalk bevat. Dat is ook positief. Nou, verslaggever Mark Bakker die ging langs bij wijngoed Wilgenhorst in Zeewolde. En hij vroeg aan eigenaar Geert Horlings wat het voor wijnjaar 2026 wordt.
2: Ja, dat is altijd een lastige vraag aan een wijnboer. Wijnboer zegt meestal, dat weten we pas als het in de fles zit. Maar tot nu toe lijkt het heel goed. We hebben inderdaad mooie trossen. Daar hangt nog wel een beetje te veel aan. We moeten nog best wel veel dunnen. Dus ik denk dat er nog wel meer dan de helft afgaat.
3: Wat voor wijn maakt u?
2: Van alles. Rood, wit, mousserend, bubbeltjes, prosecco, rosé. Ja, van alles eigenlijk.
3: En sinds wanneer doet u dat?
2: We zijn 15 jaar geleden begonnen. En 14 jaar geleden zijn de eerste stokken aangeplant.
3: Maar merkt u ook dat verandering van het klimaat iets betekent voor uw bedrijf? En ja, voor de kwaliteit van de wijn en de opbrengst van de druiven?
2: Ja, kwaliteit wordt eigenlijk, het klimaat wordt natuurlijk steeds beter. We hebben hier hetzelfde klimaat als 25 jaar geleden in de Bourgogne. Dus dat is 25 jaar. In 25 jaar is dat dus 600 kilometer opgeschoven. Nou, we merken het natuurlijk nu ook weer. Dit jaar is een heel warm jaar. 2022, 2023 waren ook heel warme jaren, 25. Dus ja, de temperatuur gaat omhoog. En dat maakt dat het voor ons steeds makkelijker wordt.
3: Het wordt dus steeds beter in Nederland.
2: Het wordt steeds beter in Nederland, ja.
3: Ja, dus de klimaatverandering is wat dat betreft een voordeel voor een wijnboer.
2: Ja, klimaatverandering is wat dat betreft goed. Dat doen we natuurlijk niet expres, maar het is zeker goed. En je ziet ook dat eigenlijk Nederland, België, Engeland, dat eigenlijk de beste breedtegraad is om mousserende wijn in te maken. Dus niet meer in de champagne.
3: Dus wij gaan Frankrijk inhalen?
2: Dat doen we misschien al wel een beetje. Ja?
3: Ja? Ja. Hoe kan dat dan?
2: Hoe kan dat dan? Nou, dat ligt dus aan het klimaat. Dat ligt aan hoe het afrijpt ook. We zien dat we hier natuurlijk wat later oogsten. Groot voordeel daarvan is dat het koeler is. We houden meer zuren in de wijn. En met name voor mousserende wijn is dat heel erg belangrijk. En je ziet dat, vroeger was het zo dat in de Bourgogne 2 van de 3 jaren te koud was. En nu is het 2 van de 3 jaar te warm.
3: Maar wijn verbouwen op de zeebodem.
2: Ja, dat klinkt een beetje gek. Heel veel wijndruiven wereldwijd staan langs rivieren. Dus de Loire, de Bordeaux en dergelijke. Dat is allemaal rivierkleiafzetting. En rivierklei is eigenlijk hetzelfde als zeeklei. Het voordeel van zeeklei is dat er heel veel kalk in zit. Je kunt het hier ook wel zien. Misschien allemaal schelpjes in de grond. Deze grond heeft 9% beschikbare kalk. En dat is heel erg hoog. Wereldwijd zie je dat bijna nergens.
3: Want dat heeft u wel nodig.
2: Kalk is heel goed voor de druiven. Ja, ja.
1: Ja, en van die druiven wordt vervolgens weer wijn gemaakt. Je krijgt er bijna zin in na deze reportage. Je hoorde verslaggever Mark Bakker bij wijngoed Wilgenhorst in Zeewolde. Hij ging daar in gesprek met eigenaar Geert Horlings. Zometeen krijg je van ons de berichten van buiten Flevoland. Daar gebeurde ook een hoop. Maar eerst muziek. Sam Fender is dit samen met Olivia Dean. En Rain Me In.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Fijne plaat hoor. Rain Me In. Het is 17:55 geworden. We hebben nog nieuws voor je.
1: Ja, het is weer tijd voor onze zomerserie, waarin onze voormalige weerman Robert de Vries uit Emmeloord centraal staat. Hij heeft namelijk een bijzondere hobby: stormchasen. Oftewel gericht op zoek gaan naar orkanen en ander extreem weer. En vooral in de Verenigde Staten kunnen liefhebbers van dit soort heftig weer hun hart ophalen. Je hoort een verslag van Patrick van Heesik.
2: In deze aflevering zien we een aantal hoogtepunten van de stormchase-reis, waar Robert de Vries deel van uitmaakt. Ondertussen heeft het team flink wat kilometers achter de rug op zoek naar donkere luchten, dreigende hagelbuien en natuurlijk een tornado. Het team doorkruist de staten Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Zuid-Dakota, Colorado en New Mexico.
3: De eerste dagen van onze trip, ja, die pakten toch wel behoorlijk stevig uit. We hadden echt serieuze settings waar echt zware buien bij konden ontstaan. De beroemde supercells, hè. Die buien die om een eigen as heen draaien. En als het allemaal ja, zo goed samenvalt, het samenspel, dan, ja, dan kan er een tornado ontstaan. En die hebben we inderdaad ook gehad. Windsnelheden tussen de 200 en 300 km per uur. Dus we moesten echt wel eventjes een afstandje houden van die tornado. Maar ja, dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op.

0: eigenlijk vlak voordat we eigenlijk naar Amerika gaan, zitten we al in de weermodellen. Zitten we al te kijken, wat is er mogelijk? Welk gebied is er iets mogelijk? Want stel, we landen dan op Dallas, maar het gaat bijvoorbeeld los in South Dakota. Ja, dat is natuurlijk een heel stuk rijden. En even een afstand te weergeven, dat is helemaal van Utrecht naar Perpignan in Zuid-Frankrijk. Dus dat rij je ook niet zomaar in een paar uur bij de aankomstdag. Maar als je geluk hebt, het dus haakjes, dan is het redelijk in de regio. Dan hoef je maar een paar uur te rijden en dan heb je al een paar buien. Maar vlak voordat we weggaan, een paar dagen van tevoren, houden we al die weermodellen in de gaten. Om te kijken wat het beste gebied is om naartoe te gaan.
1: Ook worden er tijdens de reis verschillende locaties bezocht die in het teken staan van de beruchte weersomstandigheden. In het gebied dat Tornado Alley wordt genoemd. In het midwesten van Amerika.
2: Even voor de duidelijkheid, 30 jaar geleden werd hier een film opgenomen. Christus, wie kent hem natuurlijk niet, 1996. En vanwege het 30 jaar jubileum,
3: kijk wel,
2: het is hier weer festival.
0: Ja, de hoogtepunten natuurlijk ook de sfeer, hè? Gewoon het hele sfeer eromheen met ook al die Amerikanen die je in de buurt hebt. Dat is natuurlijk ook fantastisch om te meemaken. Dat je in zo'n kolonne rijdt van allemaal stormchasers. Je voelt langzamerhand al iedereen, ja, komt al een beetje in die sfeer. Iedereen kijkt een beetje naar buiten. Je ziet die enorme bloemkoolwolken, zie je dan helemaal omhoog schieten. Nou, dan weet je al dat er al van alles aan het ontstaan is. Nou ja, dan komt er langzamerhand zo'n, zie je in de verte al zo'n uitzakking onder die bui. Ja, dan die adrenaline komt in die auto natuurlijk. Iedereen is super gefocust. Die gaat dan helemaal omhoog. Dus, en het wordt ook steeds drukker met stormchasers. Dus dan weet je al bijna, nou, we zitten op de goede buis, zeggen we dan wel eens voor de grap. Dus ja, dat merk je wel. De adrenaline neemt wel steeds meer toe hoe dichter je bij die bui komt. Je weet natuurlijk allemaal een beetje van je eigen vakgebied wat al die processen zijn. Maar het is toch wel heel intimiderend. Ik vind het niet echt angstig, dat niet. Maar hoe je dat allemaal ziet ronddraaien om elkaar heen. En toch die spanning, het kan gebeuren. Ja, het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
1: In de volgende aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. En praten we over zijn toekomst. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
4: Ja, en die volgende aflevering is morgen te zien bij Omroep Flevoland.

0: ik al veel te lang. Zingen, rappen, hij kan het allemaal. Snelle met muziek.
1: En dan is het tijd voor het nieuws van buiten de regio. In de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden bewoners en toeristen geëvacueerd. In het gebied woedt namelijk een hevige natuurbrand. De zoveelste in korte tijd, zegt deze correspondent.
2: Meer dan 2000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan in het departement Gironde. En het brandgebied neemt nog altijd toe in hoge snelheid. Sinds vannacht zijn honderden brandweermensen daarvoor op de been. Zo'n 12.000 personen hebben het gebied in allerijl moeten verlaten. Dat zijn inwoners, maar ook veel vakantiegangers. 6 campings zijn inmiddels ontruimd.
1: Ja, bij de brand bij Bordeaux zijn geen gewonden gevallen.
0: De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft haar hoogtevrees overwonnen en is gaan upseilen vanaf de Euromast. Ze had voor de gemeenteraadsverkiezingen beloofd om dat te doen als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. En dat bleek net het geval en dus maakte belofte schuld. Schouten was vooraf zenuwachtig en vooral het moment dat ze echt de vaste grond moest loslaten op 100 meter hoogte was lastig.
3: Je moet over het randje heen stappen en dat is zo onnatuurlijk. Dan denk je echt van, maar hoe moet ik het met mijn voeten doen? En dat moet je dus heel goed vertrouwen dat touw dan je wel gaat houden. Nou, dat was even een moment.
0: Premier Rob Jetten die is er niet bij geweest, terwijl hij wel had beloofd om samen met Schouten naar beneden te zullen gaan. Maar ja, hij was verhinderd.
1: Zou ik ook zeggen, denk ik. Zou jij durven?
0: Ja hoor. Ja, lijkt me
1: ja jij zegt alsof je het zo zou doen.
0: Ja, tuurlijk, je zit al goed vast, er kan niks gebeuren. Het lijkt me wel lekker, die wind door de haren.
1: Nou, ik denk echt over dat randje heen stappen. Gewoon het eerste stukje dat je weet, nu ga ik de controle verliezen. Ik denk dat ik het niet zou doen. Nou, goed, ander nieuws dan. De energiearmoede in Nederland is het afgelopen jaar niet verder afgenomen. Het aantal huishoudens dat de energierekening niet kan betalen blijft steken op 500.000. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksbureau TNO. Het aantal is dus gelijk gebleven, onder meer doordat financiële steunmaatregelen zijn gestopt, zegt het CBS.
4: Aan de ene kant is het aantal mensen met laag inkomens gedaald, maar het energieverbruik is wel wat hoger. En ook de vaste kosten van energie zijn wat gestegen. En dat zorgde ervoor dat onder de streep het aantal mensen in energiearmoede precies gelijk bleef eigenlijk.
1: Ja, en wel is het bedrag dat huishoudens gemiddeld tekortkomen verder opgelopen.
0: En de ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer terecht. Deze deskundige vertelt dat ruim een maand is gezocht.
5: Ja, dat was wel een heel proces, want het was hij is 5 weken heeft hij losgelopen en de laatste 3 weken zat hij in een bosgebied. Daar hebben we 10 camera's opgehangen, zodat we wisten wat zijn looproutes waren. En op de looproutes hebben we een vangkooi kunnen neerzetten. En zo hebben we hem kunnen verleiden met lekker eten om de vangkooi in te lopen.
0: De aap was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. Terwijl het safaripark dacht dat eigenlijk helemaal niet mogelijk was. Maar dat kan dus toch. Het dier was daarna meerdere keren gezien in de omgeving van de Beekse Bergen. En tot zover de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Oké, dan... Wat een krankzinnige uitzending is dit, of niet? Dit kan toch niet?
2: Ik kan er geen touw meer aan vast.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, dan hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Zijn we nog iets vergeten, denk je?
5: Ik moet even op het briefje kijken.
6: Ja. Nou, jij hebt er 4 meegenomen, dus...
5: Het belangrijkste ben ik misschien vergeten. Het is gratis.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een werkstraf van 140 uur voor sekschatten en grooming. En de politie onderzoekt mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere. Al dit nieuws en meer zometeen uitgebreid na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie van de ANWB. 2 files in onze regio. Een ervan op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten vertraging. En op de N307 Lelystad-Kampen tussen de N711 en Dronten. Ook zo'n 10 minuten oponthoud. En dan kijk ik ook nog even naar mijn lijst met snelheidscontroles. Nou, die is helemaal leeg. Maar heb je toch ergens in onze provincie een flitser gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister.
4: Loek en Karin zijn speciaal naar Lelystad verhuisd om hier hun hobby wat beter te kunnen uitvoeren, namelijk vogelspotten. Maar hun favoriete plekje is nu onbereikbaar geworden, want de parkeerplaatsen zijn helemaal veranderd en nu kunnen ze niet bij de vogelkijkhut komen. Zo meer in Studio Flevoland.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Get ready for the OG.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Of Monsters and Men and Little Talks. Het is 6:11 geworden. Je luistert en kijkt naar Flevoland als je zit te wachten op onze nieuwsuitzending op televisie. We hebben wat technische problemen. Er wordt hard gewerkt om dat op te lossen. En zodra daar meer over bekend is, dan hoor je dat natuurlijk.
1: Ja, ik kan het meteen zeggen hoor. Ja, 6:30.
0: 6:30.
1: Groene licht, groene vlag, alles.
0: Moet je nog 20 minuten met ons doen.
1: Ja, ze zijn er speciaal voor naar Lelystad verhuisd. Vogelspotten. Maar Loek en Karin zien hun hobby in duigen vallen. Ze zijn namelijk minder valide. En sinds de herinrichting van de Praamweg kunnen ze met de auto niet meer in de buurt van twee vogelkijkhutten parkeren. Nou, de parkeerplaats die er wel is, die is net eventjes te ver weg. En Ruben en Harder sprak met ze af bij de uitkijkheuvel bij de Oostvaardersplassen.
2: Op de parkeerplaats bij de kleine Praambeeld bij de Oostvaardersplassen. Daar komen Loek en Karin aanrijden. De rollator gaat uit de auto.
3: De camera uit zijn schat.
4: Ja, even doen.
3: Ja.
2: En die is speciaal aangepast zodat de camera daarop kan. Je hoeft ze hem niet mee te tillen. Dan staat hij stevig vast op de rollator. En hier in de buurt zijn dan twee vogelkijkhutten. De Poelruiter en de Oeverloper. Hoe ver zou dat lopen zijn vanaf hier?
3: Vanaf hier naar de Oeverloper zal ruim 400 meter zijn. En ja, de Poelruiter, dat is een gebedsonderwijs, want dat is ruim 500 meter. Bijna 600 meter.
2: En dat is niet te doen voor jullie?
3: Nee, dat is absoluut niet te doen. Dat is echt te ver.
4: Dat is echt te ver. Voor mij is het een luchtkwestie. Dus te weinig lucht. Dat heeft COPD.
3: Ja, kort en bondig, ingezakte ruggenwervel en longkanker. Dus ik mis twee delen long. We hebben allebei een invalide kaart. En die krijg je pas als je niet meer dan 100 meter kan lopen.
2: Ja, want in de berm parkeren lukt dus niet meer.
3: Nee.
2: Betekent dat jullie echt niet meer bij die vogelhutten kunnen komen?
3: Dat betekent het inderdaad. Het is voor ons einde oefening.
4: We zitten daar regelmatig met meerdere fotografen om ervaringen te delen met elkaar. Weet je, hobby delen zou je kunnen zeggen.
3: Fanatieke hobby. Koffie mee, eten mee.
4: Koffie mee, broodjes mee, dat soort grappen, ja. Tot net geen snackbar, maar ja, dat is over allemaal.
2: Waar we wel nog naartoe kunnen lopen is de kleine Praambeeld zelf.
5: Oeh, dat is een goeie, hè?
3: Ja, best wel.
2: Ja, daar komen ze met een tussenpauze nog wel bovenop. Maar ja, daar zijn veel minder vogelsoorten, dus dat is niet de ideale plek om te fotograferen. We zijn even door wat foto's aan het bladeren die jullie gemaakt hebben bij deze twee kijkhutten. Welke vogels zien we hier bijvoorbeeld op de foto?
3: Deze foto, daar staat de visarend op. Die is maar een paar maanden per jaar is hij zichtbaar. Komt hij heel vaak bij de Poelruiter. En daar hadden we het genot dat hij ging vissen. Dat was echt super om te zien.
2: Loek, u heeft contact gezocht met de Oostvaardersplassen, Staatsbosbeheer. Ja. En met de gemeente Lelystad. Ja. De gemeente zegt, ja, Staatsbosbeheer is de beheerder van dit gebied. Dus die is verantwoordelijk voor het aanleggen van parkeerplekken die ook geschikt zijn. Hop.

0: mist u het vogelspotten gewoon heel erg?
1: Absoluut, want dat is toch wel onze passie.
2: Ja, de gemeente Lelystad laat in een reactie weten toch na te denken over parkeergelegenheid vlakbij de vogelkijkhutten. Ze zijn daarover nu in gesprek met Staatsbosbeheer.
3: Hij is weer terug van vakantie. Hij heeft ervan genoten en verdiept zich nu weer helemaal in het weer. Wouter van Bernebeek, daar heb ik het over. Wouter, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Waar ben je naartoe geweest?
4: Nou, ik neem vaak vakantie om onder andere de stormchase en zo.
3: Nou, we kennen nog wel zo iemand die dat doet. Een weerman uit Emmeloord.
4: Ja, dus wij hebben best wel, met name in juni was best een drukke maand.
2: Ja, want Wouter, volgens mij heb ik jou dan af en toe ook voorbij zien komen op Instagram en zo. Dat je helemaal van waar jij woont helemaal naar Groningen was gereden voor zo'n cel.
4: Dat klopt, dat was ik, ja.
2: Dus je bent ook echt een weergekkie eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk al.
3: Ja. Er is niks mis mee, hoor.
4: Dus ik ben in mijn vakantie bijna meer met het weer bezig geweest dan op werkdagen.
2: En dan zit je nu opgeschreven met dit super saaie weer.
4: Het is nu eigenlijk heel saai, ja.
2: Ja, dan vertel eens, wat bracht vandaag?
4: Nou ja, veel bewolking, af en toe wel wat zon, temperaturen rond een graad of 20, niet te veel wind. Eigenlijk het typische Nederlandse zomerweer, maar heel interessant, heel spectaculair is het natuurlijk niet.
2: Nee, en is het weer om vanavond even buiten te gaan zitten met je bordje?
4: Ja, ik denk dat het wel snel afkomt straks. Op dit moment is het nog een graad of 20. Maar vannacht gaat die temperatuur zakken naar zo'n 12 tot 14 graden. En daarbij zien we dan opklaringen. Het blijft overal droog. En ook morgen is het droog. Met eerst nog vrij veel bewolking. Later op de dag meer zon. En morgen wordt het ietsje warmer dan vandaag. Met 22 tot 24 graden van noord naar zuid. Er staat wat minder wind ook. Dus het zal zeker warmer aanvoelen. En als we dan naar het weekend gaan kijken, zien we toch wel hele grote verschillen tussen de zaterdag en de zondag.
2: Oh, nou, er staan best wel wat festivals op het programma in de provincie. Ja. Kan je dan beter op zaterdag wat doen of op zondag?
4: Zaterdag is wel de beste dag.
2: Oké.
4: Ja, want zaterdag schijnt de zon, dan is het overal droog. Zomers warm op veel plaatsen, 25 tot 27 graden en ook maar weinig wind. Nou, in de nacht naar zondag raakt het dan bewolkt. Kan al een klein beetje regen vallen. Nou, meer buien volgen zondag overdag. Ik denk dat er bij ons niet echt kans op onweer is. Als het al tot onweer komt, zal dat vooral in het oosten van Nederland zijn. Maar er zullen zeker een aantal buien gaan vallen met temperaturen die niet veel hoger meer uitkomen dan zo'n 19 of 20 graden.
2: Fris.
4: Ja, inderdaad. Fris voor de tijd van het jaar. Is alweer een tijdje geleden.
2: Ja.
4: Maar dat is wel van korte duur. Maandag valt er nog een bui, maar vanaf volgende week dinsdag wordt het droog en zonnig. Dan gaat de wind naar het zuiden draaien en dan krijgen we in de loop van volgende week wel echt veel hogere temperaturen.
2: Ja.
4: En ik denk dat we toch wel spoedig richting de 30 graden zullen gaan dan.
3: Kijk, nou, dat we dat nog mogen meemaken.
2: Nou zeg, dat wordt de vierde keer dit jaar of
4: dat
2: zo.
4: Wordt inderdaad, in ieder geval een deel van Nederland kan het de vierde hittegolf van het jaar worden volgende week.
2: Ja. Nou, oké. Okay. Ja. Nou, er zitten heel wat wisselingen toch wel in het verschiet. Maakt het toch wel een beetje spannend dan dat het vat verandert.
4: Ja, en als het daarna afgesloten wordt met onweer, die hitte, dan is het helemaal goed.
2: Ja, dan is Wouter heel blij. Wouter, wat ga je eten vanavond, weet je het al?
4: Oh, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nee.
2: Oké, okay. Nou, we wensen je in ieder geval een hele prettige avond en eet smakelijk zometeen.
4: Jullie ook.

0: vrolijke liedjes, ja, dat kun je wel overlaten aan Bruno Mars met I Just Might.
1: Hoe stop je zo snel mogelijk een natuurbrand? Vrijwilligers van de brandweerpost Kuieren, dat ligt net iets ten noorden van de Noordoostpolder, die hebben daar iets op bedacht. Ze ontwikkelden een systeem waarin je in korte tijd een natte barrière van honderden meters aan kunt leggen. Brandweervrijwilliger Harco Bergman, die we ook kennen als de boswachter van het Kuinderbos, liet aan NOS-verslaggever Roel Pauw zien hoe die installatie werkt.
2: Hendrik, pas op! Hij rijdt hier naar binnen.
3: Met een quad, dat is een relatief lichtgewicht voertuigje, met een aanhanger gaan ze zo meteen het veld in met de spullen die nodig zijn.
2: Deze quad hebben we niet altijd erbij, die is van een andere post. Die gaan we vanavond ook zeg maar een keer trainen om het op deze manier te doen.
3: Welke situatie moeten we ons hierbij voorstellen? Het brandt daar ergens, zogenaamd.
2: De brand komt vanaf die kant, dan leggen we hier een systeem uit van 500 meter lang.
3: Ja.
2: En er zitten sproeiers in, die kunnen de hele breedte van dit terrein helemaal kletsnat maken.
3: Ja.
2: Als het vuur dan één keer met die waterfilm is, dan haal je uit het branddriehoek, dat is brandstof, zuurstof en temperatuur, haal je een cruciale schakel weg, namelijk de brandstof.
3: Jullie leggen hier als het ware een kletsnatte dweil neer van 500 bij 30 meter.
2: Ja, dat is een fantastisch verwoord.
3: Ja,
2: ja. Ja, klopt.
3: De eerste sproeier is aangekoppeld. Een stuk slang eraan van 20 meter. Weer een sproeier, weer een stuk slang, weer een sproeier enzovoort. Tot helemaal aan de overkant van dit weiland. En dan ben je 500 meter verder. Worden jullie er al een beetje handig in?
4: Wat ik zeg, gaat steeds beter, ja.
2: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in hebt liggen, is dat een kwartiertje.
3: Ja, want die brandweerwagens die zouden het terrein in moeten, telkens op en neer rijden om water te halen.
2: Erin rijden, weer een stukje uitmaken, en dan is hij leeg, moet hij weer, en dan komt er een ander en die gaat weer verder. En soms komt een brandweerwagen terug en dan is het weer gaan branden opnieuw, moet hij wat hij uitgemaakt heeft nog een keer uitmaken. Ja. Nou, met dit systeem gaat alles gewoon in één keer uit en gaat het ook niet meer aan.
5: Op wie hou jij dan mee? Ik kom er mee aan.
2: Dit zijn de sproeiers. De sproeiopening, die was 5 mm, die hebben we opgeboord. En nu is 7 mm, dat is de ideale straal die de mooiste dikke druppels maakt om het terrein nat te maken.
3: Wat ik hier nou zie, dat lijkt ook wel op de sproeiers die ik hier overal in de polder zie staan om de gewassen nat te houden. Wat is het verschil?
2: Het is wel leuk dat je dit opmerkt, want dit systeem is niet door mij bedacht. Dat heeft onze ploeg bedacht en daar zit een boer in en daar zit een natuurbeschermer in, daar zit een technisch in en daar zit een timmerman in.
3: De boswachter, daar bent u zo.
2: Uit een mechanisatiebedrijf en al die kennis en kunde hebben we bij elkaar gebracht om dit dan zeg maar uiteindelijk zo te maken.
3: Nou, iedereen die niet nat wil worden is nu uit het weiland.
6: Ja, daar gaan we op.
2: Hij zei, water mag erop.
3: Nou, dan gaat hij dan. De sproeiers bestrijken nu die hele strook weiland van 30 meter breed.
2: Dit zou je kunnen vergelijken met een heidegebied. Wat je dan zeg maar 30 meter breed helemaal nat maakt, 500 meter lang. Ja. Dan komt het vuur langzaam, meestal met de wind, mee naar je toe. En dan heb je gewoon een vuur wat je tot stilstand brengt. Ja. Ben je in een kwartier heb je een vuur onder controle.
7: Ja. Nou, ik heb hier de beste stralen bij, hoor.
8: Oké, nou ik heb er nog 14 bar op en dat is ruim voldoende.
7: Ja, meer dan, want de laatste sproeier komt ook over de sloot.
2: Als er natuurbranden zijn, dan worden campings ontruimd en recreatieparken en misschien wel woonwijken. Nou, maar met name voor die campings zou het kunnen zijn dat je zo'n systeem om je camping heen legt. En zodra het spannend wordt, zet je dat aan en dan wordt rondom jouw terrein wordt alles kletsnat.
3: Een soort sprinklerinstallatie.
2: Een soort sprinklerinstallatie met dan op de grond.
8: Doe water eraf.
2: Klaar, ja. Er zijn ook plekken bij waar dit systeem niet of nauwelijks kan doen. En daar heb je wel auto's nodig. Maar je hebt zeg maar een mogelijkheid erbij om een grote natuurbrand te stoppen.
1: Boswachter en brandweervrijwilliger Harco Bergman hoorde je over een nieuwe methode om natuurbranden te bestrijden. Het systeem is dus vlak naast de Flevolandse provinciegrens bedacht. Maar er zijn nog niet direct plannen om het ook in Flevolandse natuurgebieden in te zetten.
0: Ja, en om 6:30 begint onze tv-uitzending. Wij zeggen vanuit de radiostudio alvast vaarwel dan aan onze tv-kijkers. Ik vind het altijd leuk om te zwaaien naar mensen. Als ik zo'n camera zie, even zwaaien. Zo, hallo. Try Coltrane, daarmee gaan we naar 6:30. Go like Elijah. Prettige avond allemaal.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Op het terrein van de oude school Arkes in het centrum van Lelystad komen 375 tijdelijke parkeerplekken. Ze blijven daar 3 jaar liggen. Volgens de gemeente is dat nodig vanwege de toenemende drukte in het stadshart. Daar komen namelijk 243 nieuwe huizen bij en meer bezoekers voor evenementen als de Zomerparade en Lelystart. Volgend jaar bieden de plekken ook uitkomst tijdens de tijdelijke sluiting van parkeergarage De Waag. In Almere Poort is gisteravond een automobilist aangehouden na een wilde achtervolging. De man ging er vandoor bij een politiecontrole langs de A6. Agenten achtervolgden hem met meerdere auto's en er werd ook een helikopter ingezet. Nadat de automobilist een doodlopende straat inreed, ging hij er te voet vandoor. Na zijn aanhouding bleek dat zijn rijbewijs al was ingevorderd na een eerdere dollemansrit. De politie onderzoekt de mogelijke misstanden bij hondenopvang Dierenparadijs Hondenservice in Almere. Hondentrainers uit de buurt hoorden honden huilen en blaffen en gingen een kijkje nemen. Ze zeggen dat ze vervolgens honden zagen die waren opgesloten in hokken in een schuur zonder water en voer. De trainers schakelden daarop de politie in. De eigenaar van de opvang was niet bereikbaar voor commentaar. En een man van 62 uit Almere is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een werkstraf van 140 uur voor sekschatten en grooming. De Almerer dacht in 2024 af te spreken met een 15-jarig meisje voor seks. Maar de man werd misleid door een pedojager die zich voordeed als jong meisje. De pedojager confronteerde hem samen met anderen en dreigde de politie in te schakelen. De verdachte heeft uiteindelijk zelf de politie gebeld en zegt spijt te hebben van zijn daden. De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Wil je dit nieuws nog allemaal rustig nalezen? Dan kan dat. Kijk op onze website omroepflevoland.nl.
2: Vanavond en vannacht ziet er in Flevoland rustig uit. Er zijn zonnige perioden en vannacht brede opklaringen. Af en toe trekt er ook nog wel wat bewolking over. En daarbij daalt de temperatuur naar waarde rond 14 graden. Vrijdag en zaterdag worden vervolgens prachtige zomerdagen met veel zonneschijn. In de middag ontstaan er ook wel een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de wind is niet al te sterk uit een westelijke richting. Vrijdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. En zaterdag zien we op veel plaatsen zomerse temperaturen in Flevoland met 25 tot lokaal 27 graden.
3: Dankjewel Wouter, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files meer in onze regio, maar wel een snelheidscontrole. En die vind je aan de Havendreef in Almere. En er komt er ook net eentje bij, die vind je in Lelystad aan de Larserdreef.
1: Is Flevolandse wijn straks beter dan de Franse wijn? Ja, het klimaat wordt steeds geschikter voor druiventeelt in onze provincie. Er wordt er zo meer over in Studio Flevoland.

0: Volgens Flevolandse wijnboeren streeft onze provincie langzamerhand Frankrijk voorbij als het gaat om het maken van kwaliteitswijnen. En hoe dat komt? Nou, doordat het in Nederland steeds vaker zonnig en warm is. Dat is positief voor de wijnranken waar de druiven aan groeien. En daar komt bij dat de voormalige zeebodem veel kalk bevat. Dat is ook positief. Nou, verslaggever Mark Bakker die ging langs bij wijngoed Wilgenhorst in Zeewolde. En hij vroeg aan eigenaar Geert Horlings wat het voor wijnjaar 2026 wordt.
1: Ja, dat is altijd een lastige vraag aan een wijnboer. Wijnboer zegt meestal, dat weten we pas als het in de fles zit. Maar tot nu toe lijkt het heel goed. We hebben inderdaad mooie trossen. Daar hangt nog wel een beetje te veel aan. We moeten nog best wel veel dunnen. Dus ik denk dat er nog wel meer dan de helft afgaat.
2: Wat voor wijn maakt u?
1: Van alles. Rood, wit, mousserend, bubbeltjes, prosecco, rosé. Ja, van alles eigenlijk.
2: En sinds wanneer doet u dat?
1: We zijn 15 jaar geleden begonnen. En 14 jaar geleden zijn de eerste stokken aangeplant.
2: Maar merkt u ook dat verandering van het klimaat iets betekent voor uw bedrijf? En ja, voor de kwaliteit van de wijn en de opbrengst van de druiven?
1: Ja, kwaliteit wordt eigenlijk, het klimaat wordt natuurlijk steeds beter. We hebben hier hetzelfde klimaat als 25 jaar geleden in de Bourgogne. Dus dat is 25 jaar. In 25 jaar is dat dus 600 kilometer opgeschoven. Nou, we merken het natuurlijk nu ook weer. Dit jaar is een heel warm jaar. 2022, 2023 waren ook heel warme jaren, 25. Dus ja, de temperatuur gaat omhoog. En dat maakt dat het voor ons steeds makkelijker wordt.
2: Het wordt dus steeds beter in Nederland.
1: Het wordt steeds beter in Nederland, ja.
2: Ja, dus de klimaatverandering is wat dat betreft een voordeel voor een wijnboer.
1: Ja, klimaatverandering is wat dat betreft goed. Dat doen we natuurlijk niet expres, maar het is zeker goed. En je ziet ook dat eigenlijk Nederland, België, Engeland, dat eigenlijk de beste breedtegraad is om mousserende wijn in te maken. Dus niet meer in de champagne.
2: Dus wij gaan Frankrijk inhalen.
1: Dat doen we misschien al wel een beetje. Ja?
2: Ja? Ja. Hoe kan dat dan?
1: Hoe kan dat dan? Nou, dat ligt dus aan het klimaat. Dat ligt aan hoe het afrijpt ook. We zien dat we hier natuurlijk wat later oogsten. Groot voordeel daarvan is dat het koeler is. We houden meer zuren in de wijn. En met name voor mousserende wijn is dat heel erg belangrijk. En je ziet dat, vroeger was het zo dat in de Bourgogne 2 van de 3 jaren te koud was. En nu is het 2 van de 3 jaar te warm.
2: Maar wijn verbouwen op de zeebodem.
1: Ja, dat klinkt een beetje gek. Heel veel wijndruiven wereldwijd staan langs rivieren. Dus de Loire, de Bordeaux en dergelijke. Dat is allemaal rivierkleiafzetting. En rivierklei is eigenlijk hetzelfde als zeeklei. Het voordeel van zeeklei is dat er heel veel kalk in zit. Je kunt het hier ook wel zien. Misschien allemaal schelpjes in de grond. Deze grond heeft 9% beschikbare kalk. En dat is heel erg hoog. Wereldwijd zie je dat bijna nergens.
2: Want dat heeft u wel nodig.
1: Kalk is heel goed voor de druiven. Ja, ja.
0: Ja, en van die druiven wordt vervolgens weer wijn gemaakt. Je krijgt er bijna zin in na deze reportage. Je hoorde verslaggever Mark Bakker bij wijngoed Wilgenhorst in Zeewolde. Hij ging daar in gesprek met eigenaar Geert Horlings.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: En dan is het tijd voor het nieuws van buiten de regio. In de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden bewoners en toeristen geëvacueerd. In het gebied woedt namelijk een hevige natuurbrand. De zoveelste in korte tijd, zegt deze correspondent.
1: Meer dan 2000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan in het departement Gironde. En het brandgebied neemt nog altijd toe in hoge snelheid. Sinds vannacht zijn honderden brandweermensen daarvoor op de been. Zo'n 12.000 personen hebben het gebied in allerijl moeten verlaten. Dat zijn inwoners, maar ook veel vakantiegangers. 6 campings zijn inmiddels ontruimd.
0: Ja, bij de brand bij Bordeaux zijn geen gewonden gevallen.
2: De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft haar hoogtevrees overwonnen en is gaan abseilen vanaf de Euromast. Ze had voor de gemeenteraadsverkiezingen beloofd om dat te doen als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. En dat bleek net het geval en dus maakte belofte schuld. Schouten was vooraf zenuwachtig en vooral het moment dat ze echt de vaste grond moest loslaten op 100 meter hoogte was lastig.
3: Je moet over het randje heen stappen en dat is zo onnatuurlijk. Dan denk je echt van, maar hoe moet ik het met mijn voeten doen? En dat moet je dus heel veel vertrouwen dat dat touw dan je wel gaat houden. Nou, dat was even een moment.
2: Premier Rob Jetten die is er niet bij geweest, terwijl hij wel had beloofd om samen met Schouten naar beneden te zullen gaan. Maar ja, hij was verhinderd.
0: Zou ik ook zeggen, denk ik. Ja. Zou jij durven?
2: Ja hoor. Ja, lijkt me
0: ja jij zegt alsof je het zo zou doen.
2: Ja, tuurlijk, je zit al goed vast, er kan niks gebeuren. Het lijkt me wel lekker, die wind door de haren.
0: Nou, ik denk echt over dat randje heen stappen. Gewoon het eerste stukje dat je weet, nu ga ik de controle verliezen. Ik denk dat ik het niet zou doen. Nou goed, ander nieuws dan. De energiearmoede in Nederland is het afgelopen jaar niet verder afgenomen. Het aantal huishoudens dat de energierekening niet kan betalen blijft steken op 500.000. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksbureau TNO. Het aantal is dus gelijk gebleven, onder meer doordat financiële steunmaatregelen zijn gestopt, zegt het CBS.
4: Aan de ene kant is het aantal mensen met laag inkomens gedaald, maar het energieverbruik is wel wat hoger. En ook de vaste kosten van energie zijn wat gestegen. En dat zorgde ervoor dat onder de streep het aantal mensen in energiearmoede precies gelijk bleef eigenlijk.
0: Ja, en wel is het bedrag dat huishoudens gemiddeld tekort komen verder opgelopen.
2: En de ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer terecht. Deze deskundige vertelt dat ruim een maand is gezocht.
5: Ja, dat was wel een heel proces, want hij is 5 weken heeft hij losgelopen en de laatste 3 weken zat hij in een bosgebied. Daar hebben we 10 camera's opgehangen, zodat we wisten wat zijn looproutes waren. En op de looproutes hebben we een vangkooi kunnen neerzetten. En zo hebben we hem kunnen verleiden met lekker eten om de vangkooi in te lopen.
2: De aap was ontsnapt door een gracht over te zwemmen, terwijl het safaripark dacht dat dat eigenlijk helemaal niet mogelijk was. Maar dat kan dus toch. Het dier was daarna meerdere keren gezien in de omgeving van de Beekse Bergen. En tot zover de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Oké, dan... Wat een krankzinnige uitzending is dit, of niet? Dit kan toch niet?
2: Ik kan er geen touw meer aan vast.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Zijn we nog iets vergeten, denk je?
5: Ik moet even op het briefje kijken. Ja.
6: Nou, je hebt er 4 meegenomen, dus...
5: Het belangrijkste ben ik misschien vergeten. Het is gratis.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja. Au.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
16: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 7 uur.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. 2 andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 richting Apeldoorn. Tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. 3 kilometer met 5 minuten vertraging door gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Dit is Flevoland.
14: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Elf. De financiële rubriek vandaag is een nieuwe gast eigenlijk. Het is Ferry Gijswijd van de VPVA. En Ferry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dat staat dus voor de Vereniging van Postzegelverzamelaars Almere.
2: Ja.
1: Nou vroeg ik vanmorgen al eventjes aan Katrien. Heb jij iets met postzegels en verzamelen?
3: Nou, ik heb ze als kind enorm gespaard natuurlijk. Maar ik was een beetje gefrustreerd. Ik kom maar meteen, val maar meteen met de deur in huis, Ferry. Ja. Want iedereen zegt tegen me, ja, dat is allemaal niks meer waard.
2: Ja, dat is ook over het algemeen wel zo.
3: Oh, ja? Wat een afknapper nou. Ik hoopte dat je ging zeggen, ja, maar ze zijn juist meer waard. Oh,
2: ja, al die kindverzamelingen van vroeger, dat is eigenlijk allemaal zegels die afgeweekt zijn van een ansichtkaart of een brieven. En dat is gewoon gemeengoed. Daar zijn er heel veel van. Nou, niet waardeloos. Want er zijn mensen die sparen stempeltjes. Speciaal stempeltje van bijvoorbeeld horen of zo.
3: Oh, op een postzegel.
2: Dus dat is niet waardeloos. Maar het is niet veel geld waard.
3: Oh. Okay.
2: Maar het zijn wel hele dure.
3: Maar het was vroeger wel zo dat je dacht, als je zo'n postzegelverzameling had, nou, dat is goed voor mijn oude dag, dacht je dan.
2: Ja.
3: Ja,
2: er zijn heel veel. Zoals mijn ouders, die hebben ook bijvoorbeeld kinderblokjes gekocht aan de deur.
3: Oh,
2: kochten ze er 10.
3: Ja.
2: Want dat was goed voor je pensioen.
3: Ja. Oh, wij waren niet de enige die dat dachten.
2: Oh, nee, zoveel.
3: Echt waar? Ik dacht echt dat ik de enige domme was. Maar goed.
1: Nou, ik heb wel het idee dat het juist vroeger misschien wel meer gedaan werd dan tegenwoordig. Zeker onder de jeugd.
2: Ja, vroeger waren er veel meer verzamelaars. Het lijkt erop alsof het nu weer een beetje aan het groeien is.
1: Ja, al die dingen van vroeger komen toch weer terug. Hè? Zoals LP's en zo, en muziekcassettes en ook dit.
3: Sigarenbandjes.
2: Lucifermerken.
3: Oh ja?
1: Ik ken alleen Zwaluw.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, precies. Dat klopt.
1: Ja.
2: Ja.
3: Maar goed. Het zou best een goed idee zijn om weer met een postzegelverzameling te beginnen, zeg je?
2: Nou, het is gewoon ontzettend leuk.
3: Maar wat vind je er zo leuk aan
2: het
3: dan?
2: Het is geschiedenis.
3: Oh, ja.
2: Bijvoorbeeld, ik spaar alle postzegels, oude postzegels, met de afbeelding van koningin Victoria erop.
1: Oh, zijn er zoveel
2: van? Die zijn over de hele wereld uitgegeven, omdat Groot-Brittannië toen een heel groot rijk was.
3: Dominions, ja.
2: En er zijn dus heel veel zegels met koningin Victoria erop. En die spaar ik met stempeltjes, bijvoorbeeld van India. Spaar ik van elke plaats in India. Spaar ik.
3: Nou, dan kan je even vooruit.
1: Ja, dat is een enorm land.
2: Het wordt nooit compleet.
3: Nee.
2: Zeg maar. Dat is wel leuk.
3: Maar vind je dat niet frustrerend dan?
2: Nee, helemaal niet.
3: Oh.
2: Nee, elke keer als je er weer één vindt, dan denk je, yeah, we hebben er weer één. Ja.
1: Maar zijn die dan ook wat waard? Of ook niet?
2: Nou, ja.
1: Ja, wat is wat
2: ook
1: waard
2: niet veel.
1: Dan,
2: wat is nou waard?
1: Nou ja, ik heb wel het idee. Sturen jullie nog wel eens een kaartje via de post? Met een postzegel erop?
3: Heel weinig.
2: Nee, ik ook niet.
1: Ja. Maar waarom doen we dat niet? Want ik zeg net tegen Katrien, vaak loont het meer om het zelf te brengen. Als het een beetje in de buurt is, dat is goedkoper. En je bent verzekerd dat hij aankomt.
3: Ja, dat is waar.
2: Ja, ik denk wel dat het wel redelijk goed gaat. Zo erg is het niet.
1: Je hoort wel wat kritiek natuurlijk.
3: Nee, maar ik heb wel gehoord dat ze gaan binnenkort die tarieven verhogen. Ja,
1: weer
2: verhogen.
3: Dat is geloof ik iets van, weet ik veel, €2 per brief of zo.
2: Nou, nu is het 1,40, hè?
3: Ja.
1: Voor een
3: ik vind echt veel geld. En zo'n kaart kost ook gauw €3-4. Dat is een duur cadeautje.
2: In IJsland zijn ze bijvoorbeeld gestopt. Die geven geen postzegels meer. En Denemarken geeft geen postzegels
3: meer
2: uit.
3: Echt waar? Oh, dat wist ik niet.
2: En in Nederland zie je ook al dat je op internet een code kan opschrijven. Dus de postzegel zelf, in sommige landen gaat het gewoon verdwijnen.
3: Ja. Ik weet nog dat je had vroeger Mozambique. En die hadden allemaal van die prachtige vlinders erop. Ja. En vogels. En ja, dat waren toen dingen die had je natuurlijk nooit gezien. We hadden geen tv of niks.
1: Nee.
3: Dus dan zag je dat op die postzegel staan. Dacht je, oh, wat een prachtig land moet dat zijn. Daar wil ik later heen, weet je wel, dat.
2: Ja.
1: Eigenlijk was dat wel leuk, hè?
3: Ja.
1: Dat, dat onbekende. Dat is eigenlijk helemaal niet meer.
2: Nee, we weten echte alles. Fantasie,
1: ja,
2: hè?
1: Toch? Ja, vind ik ook, ja. Ben je trouwens een plakker of een likker, Katrien?
3: Nou, dat vind ik wel zo'n onbeschaamde vraag.
1: Ik heb het over postzegels.
3: Oh, sorry. Nou, dan ben ik een plakker.
1: Ja?
3: Ja.
1: Oh, ik vond dat wel hebben. Dat smaakje wat je dan had als je zo'n postzegel likte.
2: Ja, ja, ja, dat klinkt ook niet.
3: Nee, hey, maar heb ik niet. Als ik het nou goed begrijp...
2: Ik ben verzamelaar, geen plakker. Oh, ja,
1: ook geen likker. Je likt nooit, nee.
3: Hey, maar als ik het nou goed begrijp, dan verzamel jij dus gewoon... eigenlijk om het verzamelen en niet om geld te verdienen... Of nee. Weet ik wat. Maar waar is dat voor de meeste mensen die verzamelen zo? Of,
2: Het kost eigenlijk altijd geld. Net als ieder hobby.
3: Ja, maar dat is met elk
2: dus je
3: hobby,
2: koopt
3: ja.
2: wat, je stopt je album, je kijkt ernaar, je geniet ervan. Want ik heb die serie nu compleet. Dat is een fijn gevoel.
3: Welke serie heb je dan nu compleet?
2: Nou, ik... Ja, ik
3: vind niet die van India.
2: Ik niet. Maar er zijn heel veel mensen die kopen een album met voorgedrukte afbeeldingen. En probeerden ze al voor al die afbeelding de juiste zegel te vinden.
1: Ja.
2: En dan heb je hem na een verloop van tijd, kan je hem compleet hebben.
3: Ja.
2: En dat is, nou, ja,
3: dat
2: fijn
3: geeft
2: gevoel.
3: Voldoening. Ja, ja. Ja,
1: maar is het niet als... zo, bezit is het einde der genot?
2: Ja.
1: Toch, hè?
2: Dat is zo. Maar de mensen
3: bezit
2: die...
3: van de zaak is het einde van het vermaak. Dat is de uitdrukking, hè?
2: Ja, maar mensen die zo'n verzameling vol hebben, die gaan dan automatisch... verdiepen.
1: Ja.
2: Dus die gaan op zoek naar speciale stempels of afwijkende tandingen. Of, nou ja,
3: ja, want jij had de eerste zegel meegenomen.
2: Ja.
3: Welke eerste zegel is dat?
2: Dat is de Penny Black uit Engeland.
3: Welk jaar is dat dan?
2: 18...
3: Nou ja,
2: 46
3: ja.
2: of zoiets. Ja. 48.
3: Maar die heeft geen tanden, hè?
2: Nee. Nee, toen werd het nog geknipt.
3: Oh ja.
2: De postkantoren waren de vellen. En dan werd het gewoon afgeknipt.
1: Ja, ja, ja. Ja. En hoe kom je aan deze dan? Is dat ook gewoon...
2: Die kan je gewoon kopen. Zeg maar, die eerste zegels van Engeland, dat is niet zo duur.
1: Oh.
2: Omdat er heel erg veel van uitgegeven zijn.
3: Oh.
1: Ja, ja.
2: Er zijn wel zegels waar er heel weinig van uitgegeven zijn. En die zijn extreem duur.
1: Maar wat is de meest waardevolle postzegel?
2: Moeilijk. Ik weet dat een jaar of 10 geleden is er een zegeltje van Brits Guyana... geveild voor 9 miljoen dollar.
3: Echt?
2: Bij Sotheby.
3: Waarom heb ik die nou niet?
1: Nou.
2: Ja. Ja, ja. Misschien is dat wel ook wat verzamelaars graag willen. Hè? Als je dan een heleboel koopt, een doos vol met zegels... dat je er daar eentje in vindt die echt heel waardevol is.
3: Ja.
2: Dat is
3: ja. Maar ik zou altijd denken, Brits Guyana, wie wil dat nou hebben?
1: Precies,
3: weet je wel?
2: Ja. Rijke mensen.
3: Ja, blijkbaar. Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Als je nou wil beginnen met een collectie, hè? Als je denkt, nou, ik vind het hartstikke leuk, ik ga ook postzegels verzamelen. Wat raad je dan? Waar begin je dan? Wat wordt dan je eerste zegel?
2: Ja, je moet eigenlijk eerst weten wat je leuk vindt. Je kan bijvoorbeeld thema's sparen, bijvoorbeeld Olympische Spelen of vogels.
3: Ja.
2: Of
3: vlinders.
2: Of bekende mensen.
1: Ja. Heb jij wel eens een postzegel gestaan eigenlijk?
3: Nee, niet dat ik weet.
1: Want er zijn wel van die series geweest, weet je. Van Massie en Adriane van Sinterklaas.
3: Ik wil niet van achter gelikt worden.
1: De Muppets, nou ja.
2: Ja, dat soort zegels, dat kan je doen. Ja.
1: Zou moeten lukken niet dat jij altijd tussen de Muppets zou moeten staan.
2: Ja, of wielrenners, of uilen. En dat is leuk om te beginnen.
1: Ja.
2: Want die zegels die kan je heel goedkoop aanschaffen. Meestal 5 cent bij een vereniging.
1: Ja, of per stuk.
2: Nou, en dan kan je heel end voor... Ja.
1: En hoeveel leden heeft jullie vereniging in Almere?
3: Ja, vroeg ik me ook
2: af. We hebben er nu ongeveer 100.

0: Heel jong, ja.
1: Heel jong.
0: Ja, en, heel jong.
1: En het interessante is, die mensen die komen niet op zo'n oudbollige verenigingsavond van postzegverzamelaars. Die zitten op Instagram. En die hebben een andere manier van communiceren met elkaar.
0: Ja.
1: En die proberen we dan ook bij de vereniging te krijgen. Of bij beurzen te krijgen.
2: Ja.
1: En dan krijgen ze heel veel informatie. Want al die oude mannetjes en vrouwtjes, die hebben wel heel veel kennis van postzegel.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dus daar kan je wel kennis halen.
0: Ja, dan leer je van elkaar.
1: Ja.
2: En dan is het ook een sociale bezigheid.
1: Ja.
2: Want over het algemeen is het natuurlijk heel geïsoleerd om een beetje postzegels te plakken.
0: Met zo'n loop.
1: Het is heel relaxed.
2: Ja.
1: Ja, je kan echt ontspannen. Met,
0: Leuk om een keer een kijkje te hebben gekregen in de wereld van een postzegelverzameling, Ferry Grijswijd. Dankjewel dat je hier wilde komen vandaag.
2: Hey, wacht even, want dit was de financiële rubriek, maar eigenlijk voor beleggen heeft dus geen zin.
1: Nee, voor beleggen zou ik het niet doen.
2: Nee.
0: En kun je beter dus goudklompjes aanschaffen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Nou ja, dat bouwt altijd de waarde, toch? Of flessen whisky ook, trouwens.
1: Maar het is wel zo geweest, hè?
2: Ja.
1: Dus jaren, zeg maar 30 geleden of zo, waren er mensen die konden daar echt mee verdienen.
2: Ja.
1: En nu is het verdienen eigenlijk niet meer aan de orde.
0: Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Als het gewoon een hobby en een passie van je is, dan is dat voldoende, toch?
1: Ja.
0: Goed, nogmaals, dankjewel. Ferry Grijswijd.
1: Alsjeblieft.
0: VPV.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: geschoten. Ja, dat, nu ben je te horen, want je lichtje brandt.
1: Ja, het lichtje brandt. Met wie gaan we vandaag zitten aan zee tussen 1 en 2?
0: Wat, je kan rijden met dichter zonder je hemd op te lichten.
1: Ja, goed,
0: mooi is dat.
1: Ja.
0: Ja, we hebben dus Therese Steinmetz. Grote ster.
1: Absoluut.
0: Jarenlang.
1: Ja.
0: En nog.
1: Ja.
0: En met een heel boeiend leven met allemaal beroemde mensen. En Hajo Sol. Bekende pop-art kunstenaar. Die heeft allerlei beroemde mensen geschilderd. En die heeft daar vast heel veel mooie dingen over
1: en ooit verkozen tot Dutch Designer of the Year.
0: Dat bedoel ik. Ja. Net als Jan de Boefri. Dus in goed gezelschap.
1: Ja. Absoluut.
0: Nou, helemaal mooi. Daar gaan we lekker mee praten.
1: Zeker.
0: Wie begint?
1: Ja. Jij mag beginnen, want het zijn jouw gasten.
0: Oké. Okay. Nou, Therese, ik begin maar meteen bij het begin. Wij weten dus, jij hebt aan het Nederlandse Songfestival meegedaan. Ook aan het grote Songfestival in Oost-Duitsland.
2: Nee,
1: Roemenië.
0: Roemenië, sorry.
2: Nee, dat Oost-Europa.
0: Oost-Europa.
2: En dat speelde zich af
0: allemaal
2: in
0: fout. Dus, ja. God, dat begint lekker zo. en dat heb je gewonnen toen.
2: Ja.
0: Heb je een soort van Madonna-status verworven.
2: Ja, ja, ja.
0: En toen heb jij op een gegeven moment, want ik laat nu een heleboel weg, maar ik ga gewoon meteen naar de vraag die ik wil stellen. Toen heb jij een jurk gekregen van Fidel Castro.
2: Wat heb ik gekregen van Fidel Castro?
0: Een jurk.
2: Een jurk?
0: Ja.
2: Een jurk?
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Praat ik zo
2: raar? Ik heb een jurk gekregen.
1: Versta je duidelijk?
2: Nee, ik heb. Nou, ik heb een jurk gekregen van Fidel Castro.
0: Ja.
2: Want ik heb toen voor hem gezongen.
0: Oh, en dan krijg je zomaar een jurk?
2: Nou. Dan moet ik een beetje beschrijven wat voor sfeer dat was.
0: Ja,
2: dat was natuurlijk wel het is wel een beetje een raar verhaal.
0: Ik moet even voor de mensen die het niet weten. Fidel Castro was dé grote leider op Cuba. Een man met een enorm gezag. Iedereen liep achter hem aan. Eigenlijk een dictator.
2: Ja, hij was een communist. Hè? Dat was heel bijzonder.
0: Een communist en dictator. En daardoor hadden ze altijd ruzie met Amerika.
2: Ja,
0: en Rusland vonden ze.
2: Ja,
0: nou, vertel.
2: Nou ja, ik was op een gegeven moment een vrij bekende zangeres in de Caribisch gebied geworden, omdat ik 7 jaar achter elkaar daar ben geweest. De eerste jaar was ik daar uitgenodigd door een bijzonder gezelschap om te zingen. Toen was het zo'n succes, met het trio Nico van der Linden erbij. Oh. Toen was het zo'n succes dat we een jaar later weer mochten terugkomen. En een jaar later weer en weer en weer, tot de 7e keer.
0: En toen kreeg je de jurk.
2: Hè?
0: En toen kreeg je de jurk.
2: Nee, en toen was ik, en pas de 5e keer of de 6e keer, weet ik niet meer, werd ik uitgenodigd om ook naar Cuba te gaan. Want ik was nooit in Cuba geweest. Maar ik had zo langzamerhand zoveel verschillende hits in Caribisch gebied, dat ik ook daar, kennelijk in Cuba, vonden ze nodig dat ik daar kwam zingen. En er was een of andere speciale feestdag en ik heb nooit begrepen hoe dat feest nou precies in elkaar was. Maar er was een soort stadhuis, waar dus de geleerden en de hoge pieten een vergadering hadden. En hoe heet het ook weer dat je zo'n open gedeelte hebt in een
0: arena?
2: En zo'n, nee, die huis. Een patio.
0: Oh, ja.
2: Een heel groot patio met marmer, dat weet ik nog goed.
0: Hajo mag door naar de volgende rol.
2: Ja.
0: Die gaat voor de ijskast.
2: En er werd een of ander iets in een geheimzinnige kamer, werd een akte getekend, iets. En niemand wist wat het was, maar dat was iets geheimzinnigs. En ik was uitgenodigd om daar te komen zingen. En toen, en er was ook nog een ander, een kwartetje wat speelde. Maar op een gegeven moment werd er gezegd, nu trio Nico van Linden op de bühne, nu is het zover. En toen zeiden ze ook, de handtekening, of de akte die ze hebben, of die ze zijn overeengekomen, is nu klaar. Nu zit Fidel Castro op de eerste verdieping achter dat gordijntje. Dus hij zat als katrijntje achter een gordijntje.
0: Ja.
2: En toen zeiden ze ook, en als het gordijntje nu een beetje open gaat, dan weet u dat hij even naar beneden kijkt, want hij zat op de eerste verdieping. Nou, ik vond het wel heel interessant. En toen, werd ik aangekondigd, niet als Therese Steinmetz, maar dames en heren, Therese d'Hollanda.
0: Oh ja.
2: Want Stein was het natuurlijk.
0: Maar wanneer kreeg je die jurk nou?
2: Hè?
0: Wanneer kreeg je die jurk?
2: Nou komt ie.
3: Oh, no.
2: Dus ik moest 4 liederen zingen.
1: Ja.
2: 3 in het Spaans en 1 in het Roemeens. Want ze waren natuurlijk ook dik met Roemeens.
1: Ja,
2: dat was ook communistisch land.
1: Communistisch land,
2: toen. En onder het zingen kon ik het toch niet laten Om af en toe eventjes met één oog zo schuin. En dan zag ik inderdaad af en toe het gordijntje opengaan. Nou, Gerrit was er gelukkig. Hè? Gerrit en Bruiber, mijn was daarbij bij dat vreemde evenement. Gelukkig wel. En toen was het klaar. En toen was daarna een prachtige modeshow. En we zaten daar te kijken naar die modeshow. En toen kwam er ineens een keurige heer naar mij toe van de hoge heren. Zei, mevrouw, nou ja, dat zei hij in het Engels. Mevrouw, ik wil u even de complimenten geven van meneer...
0: Onze leider.
2: Leider Fidel Castro. Hij heeft het heel mooi gevonden. En u mag iets moois uitzoeken van de modeshow als cadeau.
0: Oh. Nou, wat leuk.
2: Is dat niet leuk?
0: En heb je die nu ergens...
2: Ik had me tegen dat dat vond ik een mooi iets. Ja. En die heb ik toen naderhand nog wel eens aangedaan op televisie. Ik heb hem nog wel eens een paar keer aangedaan. En ik heb hem wel nu een beetje vermaakt. Want ik ben nu zo langzamerhand iets volumineuzer geworden, waardoor de jurk niet meer helemaal goed past.
1: Ja, maar dat mag ook wel, zeg. Ja. Vind je niet?
2: Ja. Ik heb hem nog.
0: En
2: ja.
0: Jij hebt ook allemaal met bekende en beroemde mensen gewerkt, hè?
3: Ja, het geluk... Als je met de kunst een beetje mazzel hebt... Dan zijn het allemaal domino-steentjes die elkaar aantikken... en dan kom je die tegen en die tegen. Dus ik heb onder andere een doek gemaakt voor Sarkozy.
0: Wat leuk.
4: Misschien wel handig. Niet iedereen zal jou misschien meteen kennen als we je naam
3: alleen
4: noemen.
3: Nog van opsporing verzocht.
4: Ja, misschien. Maar misschien moet je even vertellen wat je precies maakt. Want
3: ik ben 20 jaar geleden begonnen met het maken van popart.
4: Ja.
0: Is dat eigenlijk precies,
3: popart? Ja, het is een... populaire, eigenlijk, dat is wat pop voor staat. Ja? Een populaire soort stroming van de kunst.
4: En wat Andy Warhol ook maakte?
3: Die is eind jaren 50 is hij daarmee begonnen. Ja. Het is eigenlijk vanuit de reclamewereld is het ontstaan. Ja. Dat je een ontwerp maakt voor Brillo pads. En dan heb je Andy Warhol, je hebt Roy Lichtenstein... maar dan moet je ook dat niet gaan combineren. En denken van, ik pik die idee over. Dus ik wilde ruim 20 jaar geleden... echt iets maken wat weer een ander soort popart werd.
0: Ja, en dat is eigenlijk... Het zijn bijna afbeeldingen als foto's, zeg maar.
4: Cartoons.
0: Ja. Maar die beplak je dan helemaal met...
3: Nee, want de techniek... en je moet ook nooit het recept van Coca-Cola weer gaan geven. Maar wat ik doe, eigenlijk alle pop-art kunstenaars werken met een oorspronkelijke afbeelding.
0: Ja.
3: En die kun je als silkscreen, litho... En in mijn geval, wat ik doe, ik wilde echt schilderen. Dus als ik een doek maak, ook uit een serie... dan zijn ze, als het een serie is van 10, alle 10 verschillend.
0: Oh, ja.
3: Dus ik schilder met metaalverf, acrylverf. De huid is vaak een airbrush. Dus ik krijg een hele mooie structuur en kleur. En dan maak ik het doek eigenlijk af met Swarovski-kristallen.
0: Oh, ja.
3: Waarbij je natuurlijk uit moet kijken dat het geen kerstbal wordt.
0: En dat is
3: een
0: enorm pokkenwerk, hè?
3: Ik heb een doek van Brigitte Bardot van 2 meter. Er zitten er 1500 in.
0: Oh.
3: En het is er niet even rollen...
0: Die moet je er één voor één op.
3: Eén voor één moet je. Want het zijn verschillende maten op een verschillende locatie. Dus daar ben je echt wel even.
4: Een soort
3: mee
4: diamond
3: bezig.
4: Painting wat je dan doet eigenlijk. Maar dan heel secuur.
3: Ja, heel secuur.
4: Ja, ja. Ja, ja.
0: Hey, en wat is dat schilderij wat je hebt meegenomen?
3: Ja, ik heb een aantal jaar geleden voor Prins Albert in Monaco. Heb ik een doek gemaakt van zijn moeder. En daar was hij helemaal weg van. Dat hij uiteindelijk. Maar
0: hoe kom jij met Prins Albert?
3: Dat is. We zaten allebei bij de McDonald's en we dachten... hé, jij bent toch die kunstenaar? Nee, een agent van mij, Annette, die in Monaco, die kent hem. En die heeft hem in contact gebracht met het werk, met een paar foto's. En daar was hij helemaal weg van. Dus zo is dat eerste project gekomen.
0: En toen vond hij zijn moeder mooi en toen mocht je nog meer dingen
3: doen. Ik heb uiteindelijk Charlene, zijn vrouw, nog gemaakt.
0: Oh?
3: En ik heb ook via het...
0: En hoe is die nou in het echt, die Charlene?
3: Laten we zeggen, vrij introvert.
0: En Zuid-Afrikaans.
3: Zuid-Afrikaans. En ik denk dat ze... Dat een mariage de la raison, dat is het. Het is een huwelijk waarbij we allemaal
0: de
3: denken...
0: Poen,
3: nou,
0: of denk jij, of wat?
3: Sorry?
4: Nee, om de poen, om het geld.
3: Om de poen. Ja, nee, ja, nou ja, de status, wat natuurlijk heel vaak zo gebeurt.
0: Ja.
3: En ik heb ook een doek van hem gemaakt via het Forbes magazine in Monaco.
0: Had jij nog meer cadeaus gekregen van beroemde mensen, Therese?
2: Ja, ik wou even zeggen dat ik zijn schilderijen ken ze ook. Want ik ben vaak bij hem thuis geweest. Ik vind ze prachtig.
3: Oh,
2: ik vind ze echt prachtig.
3: Nou, dankjewel.
0: Heeft hij ooit jou wel eens geschilderd?
3: Nog niet.
0: Heeft hij jou wel eens geschilderd?
2: Nee, dat niet. Maar dat hoeft ook niet.
0: Nou, maar het zou wel leuk zijn, toch? Zijn
2: schilderijen heel mooi, heel mooi.
0: Idee voor een cadeautje, schat.
3: Ja, dat is wel een goed idee.
4: Maar goed, je vindt natuurlijk ook... Wat vind je van de schilderij? Want Therese is op latere leeftijd natuurlijk ook kunstenares geworden. Maakt ook prachtige schilderijen.
2: Nee, maar ik heb mijn hele leven geschilderd. Maar ik wilde er pas veel later mee. Ik zei, ik wilde pas meer tevoorschijn komen als ik niet meer zing.
4: Ja.
2: En een goede vriend van ons, Hans Knoop... Mm-hmm. Die zag een keer mijn schilderijen en die zei... Je moet ermee tevoorschijn komen. Zei ik, nee Hans, ik wacht tot ik niet meer zing. Toen zei hij, dat lijkt me geen goed idee. Nou, zei ik, dan moet ik eens nadenken. Toen heb ik een minuutje staan nadenken. Toen zei ik, ja Hans, ik doe het. En toen heeft Hans gezegd, dan geef ik jouw eerste schilderijen tentoonstelling organiseren. Toen zei ik, ja maar Hans, onder één voorde. Ik heb wel een jaar nodig om alles heel goed prima in orde te maken. Ja. Want ik ben normaal, net als jij, dan wil je het ook helemaal goed doen.
4: Ja, ja. Natuurlijk, dat is eigen werk.
0: Wij kennen elkaar eigenlijk nog van Service Salon, vreemd genoeg. Dus
2: ja,
0: dat is heel lang geleden.
2: Vroeger bij jou in een uitzending geweest met schilderijen.
0: Ja.
2: Ik geloof zelfs wel twee keer.
0: Maar nou begreep ik dat je eigenlijk best bekend was met die schilderijen. Ik bedoel, was je bekend door geworden, want je hebt ook geëxposeerd in New York. Begrepen.
2: Ja. Ik heb geëxposeerd in Indonesië. Behalve in IJsland. en in Japan. Nog. Japan ook niet, maar voor de rest overal. Oh. Overal, waar de meisjes zijn.
0: En verkocht je dan ook wat?
2: Bij Benedetti Galleries. Als je daar mag exposeren, dat is in New York.
0: Dan heb je het gemaakt. Maar verkocht je daar ook wat, of niet?
2: Jazeker. Oh, ja,
0: dat is mooi.
3: Volgens mij heb je in New York toen 14 doeken verkocht. 13 of 14
2: waar?
3: Doeken. In New York.
2: Ik weet niet meer precies, maar dat is goed verkocht in ieder geval. Dat
0: nou,
2: wel.
0: Maar ik herinner me nog dat toen had je dus met mij in het programma gezeten. En op een gegeven moment was ik in Cannes. En ik loop een winkeltje binnen en dan sta jij.
2: Ah,
0: ja. Wat deed je daar ineens?
4: Jij woonde daar toch?
2: In Cannes. Winkeltje?
0: In Cannes.
2: Ja, natuurlijk. Maar drieënhalf jaar ruim een eigen galerie gehad.
0: Oh ja.
2: In de Rue Marcé, bijna op de hoek van de grote boulevard.
0: Ja, ja.
2: Maar stond ik niet in de winkel toen dan?
0: Ja, wel. Dus daar kwam ik je tegen.
2: Dat weet ik even niet meer. Maar kan niet alles onthouden. Want als je een winkel hebt, zijn er zoveel mensen die langskomen en niet langs.
0: Dat is waar, ja.
2: Ja, ik heb er in de winkel... niet dat jij gek bent, maar ik heb de, ik heb de gekste mensen in die winkel.
0: Behoorlijk.
2: De gekste mensen in
4: die winkel. Noem eens wat nou, ook bekende mensen?
2: Ook bekende, maar die waren over het algemeen niet zo gek. Maar onbekende gekke mensen heb ik heel veel in die winkel gehad. Ja.
4: Kun je nog iets herinneren van een gekke situatie?
2: Nou ja, maar zal ik... Ja,
4: dat vind ik wel leuk.
2: Nou, er kwam eens een keer... schiet me nu ineens een beetje. Ik kwam in de winkel binnen. Ik zat om met andere mensen te praten over iets anders. Die zei... riep hij, dit is Steinmetz. Want er stond dus Therese Steinmetz op schilderij. En toen zei ik, maar meneer, vroeg ik dan in het Engels, wat is er aan de hand? Toen zei hij, ik ben Turk. Maar ik heb tot mijn 15e jaar, of tot zijn 25e, weet ik niet meer, in Roemenië gewoond. En zei, dat lied ben ik bijgewerkt. En ik begon te dansen op dat lied van, dat lied waar een soort charters eindigt met een soort charters. Toen, hij was kennelijk een beetje dronken, maar had ik nog geen erg. Toen pakte hij mij op en gooide me in de lucht.
0: Nee.
2: Ja, dat allemaal. En gelukkig zat er een... Want ik was bezig die galerie weer te verkopen. Na 3,5 jaar had ik het wel gezien. Het was erg leuk, maar ik moest me de pokken werken. Ik heb zo hard gewerkt, dat wil je niet weten. Maar ik vind het werken leuk, dus zo erg is zoals het nou ook weer niet. Maar er zat zo'n keurige meneer die het huis zou verkopen, zat daar. En ik keek die man heel angstig aan. En hij gooide me weer omhoog. En er hing zo'n
0: kroonduchter. Daar bleef je toch niet in hangen?
2: Zo'n hele mooie grote lamp hing. Ik denk straks gooit hij me tegen. En toen begreep ik. En toen rook ik dat hij dronken was. En toen ging ik vlug. En toen stond ik weer op de grond. Toen zei ik, nee, wacht. Toen ging ik tegen die meneer. Ik moet even met die meneer spreken. En toen zei ik tegen die meneer die er zat. Ik zeg, laten we zeggen dat ik de galerie sluit. En dat het
0: lunchtijd
2: is.
4: Ja, ja.
2: En toen hebben we dat gezegd. Zijn we naar buiten gegaan. Met die meneer gelopen. En toen heeft de hele Rue Marcé. Heeft hij hem aan. Dan wil je dansend achter me.
4: Ja. Dat blijft je altijd bij zo.
0: En wat voor lied was dat dan?
2: Het lied waarmee ik in het Roemeens...
0: Wat jij zo?
2: In Roemenië toen...
0: Kan je dat gewoon nog...
2: Hij was een Turk die een behoorlijk aantal jaren in Roemenië had... En hij kende dat lied van voor en achter. Zong ook
0: maar zou jij het nog kunnen zingen?
2: Ja.
0: Oh, kan je het proberen?
2: Om het ren lotaar, pijn plins de viware, povestia in trossiare, die toen kunt rekamar. Nou, en dan gaat het langerhand, dat is het vers, en dan wordt het steeds wilder, en dan ga je, hey,

0: En toen hield die noot, hield het gelukkig, geloof ik, 3 minuten aan.
1: Maar is dat voor, weet je ook echt wat je zingt dan? Ja, spreek je die taal?
0: Woord voor, ik ben meteen Roemeens
2: gaan zingen.
0: Toen ik de uitnodiging kreeg om daarheen te gaan, toen ben ik meteen gaan kijken naar een Roemeense leraar.
1: Ja.
0: En toen heb ik daar het Roemeens een beetje geleerd. En, en ik wilde ook woord, letter voor letter weten. Want een melodie kan wel zo'n hoogtepunt hebben op een ander woord.
1: Ja, maar precies.
0: Dus ik wist alles precies.
3: Hey, maar, Therese, weet je wat mij nou zo intrigeert? Ja. Je zit hier te zingen als een puber.
1: Ja.
0: Zing maar, als een puber?
3: Als een puber.
0: Als een puber.
3: Ja.
0: Waarom als een puber?
3: Nou, met heel veel energie en kracht.
0: Ja, maar dat hoorde bij dat lied. Want het ging over...
3: Ja, maar ik bedoel, je bent geen twintiger meer, laat ik het zomaar zeggen.
0: Nee, maar toen was ik net 30.
3: Ja, maar je hebt nog het lijkt of je nog dezelfde kracht hebt. Dat
0: ja, maar die heb ik ook, want ik kan nog gewoon normaal zingen zoals vroeger.
3: Maar mag ik vragen, dat mag ik niet vragen, hè, hoe oud je bent.
0: Je mag het wel vragen.
3: Maar je geeft geen antwoord.
0: Nee, nee, maar heel veel mensen weten, het staat gewoon op het apparaatje. Maar ik ben 93.
3: 93.
2: Daarom noemen we haar het buitenaards wezen. Want iemand die al die teksten ook nog weet, dat kan gewoon niet.
1: Maar er ook nog zo uitziet dan.
0: Maar als je dan vraagt, ga je eens even Turk zingen? Tjischischischischischeler. Schakke me iets tien zenden zis. Ja, dat was Turks. Om er wat te noemen.
3: Geweldig.
0: Even doorgaan. Russisch, Roemeens, Hongaars.
2: Russisch.
0: Ja, ik weet het gauw even, maar ik heb Frans. Ook Russisch.
1: Nou, laten we er even over nadenken tijdens de commercial break en het nieuws.
3: Zijn
1: we
3: anders kan deze uitzending niet betaald worden. Vrienden, we moeten...
4: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
5: Vanavond en vannacht ziet er in Flevoland rustig uit. Er zijn zonnige perioden en vannacht brede opklaringen. Af en toe trekt er ook nog wel wat bewolking over. En daarbij daalt de temperatuur naar waarde rond 14 graden. Vrijdag en zaterdag worden vervolgens prachtige zomerdagen met veel zonneschijn. In de middag ontstaan er ook wel een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de wind is niet al te sterk uit een westelijke richting. Vrijdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. En zaterdag zien we op veel plaatsen zomerse temperaturen in Flevoland met 25 tot lokaal 27 graden.
6: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
7: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Van Catherine, terwijl ze lekker nog een stukje fly naar binnen aan het werk is.
0: Ja, heerlijk.
1: Maakt het?
0: Ja, van Hajo gekregen.
1: Ja, weet ik. Lief voor Hajo. Oh, je zit zelf ook.
8: Kom morgen weer.
1: Kijk, Therese en ik die hebben geen fly. Wij hebben geen fly nu, hè?
0: Geen ervaring met wat?
1: Ja, we hebben redelijk wat ervaring, maar geen fly.
0: Fly?
1: Nee.
0: Ja, dat bewaar ik tot straks. Want ik kan moeilijk praten met fly in mijn mond.
1: Maar dat zeg ik, wij zijn professioneel. Ja. Want wij eten niet als we in een uitzending zitten.
8: Wij smakken gewoon door.
1: En je verwacht toch van een mevrouw met zoveel ervaring als Catherine Keil... dat ze dat ook weet.
0: Ja, ah, joh,
1: het is toch schandaal.
8: Ja, maar we zijn wel een beetje uitgehongerd. Hè? Dus dan pakken we alles aan.
0: Nou, dat hebben we altijd. Maar, maakt niet uit.
1: Wij kregen hier de broodbox elke middag. Speciaal voor Catherine wordt dat bezorgd. En de eerste die er ook minimaal 4 boterhammen uitgeleid is Catherine. Oh. En het zit dus ook al...
8: Waarom was hij leeg toen wij net binnenkwamen? Die hele doos was geplunderd.
3: Ja, jongens, ik vind het niet leuk.
1: Nee, dat weet ik. Nee, dat is helemaal niet waar. Therese, het waren geen 4
3: Ja, maar de luisteraars denken misschien dat het wel waar is.
8: Ja, nee, dat is niet waar. Al die sandwiches. Nee, ze zitten bij mij in de tas. Ik heb ze mee voor thuis. Maar daar komen ze straks nog achter.
3: Hey Therese, wat zei jij nou? Jij had contact met prinses of koningin Juliana?
0: Toen was ze inmiddels prinses Juliana. Ja. Meerdere keren, want ik had er toevallig nog alles op chique festijnen. onder mijn gehoor. En toen gebeurde het ook, toen het de eerste keer was. Toen kwam er iemand naar me toe van de organisatie. Mevrouw Steinmetz, wilt u eventjes aan tafel komen zitten bij prinses Juliane? Nou, dat vond ik natuurlijk prachtig. Meteen kwam de pers eromheen staan. Ik dacht, laat me nog even lekker rustig met die mensen
1: zitten. Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Nou, dat gaat niet, maar dat ging voorbij.
9: Hoe was dat?
0: Ik had meteen een klik met Juliane. Ik vind het een schat. En we hadden helemaal een klik. Want ik kwam net terug van weer een tourneetje door Roemenië. En toen was zij ook net in Roemenië geweest, 14 dagen daarvoor. Ja. Dus we hadden een prachtig onderwerp om daarover te praten. Ja. En zoals zij over Roemenië sprak, en dat was gewoon van nature zo, konden we elkaar enorm vinden over hoe wij over dat land en de mensen dachten.
3: Wat leuk.
0: Dat het hele...
3: Hey, en hoe was je klik met prins Bernhard?
0: Nou, die zat mee te luisteren.
3: Ja.
0: En op een gegeven moment zei hij met zijn Duitse accent... mevrouw Steinmetz, zo op die manier, hoe oud bent u? Vond ik eigenlijk ook een beetje onbeleefd om dat zomaar aan iemand te vragen. En toen was mijn antwoord, ik loog. Ik zei, ik ben 5 jaar jonger dan uw oudste dochter. Maar ik ben 5 jaar ouder. Ik zei dat toen ik ben 5 jaar. En toen zei hij, dat vond ik een beetje vals tegen die lieve Julianus mevrouw. Hoor je dat, zei hij. Mevrouw Steinmetz, die is 5 jaar jonger dan onze oudste dochter. Nou, die lijkt toch veel ouder, hè, zei hij toen.
1: Over zijn eigen dochter?
0: Ja.
3: Oh. Nou. Echt waar?
1: Maar weet je wat ik nou zo bizar vind? Er gelden allerlei protocollen als jij met iemand van het Koningshuis aan tafel zit. En dat je, dat mag je niet vragen, daar zit de Rijkse...
3: als journalist is dat natuurlijk.
1: Ja, maar natuurlijk ook als je aan tafel zit. Er zijn toch etiketten dat je waar je aan moet houden. Maar zij kunnen dus blijkbaar alles maar zomaar vragen.
0: Ja, ja, dat vond prins Bendels dat kon. Kennelijk.
1: Ja, dat is dan gek. Jij hebt ook iets met het Koningshuis te maken.
2: Ja,
1: misschien niet direct.
2: Nou, een van de eerste koninklijke doeken die ik gemaakt heb... dat was een doek van Juliana. Ja. Dat was vrij snel verkocht. Ik heb een doek gemaakt van koning Willem-Alexander. En natuurlijk Queen Maxima.
1: Maxima, ja, was in 2021,
2: ja.
1: Hè? Heb je toen aan haar uitgereikt. Hoor je dan van tevoren van dat moet je zus doen, dat moet je zo doen... dit mag wel, dit mag niet. Hoe werkt dat?
2: Nee, het was bij de...
3: Oh, of zei ze, gooi het maar in de rodelbed.
2: Gooi het maar in de achterbak. Nee, en ik heb het toen ook gemaakt voor een stichting. Uiteindelijk heb ik daar ook die award voor gekregen... die jij er straks al noemde.
1: Ja.
2: The Designer of the Year. En er was verder geen restrictie.
1: Maar je koos haar als onderwerp. Dat heb je zelf gekozen?
2: Ja, omdat ik ook... ik heb ook Beatrix gedaan. Maar Maxima heeft voor de pop art... heeft zij zo'n specifieke kop, zeg maar.
1: Glamorous of zo.
2: Ja, en dus dan inspireert dat ook heel erg. Weet je, wat ik jou straks ook al zei... de meeste pop art kunstenaars die maken een doek... op grond van een afbeelding. En in mijn hoofd moet ik die afbeelding zien... en meteen vertaald in mijn hoofd naar het doek... En dat had ik bij een afbeelding van Erwin Olaf... die hij gemaakt heeft van Maxima.
1: Ja.
2: En meteen vertaalde dat zich in hoe ik wilde... dat uiteindelijk het doek eruit zou zien.
1: En hoe lang werk je dan aan zo'n portret?
2: Nou, ik ben... en dat is dan het meest extreme voorbeeld. Een doek van James Bond, van alle 6 James Bonds... ben ik een jaar mee bezig geweest.
1: Oh, gaaf.
2: Maar daar ben ik niet elke dag natuurlijk mee bezig. Nee, maar dan moet je het even wegzetten, laten rijpen... na 2 weken weer kijken.
0: Ja, dat is altijd zo.
2: En als je eenmaal weet wat erin zit in de lasagne... dan kan je, als jij zegt, nou, ik wil er ook nog 2...
1: Ja, als je het recept helemaal kent...
2: Dan weet ik, die kristallen, die verf... maar dat hele proces daarvoor kan echt maanden duren.
3: En, wil jij eigenlijk niet weten hoe wij elkaar hebben leren kennen?
1: Nee, dan zal ik het toch vragen. Nou. Nee, daar wil ik wel zo meteen even weten natuurlijk. Nee,
2: in de sloppenwijken van Marseille.
1: Heeft Maxima zelf dat werk gezien?
2: Nee, dat weet ik niet.
1: Maar je krijgt daar geen reactie van? Zodat ze een briefje stuurt van ik vond het leuk of vond niks? Of,
2: ik heb van prins Albert heb ik wel een persoonlijke brief thuis gekregen.
3: Oh ja, die hebben we hier ergens, hè? Daar. Toch?
1: Ja, die hebben we hier in de studio liggen.
2: En het leuke is, ik ging boodschappen doen. Ja. Ik loop naar beneden. Er ligt post. Dan donder ik allemaal in de Albert Heijn boodschappentas. Ik ga naar Albert Heijn, gooi alle flessen kaas en de eieren erbovenop. Ik kom thuis, haal alles eruit. Oh ja, die post. Blauwe enveloppen. En één keer envelop met een kroontje erop.
3: Ja.
2: Dus nou, dat was de persoonlijke brief van prins Albert.
3: En die heeft dus onder de kaas gelegen.
2: En die heeft niet onder de kaas gelegen.
1: Oh. Weet je waar ik wel heel erg benieuwd naar ben? Therese, sorry, zometeen mag je.
2: Ja.
1: Maar ik wil zo graag weten, waar hebben jullie elkaar nou leren kennen? Nou, Hajo en Catherine, dat vind ik een leuke vraag.
3: Dat is een heel verhaal.
1: Ja, oh, dat duurt het heel lang.
2: Wil jij beginnen?
3: Ik kan het heel kort vertellen. Ja. Ik was op een gegeven moment de gast bij...
2: Aperitivo.
3: Aperitivo.
1: Meer naar Goossen?
3: Meer naar Goossen. Die deden. En op de dag van de uitzending was ik jarig.
9: Ach.
3: Dus wat had de redactie bedacht? Heel leuk. We vragen Hajo Sol of die een portret maakt van Catherine. Nou, ja. Ik wist niet wat me overkwam. Ik was helemaal blij.
9: Want jullie kenden elkaar toen nog niet?
3: Helemaal niet. Okay.
2: En, als ik je mag onderbreken, wat ik jou net zei, soms maandenlang. Ik had 2 weken de tijd voor haar doek.
3: En dat was veel te weinig.
2: Ja. Ja.
9: Zag je dat terug ook?
2: Ja,
3: ja meteen. Ja, wat een waardeloos portret. Ja. Maar goed, ik hang dat dus op bij mij, dat portret. En op een gegeven moment waren kinderen te logeren. En daar had ik sinaasappelsap voor gekocht. En ik maak dat pak sinaasappelsap open. Oh. En ik was vergeten dat dat een oud pak was. Dus ik draai die dop erop. En dat pak dat explodeert.
2: Dan gaan gisteren.
3: Op zijn schilderij. Oh. Niet te geloven. Oh. Dus toen dacht ik, ja, wat nu? Maar godzijdank had ik een goede verzekering. Dus ik belde die verzekering. Ik zei, dit en dat is gebeurd. Kan dat schilderij gerestaureerd worden? Toen zei ze, leeft die kunstenaar nog? Ik zeg, ja, laat maar een nieuwe maken. Want dat heeft geen enkele zin, dat restaureren. Dus toen heb ik hem opgebeld en gezegd, nou, zus en zo is gebeurd. En sinds die tijd, ja, het is heel erg. Maar zijn wij bevriend? Ja.
2: En ik durf niet zeker te zeggen of ze het niet bewust gedaan heeft. Hè, met het pak.
3: Ja, ik wou graag met je in contact komen. Dat is zo.
9: Maar dus is het dan uiteindelijk mooier geworden dan dat het was?
2: Het is karma. Want daardoor had ik nu alle tijd om het doek te maken zoals het moest
9: eigenlijk
2: zijn.
9: Zoals het voor ogen had.
2: Dus ik was er heel blij mee. Ja. Gelukkig.
9: Ik ook. Hoe werkt dat als iemand in opdracht... ik bel jou en ik zeg, joh, ik heb mijn moeder die wordt 80 en ik wil graag dat je iets maakt.
2: Dan heb ik foto's nodig.
9: Ja.
2: En het kan soms ook gebeuren dat ik zo'n privéopdracht afzeg, omdat ik op grond van de foto, dat er dus niets gebeurt qua inspiratie.
9: Komt niks binnen of zo, nee. Ja.
2: En het kan ook gebeuren wat ik in Frankrijk heb gehad met een dame die vlak bij jou heeft gewoond in Cannes. Die wilde ook een privédoek. Heb ik gemaakt. Hele mooie kop had ze. Ik heb het doek opgestuurd met FedEx. Na 4 dagen nooit meer gehoord.
9: Jeetje.
2: En ik zeg, het is niet aangekomen.
9: Ja.
2: Dus ik heb haar gebeld.
9: Ja.
2: Het was er. Maar ze was heel stil en timide. Ik denk, shit. Maar dat kan natuurlijk ook gebeuren. Hè?
9: Dat je het niet mooi
2: als jij Marilyn Monroe ziet, dan weet je wie Monroe is. Maar voor jouw moeder is dat heel persoonlijk.
9: Ja.
2: En dat je denkt, nou, ik vind het helemaal geen mooi doek.
9: Nee.
2: Maar toen zei ze, en dat was op een rare manier een fantastisch compliment. Ze zei, ja, ik heb het doek ophangen aan de muur. Maar als ik naar het doek kijk, zie ik niet wat ik in de spiegel zie.
3: Ja, dat is natuurlijk vaak
2: dus,
3: zo.
2: Dus dat was op een hele rare manier een heel mooi compliment. Maar dat... Dat is natuurlijk ook iets wat kan gebeuren met een privédoek.
9: Kan twee kanten opgaan natuurlijk. Hè?
3: Maar weet je, hij zegt nou zo even over naar Zuid-Frankrijk sturen. Maar hoeveel verhalen heb ik niet van jou gehoord van galeries die je opgelicht hebben?
2: Ik heb in New York meegemaakt. Een gallery die 4 doeken had hangen en ik spontaan naar New York ging en naar binnen liep. En die doeken hingen er niet meer. Nou, dan kun je denken, ze hangen even, want misschien heeft Therese hangen ze haar doeken even op.
9: Ja.
2: En die waren alle 4 verkocht. En dan zou ik $8000 krijgen. En ik heb er 1200 betaald gekregen. En vervolgens, de volgende keer was de hele gallery weg. Die is gewoon gesloten.
3: Ja.
2: Of een agent die in Zuid-Frankrijk doeken verkoopt voor 3 keer meer dan ik weet. Ja. En dat verkoopt ze aan jou in Saint-Tropez, maar daar ben ik niet bij.
9: Maar je kan toch beter rechtstreeks bij jou kopen? Want als je exposeert ergens of in een gallery, dan zit er toch iets van 60% of zo voor die galerie.
2: 50% voor de gallery.
9: Nou, dat is toch, dat weet je dus eigenlijk als je Duits voor €1000 zit hangen, dat het eigenlijk maar 500 bij de kunstenaar kost, toch?
2: Ja.
9: Zie ik dat heel zwart-wit.
2: Ja, in mijn geval een 5 miljoen wordt 2,5 miljoen.
9: Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, we gaan zo meteen even praten. Ik weet niet waar ik mee bedoel.
2: Nee, maar dat is natuurlijk het probleem.
9: Ja.
2: Alleen je wilt wereldwijd.
9: Ja.
2: Want je gaat niet een doek kopen op grond van een foto.
9: Nee.
2: Dat doe je met een auto ook niet. Dus de meeste mensen willen dat doek wel zien.
9: Ja.
2: Dus zit jij in Japan, dan zie jij mijn website, maar je wil wel het werk even zien en voelen.
9: En nog een gekke vraag, want je had het net over dat je er soms 10 van kan maken, maar dat zal allemaal iets anders zijn. Ik ken wel meer kunstenaars die dat doen, die nummeren dat dan.
2: Ja.
9: Hè? Als jij er eentje van wil kopen, is het dan een meerwaarde als je nummer 1 hebt of nummer 4?
2: In principe is dat wel zo in de kunstwereld, maar dat is omdat het is opgelegd. Want het doek is het doek. Iemand heeft dat bedacht.
9: Hm.
2: Weet je, dus waar dat op staat, geen idee. Want als jij Andy Warhol maakte van Zolito's 320. Dus,
9: ja.
2: En die waren alle 320 identiek.
9: Ja.
2: Weet je,
9: ja,
2: want het was gewoon een zeefdruk.
9: Ja, ja, ja, okay.
2: Maar toen ik ermee begon 20 jaar geleden, dacht ik wil echt doeken maken die origineel zijn en oorspronkelijk. Ook al is het een editie.
9: Ja.
2: Dus dat noemen ze in Amerika een original from an edition.
9: Ja, precies. Ja,
2: dus
9: ja,
2: als je ze naast elkaar hangt, zijn ze allemaal verschillend.
9: Ja,
2: uiteindelijk.
9: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja.
2: Ja.
9: Je een rare vraag?
3: Nee, ja,
9: we hadden laatst in Laren had je de kunstfair daar, voor daar, die kunstmarkt. Toen hebben wij dus een schilderij gekocht, dat was mijn man. En die zei van, nou, ik doe het, maar dan wil ik wel nummer 1 van
2: nummer,
9: die 10.
2: Ja.
9: En toen zei ze, nou, die heb ik nog.
2: Maar iemand heeft dus dat bedacht, van ja, als je een laag nummer hebt, is het meer waard.
9: Nou,
2: maar leg mij uit waarom. Nou, als het hetzelfde werk is.
9: Kijk, als je nummer 10 hebt van 10, dan weet je dat dat de laatste was. Dan kun je misschien als kunstenaar misschien wat meer voor vragen. Want dan heb je er nog maar eentje van. Dus als je die wil hebben,
2: dan drukt er gewoon niet bij.
3: Het kan ook zijn dat hij blij is dat er vanaf is.
2: Ja, dat kan ook. Dat
9: hij weggeeft. Eindelijk
2: gaat gratis. Ja, ja. Nee, wat Andy Warhol deed, die maakte als hij de 320... dat deed hij er nog 150.
9: Ja, zo.
2: Weet je,
9: ja.
2: Dus dat is...
9: En hoe doe jij dat, Therese? Is het één uniek schilderij?
0: Ik zat dan iets heel anders te denken, anders vergeet ik het.
9: Ja?
0: We hadden het net over de koninklijke familie. Ik heb een klein grappig verhaaltje over Willem-Alexander. Heel kort hoor.
9: Ja, ja.
0: Ik zong 's middags op een matinee in Utrecht voor het goede doel van iets. En daar danste ook die prachtige balletdansers die zo beroemd zijn in Nederland.
9: Scapino Ballet?
0: Nee, dat echtpaar. Alexander Radius met die man. En die heel acrobatisch was het ook. Hij ging door de lucht en alles was prachtig.
9: Ja, ja.
0: En toen, na afloop, kwam Beatrix was er ook met haar drie zoontjes. Uh-huh. En ik schat dat onze koning toen 12, 13, 14 jaar oud hoogstens was. En toen en Beatrix was toen heel erg aanwezig, gaf complimenten en was heel praatte veel. En toen zei Willem, de stoute jongen, zei: mama, doen jullie dat ook, papa en jij? Mekaar zo 's nachts als je in bed ligt of voordat je naar bed gaat zo omhoog doen en dan in de rondte draaien. Waarop Beatrix zegt: nou nee hoor. Ze werd er een beetje opgewonden van. Ja. Toen zei hij weer: ja, maar ik bedoel zo in de rondte draaien en je dan omhoog gooien. Doen jullie dat niet meer? Nou ja.
2: Dus. Vandaar die gaten in het plafond in mijn daken zijn. Nu snap ik het wel.
0: Ja, ja. Ja. Sorry, jij vroeg mij nog iets waar ik geen antwoord op
9: had. Nou ja, over jouw werken. Want je maakt één werk van iets, dat is dan een uniek exemplaar. Of maak je er ook een serie van 5
0: nou,
9: of 10?
0: Meestal
9: of...
0: is het één uniek exemplaar.
9: Ja.
0: Maar ik heb wel van sommige, heb ik een tijd geleden gedaan.
9: Ja.
0: Van sommige werken. Hoe noem
9: een print
0: je
9: dat? Maken.
2: Lithografie.
0: Een soort, een paar dingen die dan. Die dan makkelijker voor de mensen te kopen zijn. Ja, dan een echt origineel werk, want dat is natuurlijk duur. Dus
9: maar wat kost, ik weet niet, wat is
0: nou,
9: duur dan?
0: Hangt van de schilderij, hangt van de grootte van het schilderij af. En het is ook zo, de markt is zo verschillend.
9: Ja.
0: Je hebt altijd in de kunstmarkt van schilderijen en dat soort dingen, heb je altijd een komen en gaan van ongeveer 12 jaar. Dat mensen er eens veel betalen en veel kopen. En dan 12 jaar niet en dan 12 jaar wel.
3: Oh, dat is 12 beetje, jaar? Is dat is
9: dat 12
0: tot 14 jaar? 10, 12
3: dat
0: jaar.
3: Is een soort vastgesteld
0: dat
3: of zo?
0: Schijnt, ja, dat, grappig. Dat schijnt zo te zijn. Dat mensen, en nu zijn de mensen niet zo geïnteresseerd daarin om te kopen. A, het is een moeilijke tijd. En B, vooral omdat... Ze hebben zelf hun telefoontje waar ze foto's maken. Oh. En dan gaan ze vergroten, dan gaan ze ophangen.
9: Een foto van een schilderij bedoel je?
0: Nee, van hun eigen foto's maken van hun eigen dingen.
9: Oh, en dat ophangen.
0: Maar de interesse in de schilderkunst was... Toen ik er 30 jaar geleden mee op de markt kwam, of 35 jaar geleden inmiddels al lang, want Gerrit leefde toen nog, die heeft het allemaal meegemaakt. Die was ook nog bij Benedetti Galleries in New York. Ja. Was hij bij, gelukkig. En... De interesse is veel minder daarin geworden.
9: Komt dat ook door AI?
0: Misschien, nee, dat weet ik niet. Ik denk dat het meer komt dat mensen allemaal foto's maken, maar steeds.
9: Ja.
0: En dat ze die vergroten en dat ze het dan wel leuk vinden. Omdat,
9: dat op te halen.
0: Zoiets, dat denk ik. Dat denk.
9: Onze middag aan zee zit erop.
3: Echt waar? Nu al?
9: Oh. Het is al bijna 2 uur.
3: Gaat dat snel.
9: Ja, gaat hartstikke
3: de
9: snel.
3: De ene laatste.
9: Ja.
2: Oh ja.
3: Morgen de laatste.
0: Gaat nog zoveel wilde verhalen.
3: Echt waar? Nou, wat voor verhalen dan?
0: Wat zeg je?
3: Wat voor verhalen dan?
0: Nou, ik heb zoveel wilde verhalen.
3: Nou, dan morgen gaan we lekker naar afloop.
9: Kom je morgen nog een keer terug? Wie is morgen onze gast eigenlijk?
3: Karin.
0: Dat andere is nu 4 jaar. Dat was in 22.
9: Dat je hier was met Philippe Elan.
0: Wat is dat? Ja, dat is lang geleden. Nou, dan kom ik toch niet over 4 jaar. Want dan ben ik hopelijk...
2: Je weet het niet.
3: Hopelijk wat?
9: Hopelijk wat?
2: Ben je hopelijk 97?
3: Ja, hopelijk
9: 97. Oh, dan ben je hopelijk 97.
0: Ja. Maar ik wil wel eerder dan terug, dan kom ik op een 95.
9: Wil je, heb je zoiets van, nou, ik vind 100 wil ik halen of zo?
0: Dat vind ik best leuk. Op
9: echt waar, ja? Het
0: zo kan als nu dan.
9: Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Ik denk dat heel veel mensen er jaloers op zijn.
3: Ik hoor altijd van, joh, als jullie op stap gaan, dat jij harder loopt dan hij.
2: Ja,
3: nou, zeg dat op zich niks, want hij loopt überhaupt niet. Maar hoe hou je jezelf? Of
0: ik doe niks. Ik eet geen rare, geen bijzondere dingen. Ik doe helemaal. Ik heb nooit ook iets gedaan. Ik heb wel vanaf mijn. Want mijn vader en moeder hadden een muziekschool. Hè? En er was ook nog juffrouw Cornelia.
3: De uitzending is afgelopen, hè? Dus je moet het wel een beetje kort
0: tegen
3: houden.
0: Jou. Ja. Okay. Juffrouw Cornelia gaf ook balletles in een van de zaaltjes waar die muziekschool was. En als kind werd ik dus al heel vlug geconfronteerd met balletles. En kreeg ik balletles van juffrouw Cornelia. En stond ik op mijn derde jaar, vierde jaar al op speeches. Ja. En ik heb tot mijn 15e jaar ballet gedaan. En voor de rest heb ik nooit iets gedaan. En
3: maar zit het in je genen?
2: Maar ik denk optimisme en positiviteit. Dat heb
0: jij...
2: Ja,
0: ik ben wel positief van haar. Ja,
2: dat echt wel...
0: Geen gezeuren, geen gezeik.
9: Ja. Dat denk ik ook, ja.
3: Ja, dat is heel belangrijk.
9: Laten we dat dan maar onthouden.
3: Niet zeiken, geen gezeik. Nou hoor jij het ook eens.
9: He? Gewoon niet te veel zeiken, dat is
2: niet lullen, maar poetsen, dat is het dan. Ja,
0: dat is ook een mooie, ja.
9: Ajo Sol en Therese Stijmets, heel fijn dat jullie onze gasten wilden zijn... aan deze heerlijke zeemiddag, op deze zeemiddag. Katrien, morgen zijn wij er voor de laatste keer samen.
3: Ja.
2: Oh.
9: Ja, dat wordt wel, we gaan een traantje weg.
3: Ja, wij gaan janken, hoor.
2: Heel Nederland, denk ik, hoor.
0: Jullie gaan toch nog wel eens bij elkaar hier...
9: Nee.
2: Jullie zijn wel een goede.
9: Ik niet, maar kan.
0: Maar zij hoeft er toch niet mee op te houden?
2: Nou,
0: je gaat toch ook door? Zullen we samen. Dan gaan we een acrobatische act.
2: Circus
0: Soleil. Ik moet er niet aan denken.
9: Nou, dan kom ik kijken.
2: Circus Soleil. Oh, wij komen.
9: Ja,
2: wij komen.
9: Zijn publiek.
0: Oh. Nee hoor, ik doe ook geen acrobatische act.
9: Nee, natuurlijk. Nee, maar we hebben afgesproken. Er is afgesproken dat we het 5 keer zouden doen. En als het bevalt, wellicht in de toekomst nog een keer.
0: Wellicht.
9: Er wordt door mensen gesproken van er is een nieuw duo geboren.
2: Ja, vind ik ook wel. Nou, er is een hele bijzondere.
3: Vind je dat echt?
2: Nou ja, en ik vind het een bijzondere dynamiek die jullie hebben.
0: Ja.
2: Energie, dus dat werkt.
0: Ik dacht, wat hebben die mensen een
2: dynamiek? Ja, dat werkt.
0: Wat hebben die mensen een dynamiek?
2: Ja, dat.
3: Nou, hoort je van een ander, hè?
9: Nou, leuk, hè?
3: Ja,
9: niet heerlijk.
3: Ja, ik vind het toch ook wel leuk, hoor.
9: Vind je dat leuk?
10: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Oké, dan was het een krankzinnige uitzending, is dit of niet? Dit kan toch niet?
2: Ik kan er geen touw meer aan vast.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Dus elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Zijn we nog iets vergeten, denk je?
5: Ik moet even op het briefje kijken.
6: Nou, je hebt er 4 meegenomen, dus...
5: Het belangrijkste ben ik misschien vergeten. Het is gratis.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
7: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: dip.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland viert de zomer.
2: Ja, dit weekend verandert Almere Centrum in een groot openluchtmuseum. Het wordt enorm. Tijdens het gratis Docs Street Art Festival werken 24 kunstenaars uit binnen- en buitenland live aan graffiti, muurschilderingen en optische illusies.
3: Ja. En daarnaast zijn er allerlei workshops, er is een street art wandeling en er is ook een nieuwe muurschildering die wordt onthuld rondom het 50-jarig bestaan van de stad. We hebben contact met een van de organisatoren, Casper Jongejan. Casper, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, we omschrijven het als een openluchtmuseum. Is dat ook een beetje wat we kunnen verwachten aankomend weekend?
4: Ja, zeker wel. Dat zou ook inderdaad deels mijn woorden. Want het is allemaal kunst in de open lucht en in het centrum. Dus een betere omschrijving is er eigenlijk denk ik niet.
2: Nee, wat je zegt in het centrum, dat is niet altijd zo geweest. Hè? Het begon 3 jaar geleden op een bedrijventerrein.
4: Ja, klopt. We liepen al heel lang met het idee om een zo groot mogelijk street art evenement te organiseren in Almere. Ik ben al heel lang bezig met deze kunstvorm en cultuur. En op een gegeven moment dachten we, we gaan het maar gewoon proberen. En de Steiger was toen de tijd een mooie opstap om dat te doen. Ze hebben hele grote muren daar, welwillende ondernemers. En daar hebben we dus de eerste docs kunnen geven, ja.
3: Ja, docs, hè? Waar komt die naam eigenlijk vandaan?
4: Nou, eigenlijk dus al van de Steiger. Ja, Steiger vertaald naar het Engels is docs.
3: Oh, sorry, die connectie had ik nog niet eens gemaakt.
4: Ja, het is een beetje de oorsprong van zo'n naam, maar daar komt het vandaan. En eigenlijk willen we het ook, we hadden het ook daar soort van gevisualiseerd. Daarvoor heet het ook docs, om dus eigenlijk elk jaar op de Steiger, bedrijventerrein de Steiger, meerdere panden te voorzien van muurschilderingen. En exposities en andere cultuuractiviteiten. Maar het is fluïde geworden, het evenement. Dus de naam Docs komt daar vandaan. En nu landen we dus in het centrum. Maar dus wel gewoon onder die naam.
2: Ja, maar waarom was die wens daar om richting het centrum te verhuizen?
4: Omdat wij toch ook wel zien als organisatie dat die kunstvorm steeds meer aandacht krijgt. Verdiende aandacht ook. De kunstenaars, het is al lang niet maar even zwaaien met de spuitbus, om het zo maar te zeggen. De graffiti kunstvorm, wat echt gebaseerd is op letters, dat bestaat al zo'n 50 jaar. De street art scene, wat daar een beetje vanuit voortvloeit, meer de afbeeldingen en iets minder letters. Ja, dat is ook op een bepaalde manier meegegroeid. En we doen best wel wat, we hebben best wel wat netwerk in Almere en doen ook andere activiteiten en evenementen, waardoor wij ook eigenlijk soort van gevraagd hebben van, goh, kan er niet een editie in het centrum plaatsvinden? Nou, dat werd enigszins enthousiast omarmd. En toen zijn we het maar gaan realiseren.
3: Ja.
4: Om het dus inderdaad naar een groter en breder publiek te brengen.
3: Ja, laten we het even hebben over de schaal, hè, waarop dit festival plaatsvindt. Want er gebeurt ontzettend veel. Er doen 24 kunstenaars uit allerlei verschillende landen mee. Uit Brazilië, Peru, Frankrijk, Nieuw-Zeeland. Hoe maak je nou die selectie? Staan mensen daarvoor in de rij of moet je mensen benaderen?
4: Het is een beetje van beide. Wij doen het ook met onze samenwerkingspartner Amsterdam Street Art. En dat is een organisatie dat al ruim 10 jaar bestaat. En die heeft een heel breed netwerk met kunstenaars, wereldwijd netwerk. En zij, net als wij, zijn altijd wel op zoek naar een soort van nieuw talent. Mensen die wat ook soort van gunnen, waar er een bepaald ontwikkelingssprong in zien. En die willen dus een podium geven. Dus we hebben altijd wel soort van mensen achter de hand dat we denken, oh, dat zou wel tof zijn om een keer met hun samen te werken. Of een wat jonge talent om een podium te geven. En tegelijkertijd willen we ook wel een soort van kansen gelijk houden. En hebben we dus ook een open call gedaan. Waarin mensen dus ook gewoon konden aanmelden van, goh, We hebben een evenement, er zijn nog wel wat plekjes vrij. Meld je aan en dan gaan we even kijken of daar een match in zit.
2: Ja, en uiteindelijk doen er dus 24 kunstenaars mee. Die gaan dus lekker aan de slag dit weekend. En ja. Ik heb begrepen dat een deel van de kunst weer wordt weggehaald na het weekend. En een ander gedeelte blijft. Heb je daar nu al een selectie van gemaakt wat gaat verdwijnen en wat blijft?
4: Nou ja, eigenlijk wel, want de 24 houten kubussen die geplaatst worden, die verdwijnen weer na het weekend. Er komt een muurschildering in het centrum, die is blijvend. En de grondkunstwerken, ja, die zijn semi-permanent, want die verdwijnen niet gelijk, maar door weer en slijtage verdwijnt dat. Hoe lang dat duurt is afhankelijk van hoeveel mensen er overheen lopen en het weer.
3: Ja.
4: Dus zo hebben we tijdelijke en niet tijdelijke werken inderdaad.
3: Ja, want je zei al, er komen grote kubussen te staan. Daar kan op gewerkt worden, want zoveel lege muren heb je nou ook weer niet in de stad. Dus dat is een mooie canvas daarvoor. Maar even over, want er gebeurt ook van alles op de grond. Dat zijn dan van die tekeningen waar het lijkt alsof je in de afgrond zakt en zo. Van dat soort dingen moet ik dan aan denken?
4: Ja, we hebben de kunstenaars wel vrijgelaten in de afbeelding in het kunstwerk die ze maken. Maar ze staan inderdaad vooral bekend om dat soort afbeeldingen. Dat je echt een idee hebt dat je onderdeel bent van dat kunstwerk. En een afgrond in iets vergelijkbaars of een waterval. Dat is vaak een beetje het beeld wat spreekt voor mensen. Ja. Maar wat het echt daadwerkelijk wordt, dat weten we nog niet.
3: Nee, en waarom past de street art zo goed bij Almere? Ja, jij zit er echt al jaren in, dus jij kent dat, weet het als geen ander.
4: Ja, ik vind het eigenlijk passend. Het is misschien een beetje cliché of een verwacht antwoord. Kijk, Almere bestaat pas 50 jaar. En we zijn nog steeds groeiende en ook enigszins zoekende naar wie wij dan zijn. Dat is mijn mening over de stad. Maar omdat ik en een andere groep mensen vanuit Almere al zo lang zien dat deze subcultuur, de kunststroming er al sinds de jaren 70, 80 is, groeit het eigenlijk gewoon mee met de stad. En moet daar ook wel gewoon echt plaats voor zijn. Een evenement als dit was er nooit eerder geweest. We hebben wel begin 2000 een meeting of styles gehad, wat echt gericht was op graffiti kunst. Maar goed, de kunstvorm is ontwikkeld, de stad is ontwikkeld. Dus ik ben wel van mening dat dat gewoon parallel mag lopen. En daar gaan we inderdaad ook gewoon voor.
2: Ja, nou, die plek is er zeker in het centrum van Almere op zaterdag en zondag. Als bezoeker mag je dan alleen kijken of kun je zelf ook nog wat doen?
4: Nee, je kan zeker meedoen. We hebben op de Stationsplein, Forum en de Diagonaal uit mijn hoofd workshops, street art gerelateerd. Dus het is niet per se gelijk met een spuitbus aan de slag. Die zijn wat gericht, of die zijn vanaf 4 jaar, maar iedereen kan en mag daar gewoon gratis aan meedoen. En we hebben op de Skate Plaza, dat is een klein skateparkje aan de rand van de stad, achter het ziekenhuis / het stadhuis. Daar staat sinds 2 jaar een legale graffiti muur. En daar is er echt een graffiti-workshop. Dus daar kan je naartoe om ook gratis een workshop te volgen. En daar gaan we echt aan de slag met spuitbussen. Dus iedereen die ook iets wil doen, die kan gratis en laagdrempelig gewoon aan de slag met street art.
3: Heel goed. Doc Street Art Festival dit weekend, zaterdag en zondag, in het hartje van de stad van Almere. Gratis te bezoeken. Casper Jongwil, dankjewel.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: can't have you. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Heb je een goed idee voor een speeltuin, een ontmoetingsplek of moestuinen in de buurt? Of heb je een heel ander plan voor jouw buurt? Dan moet je heel even goed opletten, want in september kun je terecht op het Fondsenfestival in Dronten. René van Maurik van Catalis is een van de organisatoren van dat festival. En René heeft even tijd gevonden deze zomer om bij ons lang te komen. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag en fijn dat ik mag komen.
1: Absoluut, want we zijn benieuwd naar jouw verhaal. Je organiseert een fondsenfestival, maar wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
2: Ga ik even een stapje terug naar vorig jaar. Toen zijn we begonnen met een fondsenplein. En we is Catalis, het VSB-fonds, het Oranjefonds. En wat we doen is mensen helpen om hun ideeën om een betere buurt te maken. Om die te kunnen helpen met ondersteuning en met geld. Dat was een goed succes en we dachten, dat moeten we weer doen. Maar je moet steeds verbeteren, dus we hebben het verbreed. Het is niet alleen maar voor buurtinitiatieven, maar we richten ons ook op sport, op cultuur. En toen dachten we, we maken er een fondsenfestival van. Iets leuker. Marcel de Pas, misschien bekend van evenementencoördinatie Lelystad, heeft ons geholpen met een geweldig logo, met flyers, met een banner. Dus om ook meer exposure te krijgen en ons meer bekendheid te geven.
3: Ja, want het idee is, je hebt een goed idee, daar loop je misschien al een tijdje mee rond. Om je buurt net iets leuker te maken. En dan denk je, ja, dat is allemaal leuk, maar ik kan dat niet betalen. De buurt kan dat niet betalen, we hebben daar budget voor nodig. Dan ga je naar het festival waar je dan in contact komt met allerlei fondsen.
2: Ja, dat is een deel. En dus we splitsen de gegarigd in twee groepen. Mensen die alleen een idee hebben van hoe doe ik dat nou. Dus die ook niet weten hoe je dat nou oppakt. Hoe je contact legt met een gemeente. Hoe je contact legt met andere personen. En om geld, want het kost altijd geld. En de tweede groep die zegt ik weet uitstekend wat ik wil. Ik mis alleen even dat laatste duwtje of ik mis geld. Dus beide groepen zijn bij ons van harte welkom op het Fondsenfestival. Om met partijen kennis te maken. En ik noem ze zo eventjes op, ik wil er niet eentje vergeten.
3: Nee.
2: Dus ik pak even een papiertje erbij. We doen dat samen met het VSB-fonds, het Oranjefonds, Unive Buurtfonds, Voor in je Buurt, de Kunstlijk Flevoland, Flever, Visit Flevoland, Sportservice Flevoland, Rabobank Het Nieuwe Land, IVN, Lelystadse Uitdaging en wij zelf Catalis.
1: Dus kon je dat niet even uit je hoofd, René?
2: Ik ben daar te oud voor. Ik ben zo bang dat ik er dan één vergeet en dat ik daarop aangesproken word. En terecht, want we doen het met z'n allen.
3: Ja, even over Catalis, want dat is misschien in dat rijtje dat mensen denken, ik ken wel het VSB-fonds, Oranjefonds, maar Catalis zegt me zo even 1, 2, 3 niet.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik begin even met Catalis wat het is. Dat is de katalysator tussen buurtinitiatieven en het realiseren ervan. En onze oude naam, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij Foundation, klinkt misschien wat bekender in de oren. Heidemij die gesplitst is in het ingenieursbureau Arcadis, een van de grootste ingenieursbureaus ter wereld, en de goede doelentak Catalis.
3: Oké. Ja, dus dat hebben we eventjes
2: zo.
3: Is hem. Nou ben jij vrijwilliger bij Catalis.
2: Ja,
3: wat doe jij daar dan?

0: Nou, onder andere het Fondsenfestival organiseren. Maar we zijn met een... Vertel ik nou even wat over Catalis. We zijn provinciaal georganiseerd. We hebben landelijk zo'n 150 vrijwillige adviseurs. En die ondersteunen buurtinitiatieven. En wat wij doen is bijvoorbeeld... iemand heeft een idee voor een speeltuin in een woonwijk. Maar hoe doe ik dat nou? Nou, dan helpen wij met het... met mensen op het paard te helpen van hoe pak je het nou zoiets aan? Van idee naar een plan en van plan naar uitvoering. We geven zelfs geld voor dat soort dingen. Je kunt meedoen aan een jaarlijkse competitie. Kern met Pit projecten. Misschien is dat wel wat te bekennen. Dat zie je hier en daar wel staan.
1: Ja,
0: met een
1: veel
0: bordje.
1: In die dorpen wordt dat ook wel vaak gebruik van gemaakt. Ja.
0: Kern met Pit projecten, daar helpen we bij. En we kunnen tot grotere projecten, een wooninitiatief in bijvoorbeeld Krachenburg, dat ondersteunen we van. Dat is niet binnen een jaar klaar, dat gaat jaren duren. Dus we helpen mensen met ideeën spiegelen. We adviseren. Wij geven op zich geen geld. Fondsen zijn voor het geld. En wij zorgen voor kennis. En het leuke is, wij kunnen, als het echt complex wordt, kunnen we arcades inschakelen voor ondersteuning.
2: Ja,
0: dus het ingenieursbureau kunnen wij inschakelen. En we hebben de firma Dirkswager, een groot juridisch kantoor, voor het juridische deel. En die helpt ons ook gratis.
2: En als je een idee hebt, moet je dat dan eigenlijk al een beetje uitgewerkt hebben voordat je naar jou toestapt?
0: Het is wel aardig dat je het een beetje verkend hebt. Dus als je op maandag wakker wordt en denkt, goh, ik heb een leuk idee, ik bel Catalis, dan is dat wat te vroeg. Dus kijk eventjes of het gedragen wordt in de buurt. He, wat je soms ziet is dat iemand zegt, nou, ik wil een speeltuin.
2: Ja.
0: En dan het liefst 100 meter van mijn huis af.
1: Ja.
0: Kijk eventjes of je draagvlak hebt binnen de buurt.
1: En zijn het dan blijvende initiatieven? Dus het moet wel iets zijn, want ik kan wel bedenken, ja, ik wil een koffieochtend met mijn buren. Is dat ook iets waarvoor ik bij jullie kan komen? Of is het meer voor iets wat volgend jaar ook nog staat?
0: Ja, niet bij Catalis, maar bij de fondsen zou dat wel heel goed kunnen. Om dat weer eventjes wakker te maken. Zo van, ik heb een leuk idee. Waar het ons allen om gaat is om buurten en dorpen te versterken. Samenlevingen weer beter te maken. Dat mensen met elkaar in contact komen. En leuke dingen gaan doen.
1: Ja. Nou noemde je ook sportprojecten. Dat was ook niet zo. Ik dacht, nou, het zal wel maatschappelijk cultureel zijn. Maar ook sport.
0: Het verbindt. Dus als je nu kijkt naar wat Sportservice Flevoland net uitgemaakt heeft. Dat is het wandelnetwerk. Ja, en wandelen alleen is leuk. Maar met een groepje is het nog leuker. En als je één keer een partner hebt gevonden om te wandelen, dan is dat leuker om dat met een nog grotere groep te doen. En al pratend kom je tot leuke gesprekken. Kom je tot een betere samenleving. Dus dat zijn hele leuke dingen die we ook graag ondersteunen.
2: En als je uiteindelijk een goed idee hebt, dan ben je dus van harte welkom op dat Fondsenfestival. Dat is in Dronten, maar dat is bedoeld echt voor heel Flevoland, hè?
0: Het is voor heel Flevoland. Daarom heet het ook Fondsenfestival Flevoland. En de bedoeling is om dit elk jaar en steeds groter te gaan maken. Heel leuk.
2: En als ik aan een festival denk, dan denk ik ook aan lekkere hapjes, drankjes, wat muziek. Is dat er ook?
0: Ja, muziek is er, lekkere hapjes. Daar zijn we nog even voor aan het sparen, want het is allemaal best duur. Als er nog geld over is, dan hebben we nog wel een leuk idee in de pet om daar ook aandacht aan te besteden.
1: Ja, wat voor locatie hebben jullie uitgezocht eigenlijk?
0: Wij zitten op 18 september, 's middags in de Open Hof in Dronten. Vanaf 1 uur tot een uur of half vijf uur.
1: Ja, en ik neem aan dat je even aan moet melden van tevoren.
0: Ja,
1: dat je langs
0: aanmelden, dat kan het makkelijkst via www.flever.nl/agenda. Ga even door naar 18 september en daar vind je een link naar het aanmeldformulier. En dan krijg je later de aanvullende informatie.
1: Zijn we nog iets vergeten, denk je?
0: Ik moet even op het briefje kijken.
2: Je hebt er 4 meegenomen, dus.
0: Ja. Ja, het doel heb ik verteld, hè. Dus mensen verbinden. Dus heb je een goed idee, kom. Het belangrijkste ben ik misschien vergeten. Het is gratis.
1: Ah ja, nee, dat moeten we helemaal dat niet vergeten.
0: Dat moeten we niet vergeten. Dus gratis, 18 september, 's middags in de Open Hof in Dronten. Meld je aan via www.flever.nl/agenda.
1: Nou, want daar hebben wij niks meer aan toe te voegen. René van Maurik van Catalis, dank je wel.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Vanavond en vannacht ziet er in Flevoland rustig uit. Er zijn zonnige perioden en vannacht brede opklaringen. Af en toe trekt er ook nog wel wat bewolking over. En daarbij daalt de temperatuur naar waarde rond 14 graden. Vrijdag en zaterdag worden vervolgens prachtige zomerdagen met veel zonneschijn. In de middag ontstaan er ook wel een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de wind is niet al te sterk uit een westelijke richting. Vrijdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. En zaterdag zien we op veel plaatsen zomerse temperaturen in Flevoland met 25 tot lokaal 27 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Stop met nepaanbiedingen. Dat is de oproep van de Consumentenbond aan webwinkels Amazon en Bol en ook aan maaltijdbezorgplatform Thuisbezorgd. Volgens de Consumentenbond blijken aanbiedingen op die platforms lang niet altijd echte aanbiedingen te zijn.
2: Nou, we spreken erover met Babs van der Staak van de Consumentenbond. Hoi Babs.
3: Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. En laten we even beginnen bij Thuisbezorgd. Ik denk dat iedereen dat wel eens een keer gebruikt heeft. Of in ieder geval wel kent. Volgens jullie gaat het daar niet alleen mis met aanbiedingen, maar ook met allerlei verborgen kosten. Waar heb je het dan over?
3: Nou, als je een bestelling doet, dan moet eigenlijk voordat je begint met die bestelling al duidelijk de totaalprijs in beeld staan. Dus allerlei kosten die er verplicht bij komen, die moeten gewoon duidelijk gecommuniceerd worden. En dat doen ze niet. Er komen gedurende de bestelling nog dingen bij, zoals servicekosten, verplichte sausjes, tasjes. Allemaal kosten waar je niet omheen kan, waardoor de bestelling wel dan vaak duurder uitvalt dan je in eerste instantie dacht.
2: Ja, want een van die kosten die dan wordt opgevoerd zijn servicekosten. Dat zie je pas bij het afrekenen. Dan is dat ineens €3 extra of zo.
3: Ja. Ja, precies. Nou ja, bestellingen die worden dan gemiddeld 2-4 euro duurder. Nou, dan denk je misschien, ja, dat zijn maar een paar euro's. Maar ja, de regels zijn gewoon dat die kosten meteen aan het begin van de bestelling, als je er niet omheen kan, dan moeten ze duidelijk gecommuniceerd worden. Mm-hmm. En dat gaat dus vaak mis. En zeker als je vaak bestelt bij Thuisbezorgd, ja, dan ben je daar dus elke keer weer de dupe van.
1: Ja, nou, Thuisbezorgd is natuurlijk een behoorlijk grote organisatie. Meer dan 6 miljoen Nederlandse gebruikers heeft het. Zou het dan kunnen zijn dat dat grote bedrijf dan denkt, nou ja, niemand die durft ons iets te maken. We rekenen gewoon die extra kost.
3: Ja, ik weet niet zo goed wat daarachter zit, want de regels daarover zijn heel duidelijk. Dus ja, waarom ze dat doen of waarom ze denken dat ze dat kunnen doen, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet zo dat ze het niet weten, want wij zijn hier al sinds maart met ze over in gesprek. En wat ons betreft is er nog geen verbetering zichtbaar. Dus ja, ze moeten echt aan de bak.
2: Ja, maar toch ligt het nou echt aan Thuisbezorgd of aan die restaurants die daar hun eten op aanbieden? Want die kosten, ja, die komen van dat restaurant waar je het bij bestelt, zoals die sausjes of een tasje. Dat is natuurlijk niet Thuisbezorgd.
3: Nee, dat klopt. Het is echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar omdat zij het platform zijn, en die restaurants hebben natuurlijk geen invloed op hoe dat bestelproces, hoe dat in beeld wordt gebracht. Daar is echt Thuisbezorgd eindverantwoordelijk voor. Dus die moet zorgen dat op orde is.
2: Ja. Nou, vinden jullie dat Thuisbezorgd consumenten moeten compenseren? Hoe zou dat er dan uit moeten zien?
3: Ja, daar zijn we nog over in gesprek, dus ik kan er nog niet heel concreet iets over zeggen. Maar we vinden wel dat het recht moet doen aan de overtreding en aan de situatie. Het is natuurlijk per bestelling een paar euro. Als jij veel bestelt, dan kan dat natuurlijk best wel oplopen. Nou, het is zo dat wij denken dat de schade honderden miljoenen euro's is met zoveel gebruikers. En ze doen het al een tijdje. Mensen bestellen ook soms vaker. Dus ja, het moet zo'n tegemoetkoming, zo'n compensatie moet daar wel recht aan doen. Maar hoe dat daar precies uit gaat zien, dat kunnen we nog niet zeggen.
1: Oké, nou, dan blijft dat nog even spannend. Dan parkeren we Thuisbezorgd eventjes. Gaan we naar die andere sites, Amazon en Bol. Want daar gaat het een en ander mis met aanbiedingen dat eigenlijk geen aanbieding is, hè?
3: Ja, dat klopt. Er zijn ook regels voor aanbiedingen. En je mag zomaar niet zeggen van 100 euro voor 50 euro. Dat moet wel ergens op gebaseerd zijn. En zo'n prijs, zo'n aanbieding, die moet gebaseerd zijn op de laagste verkoopprijs van de afgelopen 30 dagen. Dus als jij zegt van 100 voor 50 euro, dan moet die 100 euro ook daadwerkelijk de laagste prijs zijn in de afgelopen 30 dagen. En je mag die prijs niet zomaar uit je duim zagen. Het mag ook niet een prijs zijn die je ooit vorig jaar of 3 maanden geleden is gerekend hebt. Die 100 euro moet echt de laagste prijs zijn die je de afgelopen 30 dagen hebt gerekend.
2: Ja, gaat het nou om incidenten of zien jullie toch een structureel probleem?
3: Nou, hier zien we wel echt een structureel probleem. We bekijken dit wel vaker bij webwinkels. Maar nu, bijvoorbeeld in aanloop naar Black Friday. Dit keer hebben we gekeken naar populaire WK-producten. Zoals airfryers, bluetooth speakers en televisies. En we hebben dan specifiek bij Amazon en Bol gekeken. Nou, daar hebben we zo'n ruim 300 aanbiedingen. Die hebben we een paar maanden lang gevolgd. Ja, en dan zie je dat het toch echt wel heel vaak misgaat. Bij Amazon klopte 46 van de 113 aanbiedingen niet. Bij Bol ging het om 62 van de 210 aanbiedingen mis. En toen we vorig jaar keken in aanloop naar Black Friday, gingen deze winkels ook al de fout in.
2: Ja, ze leren er maar niets van dan. Is hier wel iets tegen te doen? Kunnen ze beboet worden? Wat kan er tegen gedaan worden?
3: Nou, wij kunnen geen boete opleggen, maar de toezichthouder wel. Dus dat is een optie. Maar wij hebben ze nu gesommeerd. Dus wij hebben echt gezegd van we willen een reactie van jullie. We willen met jullie in gesprek over de prijs, de manier waarop jullie over prijzen communiceren. En als zij daar niet, als zij geen aanpassingen doen, dan gaan we juridische stappen ondernemen. Dus wat ons betreft gaat er nu echt wel goed wat veranderen. Nepaanbieding is iets waar we al jaren mee bezig zijn. En de afgelopen jaren zijn de regels duidelijker geworden. De toezichthouder heeft een leidraad gemaakt. Dus daar staat heel duidelijk in waar bedrijven aan moeten voldoen. Dus ja, dat ze het niet zouden weten, dat is geen goed excuus. En wij hebben natuurlijk nu zo'n sommatiebrief waarin we nog een keertje alles op een rij hebben gezet, hebben we gestuurd. Dus ja, er moet echt wat veranderen.
1: Nou, hopelijk gaan die bedrijven dat dan doen. Babs, heb je in de tussentijd nog een tip voor consumenten om ervoor te zorgen dat ze niet in zo'n nepaanbieding trappen?
3: Nou, bij ons op de site staan wat tips, maar bijvoorbeeld, kijk goed, soms heb je prijshistorie, dat staat ook bij ons op de site, dus dan kun je kijken van, hoe lang geleden was er welke prijs, dus dan, als ze dan zeggen van, nu 5% korting en je ziet van, maar vorige week was die eigenlijk gewoon goedkoper, dan moet je al gealarmeerd zijn en ga dus ook niet blindelings af op die kortingspercentages. Denk niet, oh, hier 50% korting, nu moet ik hem kopen. Kijk gewoon rustig om je heen, ook op andere sites, of dat wel zo'n goede aanbieding is.
1: Babs van der Staak van de Consumentenbond. Dankjewel weer voor de tips en tot de volgende keer.
3: Is goed, groetjes.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Wat hebben magische lichtjes op een plas en een rijksmonument uit de 12e eeuw met elkaar te maken? Nou, alles, zo blijkt. Nou, hoe dat zit, weet Harco Bergman, de boswachter van Staatsbosbeheer in het Kuinderbos en een van de organisatoren van de wenslichtjes op de plas. Harco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we beginnen met wenslichtjes op de plas. Dat is een evenement, dat duurt nog wel even, 26 september is dat, op de Schoterplas bij Band. Wat moet dat nou eigenlijk voorstellen, dat evenement?
2: Nou ja, het is onze bedoeling om 2500 van dit soort lampjes op het water te laten drijven.
3: Ja, je moet even zeggen wat je vast hebt.
2: Ja, het is een lampje dat is gemaakt van materiaal wat ook, oplost als het in de natuur blijft. We gaan natuurlijk alles proberen op te ruimen.
3: Ja, het is eigenlijk een soort vierkant bakje van soort papier met gouden randjes.
2: Met een gouden randje en daar kun je dus tekst op schrijven. De een zal het zal iemand herdenken die een dierbare die verloren is. Een ander die zal iemand sterkte wensen die aan de andere kant van de wereld voor vrede en veiligheid wordt ingezet. Mijn lampje zal ik laten drijven voor dappere volken in Oekraïne.
3: Ja. Dus je brandt een lampje, dat zet je straks op het water met een boodschap. En daarmee zend je boodschap de wereld in.
2: Precies. En als het dan 2500 lampjes zijn, dan kun je je voorstellen dat het een magische, vooral als het net donker begint te worden, dat het een hele magische sfeer zal creëren.
1: Ja. Nou, en kun je het dan ook blijven volgen? Of is dat te lastig met 2500 lichtjes?
2: Nee, die lampjes die gaan dus op het water en die drijven dan langzaam. Je laat ze op een ene plek erin, dan gaat de wind brengen ze naar de andere kant. Dan loop je om en heel langzaam komen ze dan weer richting het publiek. En ja, je eigen lampje herkennen zal niet makkelijk zijn. Maar je kunt wel de magische sfeer beleven.
3: Ja, het is niet alleen dat je die wens het water opstuurt met dat mooie lichtje erin. Het bestaat meer uit dat, hè? Wat hebben jullie allemaal gepland?
2: Nou ja, je kunt daar, het programma is dat je om 6 uur kun je daar aanwezig zijn. Dan kun je eten en drinken. Er is muziek, er is ook live muziek. Tegen 7:30 dan zullen we het publiek langzaam in beweging brengen richting de landingsplek voor de lampjes. Daar hebben we speciale glijbaren voor gemaakt. Zodat we ze in korte tijd heel veel lampjes op het water kunnen brengen. En dan krijg je dat ze uit elkaar drijven. Je staat daar op een landschapswal. Dus je kunt het van boven bekijken. Nou ja, als je dan terugloopt, dan kom je op het veld, op het algemene veld. En daar kun je ze van afstand dan heel langzaam richting publiek bewegen.
1: Ja, je moet wel betalen voor zo'n wenslichtje. Maar het is niet zo dat jij dat geld in de portemonnee van Harco Bergman stopt. Nee, dat is voor het goede doel, namelijk voor de werkzaamheden aan de Kuinderburcht.
2: Ja, dat klopt. We zijn bezig met de visualisatie van de burcht van Kuinderen. Dat betekent dat we een nieuwe poorttoren maken, een nieuwe brug. Dat we het is een complex geweest waar 7 slotgrachten omheen gezeten hebben. Het is in de middeleeuwen echt een heel groot complex geweest. Er zit een hele roemrijke geschiedenis aan. En die willen we ook met een ridderpad via dat de jeugd waar mee in contact kan komen. Maar ook met een podcast en een audiotour. Dat het voor toeristen en bewoners van het Oostpolder dat verhaal verteld zal worden. Dat is een project dat kost best veel geld. Dat krijgen we van Europa, van de gemeente, van de provincie. En de opdracht was om €50.000 zelf bij te dragen. En de Lions Club met Oostpolder en de Kuinderse Activiteitenstichting die helpen ons daarbij. De Kuinderse Activiteitenstichting die heeft een bierfestival gaan die organiseren. En de Lions Club helpt met het Wenslichtjes op de Plas festival. Daar gaat het geld dus voor gebruikt worden. En op www.buitenfonds.nl kunnen mensen al zien wat we gaan maken. Daar kun je ook op doneren. Inmiddels is daar een kleine €20.000 op binnengekomen. Dus daar zijn we al heel blij mee. Maar goed, we hebben nog een slag te slaan.
3: Ja, want om toch nog heel even wat dieper in te gaan over die Kuinderburcht. Na de drooglegging is er archeologisch onderzoek gedaan. En kon je constateren, daar heeft ook daadwerkelijk die burcht gestaan.
2: Nou, het is eigenlijk begonnen in 1944 toen de Royal Air Force foto's maakte van deze omgeving om de posities van de Duitsers vast te leggen. En toen zagen ze in de drooggevallen polder een hele grote witte cirkel. Na de oorlog is dat onderzocht en dat bleek de slotgracht te zijn van dat kasteel. En die was dichtgespoeld met wit zand. Dus daarom was daar die grote cirkel op die foto destijds te zien. Mm-hmm. Er zijn al 2 keer archeologische opgravingen gedaan. En daar zijn heel veel wapens gevonden, munten. Er is een smeltkom gevonden om goud te smelten. Hendrik was ook een valsmunter.
3: De burchtheer eigenlijk.
2: Dat was de burchtheer, de familie de Kranen, Hendrik de Kranen. En Herman, dat zijn twee kasteelheren die daar geheerst hebben. En die gingen ook met een snelle boot, zeg maar, een herenkogger, gingen ze het water op om de Hanzevloot te plunderen. Ja, zo kwamen ze aan genoeg middelen om daar een stenen kasteel te maken.
3: Ja, dat is eigenlijk een soort piraterij.
2: Het waren ook piraten, ze hieven valse belastingen. Ze deden alles om aan geld te komen.
3: Een boevenburcht, kun je bijna.
2: Een boevenburcht. Nou ja, Kuinderen werd ook wel Bagdad van het noorden genoemd. Oh. Omdat de Linde en de Tjonge, dat zijn twee rivieren, die kwamen bij Kuinderen in de Zuiderzee. En daar stond dan die strategische burcht, die al op belasting ging heffen over alle handel die er gedaan werd. Het is een heel roemerig, mooie verhalen zitten erin.
3: Ja, nou, dat willen jullie vooral weer zichtbaar maken. Dat er ook daadwerkelijk geweest is. Daarom wordt al dat geld ingezameld. Waar kijk je nou het meest naar uit als al dat geld bij elkaar is? Wat je dan kan zien?
2: Nou ja, het bouwen van een poorttoren. Vroeger werden die kastelen beschermd door een ophaalbrug, maar ook door een poorttoren. Dan stonden de wachten stonden hoger. En als je op de deur begon te rammen, dan werd er hete pek naar beneden gegooid. Er werden stenen gegooid om je maar te beschermen. En die poorttoren die gaan we dus een replica van bouwen. Die wordt 6,5 meter hoog. Die wordt van contentstaal. We gaan de contouren van het woongebouw gaan we ook zichtbaar maken. En dat is wel mooi en gaaf om mee te gaan werken. En dan gaan we vanaf half september mee aan de slag.
1: Nou, er moet nog genoeg gebeuren daar. En om geld in te zamelen is dus zo'n wenslichtje op de plas. Dat evenement is er. Op 26 september is dat. Kunnen mensen nu al dit aanschaffen? Of kun je dat gewoon op de plek op 26 september komen ophalen? Zo'n wenslichtje.
2: Nou, als je je aanmeldt op de website www.wenslichtjesopdeplas.nl, dan kun je dus een reservering doen voor zo'n lampje. We kunnen maximaal 2000 auto's daar parkeren in de buurt. Dus als het op enig moment is het ook vol. Dat kun je dus van tevoren nu al regelen, dat je met je reservering straks dat er een lampje voor jou is.
3: Ja, nou, denk alvast even na over wat je daar dan ook op gaat schrijven. Wat voor wens? Nou, we weten in ieder geval dat Harco een wens schrijft voor het dappere volk van Oekraïne, zei je.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja, waarom dat juist?
2: Ja, ik volg dagelijks, zeg maar, die berichtgeving. En als je dat ziet, hoe dat land, zeg maar, vernield wordt door Rusland. En hoe dapper ze terugstrijden. En ook het lef hebben om een diep in Rusland een revanche te pakken. Ja, daar heb ik wel mijn petje vooraf.
1: Nou ja,
2: misschien. Het is ook onze vrijheid waar ze hun best voor doen.
1: Misschien is de oorlog wel voorbij op 25 september.
2: Het zou fantastisch zijn.
3: Ja. Wenslichtjes op de plas is op zaterdagavond 26 september. Wil je erbij zijn, dan kun je aanmelden via wenslichtjesopdeplas.nl. Harco Bergman, dank je wel.

0: Dit is Flevoland.
1: Oké, dan was een krankzinnige uitzending, is dit of niet? Dit kan toch niet?
2: Ik kan er geen touw meer aan vast.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Zijn we nog iets vergeten, denk je?
5: Ik moet even op het briefje kijken. Ja.
6: Nou, je hebt er 4 meegenomen. Dus.
5: Het belangrijkste ben ik misschien vergeten. Het is gratis.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio de lekkerste muziek.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er 2 grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: crazy about you, baby.
1: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent. Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Vanavond en vannacht ziet er in Flevoland rustig uit. Er zijn zonnige perioden en vannacht brede opklaringen. Af en toe trekt er ook nog wel wat bewolking over en daarbij daalt de temperatuur naar waarde rond 14 graden. Vrijdag en zaterdag worden vervolgens prachtige zomerdagen met veel zonneschijn. In de middag ontstaan er ook wel een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de wind is niet al te sterk uit een westelijke richting. Vrijdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden en zaterdag zien we op veel plaatsen zomerse temperaturen in Flevoland met 25 tot lokaal 27 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Vanavond en vannacht ziet er in Flevoland rustig uit. Er zijn zonnige perioden en vannacht brede opklaringen. Af en toe trekt er ook nog wel wat bewolking over. En daarbij daalt de temperatuur naar waarde rond 14 graden. Vrijdag en zaterdag worden vervolgens prachtige zomerdagen met veel zonneschijn. In de middag ontstaan er ook wel een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de wind is niet al te sterk uit een westelijke richting. Vrijdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden. En zaterdag zien we op veel plaatsen zomerse temperaturen in Flevoland met 25 tot lokaal 27 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Vanavond en vannacht ziet er in Flevoland rustig uit. Er zijn zonnige perioden en vannacht brede opklaringen. Af en toe trekt er ook nog wel wat bewolking over en daarbij daalt de temperatuur naar waarde rond 14 graden. Vrijdag en zaterdag worden vervolgens prachtige zomerdagen met veel zonneschijn. In de middag ontstaan er ook wel een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de wind is niet al te sterk uit een westelijke richting. Vrijdagmiddag wordt het dan zo'n 23 graden en zaterdag zien we op veel plaatsen zomerse temperaturen in Flevoland met 25 tot lokaal 27 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: En een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.